Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Unbelievable.
1: GPR Sportradio.
2: GPR Sportradio.
3: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
1: Met het nieuws van 4 uur.
5: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Afgelopen weekend zijn er 17 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland weer terug naar Nederland gekomen. Zaterdag kwamen er 13 mensen en gisteren 4. Het duurt langer dan verwacht. Volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt, komt dat door praktische en medische redenen. Er liggen nog 10 mensen in het ziekenhuis. In België heeft een inzamelingsactie voor een man die vastzit voor mishandeling al bijna een ton opgehaald. Hij werd veroordeeld tot 17 jaar gevangenis omdat hij zijn buurman probeerde te vermoorden, die zijn stiefzoon van 6 zou hebben misbruikt. De zaak maakte veel los in België. Veel mensen vonden de straf veel te hoog. Een nagelbijter bij de parlementsverkiezingen in Zweden. Daar verenigen de partijen zich tijdens de verkiezingen traditioneel in een links- en een rechtsblok. Met bijna 90% geteld staat het linkse blok iets voor, maar het scheelt enorm weinig, 0,3%. Afgelopen jaren hadden rechtse partijen de macht in Zweden. En actrice Kea Klaasje Questro heeft de Theodor gewonnen. Dat is een van de belangrijkste theaterprijzen. Die kreeg ze voor haar rol in het stuk Fuck Lolita. Daarin speelde ze een minderjarig meisje dat zich losvecht uit de greep van haar aanbidder. De jury roemde haar oorspronkelijkheid, moed en technische virtuositeit. Het is bewolkt, maar overwegend droog en in het zuiden kan een klein beetje regen vallen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook dan is plaatselijk wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio.
1: This ain't no disco.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR.

0: GPR. Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR. Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. In Haarlem is een kind op een fiets gewond geraakt bij een ernstig ongeluk met een auto. De bestuurder in een zwarte Audi reed na de aanrijding door en is nog spoorloos. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. De auto heeft waarschijnlijk schade aan de voorkant en de politie roept de bestuurder op om zich te melden. Het lijkt erop dat de centrum-linkse oppositie nipt de parlementsverkiezingen van Zweden heeft gewonnen, volgens de Zweedse publieke omroep. Met ruim 90% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels. Dat zijn er 3 meer dan de centrumrechtse partijen die nu aan de macht zijn. In Griekenland is een boot met migranten deels gezonken. Dat gebeurde in de zee ten zuiden van Kreta. Er waren 77 mensen aan boord. De meeste konden worden gered door schepen in de buurt. Een van de passagiers werd bewusteloos gevonden. Naar 25 mensen wordt nog gezocht met boten en een helikopter. En een verwarde man moest dit weekend 2 keer worden gered uit de Sloterplas in Amsterdam. Dat meldt AT5. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren haalden 2 duikers de watertrappelende man met een reddingsvlot naar de kant. Hij is onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Het is bewolkt en in het zuiden kan er hier en daar wat regen vallen. Vanochtend schijnt de zon, maar ook dan is in het zuiden wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: GPR.

TPR Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR.

0: GPR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. De politie heeft een vrouw opgepakt omdat ze betrokken zou zijn bij een huurmoord die is besteld op het dark web. Of zij ook degene is die de moord besteld heeft, is niet duidelijk. Het doelwit zou een Rotterdamse ondernemer zijn. Die denkt zelf dat zijn ex-schoonfamilie achter de opdracht zit, omdat hij net uit een vechtscheiding kwam. Vandaag komen leiders van Schotland, Wales en Noord-Ierland samen om te praten over hun onafhankelijkheid. Dat melden Britse media. De drie landen maken nog officieel deel uit van het Verenigd Koninkrijk. Maar het is voor het eerst dat alle drie de landen worden geleid door partijen die daar verandering in willen brengen. Er zijn nog veel vraagtekens rondom de vondst van een overleden vrouw in een woning in het centrum van Eindhoven. Volgens de politie had de vrouw een steekwond. Omroep Brabant zegt dat er een bebloede man meegenomen is, maar volgens de politie is hij niet aangehouden. Ze willen ook niet zeggen wat de relatie tussen hem en het slachtoffer is. En in een eerste prognose is de Duitse partij CDU de grootste geworden bij deelstaatverkiezingen in Neder-Saksen. Ze hebben meer dan een kwart van de stemmen gehaald. Ook de radicaal-rechtse AfD boekt een flinke winst. Zij komen uit op 16,5%. Die partij won vorige week nog glansrijk de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Het is bewolkt en in het zuiden kan er hier en daar wat regen vallen. Vanochtend schijnt de zon, maar in het zuiden is ook wat lichte regen mogelijk. Het wordt 20 tot 24 graden.
0: GPR

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Gisteren zijn nog eens 4 mensen teruggekomen naar Nederland die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland. Dat waren er volgens de alarmcentrale die de terugkeer regelt minder dan verwacht, om praktische en medische redenen. Zaterdag kwamen er al 13 mensen terug en ook vandaag reisde weer een groep naar huis. Het lijkt erop dat de centrum-linkse oppositie nipt de parlementsverkiezingen van Zweden heeft gewonnen. Met bijna 95% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels. Dat zijn er 3 meer dan de rechtse partijen die nu aan de macht zijn. De Sociaaldemocraten zijn de grootste partij geworden. Een kind op een fiets is in Haarlem aangereden door een automobilist die er daarna vandoor is gegaan. De politie is op zoek naar de zwarte Audi die waarschijnlijk schade heeft. Het is niet bekend hoe het met het kind gaat, alleen dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. De politie vraagt de bestuurder zich te melden. En de Duitse tennisser Alexander Zverev heeft overtuigend de

0: Het is Erwin de Hart van de ANWB. In Overijssel en Noord-Brabant komen mistbanken voor. En er staat al een file op de A10 bij Amsterdam. Tussen Amsterdam-Bos en Lommer en Slotervaart, 2 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten.
1: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
2: Goedemorgen. Ik heb maar weer de wekker gezet om je bij te praten over het allerlaatste sportnieuws. We hebben een nieuwe koploper in de Eredivisie. We hebben een fantastische winnaar van de Vuelta. En wat te denken van de US Open. Komt allemaal.

10 uur gaan we je bijpraten over datgene er afgelopen weekend allemaal gebeurde. En natuurlijk ook een beetje wat er te gebeuren staat de komende 24 uur. Want ook deze maandag is gewoon weer een uitstekende sportdag als we daar naar kijken. We zetten dadelijk in elk geval de Eredivisie op een rijtje. We praten over de Vuelta en de 3x3 basketballers. Ze komen allemaal aan bod de komende uren hier op GPR Sportradio. Maar eerst even voetbal. Er is onduidelijkheid over de hattrick van Nacho Ferri. Spits van Feyenoord dacht 3 keer gescoord te hebben in de 7-0 tegen PEC Zwolle. Hij kreeg ook de bal mee van scheidsrechter Alex Bos, zoals dat hoort. Maar een van zijn doelpunten werd in eerste instantie als eigen doelpunt genoteerd. En hoewel de scheidsrechter de treffer zelf nog aan Ferri toekende en zegt, nou ja, je hebt er 3 gemaakt, weigert het officiële databureau vooralsnog mee te werken. De hattrick staat dus nog niet in de boeken. Of Ferri de bal wil teruggeven, ja, dat is nog een beetje onduidelijk.

0: Kas.
1: En bij het Ultimate Championship in Budapest is de Nederlandse estafetteploeg derde geworden op de 4x400 meter. Het team bestaande uit Jonas Vijvers, Lieke Klaver, Keenan Blake en Mirke van der Schoot hoefde alleen de oppermachtige Verenigde Staten en Groot-Brittannië voor zich te dulden. Op de individuele nummers was er iets minder succes. Femke Kosters die eindigde op de 800 meter als achtste. En daardoor, dat was toch jammer. Maar het evenement in de Hongaarse hoofdstad sluit daarmee met een medaille voor de Nederlandse ploeg af. En dat is toch wel een mooie prestatie, denk ik.
2: Dat is zeker. Dat is weer de vreugde die we eigenlijk een beetje nodig hebben. En in de Formule 1 hebben meerdere coureurs zich kritisch uitgelaten over de Grand Prix van Spanje op het nieuwe circuit van Madrid. Dat is afgelopen weekend natuurlijk ruim aan bod geweest hier op GPR Sportradio. Max Verstappen zei na afloop bijvoorbeeld dat de race erg slecht was en dat hij vooraf al geen enkele inhaalmogelijkheid zag. De coureurs pleiten voor harde ingrepen om de show in Madrid in de toekomst te verbeteren, omdat het stratencircuit in de huidige vorm en ook veel te weinig spektakel zou bieden. De race werd gewonnen door Kimi Antonelli voor Verstappen en Lando Norris. Nog even het weer. Je krijgt deze maandag ontzettend veel bewolking te zien. Het is vrij zacht. De temperatuur ligt nu nog zo rond de 12 en 14 graden. Maar in de loop van de ochtend wordt het snel warmer. De zon komt erbij. En we gaan naar zo'n 20 graden. 22 is zelfs mogelijk. Een grijze start van de maandag. Af en toe wat regen, maar later dus ook zon. En een opvallend zachte maandag. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Wat lekker dat je er bent op deze zachte dag. Maar ja, dat is meteorologisch gezien. Sportief gezien willen wij er ook een zachte dag voor jou van maken. Blijf bij ons luisteren, of blijf naar ons luisteren, beter gezegd. En dan krijg je die zachte landing, in elk geval sportief gezien, op je werk. Als er straks bij de koffiecorner het een en ander wordt gevraagd over sport, sta je zeker niet met de mond vol tanden als je op weg naar je werk gewoon luistert naar GPR Sportradio. En zegt het ook voort. En luister lekker elke dag, want we zijn er ook elke dag. De Eredivisie, daar gaan we het over hebben. We hebben een nieuwe koploper, PSV, na de overwinning van 4-1... in eigen huis, op Sparta. Het ging niet van een leien dakje. Eerst was er een misser van doelman Kovar. Sonneveld scoorde de 0-1 voor Sparta, maar daarna Sano en drie keer Mijnans tegen zijn oude club. Eindstand 4-1. En Peter Bos zag dit in de wedstrijd.
1: Ik heb vandaag twee verschillende speelstijlen gezien. Nou, niet eens gezichten, want wij hebben gewoon willen aanvallen. En dat hebben we gedaan tegen een ploeg die massaal verdedigde en er heel goed op de counter uit wilde komen. En dat gebeurde bij de eerste goal. Daar staan wij natuurlijk niet goed, dat is altijd zo. Maar daar zag je dus heel duidelijk hoe zij wilden counteren. En dat was de tweede helft ook. En dat moment dat wij ons op een gegeven moment even terugtrokken, dat was vlak voordat ik ging wisselen. Want toen vond ik dat we de grip iets verloren. Twee of drie keer een kans achter elkaar. En dat probeerden we met die wissels weer terug te krijgen.
0: En dat vertelde de PSV-trainer bij de NOS. PSV komt ermee op 16 punten en neemt op doelsaldo de koppositie over van AZ. Dat dus die koppositie vrijdagavond al uit handen gaf. Begon nog foutloos aan de zesde speelronde. Kwam tegen Willem II, dat was de tegenstander, ook op voorsprong. Leuke wedstrijd voor Jordi Klaas. Hij vierde zijn 350ste eredivisiewedstrijd met de 1-0. Die maakte hij. Maar leuk was het niet, want Willem II bleef overeind en kwam in de slotfase via Haan zelfs terug. 1-1. Eerste puntenverlies van AZ dit seizoen en dus uiteindelijk ook het verlies van de koppositie. En dat is volgens jubilaris Klaas rampzalig als je jezelf een topploeg noemt die meedoet om de bovenste plaatsen.
2: Nou ja, ook een stukje volwassenheid, denk ik. Natuurlijk hebben we de afgelopen 5 wedstrijden heel goed gespeeld. Maar dit soort wedstrijden mogen niet gebeuren. En helemaal niet als je, wat je zegt, uiteindelijk bovenin mee wil gaan doen. En dat zijn gewoon hele kostbare punten. En ja, het is gewoon doodzonde.
0: Jordi Klaas voor de microfoon van ESPN. En dan naar Feyenoord. Dat blijft nadrukkelijk meedoen bovenin. En hoe? Pek Zwolle werd vernederd met 7-0. Een eigen doelpunt was er. Nacho Ferri maakte er 2. Sigiel maakte een doelpunt. En Hachimusa scoorde 2 keer. En Zinhakel pikte ook een goaltje mee. Was nog wel een leuk verhaal. Want de goal van Simon Graves, de eigen goal van Pek Zwolle, werd in eerste instantie aan Ferri gegeven. Ook door de scheidsrechter gaf hem ook de bal mee, maar later bleek dat het databureau dat het uiteindelijk bepaalt het een eigen doelpunt vond. En dus geen hattrick voor Ferri. Het deed aan de feestvreugde niks af. Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, had genoten van zijn ploeg. En dat vertelde hij na afloop op de persconferentie.
3: Ik denk dat ik misschien wel de beste helft heb gezien van een team wat ik coacht. We hebben natuurlijk wel in mijn eerste periode ook bij Sparta gewonnen met deze cijfers, maar niet op deze manier. En wat ik al zei, de snelheid van de aanvallen, het agressieve wat we hadden in het verdedigen, het veroveren van de bal weer. En dan zie je hoe snel het kan gaan bij ons. En dat was vandaag van een heel hoog niveau. Dus ja, ook aan ons om dit, ja, dit is ons plafond. En misschien nog wel hoger, ik weet het niet, maar het allermoeilijkste in het voetbal is natuurlijk op dit vast te houden. En daar zit ook voor mij de uitdaging in met mijn staf en de spelers om dit elke week te laten zien. En dat, ja, dat is denk ik wel een hele mooie dag voor ons om dit, ja, uit te breiden.
0: Feyenoord dat na 6 wedstrijden dus 14 punten heeft. En dan Ajax nog. Hadden na de 1-3-nederlaag tegen PSV iets recht te zetten. En dat deden ze overtuigend op zaterdagavond bij Fortuna Sittard. 5-1 werd het. 5 doelpunten, ook nog eens 5 verschillende doelpuntenmakers. En daarmee herstelt Ajax zich uitstekend van die nederlaag tegen PSV. Klimt ook weer de Amsterdamse ploeg. En er zit nog veel meer in het vat. Dat vertelde basisdebutant Tilo Kehrer aan de NOS.
4: Ich glaube, vieles ist möglich. Wir müssen einfach weitermachen, weiterarbeiten, was wir auch machen. Mit dem Trainer noch ja, seine Ideen verfeinern und untereinander auch mehr finden auf dem Platz. Und ich glaube, dann ist alles möglich. Ich glaube, wir haben ja, in allen Wettbewerben Chancen, weit zu kommen und was zu erreichen. Das ist unser Ziel. Ist unser Ziel für uns als Mannschaft und auch für den Verein. Und ja, deswegen, dafür gibt es aber keine Geheimnisse und nur Konzentration, harte Arbeit und Spiel für Spiel gucken.
0: Zometeen hier op GPR Sportradio. De rest natuurlijk van de Eredivisie. Wat waren de uitslagen en wat zijn de gevolgen? We praten hier graag bij over sport. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met alle liefde voor de sport. En die hoor je terug op GPR Sportradio.

Goedemorgen, wij zijn GPS Sport Radio. Je hebt geen last van ons. Slechts plezier als wij een stukje met je meerijden tijdens de maandagochtendspits. En dat doen we op weg naar je werk of waar je dan ook naartoe onderweg bent. Misschien wel naar huis, na een prettige nachtdienst. We praten hierbij over het allerlaatste sportnieuws. En we doen dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Even wat autosport doen. In de Formule 1 heeft de eerste Grand Prix van Spanje, waar we het hier natuurlijk het hele weekend over hebben gehad. Het gaat natuurlijk niet om de eerste Grand Prix van Spanje, wel de eerste op het circuit van Madrid. En die heeft weer geleid tot een woordenwisseling tussen de thuisrijders. Carlos Sainz is de een, en die verweet na afloop van de race dat Fernando Alonso, de ander, zoals altijd, tussen aanhalingstekens, een straf probeerde uit te lokken bij een van hun duels op de baan. De race op het Madrid circuit, die dus gisteren werd verreden, kende naast de baan dus een goede start. Maar op het asfalt was er dus de nodige frictie tussen de twee Spaanse coureurs. Ja, het waren twee Spaanse thuisrijders. Eens kijken hoe dat de komende week weer tot uiting gaat komen. En in de DTM heeft Marco Engel een kostbare straf opgelopen tijdens de race op de Sachsenring. De coureur van Mercedes, die vanaf pole position was gestart, kreeg een tijdstraf van 15 seconden. Die kreeg hij na een aanrijding met Kelvin van der Linden. En het incident vond plaats bij een herstart, enkele ronden voor het einde van de race. En door die straf verloor Engel een zekere podiumplaats. En dat is weer een stevige domper voor zijn ambities, want hij wil de DTM-titel veroveren. En de punten die hij nu misloopt, ja, die kunnen aan het einde van het seizoen cruciaal blijken. En zo is het. En niet anders. Net zoals dat wij GPR Sportradio zijn, waar je naar luistert. We hebben zometeen even het laatste nieuws, natuurlijk, en het verkeer. En dan gaan we zo weer verder met de Eredivisie. Overzicht, deel 2. GPR Sportradio, goedemorgen.

0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
2: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
3: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
4: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
5: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks, bo!
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant!
8: Oh. Goedemorgen allemaal!
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
10: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
11: Van het bos tot in de tuin.
10: Zagen.
11: Snoeien.
10: Blazen.
11: Maaien.
10: Meer maaien.
11: En nog meer maaien.
10: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
11: Tuineer als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
10: Stiel. Sterk werk.
12: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van Albert
13: Heijn. Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Smint.
17: Valt je iets op aan mij?
16: Nieuwe jas?
17: Nee.
16: Nieuwe schoenen?
17: Nee.
16: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
18: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
16: Smint. Boost yourself.
19: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
20: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
21: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
22: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
23: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaithaal. Vier slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland konden gisteren terug naar huis. In totaal zijn er nu 17 mensen terug in Nederland. Er liggen nog 10 slachtoffers in het ziekenhuis. De politie zoekt de bestuurder van een zwarte Audi die gisteravond in Haarlem een kind heeft aangereden. Daarna reed hij of zij door. Het kind moest naar het ziekenhuis, maar hoe erg de verwondingen zijn is niet bekend. En tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Zverev won in de kwartfinale nog van Botik van der Zandschulp.
22: GPR Sportradio. Verkeer.
24: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Afrit Kerkdriel en Waardenburg 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Haag Zuid en Knoppen Hoflied 9 kilometer file. Een kwartier is de vertraging. Op de A10 is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een auto tussen Amsterdam-Bos en Lommer en Amsterdam-Slotenvaart staat 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.
22: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
25: Goedemorgen, daar zijn we in de vroege ochtend. Praten we hierbij over de US Open, over 3x3 basketbal en de Eredivisie. We hebben genoeg te doen op deze maandagochtend. Prettig dat je met ons de dag wil starten.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio op de maandag. Voor jullie daar in de auto aan de andere kant. Het is niet de drukste spits van de week, hè. Dat is morgen. Maar het zou zomaar kunnen dat je natuurlijk op een ongewone plek in de file staat. Laat het oor, leg wat dat betreft het oor te luisteren bij ons, wou ik zeggen. GPR Sportradio, wij hebben straks de ANWB ook. En die praat je bij over de files. En wij hebben de Eredivisie net al even de top behandeld. We weten dat PSV de nieuwe koploper is. Die positie wordt overgenomen van AZ. Maar er zijn nog meer opvallende zaken gebeurd. En die spelen zich dan af net onder de top natuurlijk. FC Twente deed thuis wat het moest doen tegen ADO Den Haag. Was een doelpuntloze eerste helft. Maar Wout Weghorst scoorde vanaf de strafschopstip. En Robin Prupper maakte de tweede voor Twente. Go Eagles FC Groningen. Die hielden elkaar in Deventer in evenwicht. Daar werd het 1-1. Allebei een punt. De zaterdagavond, daar wil ik je even mee naartoe nemen. Daar was echt een hele grote verrassing in Leeuwarden. Daar heeft Cambuur tot nu toe geen potten kunnen breken. Heel aanvallend spel altijd. Ja, dat wordt gewaardeerd. Maar het levert niet op wat het op moet leveren, namelijk punten. Dus was Cambuur de hekkensluiter. NEC kwam op visite. En NEC is natuurlijk vorig seizoen de gevierde ploeg geweest, maar is nog een beetje aan het opstarten. Omdat er zoveel wijzigingen zijn geweest in de selectie. En dat kon je zien aan de uitslag. Want Cambuur won met 3-0. De eerste overwinning van het seizoen voor de Friese. En de trainer Johan Plat, ja, dat was natuurlijk een gelukkig mens.
1: Nou, de strijdlust, de samenwerking met het publiek. Ja, dit was een heerlijk avondje, Cambuur. Er had niet veel beter kunnen gaan. Behalve dan dat we nog een paar goals meer hadden kunnen maken.
0: Johan Plat, hij vertelde hoe hij zich voelde voor de camera van de NOS. Daar verscheen overigens ook zijn collega Dick Schreuder. En je kunt je voorstellen dat hij na de 3-0 nederlaag in een hele andere emotie zat. Hij was, voor de microfoon, vernietigend over zijn ploeg en had een hard oordeel over de wedstrijd.
2: Denk ik dit de slechtste wedstrijd is die ik als trainer heb gezien, ooit. Er zat totaal niks in van waar wij voor moeten staan en waarvoor we hard aan het werk zijn. Dat we een bepaald niveau niet hebben, dat weten we allemaal, waar we naartoe moeten groeien, dat we er met de groep stappen moeten maken, dat het totaal nieuwe elftal is, dat weten we. Maar wat we dan vandaag laten zien, qua wilskracht, intensiteit, al die facetten, ja, dat is niet goed genoeg en dat kan niet.
0: En dat was Dick Schreuder. Een wedstrijd zo slecht, die had hij als trainer nog nooit meegemaakt. Excelsior zag zijn uitstekende seizoenstart juist even tot stilstand komen. FC Utrecht, ja, kwam op Woudestein via Stepanov op voorsprong. Sliti maakte een kwartier voor tijd gelijk. Maar diep in blessuretijd bezorgde Dani de Wit Utrecht alsnog de overwinning. De eerste competitiezege van het seizoen is binnen, verdiend en heel fijn, zegt Utrecht-trainer Anthony Correa.
3: Goeie opsteken voor het team. Blijf voor die gasten. Ze werken er hard voor en een keer moet die eerste overwinning komen. Blij dat het is.
0: Anthony Correa voor de camera van de NOS. Overigens opvallend dat hij in de tweede helft zijn hele aanvalslinie in één keer wisselde. Ongewoon, maar toch.
3: Ja, we zaten even te dubben. En ik heb wel altijd dat na een uur frisse energie in de druk zetten in het aanval. En toen keek ik gewoon naar die jongens, dacht ik, we gaan het gewoon doen. En ik had gehoopt dat er een goaltje extra bij kwam op dat moment. Het werd alleen 1-1. Dus goed dat we op het einde nog hebben recht kunnen trekken. Maar ik vond het wel interessant om te doen. En kijken hoe ze erop reageren. We hebben gewoon 6 goede aanvallers. En dat is leuk om te zien, maar dan moet je ze wel benutten.
0: Cordia, winnaar dus met FC Utrecht. Ja, er komt even een einde aan de winning mood van Excelsior. Maar goed, dat uitstel hoeft natuurlijk geen afstel te betekenen. Dan nog even het Abelenza Stadion. Heerenveen en Telstar kwamen daar niet verder dan een gelijkspel. Tot zover de Eredivisie hier op GPR Sport.

0: ochtend. Lekker dat je erbij bent. En bij ons het ontbijt nuttig. Wij serveren een prima sportontbijt. Het is de ideale ondergrond voor de rest van deze dag. En je komt beslagen ten ijs als je straks met de collega's een kopje koffie aan het drinken bent. En het gaat over sport. En alsof dat nog niet genoeg is, we hebben ook weer een podcast die straks online komt. Maar daar vertellen we je zo meteen meer over. Eerst even naar de MotoGP. Daar heeft Marc Marquez de leiding in het kampioenschap overgenomen. Op zijn Ducati profiteerde hij optimaal tijdens de Grand Prix van San Marino op het circuit van Misano. En door zijn resultaat en de mindere prestaties van zijn directe concurrent in de titelstrijd staat de Spanjaard nu bovenaan in het klassement. En Marquez gaf na de race aan dat zijn rivalen hem de afgelopen races een cadeau hebben gegeven wat voor hem heel zoet smaakt. En dat is een zoete smaak in jacht natuurlijk op een nieuwe wereldtitel.
1: En dan even naar de Vuelta, want daar heeft de wielrenner Enric Mas eindelijk een hoofdtoernooi weten te winnen. De Spanjaard van Movistar die stelde zijn eindzege veilig in de slotetappe naar Granada. En voor Mas is het dus de eerste eindoverwinning in een grote ronde. En dat is na zijn lange carrière met heel veel ereplaatsen toch wel een heel mooi moment voor hem. De laatste etappe die werd gewonnen door de Noor, Tobias Alland Johannessen. Hij was in de sprint de sterkste van een echte kopgroep. En voor de start van de rit kreeg Steven Kruiswijk, die zijn carrière beëindigt, de een erehaag van het peloton. En dat was wel heel mooi om te zien. En wij gaan hier zo meteen meer over spreken met Sander Kleikers. Hij is wielercommentator bij Eurosport.
0: Ja, en dat Steven Kruiswijk won natuurlijk bijna de Giro ooit. En heeft ook op het podium gestaan van de Tour. Dus het is ook niet de eerste de beste die afscheid neemt. En dan ja. Bayern, eventjes nog in de Bundesliga. Straks kijken we even hoe de Nederlanders het deden in de buitenlandse competities. Maar Bayern München is met de schrik vrijgekomen. Kijk, we krijgen alweer een berichtje van een luisteraar ook. De schrik vrijgekomen op bezoek bij promovendus Elversberg. De regerend landskampioen won maar heel moeilijk met 2-1. Natuurlijk was Harry Kane belangrijk met een doelpunt voor Bayern. En ook voormalig PSV'er Ismael Saibari leverde een belangrijke zegen of een bijdrage aan de zegen. Nou, Bayern blijft dus in het spoor van de koplopers in de Duitse competitie. En voor Elversberg, dat is een promovendus, was dit een zure nederlaag. Na een verdienstelijke wedstrijd tegen de torenhoge favoriet. Sterker nog, ze kregen zelfs kansen om ook op voorsprong te komen. Maar dan is het altijd weer Harry Kane die ervoor zorgt dat dat niet gebeurt. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen, dit is de ochtend. Fijn dat je er bent. En blijf er ook bij, de hele dag.

0: Goedemorgen, dit is GPS Sportradio op de maandagochtend. Dat voelt toch altijd een beetje, die maandagochtend. Ik weet niet of je daarmee mee eens bent, maar het voelt toch een beetje als het zwarte gat na vol weekend. Want er is vol gas gegaan natuurlijk het afgelopen sportweekend. Wat was er veel te gebeuren? We moeten zelfs met het maken van overzichten nog keuzes maken. Maar we nemen alleen wat gas terug. Het is zeker geen zwart gat, want er is voldoende te doen. En we gaan straks, dat vertel ik je zo, weer een podcast natuurlijk lanceren, die met name over de Formule 1 gaat. Maar eerst even, ja, we volgen het op de voet, de US Open. Alexander Zverev is uiteindelijk de beste gebleken. Hij was te sterk in 4 sets voor Ben Shelton. En hij is de tweede Duitse toernooiwinnaar. Weet je nog wie de eerste was? Het was in 1989. Boris Becker, inderdaad, dat had je goed. Nou, het was heel gek, want Zverev had blijkbaar zijn rekenmachine niet bij zich. Hij had al gewonnen en dan verwacht je een enorme explosie. Het publiek had het wel door, hij niet. Hij ging eigenlijk klaarstaan voor een nieuwe game. Maar ja, omdat de geluiden toch wat anders waren, viel het kwartje en kwam ook bij hem de ontlading. Hij was heel lang, deze Duitse tennisser, de beste zonder Grand Slam-titel. Maar dat heeft hij in 2026 goed gemaakt. Hij heeft Roland Garros gewonnen en nu dus de US Open. Er was geen sprake van Sinner in New York natuurlijk vanwege een blessure. Alcaraz was er wel, maar die werd uitgeschakeld van in de kwartfinales door Shelton. En Shelton moest het dus afleggen tegen deze winnaar. Zverev is dus de beste in de US Open 2026. GVR Sportradio. We hebben zoveel waar je naar kunt luisteren, maar wij weten, er zijn toch altijd mensen die willen nog meer. En dan met name over de Formule 1. Luisteren we naar, doen we ook wat aan. We hebben iedere maandag en vrijdag een nieuwe F1 aan tafel. Dat is onze podcast. Wordt opgenomen in de Harbour Club Vinkeveen. En vanmiddag om 16:30. Ik weet het, je kunt een zandlopertje doen. Je kunt ook aftellen. Maar dan is die er, de podcast. En wie zitten er aan tafel? Tom Coronel is er. Coureur en Formule 1-analyst Olaf Mol is er. Natuurlijk, zou ik bijna zeggen. Commentator bij ons, GPR Sportradio. En Frans Verschuur sluit weer eens aan. De voormalig teambaas van Jos Verstappen. Wie is de man met de leiding? Dat is Frank Evenblij. Heeft een prijs voor je. Een volle tank brandstof voor je personenauto. Moet je wel meedoen met Raad het Autogeluid. En je kunt deze prachtige podcast al downloaden om 16:30 vanmiddag via gprsportradio.nl, je favoriete podcast-app, of eventueel als videocast. En dan doe je dat via Kijk-app.
1: GPR Sportradio.

0: trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Gisteren kwamen er weer 4 mensen terug uit Zwitserland die gewond raakten bij het busongeluk. In totaal zijn er nu 17 mensen thuis. Vandaag en morgen komen er nog meer terug naar Nederland. Er liggen ook nog steeds 10 mensen in het ziekenhuis. Het is niet bekend wanneer zij weer naar huis kunnen. De politie zoekt naar een automobilist die in Haarlem is doorgereden na het aanrijden van een kind. Dat reed op een fiets en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet bekend. De politie zegt dat een zwarte Audi is doorgereden. Die had schade aan de voorkant. In zee bij Australië is een man gebeten door een haai. Het zou gaan om een surfer die zwaar gewond raakte aan zijn been. De haai werd volgens de kustwacht gezien op 40 meter uit de kust. Zwemmers kregen daarna een waarschuwing om goed op te letten als ze nog het water in zouden gaan. En tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. Thuisfavoriet Ben Shelton was niet tegen hem opgewassen. Na 4 sets was het voorbij. Zverev bedankte zijn moeder. Toen hij 4 was, zeiden dokters dat hij door zijn diabetes niet goed zou kunnen sporten. Maar zij hield vol dat het wel kon, zei Zverev. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De eerste files van de week zijn een feit. In Zuid-Holland en Noord-Brabant komen mistbanken voor. Er is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam op de A10. Tussen Sloterdijk en Slotervaart staat 4 kilometer file daarom. Een kwartier vertraging. De oprit is dicht en er is maar 1 rijstrook open op de A10. Op de A16 Breda-Rotterdam een kwartier vertraging al tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. De A29, de Heidenoordtunnel, is in beide richtingen dicht. Door een technische storing is in beide richtingen 3 kilometer file. A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen afrit Kruiningen en Capelle Zuid 5 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Rozer!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dan moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
7: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van Voordeel,
4: Aldi.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
10: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
9: Maar die prachtige kleding dan?
10: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
12: En die zegt, goedemorgen, daar zijn we weer met een vol uur GPR Sportradio in de vroege ochtend. De Vuelta is ten einde, Spaanse overwinning in Spanje en we zetten de Eredivisie top even op een rijtje. Komen

0: GPR Sport Radio, goedemorgen. Daar zijn we weer op de maandagochtend. Tot 10 uur gaan we je bijpraten over datgene er afgelopen weekend allemaal gebeurde. En natuurlijk ook een beetje wat er te gebeuren staat de komende 24 uur. Want ook deze maandag is gewoon weer een uitstekende sportdag als we daar naar kijken. We zetten dadelijk in elk geval de Eredivisie op een rijtje. We praten over de Vuelta en de 3x3 basketballers. Ze komen allemaal aan bod de komende uren hier op GPR Sport Radio. Maar eerst even voetbal. Er is onduidelijkheid over de hattrick van Nacho Ferri. Spits van Feyenoord dacht 3 keer gescoord te hebben in de 7-0 tegen PEC Zwolle. Hij kreeg ook de bal mee van scheidsrechter Alex Bos, zoals dat hoort. Maar een van zijn doelpunten werd in eerste instantie als eigen doelpunt genoteerd. En hoewel de scheidsrechter de treffer zelf nog aan Ferri toekende en zegt, nou ja, je hebt er 3 gemaakt, weigert het officiële databureau vooralsnog mee te werken. De hattrick staat dus nog niet in de boeken. Of Ferri de bal wil teruggeven, ja, dat is nog een beetje onduidelijk.
1: Gas. En bij het Ultimate Championship in Budapest is de Nederlandse estafetteploeg 3e geworden op de 4x400 meter. Het team bestaande uit Jonas Vijvers, Lieke Klaver, Keenan Blake en Myrthe van der Schoot hoefde alleen de oppermachtige Verenigde Staten en Groot-Brittannië voor zich te dulden. Op de individuele nummers was er iets minder succes. Femke Kosters die eindigde op de 800 meter als 8e. En daardoor, dat was toch jammer. Maar het evenement in de Hongaarse hoofdstad sluit daarmee met een medaille voor de Nederlandse ploeg af. En dat is toch wel een mooie prestatie, denk ik.
0: Dat is zeker. Dat is weer de vreugde die we eigenlijk een beetje nodig hebben. En in de Formule 1 hebben meerdere coureurs zich kritisch uitgelaten over de Grand Prix van Spanje op het nieuwe circuit van Madrid. Het is afgelopen weekend natuurlijk ruim aan bod geweest hier op GPR Sport Radio. Max Verstappen zei na afloop bijvoorbeeld dat de race erg slecht was en dat hij vooraf al geen enkele inhaalmogelijkheid zag. De coureurs pleiten voor harde ingrepen om de show in Madrid in de toekomst te verbeteren, omdat het stratencircuit in de huidige vorm en ook vooral te weinig spektakel zou bieden. De race werd gewonnen door Kimi Antonelli voor Verstappen en Lando Norris. Nog even het weer. Je krijgt deze maandag ontzettend veel bewolking te zien. Het is vrij zacht. De temperatuur ligt nu nog zo rond de 12 en 14 graden. Maar in de loop van de ochtend wordt het snel warmer. De zon komt erbij. En we gaan naar zo'n 20 graden. 22 is zelfs mogelijk. Een grijze start van de maandag. Af en toe wat regen, maar later dus ook zon. En een opvallend zachte maandag. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Wat lekker dat je er bent op deze zachte dag. Maar ja, dat is meteorologisch gezien. Sportief gezien willen wij er ook een zachte dag voor jou van maken. Blijf bij ons luisteren, of blijf naar ons luisteren, beter gezegd. En dan krijg je die zachte landing, in elk geval sportief gezien, op je werk. Als er straks bij de koffiecorner het een en ander wordt gevraagd over sport, sta je zeker niet met de mond vol tanden als je op weg naar je werk gewoon luistert naar GPR Sportradio. En zegt het ook voort. En luister lekker elke dag, want we zijn er ook elke dag. De Eredivisie, daar gaan we het over hebben. We hebben een nieuwe koploper, PSV, na de overwinning van 4-1... in eigen huis, op Sparta. Het ging niet van een leien dakje. Eerst was er een misser van doelman Kovar. Stonneveld scoorde de 0-1 voor Sparta, maar daarna Sano en drie keer Mijnlands tegen zijn oude club. Eindstand 4-1. En Peter Bos zag dit in de wedstrijd.
1: Ik heb vandaag twee verschillende speelstijlen gezien. Nou, niet eens gezichten, want wij hebben gewoon willen aanvallen. En dat hebben we gedaan tegen een ploeg die massaal verdedigde en er heel goed op de counter uit wilde komen. En dat gebeurde bij de eerste goal. Daar staan wij natuurlijk niet goed, dat is altijd zo. Maar daar zag je dus heel duidelijk hoe zij wilden counteren. En dat was de tweede helft ook. En dat moment dat wij ons op een gegeven moment even terugtrokken, dat was vlak voordat ik ging wisselen. Want toen vond ik dat we de grip iets verloren. Twee of drie keer een kans achter elkaar. En dat probeerden we met die wissels weer terug te krijgen.
0: En dat vertelde de PSV-trainer bij de NOS. PSV komt daarmee op 16 punten en neemt op doelsaldo de koppositie over van AZ. Dat dus die koppositie vrijdagavond al uit handen gaf. Begon nog foutloos aan de zesde speelronde. Kwam tegen Willem II, dat was de tegenstander, ook op voorsprong. Leuke wedstrijd voor Jordi Klaas. Hij vierde zijn 350ste eredivisiewedstrijd met de 1-0. Die maakte hij. Maar leuk was het niet, want Willem II bleef overeind en kwam in de slotfase via Haan zelfs terug. 1-1. Eerste puntenverlies van AZ dit seizoen. En dus uiteindelijk ook het verlies van de koppositie. En dat is volgens jubilaris Klaasie rampzalig als je jezelf een topploeg noemt die meedoet om de bovenste plaatsen.
2: Nou ja, ook een stukje volwassenheid, denk ik. Natuurlijk hebben we de afgelopen 5 wedstrijden heel goed gespeeld. Maar dit soort wedstrijden mogen niet gebeuren. En helemaal niet als je, wat je zegt, uiteindelijk bovenin mee wil gaan doen. En dat zijn gewoon hele kostbare punten. En ja, het is gewoon doodzonde.
0: Jordi Klaasie voor de microfoon van ESPN. En dan naar Feyenoord. Dat blijft nadrukkelijk meedoen bovenin. En hoe? Pek Zwolle werd vernederd met 7-0. Een eigen doelpunt was er. Nacho Ferri maakte er 2. Sigiel maakte een doelpunt. En Hachimusa scoorde 2 keer. En Zinhakel pikte ook een goaltje mee. Het was dan wel een leuk verhaal. Want de goal van Simon Graves, de eigen goal van Pek Zwolle, werd in eerste instantie aan Ferri gegeven. Ook door de scheidsrechter gaf hem ook de bal mee. Maar later bleek dat het databureau, dat het uiteindelijk bepaalt, het een eigen doelpunt vond. En dus geen hattrick voor Ferri. Het deed aan de feestvreugde niks af. Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, had genoten van zijn ploeg. En dat vertelde hij na afloop op de persconferentie.
3: Ik denk dat ik misschien wel de beste helft heb gezien van een team wat ik coacht. Natuurlijk al in mijn eerste periode ook bij Sparta gewonnen. Met deze cijfers, maar niet op deze manier. En wat ik al zei, de snelheid van de aanval, het agressieve wat we hadden in het verdedigen, het veroveren van de bal weer. En dan zie je hoe snel het kan gaan bij ons. En dat was vandaag van een heel hoog niveau. Dus ja, ook aan ons om dit, ja, dit is ons plafond. En misschien nog wel hoger, ik weet het niet. Maar het allermoeilijkste in het voetbal is natuurlijk om dit vast te houden. En daar zit ook voor mij de uitdaging in met mijn staf en de spelers om dit elke week te laten zien. En dat, ja, dat is denk ik wel een hele mooie dag voor ons om dit, ja, uit te breiden.
0: Feyenoord dat na 6 wedstrijden dus 14 punten heeft. En dan Ajax nog. Hadden na de 1-3 nederlaag tegen PSV iets recht te zetten. En dat deden ze overtuigend op zaterdagavond bij Fortuna Sittard. 5-1 werd het. 5 doelpunten, ook nog eens 5 verschillende doelpuntenmakers. En daarmee herstelt Ajax zich uitstekend van die nederlaag tegen PSV. Klimt ook weer de Amsterdamse ploeg. En er zit nog veel meer in het vat. Dat vertelde basisdebutant Thilo Kehrer aan de NOS.
4: Ik glaube, vieles ist möglich. Wir müssen einfach weitermachen, weiterarbeiten, was wir auch machen. Mit dem Trainer noch, ja, seine Ideen verfeinern und untereinander auch mehr finden auf dem Platz. Und ich glaube, dann ist alles möglich. Ich glaube, wir haben ja in allen Wettbewerben Chancen, weit zu kommen und was zu erreichen. Ist unser Ziel. Ist unser Ziel für uns als Mannschaft und auch für den Verein. Und ja, deswegen, dafür gibt es aber keine Geheimnisse und nur Konzentration, harte Arbeit und Spiel für Spiel gucken.
0: Zometeen hier op GPR Sportradio. De rest natuurlijk van de Eredivisie. Wat waren de uitslagen en wat zijn de gevolgen? We praten hier graag bij over sport. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met alle liefde voor de sport. En die hoor je terug op GPR Sportradio.

zijn allemaal een beetje verslaafd aan het ritme natuurlijk. Wij als sportliefhebbers, we weten dat het weekend altijd de hoogtepunten met zich meedraagt. Maar ja, door de week kunnen we ook mooie dingen meemaken. We hebben deze week weer Europees voetbal, ook te volgen natuurlijk, hier op GPR Sportradio. En we zijn ingehaald door de actualiteit, en dat is altijd leuk, want dan zitten we er bovenop. Nacho Ferri van Feyenoord heeft namelijk alsnog de wedstrijdbal mee naar huis gekregen. Na de 7-0 zege op PEC Zwolle. Aanvankelijk, we vertelden het net nog, leek een van zijn drie doelpunten als eigen goal de boeken in te gaan. Maar scheidsrechter Alex Bos kende de treffer na afloop toe aan de Spaanse spits. Er lag nog een databureau een beetje dwars. Die twijfel werd nog een beetje gezaaid. Maar uiteindelijk blijkt dus dat de beslissing van de scheidsrechter hierin leidend is. En Alex Bos gaf die bal al aan de spits van Feyenoord. En Ferri heeft dus zijn eerste hattrick in dienst van de Rotterdammers gemaakt. Van harte gefeliciteerd, zou je bijna zeggen. Dit is GPR Sport Radio. Lekker op de maandagochtend. Met zometeen de rest van de Eredivisie. En we praten ook nog over de US Open. En 3x3 basketbal. Maar dat is later in de show. Leuk dat je er bent. Goeie

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
8: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
11: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 real deal dagen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
14: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
17: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en Groente Idee 1+1 gratis. En alle Jan ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
22: Fans van Voordeel.
21: Aldi.
23: Van school

0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaithaal. We gaan een stuk meer betalen voor het onderhoud en beheer van het stroomnet. De NOS meldt dat toezichthouder ACM denkt dat een gemiddeld huishouden volgend jaar 90 euro extra kwijt is. In een straat in Rotterdam waren vannacht kort na elkaar twee explosies. Volgens Rijnmond gebeurde dat bij een geparkeerde auto en bij een huis. Vorig jaar zou daar ook al een explosie zijn geweest. En vandaag en morgen komen er nog meer slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland naar huis. Gisteren kwamen er ook weer 4 mensen terug, wat het totaal op 17 brengt. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is er van de Hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Op de A10 bij Amsterdam was een ongeluk gebeurd tussen Amsterdam Sloterdijk en Slotervaart. 4 kilometer file, kwartier vertraging, er is maar 1 rijstrook open. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen staat 5 kilometer file tussen Rilland en de afrit Capelle-Zuid. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging.
3: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
6: Goedemorgen, zometeen het verhaal van twee Spaanse Formule 1-coureurs die bekvechten na hun thuis Grand Prix. En natuurlijk het verhaal van de Vuelta. Een Spaanse winnaar, eindelijk. Ja, dat mocht ook even wel een keer.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio op de maandag. Voor jullie daar in de auto aan de andere kant. Het is niet de drukste spits van de week, hè. Dat is morgen. Maar het zou zomaar kunnen dat je natuurlijk op een ongewone plek in de file staat. Laat het oor, leg wat dat betreft het oor te luisteren bij ons, wou ik zeggen. GPR Sportradio, wij hebben straks de ANWB ook. En die praat je bij over de files. En wij hebben de Eredivisie net al even de top behandeld. We weten dat PSV de nieuwe koploper is, die positie wordt overgenomen van AZ. Maar er zijn nog meer opvallende zaken gebeurd. En die spelen zich dan af net onder de top natuurlijk. FC Twente deed thuis wat het moest doen tegen ADO Den Haag. Was een doelpuntloze eerste helft, maar Wout Weghorst scoorde vanaf de strafschopstip en Robin Prupper maakte de tweede voor Twente. Go Eagles FC Groningen, die hielden elkaar in Deventer in evenwicht. Daar werd het 1-1, allebei een punt. De zaterdagavond, daar wil ik je even mee naartoe nemen. Daar was echt een hele grote verrassing in Leeuwarden. Daar heeft Cambuur tot nu toe geen potten kunnen breken. Heel aanvallend spel altijd. Ja, dat wordt gewaardeerd, maar het levert niet op wat het op moet leveren, namelijk punten. Dus was Cambuur de hekkensluiter. NEC kwam op visite. En NEC is natuurlijk vorig seizoen de gevierde ploeg geweest, maar is nog een beetje aan het opstarten, omdat er zoveel wijzigingen zijn geweest in de selectie. En dat kon je zien aan de uitslag. Want Cambuur won met 3-0. De eerste overwinning van het seizoen voor de Friese. En de trainer Johan Plat, ja, dat was natuurlijk een gelukkig mens.
1: Ja, de strijdlust, de samenwerking met het publiek. Ja, dit was een heerlijk avondje, Cambuur. Er had niet veel beter kunnen gaan, behalve dan dat we nog een paar goals meer hadden kunnen maken.
0: Johan Plat, hij vertelde hoe hij zich voelde voor de camera van de NOS. Daar verscheen overigens ook zijn collega Dick Schreuder. En je kunt je voorstellen dat hij na de 3-0 nederlaag in een hele andere emotie zat. Hij was, voor de microfoon, vernietigend over zijn ploeg en had een hard oordeel over de wedstrijd.
2: Denk ik dit de slechtste wedstrijd is die ik als trainer heb gezien, ooit. Er zat totaal niks in van waar wij voor moeten staan en waarvoor we hard aan het werk zijn. Dat we een bepaald niveau niet hebben, dat weten we allemaal. Waar we naartoe moeten groeien, dat we er met de groep stappen moeten maken. Dat het totaal nieuw elftal is, dat weten we. Maar wat we dan vandaag laten zien, qua wilskracht, intensiteit, al die facetten, ja, dat is niet goed genoeg en dat kan niet.
0: En dat was Dick Schreuder. Een wedstrijd zo slecht, die had hij als trainer nog nooit meegemaakt. Excelsior zag zijn uitstekende seizoenstart juist even tot stilstand komen. FC Utrecht, ja, kwam op Woudestein via Stepanov op voorsprong. Sliti maakte een kwartier voor tijd gelijk. Maar diep in blessuretijd bezorgde Dani de Wit Utrecht alsnog de overwinning. De eerste competitiezege van het seizoen is binnen verdiend en heel fijn, zegt Utrecht-trainer Anthony Correa.
3: Goeie opsteken voor het team. Blijf voor die gasten. Ze werken er hard voor en een keer moet de eerste overwinning komen. Blij dat het is.
0: Anthony Correa voor de camera van de NOS. Overigens opvallend dat hij in de tweede helft zijn hele aanvalslinie in één keer wisselde. Ongewoon, maar toch.
3: Ja, we zaten even te dubben. En, ik heb wel altijd dat na een uur frisse energie in de druk zetten in het aanval. En toen keek ik gewoon naar die jongens, dacht ik, we gaan het gewoon doen. En ik had gehoopt dat er een goaltje extra bij kwam op dat moment. Het werd alleen 1-1. Dus goed dat we op het einde nog hebben recht kunnen trekken. Maar ik vond het wel interessant om te doen. En kijken hoe ze erop reageren. We hebben gewoon 6 goede aanvallers. En dat is leuk om te zien, maar dan moet je ze wel benutten.
0: Cordia, winnaar dus met FC Utrecht. Ja, er komt even een einde aan de winning move van Excelsior. Maar goed, dat uitstel hoeft natuurlijk geen afstel te betekenen. Dan nog even het Abelentra Stadion. Heerenveen en Telstar kwamen daar niet verder dan een gelijkspel. Tot zover de Eredivisie hier op GPR Sportradio.

0: via Sportradio. Goedemorgen, van harte welkom. Dit is de ochtend, lekker dat je erbij bent. En bij ons het ontbijt nuttigt. Wij serveren een prima sportontbijt. Het is de ideale ondergrond voor de rest van deze dag. En je komt beslagen ten ijs als je straks met de collega's een kopje koffie aan het drinken bent. En het gaat over sport. En alsof dat nog niet genoeg is, we hebben ook weer een podcast die straks online komt. Maar daar vertellen we je zo meteen meer over. Eerst even naar de MotoGP. Daar heeft Marc Marquez de leiding in het kampioenschap overgenomen. Op zijn Ducati profiteerde hij optimaal tijdens de Grand Prix van San Marino op het circuit van Misano. En door zijn resultaat en de mindere prestaties van zijn directe concurrent in de titelstrijd staat de Spanjaard nu bovenaan in het klassement. En Marquez gaf na de race aan dat zijn rivalen hem de afgelopen races een cadeau hebben gegeven wat voor hem heel zoet smaakt. En dat is een zoete smaak in jacht natuurlijk op een nieuwe wereldtitel.
1: En dan even naar de Vuelta, want daar heeft de wielrenner Enric Mas eindelijk een hoofdtoernooi weten te winnen. De Spanjaard van Movistar die stelde zijn eindzege veilig in de slotetappe naar Granada. En voor Mas is het dus de eerste eindoverwinning in een grote ronde. En dat is na zijn lange carrière met heel veel ereplaatsen toch wel een heel mooi moment voor hem. De laatste etappe die werd gewonnen door de Noor, Tobias Alland Johannessen. Hij was in de sprint de sterkste van een echte kopgroep. En voor de start van de rit kreeg Steven Kruiswijk, die zijn carrière beëindigt, de een erehaag van het peloton. En dat was wel heel mooi om te zien. En wij gaan hier zo meteen meer over spreken met Sander Kleikers. Hij is wielercommentator bij Eurosport.
0: Ja, en dat Steven Kruiswijk won natuurlijk bijna de Giro ooit. En heeft ook op het podium gestaan van de Tour. Dus het is ook niet de eerste de beste die afscheid neemt. En dan ja. Bayern, eventjes nog in de Bundesliga. Straks kijken wij even hoe de Nederlanders het deden in de buitenlandse competities. Maar Bayern München is met de schrik vrijgekomen. Kijk, we krijgen alweer een berichtje van een luisteraar ook. De schrik vrijgekomen op bezoek bij promovendus Elversberg. De regerend landskampioen won maar heel moeilijk met 2-1. Natuurlijk was Harry Kane belangrijk met een doelpunt voor Bayern. En ook voormalig PSV'er Ismael Saibari leverde een belangrijke zegen of een bijdrage aan de zegen. Nou, Bayern blijft dus in het spoor van de koplopers in de Duitse competitie. En voor Elversberg, dat is een promovendus, was dit een zure nederlaag na een verdienstelijke wedstrijd tegen de torenhoge favoriet. Sterker nog, ze kregen zelfs kansen om ook op voorsprong te komen. Maar dan is het altijd weer Harry Kane die ervoor zorgt dat dat niet gebeurt. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen, dit is de ochtend. Fijn dat je er bent. En blijf er ook bij, de hele dag.

Goedemorgen, dit is GPS Sportradio op de maandagochtend. Dat voelt toch altijd een beetje, die maandagochtend. Ik weet niet of je dat met me eens bent, maar het voelt toch een beetje als het zwarte gat na een vol weekend. Want er is vol gas gegaan natuurlijk het afgelopen sportweekend. Wat was er veel te gebeuren? We moeten zelfs met het maken van overzichten nog keuzes maken. Maar we nemen alleen wat gas terug. Het is zeker geen zwart gat, want er is voldoende te doen. En we gaan straks, dat vertel ik je zo, weer een podcast natuurlijk lanceren. Die

0: 4-6 voor Ben Shelton. En hij is de tweede Duitse toernooiwinnaar. Weet je nog wie de eerste was? Het was in 1989. Boris Becker, inderdaad, dat had je goed. Nou, het was heel gek, want Zverev had blijkbaar zijn rekenmachine niet bij zich. Hij had al gewonnen en dan verwacht je een enorme explosie. Het publiek had het wel door, hij niet. Hij ging eigenlijk klaarstaan voor een nieuwe game. Maar ja, omdat de geluiden toch wat anders waren, viel het kwartje. En kwam ook bij hem de ontlading. Hij was heel lang, deze Duitse tennisser, de beste zonder Grand Slam titel. Maar dat heeft hij in 2026 goed gemaakt. Hij heeft Roland Garros gewonnen en nu dus de US Open. Er was geen sprake van Sinner in New York natuurlijk vanwege een blessure. Alcaraz was er wel, maar die werd uitgeschakeld van in de kwartfinales door Shelton. En Shelton moest het dus afleggen tegen deze winnaar. Zverev is dus de beste in de US Open 2026. GPR Sportradio, we hebben zoveel waar je naar kunt luisteren, maar wij weten, er zijn toch altijd mensen die willen nog meer. En dan met name over de Formule 1. Luisteren we naar, doen we ook wat aan. We hebben iedere maandag en vrijdag een nieuwe F1 aan tafel. Dat is onze podcast. Wordt opgenomen in de Harbour Club Vinkeveen. En vanmiddag om 16:30. Ik weet het, je kunt een zandlopertje doen. Je kunt ook aftellen. Maar dan is die er, de podcast. En wie zitten er aan tafel? Tom Coronel is er. Coureur en Formule 1-analyst Olaf Mol is er. Natuurlijk, zou ik bijna zeggen. Commentator bij ons, GPR Sportradio. En Frans Verschuur sluit weer eens aan. De voormalig teambaas van Jos Verstappen. Wie is de man met de leiding? Dat is Frank Evenblij. Heeft een prijs voor je. Een volle tank brandstof voor je personenauto. Moet je wel meedoen met Raad het Autogeluid. En je kunt deze prachtige podcast al downloaden om 16:30 vanmiddag via gprsportradio.nl, je favoriete podcast-app, of eventueel als videocast. En dan doe je dat via Kijk-app.
1: Zeg,
0: dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.
1: Vind ik dat u uzelf best is mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je wel.
3: GPR Sportradio.
4: Sportradio.
3: Met het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De energierekening gaat volgend jaar sowieso met zo'n €12 per maand omhoog. Dat zeggen de netbeheerders. Die stijging komt niet door hogere prijzen van gas en stroom, maar omdat netbeheerders meer geld nodig hebben. Ze moeten investeren in het aansluiten van nieuwbouwwijken en bedrijven. Twee mannen uit Haarlem zijn aangehouden voor het aanrijden van een kind gisteravond. Dat reed op zijn fiets toen het werd geraakt door een auto. Het is niet bekend hoe het nu met het kind gaat. De auto waar de mannen in reden werd teruggevonden in Haarlem-Noord en is door de politie meegenomen voor onderzoek. Bij een huis en een auto in Rotterdam-Krooswijk ging vannacht een explosief af, meldt Rijnmond. De auto vloog in brand en de voordeur van het huis raakte beschadigd. Er raakte niemand gewond. Vorig jaar zou er op datzelfde adres ook al een explosie zijn geweest. Toen was er een gezin met jonge kinderen aanwezig. En hulporganisatie Eurocross verwacht vandaag en morgen weer 15 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland naar huis te brengen. Gisteren kwamen er 4 mensen terug naar Nederland. In totaal zijn er nu 17 mensen weer thuis. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Het is niet bekend wanneer zij weer naar huis mogen. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Ochtendspits is in volle gang met meer dan 75 files in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Komen mistbanken voor. Er stond een auto met pech op de A16 Breda-Rotterdam net voor de Moerdijkbrug. 14 kilometer file vanaf Breda-West. Een half uur vertraging. De weg is wel weer vrij. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Zevenberg en Knopend Klaverpolder. 20 minuten vertraging. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Veel vertraging nog tussen Willemstad en Afrit Oude-Beijerland. 7 kilometer file. Is weer open. A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen door een kapotte vrachtwagen tussen Rilland en Afrit Capelle-Zuid, 8 kilometer file. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen.
7: Later niet.

0: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: Sokken, la. Boeken. Billy. Dat moet sneller.
8: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
12: Van het bos tot in de tuin.
11: Zagen.
12: Snoeien.
11: Blazen.
12: Maaien.
11: Meer maaien.
12: En nog meer maaien.
11: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
12: Tuineer als een pro met de accusystemen van Stiel.
11: Stiel. Sterk werk.
13: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
1: Ik heb hier de biefstuk Bali.
2: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
1: Geniet ervan.
0: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
5: Goedemorgen. Derde uur alweer van de ochtend hier op GPR Sportradio. Bijzonder trouwens. Finished de Vuelta een keer niet in Madrid. Is er direct een Spaanse winnaar. Is dat toeval of niet? Je hoort het zo meteen.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Wat lekker dat je met ons en ook van de dag wil beginnen. Deze maandag, de 14e september, want dat is het. We kijken terug op een heel vol sportweekend met mooie dingen die hier gebeurd zijn. Zometeen een overzichtje van de US Open, dat sowieso. Maar dit is het laatste nieuws van nu. De Britse scheidsrechtersbond heeft toegegeven dat de winnende treffer van Erling Haaland in de Manchester Derby eigenlijk had moeten worden afgekeurd. Manchester City won de wedstrijd tegen stadgenoot United met 1-0... dankzij een doelpunt van de Noor. Maar hij maakte het wel in buitenspelpositie. Dan Teun Koopmeiners heeft met Juventus in de Serie A een pijnlijke nederlaag geleden. Ze gingen onderuit in een spectaculaire slotfase met 3-2 bij Sassuolo. En deze verliespartij is de eerste nederlaag van het seizoen voor de Italiaanse topclub. En dat is een flinke domper natuurlijk voor Juve in aanloop naar de Europese confrontatie van aanstaande donderdag. En ik hoef je niet te vertellen tegen wie Juventus komende donderdag speelt. Inderdaad, in de Europa League tegen NEC.
1: En dan even naar de Franse Ligue 1. Daar heeft Paris Saint-Germain de eerste overwinning van het seizoen geboekt. De regerend landskampioen won op bezoek bij Stade Brestois met 1-0. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd al na 5 minuten gemaakt door Ferran Torres. Na een toch wel teleurstellende start van de competitie, waarin de ploeg van trainer Luis Enrique nog niet wist te winnen, zorgt deze zege voor de nodige opluchting in de hoofdstad. De oud-Ajaxiet Mika Gods kwam een kwartier voor tijd in het veld.
0: Nog even kijken naar het weer. We beginnen heel bewolkt. Dat heb je waarschijnlijk al gezien als je op dit moment om je heen kijkt of misschien naar buiten kijkt. En de temperatuur ligt rond de 12 tot 14 graden. Maar in de ochtend loopt het kwik snel op, want de zon komt er namelijk bij. Het midden en zuiden kan wat lichte regen nog krijgen, maar helemaal droog houden we het dus niet. En vanmiddag dan wordt het lekker warm voor half september. In het noorden zo'n 20 graden, in het midden 22 graden in het zuiden van het land. Plaatselijk 24 graden. Een grijze start van de maandag, maar het wordt een opvallend zachte dag. Goedemorgen, wat lekker dat je er bent. We gaan mooi zometeen praten over alle sport die er dit weekend is geweest. Dit is GPR Sportradio. Goedemorgen.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. We zijn er weer op de maandagochtend om terug te kijken op het weekend. En er is ontzettend veel om terug te kijken op het weekend natuurlijk. Allemaal topsport. We gaan zo weer naar het voetbal en de Eredivisie eens eventjes onder handen nemen. Maar we hebben het de hele week in deze ochtendshow op GPR Sportradio natuurlijk over de Vuelta gehad. En de Tour is voorbij. Er is een winnaar. Het is Enric Mas geworden. Het is de hoogste tijd om daar met Sander Kleikers over te praten. Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ronald.
0: Heel veel mensen dachten, Roglic gaat nu het gat dat Pogacar heeft achtergelaten vullen. Want dan kan hij tenminste nog eens een grote ronde winnen. Maar deze Mas dacht, ja, het is mijn land, hè?
1: Ik denk het wel. Het heeft hem in ieder geval extra energie gegeven de afgelopen weken. Roglic had natuurlijk al 4 keer die Vuelta gewonnen en koesterde toch een klein beetje ijdele hoop om die 5e keer die Vuelta te winnen. Maar wist wel, met Pogacar wordt dat altijd moeilijk. Daar leek het ook op, hè, deze Vuelta. Eerste week was echt volledig voor Pogacar. Wist meteen 3 ritten te winnen. Had de rode leiderstrui, ruime voorsprong en niemand twijfelde meer aan de eindzege voor de Sloveen. Totdat hij natuurlijk op een lelijke manier ten val kwam. En in 1 keer die Vuelta open lag. En Roglic en Enric Mas. En ook nog wel een beetje de Oostenrijker Felix Gall. Eigenlijk om de nalatenschap van Pogacar konden vechten. Maar Mas, inderdaad, echt toch wel verrassend. Echt een hele goede coureur ook. Hè? Maar heeft natuurlijk nog nooit een grote ronde gewonnen. Bleek echt stressbestendig. En heeft daarmee voor het eerst sinds Contador voor Spanje weer een hele grote ronde op zijn naam geschreven.
0: En wat doet dat in dat land?
1: Ja, daar barst wel een kleine gekte los hoor, de afgelopen dagen in de Vuelta. Zeker natuurlijk ook voor die Spaanse ploeg Movistar, die ook wel eens vaak toch een beetje voor de gek wordt gehouden, omdat ze daar tactisch ook wel eens wat verrassende moves uithalen, waarbij sommige mensen zeggen, ja, hebben ze denk ik wel goed begrepen en kunnen ze ook wel tactiek daadwerkelijk goed uitvouwen. Maar nu met deze zege van Mas is dat ook allemaal weer vergeven en vergeten vooral. En is iedereen ongelooflijk blij dat er sinds Contador weer een grote ronde winnaar is opgestaan. En kijk, Mas is altijd wel een goede renner geweest. Hè? Stond al op het podium van de Vuelta. Heeft ook al grote, kleinere rondes gewonnen. Zoals de ronde van Baskeland bijvoorbeeld. Maar de Vuelta is toch echt een hele grote prijs voor Enric Mas. En zeker voor het Spaanse wielrennen.
0: We hebben het daar vorige week in dit programma ook over gehad. Van, nou ja, er komt een tijdrit aan. En Roglic is echt veel en veel beter in het tijdrijden dan Mas. Hij moet het daar beperkt houden. En dan kan zo'n rode trui nog wel eens, nou ja, als doping werken eigenlijk. Dat is een beetje besmet woord, maar je snapt wat ik bedoel. Dat is gebeurd ook,
1: zeker,
0: hè?
1: En dat is ook echt gebeurd in deze Vuelta. Normaal gesproken, het verschil was 2 minuten tot aan die tijdrit. En we wisten 32 kilometer, Roglic is de voormalig Olympisch kampioen. Die gaat daar nog wel eens een minuut, 1,5 minuut op goed maken. Ja, en dan weet je, dan is het 30 seconden. Dan gaat er heel veel meer meespelen. Ook in het hoofd van Enric Mas, gaat het toch onzeker worden. Maar Mas bleek toch zo stressbestendig. Inderdaad, die leiderstrui heeft hem echt vleugels gegeven. Letterlijk en figuurlijk in dit geval. Hield die schade enorm beperkt tot iets meer dan 1,5 minuut. Ja, en toen wist hij zeker na die tijdrit van afgelopen donderdag, ik heb nog ruim 1,5 minuut over in mijn voordeel ten opzichte van Roglic. We gaan nog 2 zware bergritten krijgen. Maar in de afgelopen week is gebleken dat Mas misschien wel de beste klimmer was. Op Pogacar na nog altijd. Dan was er eigenlijk niet zo heel veel meer voor hem aan de hand. Hij moest natuurlijk wel stand houden, niet vallen, niet ziek worden. Dat is allemaal niet gebeurd. En gelukkig daarom vanuit zijn perspectief na die goede tijdrit, de eindzege in Granada gisteren.
0: Ja, en hij moest ook echt tot op het laatste moment, hè, want jij zegt de eindzege in Granada, dat klinkt niet als Madrid. Dus daar, daar lag de finish. Hè, en er kon gewoon gekoerst worden, hè, op de laatste dag. Dus het was gewoon nog gevaarlijk.
1: Absoluut. Door de Formule 1 in Madrid heeft de Vuelta al vroeg besloten om de finish een keer te verplaatsen naar Granada. Wat heel erg mooi was, want die hadden daar echt een mooi rondje neergelegd. De eerste 50 kilometer weliswaar vlak. En dus kon je daar de mooie foto's maken. Nog van de eindwinnaar, want Roglic had gisteren toch al een beetje de handdoek geworpen. Hij zegt van ja, ik ga nooit meer 2 minuten goed maken in die slotrit. Maar er moest echt wel gekoerst worden voor een hele mooie etappe. 5 keer moesten we op weg in beklimming op weg naar de Alhambra. Dat is een klim van ruim 2 kilometer aan meer dan 6%. Echt iets voor de puntjes. En het bleek dus ook echt een waanzinnig mooie rit te worden in de finale vandaag. Het klassement, dat deed er uiteindelijk dan toch niet meer om. Maar voor de etappenzegen was het echt spektakel. Met Brennan, die al 5 etappes had gewonnen, die mee in de kopgroep zat. Met Tobias Johannessen voor UnoX, de Noorse kleine ploeg. Die had al een rit gewonnen. En Johannessen verraste in de finale in Granada eigenlijk iedereen met een mooie uitval. En bleef in de sprint net zijn medevluchters voor. En verraste daarmee met de slotetappenzegen voor zijn ploeg.
0: Ik wil er nog 1 man uithalen, omdat ik weet dat jij die naam heel veel hebt genoemd. Iedereen eigenlijk in het wielrennen. En het is zijn laatste grote ronde. Er was een erehaag voor Steven Kruiswijk, begreep ik. Dat moet prachtig geweest zijn.
1: Ja, maar Steven Kruiswijk is echt een icoon. Hè? Ook voor het Nederlands wielrennen. We weten allemaal, denken we terug aan die sneeuwmuur. Hè? Toen die Giro d'Italia bijna had gewonnen. En uiteindelijk door dat noodlottige ongeval, door die botsing met die sneeuwmuur, die Giro verloor. Maar Steven Kruiswijk heeft natuurlijk ook op het tourpodium gestaan. Hij heeft die Tour bijna gewonnen dit jaar dat Bernal uiteindelijk won. En Kruiswijk is echt een vaandeldrager van het Nederlandse wielrennen geweest. Internationaal enorm gerespecteerd. En dus stonden alle wielrenners in het peloton met draaiende wielen voor hun klaar om een erehaag voor hem en ook nog 2 andere renners die stoppen aan het einde van het seizoen toch een mooi vaarwel te geven aan het einde van een schitterende carrière van een vaandeldrager als Kruiswijk, die echt wel gemist wordt, hoor.
0: Wij zouden, ik ben hier alleen maar met Cas, dus anders zouden wij voor jou, Sander, ook een prachtige erehaag maken. Maar dit is gewoon een tot ziens op GPR Sport Radio, toch? En geen vaarwel.
1: Zeker weten, zeker weten. Wielrennen, gelukkig. Het seizoen is nog een beetje aan de gang. Sterker nog, over 2 weken hebben we het WK wielrennen in Canada. Met Van Aert, met Mathieu van der Poel, met Remco Evenepoel. Het gaat echt een heel spectaculaire WK worden. Ik kan wel voorstellen dat we daar nog een mooie terugblik op kunnen maken
0: dan. Dat weet ik wel zeker. Sander, dankjewel en een fijne dag verder.
1: Yo.
0: Oké.
1: Zelfde.
0: Sander Kleikers, hij is de wieler commentator van Eurosport. Hij was hier op GPR Sportradio.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.

0: Verstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van Voordeel,
7: Aldi.
10: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
11: Yes!
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
10: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per haier.
11: Yes!
13: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
14: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
13: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
18: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
19: Oké.
18: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
20: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
21: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Here comes-

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
3: GPR, Sportradio. Sportradio. Nieuws, headlines.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het onderhoud aan het energienet kost zoveel geld dat de rekening volgend jaar met zeker €12 per maand stijgt. Nog even los van de hogere prijzen voor gas en stroom zelf. De automobilist die gisteravond in Haarlem een kind aanreed, heeft zichzelf gemeld bij de politie. Hij is aangehouden, net als zijn bijrijder. De auto is ook teruggevonden in Haarlem-Noord. En twee explosies vannacht in Rotterdam-Krooswijk. In dezelfde straat was er eerst eentje bij een huis en daarna bij een auto. Een jaar geleden ontplofte er ook al wat in de straat, volgens Rijnmond bij hetzelfde huis.
3: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is er van de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Mahees en Knoop het Leenderheide 9 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A6 Emmeloord richting Muiden. Ruim een kwartier vertraging bij afrit Lelystad Airport. Door een ongeluk moet je via de vluchtstroken langs. Het duurt waarschijnlijk nog een uur. Op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Een half uur vertraging tussen Rilland en afrit Capelle Zuid. 8 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
3: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
6: Het afgelopen sportweekend, goedemorgen trouwens, leverde ook weer een nieuwe Europese kampioen op. Het zijn de vrouwen in het 3x3 basketbal. De mannen haalden een zilveren medaille en de sport mega populair.

0: GPR Sportradio, 24 uur per dag, 7 dagen in de week zijn wij in de lucht om je bij te praten over het allerlaatste sportnieuws. En in de avonduren volgen we de sport natuurlijk op de voet. Zo zullen er vanavond KKD-wedstrijden zijn. Verderop in dit uur vertellen we je precies wat het programma is. En let op, er is vanaf 4:30 ook weer natuurlijk een podcast te downloaden. Eerst even het laatste nieuws. Coureur Lando Norris die zal vandaag de MCLHI Hypercar van McLaren gaan testen. En die test vindt plaats op het Algarve International Circuit in Portimão in Portugal. En voor het team uit Woking is dit een hele belangrijke stap in de ontwikkeling van de nieuwe wagen. Test is onderdeel van de voorbereidingen op de Grand Prix van Azerbeidzjan, die later deze maand op de kalender staat. En het biedt Norris en het team de kans om waardevolle data te verzamelen. En ja, die kunnen ze weer gebruiken natuurlijk de rest van dit seizoen.
1: In de DTM heeft Maro Engel een kostbare straf opgelopen tijdens de race op de Sachsenring. De Mercedes-coureur, die vanaf pole position was gestart, kreeg een tijdstraf van 15 seconden na een aanrijding met Kelvin van der Linde. Dit incident vond plaats bij een herstart enkele ronden voor het einde van de race. Door de straf verloor Engel een zekere podiumplaats, wat een flinke tegenvaller is voor zijn ambities om de DTM-titel te veroveren. De punten die hij nu misloopt kunnen aan het einde van het seizoen cruciaal blijken voor die titelstrijd.
0: En dan hebben we nog een prachtig verhaal natuurlijk wat zich een beetje voltrekt in ons programma. We begonnen met de mededeling dat Nacho Ferri geen hattrick had gemaakt namens Feyenoord tegen PEC Zwolle. Maar inmiddels hebben we de zaak kunnen klaren en heeft Nacho Ferri gewoon de bal mee naar huis gekregen. Vlak voordat hij de bus inging kwam Alexander Bos, de scheidsrechter, naar hem toe en zei: het is toch allemaal voor de bakker gekregen. Wat was er aan de hand? Nou ja, Feyenoord won natuurlijk met 7-0 van PEC Zwolle. Twee doelpunten waren kip en klaar van Ferri. Maar de eerste, ja, dat kon ook wel eens een eigen doelpunt zijn. En Alexander Bos, de scheidsrechter, had het doelpunt wel aan Ferri toegekend. Had ook gezegd: kijk, hier heb je de wedstrijdbal, want dat hoort zo bij een hattrick. Maar het databureau, dat ook uiteindelijk moet zorgen natuurlijk voor het goed rangschikken van de data en uiteindelijk het toekennen van een creatie als een hattrick van Ferri, had gezegd: nee hoor, dit is een eigen doelpunt, dus nee, dat doen we niet. Maar later bleek dat de uiteindelijke beslissing niet bij het databureau lag, maar gewoon bij de arbiter. Dus Alex Bos kon zeggen: ik heb het dus toch bij het rechte eind gehad. En Ferri is met de wedstrijdbal en al de bus ingestapt richting Rotterdam. Het was overigens natuurlijk nogal een dikke overwinning. 7-0 op PEC Zwolle. We gaan daar later misschien vandaag nog wel eventjes op terugkomen. Wat we zeker gaan doen is praten met de oudspeler en journalist Bas Roosendaal. En we praten dan over de Europese titel van de vrouwen bij het 3x3 basketbal.
2: GPR Sportradio.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio op de maandag weer. Ja, het is altijd de lastigste werkdag van de week natuurlijk. Maar onthoud, na het weekend de eerste 5 dagen vallen wat tegen. En daarna valt het reuze mee. We kijken terug op een hartstikke lekker sportweekend. Waarin vreugde en verdriet dicht bij elkaar lagen. Of er veel vreugde en verdriet was in het 3x3 basketbal. Dat gaan we nu horen van Bas Roosendaal. Hij is commentator en analist van de 3x3 basketbal. En ook nog eens oudspeler. Bas, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Wat een dag.
0: Ja, dat was het zeker. Hè? Dat was het zeker gisteren. Zullen we bij het leukste beginnen? Want ik denk dat uiteindelijk, als je wint, heb je vrienden. Dus laten we bij de vrouwen beginnen. Ja. Want die zijn Europese kampioen geworden. En als favoriet moet je het toch maar waarmaken.
1: Ja, en ze kwamen dit toernooi binnen met een verliespartij vorige weekend in de finale van het profseizoen. Dus dat is al toch nog even, dan moet je mentaal alles weer even op één lijn krijgen. En dat deden ze eigenlijk heel mooi. Ze begonnen heel goed aan het toernooi, verdedigden ongelooflijk sterk. En ja, zo'n finale dag begint dan met een kwartfinale. Dat is natuurlijk de eerste wedstrijd van de drie. En daar versloegen ze Tsjechië met 21-3. En toen dacht ik al, dit wordt hem wel vandaag, denk ik. Dat zie je eigenlijk al aankomen.
0: Ja, want dat is wel heel erg afgetekend, hè? 21, dan geef je ook een signaal af, hè? Tot hier en niet verder.
1: Precies, en de verdediging stond echt als een huis de hele dag. En dat begint natuurlijk op die plek. Daarna gingen ze door tegen een taaie ploeg, een Sloveense ploeg, waar ze iets meer moeite mee hadden. En in de finale tref je dan Spanje. Dat is eigenlijk een land wat altijd wel bovenaan de ranglijsten staat in vrouw 3x3 basketbal. Daar stonden ze volgens mij in het begin van de wedstrijd 8 punten voor. Toen liet ze toch nog even voet van het gaspedaal. Spanje kwam terug, maar uiteindelijk pakken die meiden toch heel mooi een overwinning. En dit is de tweede op rij Europees kampioen. Dus heel mooi.
0: Ja, wat is de kracht van dit team? Is dat, zit dat verdedigend? Zit dat aanvallend? Is dit gewoon de stabiliteit? Wat is dat?
1: Ja, ik denk alle dingen. Ze zijn ongelooflijk goed gecoacht. Eigenlijk moet ik dat niet zeggen, want 3x3 basketbal heeft officieel tijdens een wedstrijd geen coach. Maar ze worden natuurlijk voorbereid door Maxim Kovacevic, die namelijk toch wel echt even genoemd hebben. Want hij zet een heel sterk programma neer. Maar deze meiden hebben heel hard verdedigd. Hebben ongelooflijk veel discipline. En staan eigenlijk echt met chirurgische precisie op dat veld. Alles past, alles lukt. Iedereen speelt in zijn rol. En dat houden ze heel lang vol, die focus. En dat is eigenlijk een beetje ongekend. Je ziet dat niet vaak in een sport waar chaos eigenlijk continu in het spel kruipt.
0: Ja, en Noortje Driessen is een naam die ik heel veel hoor. Was zij ook weer het cement tussen de stenen, zeg maar?
1: Ja, het mooie is, we doen 3x3 basketball commentaar in het Engels en we noemen haar altijd The Reason. Dat is natuurlijk de reden voor de overwinning. Maar zij was de topscorer van het toernooi. Zij is de stabiele factor als er een score gehaald moet worden. En ook verdedigend gezien, snelle handen, pakt veel ballen van de tegenstander af. Dus ze is met recht ook volgens mij de meest waardevolle speelster van deze competitie geworden.
0: Een geweldige prestatie. Niets meer en niets minder. Dan naar de mannen die, naar mijn idee, goed aan het toernooi begonnen. En toen,
1: ja. In de pool pakten ze eigenlijk al een verliespartij tegen Spanje. En daardoor kwamen ze eigenlijk een beetje aan de verkeerde kant. Ja, dat zeg je dan net. Zo'n toernooi is natuurlijk heel zwaar. Het is een Europees kampioenschap. Maar ze kwamen aan de moeilijkste kant van het toernooi terecht. Waardoor ze in de kwartfinale tegen een Duitse ploeg moesten. Ja, het is een hele jonge ploeg. Maar die winnen de laatste tijd in het profcircuit bijna alles. En het was echt misschien wel de topfavoriet van het toernooi. Die weten ze dan met 16-14 weten ze die aan de kant te zetten. Ja, en als beloning daarvoor mag je dan tegen de ploeg die al jaren spelletje 3x3 basketbal aan de mannenkant domineert, Servië. Die winnen eigenlijk normaal gesproken bijna alles of altijd wel een medaille. En tegen die ploeg lieten ze echt het allerbeste 3x3 basketbal zien. Gezien wat ik in tijden van deze ploeg gezien heb. Verdedigend scherp. Ze hielden die Serven eigenlijk lang op afstand, kwamen fysiek met ze mee in het spel. En die pakken ze ook. Ja, en dan moet je tegen de wereldkampioen. Ja. Dus het wordt niet makkelijker.
0: Nee.
1: En die wereldkampioen bleek net een maatje te groot. Die schoten net wat beter, de energie was eruit. En topspeler Wurtie de Jong, die normaal gesproken aanvallend de kar trekt. Ja, die raakte in de halve finale toch licht geblesseerd. Iemand viel op zijn enkel. Hij kon wel door, maar je zag dat de explosiviteit er toch wel uit was in die finale. En dat weegt heel zwaar.
0: En alles moet kloppen, hè, dan? Ik bedoel, het is 3x3, dus alles moet kloppen. Alles moet 100% zijn. Als je dan maar een fractie mist, dan is dat op zo'n finale dag is dat al funest misschien.
1: Ja, 100%. Het is een heel kort spelletje. Het zijn wedstrijden van 10 minuten. Het spelletje gaat tot de 21 punten. Dus dat betekent dat als er één ding mist, ja, dan is het vrij snel klaar. En dat zag je in die finale duidelijk. Letland was de betere ploeg en die liepen er heel snel mee weg.
0: Even uitleggen, je zit op een vliegveld, dat horen we nu op de achtergrond ook. Ja, want je wordt omgeroepen volgens mij, of je niet zo hard wil schreeuwen tussen al die slapende mensen.
1: Ja, men ligt hier inderdaad nog te slapen. Ik zal zo even sorry gaan zeggen.
0: Ja, doe dat. Vertel even waar je ligt, want daarom kunnen we die mevrouw niet verstaan op de achtergrond.
1: Ja, ik zit op dit moment in Mongolië, in Ulaanbaatar op het vliegveld. Ik vertrek zo meteen naar Wuhan, China, waar ik verslag mag doen van het wereldkampioenschap onder 23, wat op dinsdag is.
0: Ja. Hey, mannen, vrouwen goud, mannen zilver. Al met al een succesvol weekend?
1: Al met al een prachtige dag voor het Nederlands basketbal. Ja. Dat hadden we niet verwacht. We hebben nog nooit twee ploegen gehad die op hetzelfde moment pieken. En dat doen we nu wel. En dat is een heel goed teken als je kijkt naar het pad waar ze op zitten. Want dit is allemaal richting de Olympische Spelen van Los Angeles 28, is het al wat waard.
0: Bas, ik wens je een hele goede reis. Dankjewel voor je tijd eventjes. En we spreken elkaar snel weer op deze zegenreeks van de 3x3 basketbal mannen en vrouwen. Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Bas Roosendaal, commentator, analist en oudspeler van 3x3 basketbal. Hier op GPR Sportradio, maandagochtend.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. We gaan volgend jaar zeker 12 euro per maand meer betalen voor energie. Niet alleen door stijgende energieprijzen, maar ook omdat het onderhoud aan het net heel duur is. De netbeheerders moeten flink investeren om nieuwe woonwijken en bedrijven te kunnen aansluiten. Nu is er op veel plaatsen een wachtlijst. In Haarlem zijn twee mannen aangehouden voor het aanrijden van een kind op een fiets gisteravond. De bestuurder reed door, maar heeft zichzelf gemeld na een oproep van de politie. Hij vertelde ook waar hij de auto had achtergelaten. Die is meegenomen voor onderzoek. Het is niet bekend hoe het nu met het slachtoffer gaat. In een straat in Rotterdam-Krooswijk, waar vorig jaar een explosie was bij een huis, zijn nu weer ontploffingen geweest. Dit keer bij een auto en bij hetzelfde huis, meldt regiozender Rijnmond. Waarom dat een doelwit is, is niet bekend. De politie heeft nog geen verdachte opgepakt. Niemand raakte gewond. En actrice Loes Haverkort is geopereerd.

0: wordt het maximaal 27 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
2: Het is even de hart van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits is inmiddels achter ons. Maar er zijn nog steeds files met redelijk wat vertraging. Op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maars en Apeldoorn 11 kilometer file. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. 20 minuten extra reistijd. Door een ongeluk op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. 3 kilometer file bij Afrit IJmuiden. Daar is de vertraging 10 minuten. Op de A6 Emmeloord richting Muiden. Veel vertraging bij Afrit Lelystad Airport. De rijbaan is dicht door een ongeluk. Daarom moet het verkeer via de vluchtstroken langs. Dat duurt waarschijnlijk nog een kwartiertje. Op de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Door een kapotte vrachtwagen een kwartier vertraging tussen Rilland en Afrit Capelle Zuid.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja? Echt serieus?
7: 7, 7, 7, 7.
6: Oh, wat een geld!
8: 18.000, godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.

0: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling.
6: Terugleverkosten.
7: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
3: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
11: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Nu super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week

0: beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
1: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: GPR Sportradio. Ronald van der Geer.
5: Goedemorgen, wat is het gezellig. Ja, en als het gezellig is, vliegt de tijd. Dit is alweer het laatste uur van de ochtend hier op GPR Sportradio. Zometeen de US Open natuurlijk, want de medailles zijn verdeeld daar.

0: Goedemorgen, GPR Sportradio. Het laatste uur van de ochtendshow is inmiddels aangebroken. En dan laten we je alleen met Rick van Veldhuizen bijvoorbeeld, die zeker nog even terugkomt op het afgelopen sportweekend of vooruitkijkt. Maar in elk geval ook het laatste sportnieuws voor je heeft. Je kunt sowieso daar natuurlijk voor ons terecht, bij ons terecht. Altijd 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dit zijn de zaken die nog even bij ons op het bureau zijn geschoven. Coureur George Russell heeft de hoop op de wereldtitel in de Formule 1 opgegeven. Na een zeer teleurstellend weekend in Madrid, waar hij als vijfde eindigde in de Grand Prix van Spanje, stelt hij nu realistisch te zijn over zijn kansen. Hij heeft tenslotte gezien dat zijn teamgenoot Kimi Antonelli de leiding in het kampioenschap verder heeft verstevigd met een overwinning. Nou ja, Russell concludeert dat hij gezien de huidige stand van zaken niet meer meedoet in de strijd om het wereldkampioenschap van 2026. Misschien geeft hem dat ook wat minder druk gelijk.
1: En dan even naar het voetbal, naar de Eredivisie. Want daar staat door de week, deze week, één wedstrijd op het programma. Dat zijn Ajax en Willem II. Het betreft een inhaalwedstrijd uit de derde speelronde van de competitie, vanwege natuurlijk de Europese verplichtingen van Ajax. De Amsterdammers ontvangen de club uit Tilburg in de eigen Johan Cruijff Arena. En die wedstrijd wordt morgenavond gespeeld om 8:00. Dat is natuurlijk te zien bij ESPN.
0: Uiteraard. En later deze week dan is er ook natuurlijk nog NEC, hè, tegen Juventus. Ook wel weer een wedstrijd natuurlijk waar je even lekker voor gaat zitten. Dat hebben we de afgelopen week ruim gedaan, ook voor het tennis. En uiteindelijk is het Alexander Zverev geworden, die bij de mannen de US Open op zijn naam heeft geschreven. Hij was in de finale in New York te sterk voor Ben Shelton. En dat was echt de lieveling van het publiek. 4 sets, Zverev trok aan het langste eind. Het is zijn tweede Grand Slam titel in zijn carrière. En wie was de laatste Duitser die de US Open won in 1989? Ja, zeker. Boris Becker was dat. We beginnen deze maandag op veel plaatsen bewolkt. Het is vrij zacht. Vroeg in de ochtend ligt de temperatuur rond de 12 en 14 graden. Maar het wordt allemaal beter en beter. De zon komt erbij. Er is nog wel kans op een bui in het midden en zuiden van het land. Maar we gaan van 20 tot 24 graden. Een grijze start, maar het wordt verder een opvallend zachte dag. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. En de ochtendshow is er nog tot 10.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Op deze maandag, er kwam iets ten einde. Nou, er kwam veel ten einde. De Vuelta kwam ten einde. Daar gaan we het wellicht zometeen ook nog wel even over hebben. Maar eerst terugkeren naar mooie sport van de afgelopen twee weken. De mooie tennissport stond centraal tijdens een van de Grand Slams in New York, de US Open. En dat was er een. En de winnaar, Kas, die heeft er hard voor moeten werken. Want in het begin van het toernooi waren er vijf setters nodig om door te komen, toch?
1: Klopt. Zverev die heeft gisteravond de US Open gewonnen. En dat ging ten koste van de Amerikaanse Ben Shelton. Hij begon de wedstrijd gelijk heel sterk en kwam met 2-0 voor in sets. En Shelton die wist wat terug te doen door de derde set te winnen. Maar de vierde set won Zverev uiteindelijk met 6-2. Ja. Waardoor hij zijn tweede Grand Slam titel op zijn naam kon schrijven. En een heel opvallend moment daaraan was dat Zverev zo ontzettend gefocust was op het einde dat hij pas 10 seconden nadat de wedstrijd was afgelopen door had dat hij ook echt had gewonnen.
0: Ja, raar was dat, hè? Hij dacht zo, deze game is binnen en door met de volgende. En dat publiek reageerde heel anders dan hij verwachtte waarschijnlijk.
1: Ja, hij keek op een gegeven moment naar het scorebord en toen zag je hem zo kijken. Toen keek hij zo van, huh? En toen stak hij zijn arm in de lucht van, oh, ik heb gewonnen.
0: Oh ja. Oh ja, we gingen tot zover. Ja, mooi is dat. Maar hij heeft er hard voor moeten werken. En het is ook wel een terechte winnaar. En het is ook wel goed voor hem, hè? Want hij heeft er lang tegenaan gescheurd natuurlijk.
1: Ja, zeker. Nee, dit is een heel erg goed seizoen voor hem met zijn tweede titel. Dus daar mag je heel erg trots op zijn, denk ik. Dan nog even naar de vrouwen.
0: Ja.
1: Bij de vrouwen won de nieuwe nummer 1 van de wereld, Rybakina, van de oude nummer 1, Sabalenka. Het werd daar 2-1 in sets. En dan vraag je je natuurlijk af, na zo'n lange twee weken inderdaad, vol met tennis, is er deze week dan nog tennis?
0: Oh,
1: ja. Er is nog tennis.
0: Oh, is er nog tennis?
1: Ja, Nederland die mag aankomende vrijdag en zaterdag namelijk tegen Colombia spelen om zich te gaan plaatsen voor de eerste ronde van de qualifiers van de Davis Cup.
0: Okay.
1: In 2024, toen stonden ze al in de finale van het toernooi. En ditmaal mogen ze het dus gaan opnemen tegen Colombia. En dat zijn Botik van de Zandschulp, Tellen Griekspoor, Jesper de Jong en dubbelspecialist David Pell, die is er net bijgekomen.
0: Ja, dat is wel mooi, want dat zijn precies de jongens waar we het de afgelopen dagen heel veel over hebben gehad. Dus daar kunnen we het de komende weken ook zeker nog even over hebben met onze tennisspecialist. En dan blijven we toch nog een beetje in het tennis. We zouden het anders bijna gaan missen, denk je niet, Kas?
1: Ja, dat weet ik wel zeker, ja.
0: Overigens nog even één dingetje. Dat moeten mensen maar even opzoeken als je er een beeld bij wil hebben. Maar Sabalenka was het niet helemaal eens met haar eigen spel, haar eigen gevoel rond de overwinning van Rybakina. En zoek het maar op, racket Sabalenka. En dat, ze gooide dat racket kapot, werkelijk. En dat, met een gedeukt exemplaar eindigde voor haar de US Open in elk geval. Dat was het tennis tot zover, maar zoals gezegd door Kasnet. We gaan komende week verder met de Davis Cup. Wat dat betreft schieten we ook in deze sport van hoogtepunt naar hoogtepunt. Dit is GPR Sportradio en we zijn er. Lekker nog, tot 10 uur.

0: Goedemorgen, dit is GPR Sportradio. Wat lekker dat je er bent op deze zachte dag. Maar ja, dat is meteorologisch gezien. Sportief gezien willen wij er ook een zachte dag voor jou van maken. Blijf bij ons luisteren, of blijf naar ons luisteren, beter gezegd. En dan krijg je die zachte landing, in elk geval sportief gezien, op je werk. Als er straks bij de koffiecorner het een en ander wordt gevraagd over sport, sta je zeker niet met de mond vol tanden als je op weg naar je werk gewoon luistert naar GPR Sportradio. En zegt het ook voort en luister lekker elke dag. Want we zijn er ook elke dag. De Eredivisie, daar gaan we het over hebben. We hebben een nieuwe koploper, PSV, na de overwinning van 4-1... in eigen huis, op Sparta. Het ging niet van een leien dakje. Eerst was er een misser van doelman Kovar. Sonneveld scoorde de 0-1 voor Sparta, maar daarna Sano en drie keer Mijnans tegen zijn oude club. Eindstand 4-1. En Peter Bos zag dit in de wedstrijd.
1: Ik heb vandaag twee verschillende speelstijlen gezien. Nou, niet eens gezichten, want wij hebben gewoon willen aanvallen. En dat hebben we gedaan tegen een ploeg die massaal verdedigde en er heel goed op de counter uit wilde komen. En dat gebeurde bij de eerste goal. Daar staan wij natuurlijk niet goed, dat is altijd zo. Maar daar zag je dus heel duidelijk hoe zij wilden counteren. En dat was de tweede helft ook. En dat moment dat wij ons op een gegeven moment even terugtrokken, dat was vlak voordat ik ging wisselen. Want toen vond ik dat we de grip iets verloren. Twee of drie keer een kans achter elkaar. En dat probeerden we met die wissels weer terug te krijgen.
0: En dat vertelde de PSV-trainer bij de NOS. PSV komt daarmee op 16 punten en neemt op doelsaldo de koppositie over van AZ. Dat dus die koppositie vrijdagavond al uit handen gaf. Begon nog foutloos aan de zesde speelronde. Kwam tegen Willem II, dat was de tegenstander, ook op voorsprong. Leuke wedstrijd voor Jordi Klaas. Hij vierde zijn 350ste eredivisiewedstrijd met de 1-0. Die maakte hij. Maar leuk was het niet, want Willem II bleef overeind en kwam in de slotfase via Haan zelfs terug. 1-1. Eerste puntenverlies van AZ dit seizoen. En dus uiteindelijk ook het verlies van de koppositie. En dat is volgens jubilaris Klaas rampzalig als je jezelf een topploeg noemt die meedoet om de bovenste plaatsen.
2: Nou ja, ook een stukje volwassenheid, denk ik. Natuurlijk hebben we de afgelopen 5 wedstrijden heel goed gespeeld. Maar dit soort wedstrijden mogen niet gebeuren. En helemaal niet als je, wat je zegt, uiteindelijk bovenin mee wil gaan doen. En dat zijn gewoon hele kostbare punten. En ja, het is gewoon doodzonde.
0: Jordi Klaas voor de microfoon van ESPN. En dan naar Feyenoord. Dat blijft nadrukkelijk meedoen bovenin. En hoe? Pek Zwolle werd vernederd met 7-0. Een eigen doelpunt was er. Nacho Ferri maakte er 2. Sigiel maakte een doelpunt. En Hachimusa scoorde 2 keer. En Zinhakel pikte ook een goaltje mee. Was nog wel een leuk verhaal. Want de goal van Simon Graves, de eigen goal van Pek Zwolle, werd in eerste instantie aan Ferri gegeven. Ook door de scheidsrechter gaf hem ook de bal mee, maar later bleek dat het databureau dat het uiteindelijk bepaalt het een eigen doelpunt vond. En dus geen hattrick voor Ferri. Het deed aan de feestvreugde niks af. Giovanni van Bronckhorst, de trainer van Feyenoord, had genoten van zijn ploeg. En dat vertelde hij na afloop op de persconferentie.
3: Ik denk dat ik misschien wel de beste helft heb gezien van een team wat ik coacht. We hebben natuurlijk wel in mijn eerste periode ook bij Sparta gewonnen met deze cijfers, maar niet op deze manier. En wat ik al zei, de snelheid van de aanvallen, het agressieve wat we hadden in het verdedigen, het veroveren van de bal weer. En dan zie je hoe snel het kan gaan bij ons. En dat was vandaag van een heel hoog niveau. Dus ja, ook aan ons om dit, ja, dit is ons plafond. En misschien nog wel hoger, ik weet het niet, maar het allermoeilijkste in het voetbal is natuurlijk op dit vast te houden. En daar zit ook voor mij de uitdaging in met mijn staf en de spelers om dit elke week te laten zien. En dat, ja, dat is denk ik wel een hele mooie dag voor ons om dit, ja, uit te breiden.
0: Feyenoord dat na 6 wedstrijden dus 14 punten heeft. En dan Ajax nog. Hadden na de 1-3 nederlaag tegen PSV iets recht te zetten. En dat deden ze overtuigend op zaterdagavond bij Fortuna Sittard. 5-1 werd het. 5 doelpunten. Ook nog eens 5 verschillende doelpuntenmakers. En daarmee herstelt Ajax zich uitstekend van die nederlaag tegen PSV. Klimt ook weer de Amsterdamse ploeg. En er zit nog veel meer in het vat. Dat vertelde basisdebutant Tilo Kehrer aan de NOS.
4: Ich glaube, vieles ist möglich. Wir müssen einfach weitermachen, weiterarbeiten, was wir auch machen. Mit dem Trainer noch, ja, seine Ideen verfeinern und untereinander auch mehr finden auf dem Platz. Und ich glaube, dann ist alles möglich. Ich glaube, wir haben ja in allen Wettbewerben Chancen, weit zu kommen und was zu erreichen. Ist unser Ziel. Ist unser Ziel für uns als Mannschaft und auch für den Verein. Und ja, deswegen, dafür gibt es aber keine Geheimnisse und nur Konzentration, harte Arbeit und Spiel für Spiel gucken.
0: Zometeen hier op GPR Sportradio. De rest natuurlijk van de Eredivisie. Wat waren de uitslagen en wat zijn de gevolgen? We praten hier graag bij over sport. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Met alle liefde voor de sport. En die hoor je terug op GPR Sportradio.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: Thuisbatterij,
6: einde salderingsregeling,
7: terugleverkosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Deze week in de bonus. AH rundergehakt 500 gram per stuk €3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
12: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
19: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
20: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
21: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
22: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
23: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
22: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
23: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
22: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
24: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
0: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
7: GPR Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
25: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaitaal. Het oplossen van de problemen op het stroomnet gaat ons volgend jaar €12 per maand kosten. De netbeheerders verhogen hun tarieven om bijvoorbeeld nieuwbouwwijken te kunnen aansluiten. In het Brabantse Dinteloord is een Pool opgepakt die zijn vader vermoord zou hebben. Hij was op de vlucht en werd internationaal gezocht. De man kan in Polen levenslang krijgen voor de moord. En in Haarlem zijn twee mannen aangehouden voor het aanrijden van een kind. De twee zouden in de auto hebben gezeten die na de aanrijding doorreed. De bestuurder meldde zichzelf bij de politie.
7: GPR Sportradio. Verkeer.
26: Dit is even de Hart van de ANWB. Drukste moment van de spits is voorbij. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam staat nog wel veel vertraging tussen Knopend Hoek en afrit IJmuiden. 4 kilometer file. De weg kan elk moment weer vrij zijn. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen de Brekseplein en Moordrecht 6 kilometer stilstaand verkeer. Er zijn door een ongeluk 2 rijstroken dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A13 en de A12.
7: GPR Sportradio. Sportradio. Ronald van der Geer.
27: Goedemorgen, het is de eindsprint voor onze ochtendshow hier op GPR Sportradio. Met aandacht voor het 3x3 basketbal. Want we waren het afgelopen weekend zeer succesvol. Europese titel zelfs binnengehaald.

0: Goedemorgen, GPS Sportradio op de maandag. Voor jullie daar in de auto aan de andere kant. Het is niet de drukste spits van de week, hè. Dat is morgen. Maar het zou zomaar kunnen dat je natuurlijk op een ongewone plek in de file staat. Laat het oor, leg wat dat betreft het oor te luisteren bij ons, wou ik zeggen. GPS Sportradio. Wij hebben straks de ANWB ook. En die praat je bij over de files. En wij hebben de Eredivisie. Net al even de top behandeld. We weten dat PSV de nieuwe koploper is. Die positie wordt overgenomen van AZ. Maar er zijn nog meer opvallende zaken gebeurd. En die spelen zich dan af net onder de top natuurlijk. FC Twente deed thuis wat het moest doen tegen ADO Den Haag. Was een doelpuntloze eerste helft, maar Wout Weghorst scoorde vanaf de strafschopstip en Robin Prupper maakte de tweede voor Twente. Go Eagles FC Groningen, die hielden elkaar in Deventer in evenwicht. Daar werd het 1-1, allebei een punt. De zaterdagavond, daar wil ik je even mee naartoe nemen. Daar was echt een hele grote verrassing in Leeuwarden. Daar heeft Cambuur tot nu toe geen potten kunnen breken. Heel aanvallend spel altijd. Ja, dat wordt gewaardeerd, maar het levert niet op wat het op moet leveren, namelijk punten. Dus was Cambuur de hekkensluiter. NEC kwam op visite. En NEC is natuurlijk vorig seizoen de gevierde ploeg geweest, maar is nog een beetje aan het opstarten, omdat er zoveel wijzigingen zijn geweest in de selectie. En dat kon je zien aan de uitslag, want Cambuur won met 3-0. De eerste overwinning van het seizoen voor de Friese. En de trainer Johan Plat, ja, dat was natuurlijk een gelukkig mens.
1: Nou, de strijdlust, de samenwerking met het publiek. Ja, dit was een heerlijk avondje, Cambuur. Er had niet veel beter kunnen gaan, behalve dan dat we nog een paar goals meer hadden kunnen maken.
0: Johan Plat, hij vertelde hoe hij zich voelde voor de camera van de NOS. Daar verscheen overigens ook zijn collega Dick Schreuder. En je kunt je voorstellen dat hij na de 3-0 nederlaag in een hele andere emotie zat. Hij was, voor de microfoon, vernietigend over zijn ploeg en had een hard oordeel over de wedstrijd.
2: Denk ik dit de slechtste wedstrijd is die ik als trainer heb gezien, ooit. Er zat totaal niks in van waar wij voor moeten staan en waarvoor we hard aan het werk zijn. Dat we een bepaald niveau niet hebben, dat weten we allemaal. Waar we naartoe moeten groeien, dat we er met de groep stappen moeten maken. Dat het totaal nieuw elftal is, dat weten we. Maar wat we dan vandaag laten zien, qua wilskracht, intensiteit, al die facetten, ja, dat is niet goed genoeg en dat kan niet.
0: En dat was Dick Schreuder. Een wedstrijd zo slecht, die had hij als trainer nog nooit meegemaakt. Excelsior zag zijn uitstekende seizoenstart juist even tot stilstand komen. FC Utrecht, ja, kwam op Woudestein via Stepanov op voorsprong. Sliti maakte een kwartier voor tijd gelijk, maar diep in blessuretijd bezorgde Dani de Wit Utrecht alsnog de overwinning. De eerste competitiezege van het seizoen is binnen verdiend en heel fijn, zegt Utrecht-trainer Anthony Correa.
3: Goeie opsteken voor het team, blij voor die gasten. Ze werken er hard voor en een keer moet die eerste overwinning komen. Blij dat het is.
0: Anthony Correa voor de camera van de NOS. Overigens opvallend dat hij in de tweede helft zijn hele aanvalslinie in één keer wisselde. Ongewoon, maar toch.
3: Ja, we zaten even te dubben. En ik heb wel altijd dat na een uur frisse energie in de druk zetten in het aanval. En toen keek ik gewoon naar de jongens, dacht ik, we gaan het gewoon doen. En ik had gehoopt dat er een goaltje extra bij kwam op dat moment. Het werd alleen 1-1. Dus goed dat we op het einde nog hebben recht kunnen trekken. Maar ik vond het wel interessant om te doen. En kijken hoe ze erop reageren. We hebben gewoon 6 goede aanvallers. En dat is leuk om te zien, maar dan moet je ze wel benutten.
0: Cordia, winnaar dus met FC Utrecht. Ja, er komt even een einde aan de winning mood van Excelsior. Maar goed, dat uitstel hoeft natuurlijk geen afstel te betekenen. Dan nog even het Abelenza Stadion. Heerenveen en Telstar kwamen daar niet verder dan een gelijkspel. Tot zover de Eredivisie hier op GPR Sportradio.

0: is GPR Sportradio. Wat lekker dat je erbij bent. We zijn een beetje het huis van de sport. Zeker als het gaat om de trommelvliezen die gekieteld moeten worden. We zijn tenslotte een radiostation. We doen het nog tot 10 uur met deze ochtendshow. En dan is het de beurt aan Rick van Veldhuizen. En die heeft vast en zeker ook het laatste sportnieuws voor je. Wij ook. Alhoewel dit van gisteren is, maar nog niet vermeld, dat in de keukenkampioendivisie Volendam gisteren een overwinning heeft geboekt op Den Bosch. 2-0 is het geworden. Absolute held was spits Henk Veerman, die kort na rust de score opende. Dat deed hij overigens met een fantastische omhaal. En het is niet de eerste keer dit seizoen dat de aanvaller op bepaald acrobatische wijze trefzeker was. Echt mooi. Je moet hem gaan terugkijken. ESPN heeft de wedstrijd uitgezonden en die heeft dit doelpunt ook losgezet. Kun je vast en zeker vinden. Reuven Niemeyer bepaalde later in de tweede helft de eindstand. En Veerman was na afloop natuurlijk heel tevreden met zijn bijzondere en belangrijke treffer. KKD, de keukenkampioen, de visie is nog niet klaar in deze speelronde. We kunnen pas morgen de balans opmaken, want er zijn nog 2 wedstrijden die allebei om 8 uur beginnen. Jong FC Utrecht speelt thuis tegen Jong Ajax. En Jong PSV ontvangt in Eindhoven op de hertgang Jong AZ.
1: Wielrenner Isaac Del Toro die heeft de grote prijs van Montreal op zijn naam geschreven. De 22-jarige Mexicaan van UAE Emirates was de sterkste in de Canadese World Tour wedstrijd. Die geldt als een belangrijke test voor het aanstaande wereldkampioenschap. Del Toro gaf zijn visitekaartje af door in de sprint een andere renner, Sexas, te verslaan. De wedstrijd vindt plaats in dezelfde stad als waar over 2 weken de wegwedstrijd van het WK wielrennen wordt verreden.
0: En daar gaan we het uitgebreid over hebben hier bij GPR Sportradio. Uiteraard, zoals we dat ook hebben gedaan met de Vuelta. Dan nog even de Ultimate Championship in Budapest. Daar is de Nederlandse estafetteploeg knap derde geworden op de 4x400 meter. Team bestaande uit Jonas Vijvers, Lieke Klaver, Keenan Blake en Meerte van der Schoot. Hoefde alleen de oppermachtige Verenigde Staten en Groot-Brittannië voor zich te dulden. Niet aan boord bij dat team was Femke Broeders-Bol. Zij ontbrak. Ze besloot zelf om niet van start te gaan. Ze was naar eigen zeggen uitgeput na haar 2 eerdere races op de 800 meter. Ja, daar moet ze natuurlijk ook nog een klein beetje aan wennen. Zometeen hier op GPR Sportradio wijzen we je nog even op een podcast die te downloaden is. Ja, het komt steeds dichterbij het moment dat we het weer kunnen gaan hebben over F1 aan tafel. Zometeen daarover meer hier op GPR Sportradio.

0: GPS Sportradio, goedemorgen. Ochtendshow is zo goed als ten einde. Ik ga de sleutel van het pand zometeen geven aan Riek van Veldhuizen. Die is er direct na het nieuws van 10 uur. Maar niet voordat ik jou heb gewezen op het feit dat je vanmiddag om 16:30 weer een nieuwe podcast kunt binnentrekken. En dat is natuurlijk de nieuwe F1 aan tafel. Iedere maandag en vrijdag hebben we er eentje opgenomen op de Harbour Club in Vinkeveen. En je vindt hem om 16:30. En wie tref je dan aan in die podcast? Wie zit er aan tafel? Tom Coronel is er om te praten over Madrid, over Max Verstappen en alles wat verder ter tafel komt. Hij is coureur en Formule 1-analist. Olaf Mol is er nog. Ja, die heeft natuurlijk gisteren commentaar gegeven bij de Grand Prix. Hij is onze commentator en de voormalig teambaas van Jos Verstappen is er. En dat is Frans Verschuur. Frank Evenblij is de strenge, doch rechtvaardige presentator die eventueel een volle tank brandstof voor je personenauto heeft als je meedoet met het spelletje Raad het autogeluid. Je kunt de podcast vinden vanaf 16:30 via gprsportradio.nl, je favoriete podcast-app of als videocast. En dan moet je naar kijk.app. Dit is Luisterradio. Ja, Riek van Veldhuizen, zoals gezegd, zometeen na 10 uur. Kazaniek staan er morgenochtend weer om 6:00. Hoop je dan zeker te treffen. En dan hebben we ook weer een stelling van de dag. Fijne maandag verder.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Jongeren die in een jeugdzorglocatie in Spanje zaten zijn teruggehaald naar Nederland. Nieuwsuur meldt dat de omstandigheden er niet goed waren. Zo kregen ze als straf minder te eten of moesten ze op een paal zitten. De Nederlandse inspectie wist ervan, maar informeerde de Spaanse inspectie niet. Een voortvluchtige Pool is opgepakt in het Brabantse Dinteloord. Hij werd internationaal gezocht voor zware mishandeling en moord op zijn vader. De man werd verrast door de politie toen hij aan het werk was. Hij wordt uitgeleverd aan Polen, waar hij een levenslange celstraf kan krijgen voor de moord. We zijn volgend jaar gemiddeld 12 euro per maand meer kwijt aan energie. De netbeheerders hebben het geld nodig om de problemen op het stroomnet op te lossen. Er zijn nu wachtlijsten voor bijvoorbeeld het aansluiten van nieuwbouwwijken. De investeringen om dat op te lossen zien we terug op de energierekening. En een jongen van 13 werd dit weekend in de buurt van Spijkenisse betrapt met de auto van zijn ouders. Hij had de reservesleutel gepikt en 3 vriendjes opgehaald. Hun ritje eindigde in een berm waar ze niet meer uitkwamen. De politie heeft de 4 tieners naar huis gebracht. De bestuurder kreeg meerdere bekeuringen mee. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er staan nog wat files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Door een ongeluk bij Hilversum Noord een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden via de parallelbaan. A20 Hoek van Holland richting Gouda. 7 kilometer file tussen Terbrechtseplein en Moordrecht door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Er is een container van een vrachtwagen gevallen op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en de Reeshof 6 kilometer file. En een kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
8: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
9: Mama!
10: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.

0: fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenval.nl. Er is altijd een weg.
1: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
2: Milner.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
6: Yes!
7: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
5: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
6: Yes!
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
13: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
15: Sportlife. Sportlife.
16: Sportlife. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
17: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
18: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
16: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
17: Fans van Voordeel,
16: Aldi.
19: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: GPR Sportradio.
21: Sportradio.
20: Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
22: Zometeen na 9:30 praat ik in het goede maandagmorgen gesprek met een oud geluid, wat eigenlijk weer een nieuw geluid zou moeten worden. Oud wielrenner en co-commentator bij de NOS, zometeen hier. Zijn naam? Maarten Ducro.
23: GPR.

0: Bad English en John Wade, die we nog kennen van The Babies en Time Stood Still. Goedemorgen.
1: GPR Sportradio.
0: Goedemorgen, maandag 14 september 2026. Alexander Zverev heeft vannacht voor het eerst de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale de Amerikaan Ben Shelton met 6-3, 7-6, nog een tegenzet, 5-7. En uiteindelijk ronde hij het af met 6-2. Voor Zverev is het zijn tweede Grand Slam titel. Eerder dit jaar won hij ook al Roland Garros. Opmerkelijk, voor dit seizoen had hij slechts 3 Grand Slam titels verloren en nog helemaal geen enkele major mogen winnen. Dus dat is op zich een prestatie. En PSV heeft gisteravond, nadat eerder Feyenoord al vernietigend uithaalde tegen PEC Zwolle in Zwolle met 0-7. PSV heeft gisteravond Sparta met 4-1 verslagen en neemt daarmee de koppositie in de Eredivisie over. Speler van de wedstrijd was absoluut Sven Meijnans, de aankoop van deze zomer. Hij maakte maar liefst 3 doelpunten. En trainer Peter Bos had daar het nodig over te vertellen na afloop van de wedstrijd tegen de mensen van de NOS.
2: Ik heb vandaag 2 verschillende speelstijlen gezien. Nou, niet eens gezichten, want wij hebben gewoon willen aanvallen. En dat hebben we gedaan tegen een ploeg die massaal verdedigde en er heel goed op de counter uit wilde komen. En dat gebeurde bij de eerste goal. Daar staan wij natuurlijk niet goed, dat is altijd zo. Maar daar zag je dus heel duidelijk hoe zij wilden counteren. En dat was de tweede helft ook. En dat moment dat wij ons op een gegeven moment even terugtrokken, dat was vlak voordat ik ging wisselen. Want toen vond ik dat we de grip iets verloren. 2 of 3 keer een kans achter elkaar. En dat probeerden we met die wissels weer terug te krijgen.
0: Peter Bos, de trainer van PSV, na de 4-1 gisteren op Sparta. En daarmee zijn ze tevens de nieuwe koploper in de Nederlandse Eredivisie. Maar ja, er zijn nog een hele hoop wedstrijden te gaan. Dit is GPR Sportradio. De nieuwe week is begonnen. Goedemorgen.

Rupsje nooit genoeg. Michael Jackson, don't stop till you get enough. Dat geldt ook vaak voor heel veel sporters. Die vinden het ook heerlijk om van titel naar titel naar titel te gaan. We gaan het hebben over gemotoriseerde sport. En dan beginnen we bij Marc Marquez. Die heeft de MotoGP van San Marino gewonnen. Zijn broer Alex werd tweede en Pedro Acosta werd derde. En daarmee staat Marc Marquez na een enorme achterstand eerder dit seizoen nu ineens weer bovenaan in het WK. Hij staat gelijk in punten met Jorge Martin, maar Marquez heeft meer overwinning op zijn naam staan en voert daarmee het klassement op dit moment aan. En nog een klein bijzonder statistiekje. De eerste 6 rijders in Misano waren allemaal Spanjaarden. En dat gebeurde nog nooit eerder in de MotoGP, als we het toch over Spanje hebben. De eerste Grand Prix op Madrid heeft meteen een historische winnaar, Kimi Antonelli. De Italiaan won gisteren voor Max Verstappen en Lando Norris. Overigens, Antonelli en Verstappen profiteerden heel erg van een safety car. En daardoor werd de pole position van Lando Norris een klein beetje ongedaan gemaakt. Maar goed, dat deden ze precies op het juiste moment. En daarmee boekte Antonelli alweer zijn 8e overwinning voor dit seizoen. Hij heeft nu 81 punten voorsprong op teamgenoot George Russell in het WK. Maar over Madrid zelf zijn de eerste rapportcijfers een stuk minder enthousiast. Na alle verhalen vooraf over een spectaculair stratencircuit bleek in de race na de openingsronde slechts 4 inhaalacties op de baan plaats te vinden. Vooraan werd zelfs helemaal niet ingehaald. Dus na alle hype van vorige week kun je vandaag toch wel voorzichtig concluderen. Madrid dus, staat er, ziet er misschien heel erg spectaculair uit. Maar de race zelf was dat zeer beslist niet. Met alle respect voor de winnaar Kimi Antonelli. Zometeen hier praten wij met Maarten Ducro. Zometeen vertel ik je precies waarom.

Het devies van GPR Sportradio, nothing's gonna stop us now. Starship hoorde je. Goedemorgen. Afgelopen zaterdag heb ik naar de koninginrit gekeken van de Vuelta, de Ronde van Spanje van dit jaar. Ja, oké. Het was een spectaculair parcours, dat geef ik toe. Ik vond de race iets minder spectaculair. Maar hoe dan ook, de Vuelta die zit erop. En we weten wie er gewonnen heeft, hoeveel seconden Roglic tekort kwam. Wie de meeste wattages heeft getrapt en welke ploeg welke tactiek heeft gebruikt. Ja, soms wil ik ook gewoon horen wat er met een mens gebeurt als hij 3 weken lang op een fiets door Spanje fietst. En precies daarom heb ik de stem van mijn gast deze Vuelta een beetje gemist in het commentaar. Maarten Ducro was zelf profwielrenner en won in 1985 een Tour-etappe. En werd dat jaar ook uitgeroepen tot de meest strijdlustige renner van de Tour. Vanaf 2004 zat hij bij de NOS achter de microfoon. Niet alleen om te vertellen wat er gebeurde, maar vooral ook waarom een renner deed wat hij deed. En toen hij in 2023 afscheid nam als commentator, zei hij zelf dat hij vond dat er in de wielersport steeds minder verhalen worden verteld. En dat kon hij als de beste. En eerlijk gezegd dacht ik daar tijdens de Vuelta van dit jaar regelmatig aan. Zometeen hier op de radio praten wij in het Goede Maandagmorgen gesprek met Maarten Ducro. Natuurlijk, begin.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke €15 aan boodschappen. Lekkere van
9: Albert Heijn. Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
10: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
11: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
10: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
13: Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
15: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
15: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
18: Het Mogelijk Zakelijk Hypotheekfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
19: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
20: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
21: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
22: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
23: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
24: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
25: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
26: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
27: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet.
0: Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
4: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen staat bij de grens weer een file van 2 kilometer. De vertraging is nu 10 minuten. En een kwartier vertraging op de A58 Tilburg richting Breda, tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof, 7 kilometer file. Rechter rijstrook is dicht. Een vrachtwagen heeft zijn trailer verloren. En dat duurt waarschijnlijk tot 11 uur in dat de weg weer vrij is.
4: GPR Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
6: Zometeen praten we met de man die ik al 3 jaar niet meer hoor tijdens wielerwedstrijden. Co-commentator Maarten Ducro, ex-wielrenner. En tegenwoordig zit hij in de paarden. Maarten Ducro, zometeen hierbij.

0: weekend. Race voorbij in Kent. Feel my face bij GPR Sportradio. Afgelopen zaterdag zat ik te kijken naar de koninginnenrit in de Vuelta a España. Ja, en dan ga je sommige mensen toch ook op een goed moment missen. Iemand als Maarten Ducro met zijn toch zeer speciale manier van co-presenteren. Daar is hij een paar jaar geleden mee gestopt. Maar jongen, wat mis ik hem. Ik vond hem altijd een beetje de Henk Westbroek van de wielersport. Maarten, goedemorgen.
1: Dag Rick.
0: Ja, het is fijn om jou op deze maandagmorgen even te mogen treffen. Ik heb de afgelopen 3 weken weer heel erg veel wielrennen zitten kijken. En dan moet ik af en toe zeggen dat mijn gedachten wel eens wegdwalen naar dat moment. Wanneer was het? 2022, 2023? Dat jij zoiets had van, het is mooi geweest dat becommentariëren van de wielersport.
1: En toen stopte
0: je ermee. Maar weet je waarom dat is? Dat ik dat dan toch weer ergens een beetje mis?
1: Nou?
0: Jij lult niet over wattages en over allerlei technische onzin. En allemaal dingen die mij eigenlijk feitelijk vrij weinig interesseren. Ik vind het commentaar zo technisch geworden tegenwoordig.
1: Ik ga even de handschoen opnemen voor de huidige commentatoren.
0: Ja.
1: Ik mocht gewoon overal naartoe. En dat noemde ik tanken. Dus ik sprak met renners, ik ging kijken, de mechaniekers. Ik bleef zo ver mogelijk weg van de andere journalisten, want die praten dan elkaar na. Dus ik kon overal bij mijn oude bondgenoten, de oude mechaniekers, kon ik langs. En dan kreeg je te horen van, hoe zit die erbij, hoe zit die erbij? En nu, dat is in de corona begonnen, en dat was voor mij echt de reden om te stoppen. Moeten ze naar de studio, zien ze geen renner meer van dichtbij, en gaan ze dus praten tegen het beeld.
0: Ja.
1: Een direct gevolg daarvan is dat je geen verhalen hebt.
0: Nee.
1: Je hebt niet informatie waarmee je kan kijken van, hoe zit hij erbij? Wat maakt hij mee? Hoe zit hij op zijn fiets? Wat vinden die mechaniekers ervan? Wat zeggen de soigneurs? Noem maar op. En dan krijg je van alles te horen. Dat tanken, zoals dat heet, dat is gewoon niet meer aan de orde. En ik merk bijvoorbeeld Karsten Kroon, die ik ontzettend graag mag en ook graag mag horen. Ja, die gaat eerst zijn kinderen naar school brengen. Dan komt hij in de uitzending en dan zit er iemand anders, de Jeroen van Belgium. En dan vraagt hij aan hem, wat is er gebeurd?
0: Ja, precies dat, ja. Ja, maar goed. Ja. Maar ook het idioom is anders geworden. Ik bedoel, chasse patat, linkerballen en dat soort dingen.
1: Ja,
0: dat is ook een heel iets anders geworden. Waar kwam überhaupt dat idioom van jou vandaan eigenlijk, dat wielenidioom?
1: Nou, als je gaat tanken, dan heb je verhalen te vertellen en dan zie je iets gebeuren in het moment en dan past dat bij zo'n verhaal. Maar ja, wat deed ik vroeger, en je kent me, dan ging ik dat allemaal proberen uit te leggen.
0: Ja.
1: Dan begon ik een zin en wist ik niet meer waar die eindigde. En ik heb altijd heel erg me laten coachen. Martijn Lindenberg keek altijd mee. Zeker in het begin. Zo waren er anderen. We hadden natuurlijk mijn collega's, Mart Smeet. En wat ik daar geleerd heb is van, als je hardop gaat denken, wordt het flauw. Dan ga je ook nog mompelen, want als je niet precies weet waar je heen gaat, dat weet je als radioman ook.
0: Ja.
1: Dan komt het er niet al te helder uit.
0: Nee.
1: Dan ga je een beetje
0: of hele lange stiltes.
1: Dan ga je helemaal de mist in.
0: Ja.
1: Dan lul je tegen jezelf en hoor je jezelf in de ruimte zweven. Dus ik heb geleerd, zeg het in 1 alinea. En als jij een verhaal te vertellen hebt, je moet het zo kort mogelijk doen, dan moet je dingen verzinnen. En per ongeluk blijk ik daar goed in te zijn. De staafmixer, weet ik veel wat ik allemaal verzonnen heb. Dat is alleen maar uit onmacht om het hele verhaal te kunnen vertellen. Ze zijn met de staafmixer door het peloton gaan. Hij heeft een brommer ingeslikt. Hij roept om zijn moeder, weet ik het. Dat krijg je beeldspraak.
0: Ja.
1: Maar als je gewoon niet getankt hebt, en je moet gewoon de tijd vol lullen, en je hebt heel veel nieuwtjes, dan ga je eigenlijk de krant voorlezen. En wat is dan een van de nieuwtjes? Ik moet er wel om lachen, want ze hebben er een mooie gimmick van gemaakt bij Eurosport. Weet jij hoeveel renners wiens voornaam met een B beginnen in de derde etappe meer dan 2 minuten voorsprong hebben gekregen in deze Vuelta? Ja, en dan zegt Karsten Kroon, dan moet ik al erg om lachen. Ja, dat zou jij wel weten, maar ik niet. Nou, en dan komt er iets en dan kan hij zijn lijstje, wat hij al klaar heeft liggen, kan hij zijn lijstje weer opnoemen.
0: Ja,
1: en dat hoor je eraan af. Dat doet niks met mensen. Mij doet het niks in elk geval.
0: Is dat voor commercialiseren of is dit bezuinigen of is dit desinteresse voor de sport? Wat is het?
1: Ik ben een oude lul, jij bent bijna net zo oud.
0: Nou, ik ben een paar jaar jonger.
1: Ja, je bent van 61, ik ben 58. Ja, 3 jaar, kom op. Heel goed. Dat scheelt niks. Wat je ziet is dat... toen ik bij mijn afscheid met mijn hoofdredacteur Maarten Noter sprak... Ik zei van het wordt tijd dat ik ermee ophoud. Hij zegt dat ik zeg mijn houdbaarheidsdatum en ik begin me te irriteren. Ik heb het Circus van Rome genoemd. Het gaat niet meer om de gladiatoren daar in de arena. We zien niet meer dat het mensen zijn. We zitten op de tribune en we zitten met onze duim naar beneden of met naar boven en laten de wilde dieren maar komen. Het wordt anoniemer. Ze worden gedefinieerd door hun wattages en niet door hun persoonlijkheid. En het koersverloop. En je moet me even helpen als het te sociologisch wordt. Maar het koersverloop wordt gedicteerd door die wattages. Ja. Dus iemand als Del Toro, die is hartstikke goed met Pogacar. Maar ik wil natuurlijk zien dat Del Toro probeert Pogacar te kloppen.
0: Ja.
1: Maar wat doen ze? Ze kopen hem in die ploeg voor veel geld. En dat doen ze wel hartstikke lief tegen elkaar. Maar ja. Moet je proberen voor te stellen dat Jan Raas de opdracht krijgt om van Jan Jansen de sprint aan te trekken.
0: Heel oud hoor, wat je nu zegt. Maar goed, ik begrijp je.
1: Nou ja, maar even Jan Raas die had, en dat moeten ze dan maar opzoeken. Jan Raas had de ploegrijder die hem dat vroeg, had hij 1 op zijn bek geslagen. En daarna was hij naar Jan Jansen gegaan, had hij die ook op zijn bek geslagen. En dat Jan gezegd, wat doe jij nou? Hij zegt, ja, ze willen dat ik mijn kloten afdraai voor jou, zoek het uit. En die was zijn eigen koers gaan rijden.
0: Ja, ja.
1: En ze hoorden het ook. Ik bedoel, de ploeg wint tegenwoordig, maar dat is helemaal niet zo.
0: Nee, nee.
1: Ajax wint de Europa Cup. Mas wint nu de Vuelta en niet Movistar.
0: Nee.
1: En dat is een denkfout die nu is, die alleen maar past in die controledrift. En dat zie je natuurlijk in de hele maatschappij. Ik heb 35 jaar in bedrijfsleven rondgelopen. De controle op de gewenste uitkomst, datgene wat we willen produceren, die controle daarop, die is fenomenaal. We hebben meer mensen die in de toezicht zitten, in de controle zitten, plus onze systemen die onszelf ook nog een keer controleren, dan dat we mensen hebben die zelf nog iets doen.
0: Ja.
1: En dat is, en nou overdrijf ik, maar je kent me, dat hoort er ook bij mij dan. Maar dat maakt wel dat als jij nu een jonge renner bent, dan word je gedefinieerd door je wattages.
0: Ja.
1: En je wordt meteen in een rol geduwd. Kijk naar de jonge renners die doorkomen, die zijn allemaal of weg in hun eerste jaar, of die beginnen er niet eens meer aan.
0: Ik zou bijna zeggen, is dat de reden waarom er dan ook zo weinig gezichtsbepalende Nederlandse renners waren in deze editie van de Vuelta. Ik heb ze zitten zoeken met een lampje, maar ik kwam er niet tot veel. Ik heb op een gegeven moment dacht ik dat Wout van Aert ook maar een Nederlander moest zijn. Klonk zo Nederlands, maar het bleek toch gewoon een Vlaming te zijn. Maar ik vond zo schamel. Is dat dan ook de oorzaak hiervan?
1: Nou, als jij al die renners in een taak hebt zitten, want dat zitten ze, en er zijn 10 kopmannen die in het klassement moeten rijden. En je hebt ook nog eens een keer 10 sprinters. Die moeten allemaal sprinten. Dan heb je al 20 ploegen die op de een of andere manier de helft van de tijd in een taak rijden. En al die jongens die gaan dan in functie van die kopman rijden. Ik vind het meest lachwekkende vind ik de sprintetappes, waarin ze met 5 ploegen naast elkaar op kop gaan rijden. Terwijl, ja, het is een peloton, dus je kunt als concurrent profiteren van je concurrent die probeert op kop te rijden.
0: Ja.
1: Maar nee, dan gaan ze daarnaast rijden.
0: Ja.
1: Het directe gevolg daarvan is 1, levensgevaarlijk. Kijk naar alle partijen die er geweest zijn in het begin bij die sprint. 2, jij zegt de Nederlanders. Noem even het namenlijstje van renners die je hebt zien rijden. Dat zijn er 5, max. En dan heb je nog een paar jongens die een vrije rol hebben. En die komen dan in de tweede helft van de Vuelta, mogen die in de ontsnapping zitten. Nou, dan heb je ongeveer 30 renners en die zitten elke dag, dezelfde renners, in die ontsnapping. En daar heb je wel een mooie koers van, want dat is koers in de koers. Dan heb je dus de kopmannen voor het klassement. Die rijden met hun knechten daar in de rond. En de knechten, dacht even, dat is Kruiswijk, hè?
0: Ja.
1: Dus Kruiswijk die zelf de Giro zou gaan winnen als het niet gevallen was.
0: Ja.
1: Nou, die zie je de hele koers niet, 0. Behalve als hij op kop moet rijden. En dan zegt de commentator af en toe van, oh, daar rijdt Kruiswijk. Nou, die heeft zijn werk gedaan. Ja, even. Als het werk is,
0: dan moet je hem bestoppen.
1: Waarom zou je waarom zou je dan die levensgrote risico's nemen? Jezus.
0: En dit, Martijn, dat komt omdat je vroeger jouw collega's noemde die ook altijd Martijn. Omdat ze dat deftiger vonden staan dan Maarten. Maar dit is
1: nee, niet deftiger. Dan kon je roepen. Martijn. Dat hoor je niet. Maarten. Dat hoor je niet.
0: Maarten is de... Ja. Maar Maarten, dit. Je hebt sociologie, psychologie gestudeerd. Dit is de reden waarom ik eigenlijk vroeger graag naar jou luisterde. Ik bedoel, je was natuurlijk zo'n zuinige zeeuw. Maar tegelijkertijd wist je wel heel goed te duiden wat er aan de hand was.
1: En, wat zeg je nou weer een zuinige zeeuw? Wat heeft dat er nou mee te maken? Nou,
0: stereotyperen. Zo maken we weer vrienden met de zeeuwen. Zometeen, Maarten, gaan we verder met het goede maandagmorgen gesprek. En dan moeten we het even hebben over de invloed van de Nederlandse wielrenners. Ik bedoel, wie kennen we nog? Wie weten we nog? Daar gaan we zo meteen absoluut nog even over hebben. En over de kansen dat de wielersport sowieso nog in aandacht zal gaan stijgen. En dat het weer gewoon terugkomt bij de NOS. Hoe dan ook, je luistert naar GPR Sport Radio met Maarten Ducro, oud-co-commentator van de NOS. En nu, Chaka Khan en Rufus.

0: Chaka Khan en Rufus en Ain't Nobody bij GPR Sport Radio. Goedemorgen, we praten in het Goede Maandagmorgen gesprek van deze morgen met Maarten Ducro. Oud-prof wielrenner, maar ook co-commentator. Jarenlang geweest bij de NOS van heel veel grote tours. Zoals de Tour de France, maar ook de Vuelta a España. Ja, en als ik even kijk naar het aantal Nederlandse renners wat er rondrijdt, Maarten. Steven Kruiswijk had je net over. We hadden Timo Roos. We hadden die andere Timo. Hoe heet die?
1: Timo helemaal niet gezien.
0: Niet gezien! Timo. Gijs Leemrijsen. Niet gezien! Allemaal trouwens van Picnic, volgens mij. Maar goed, ja, ik vond het zo schamel. Vandaar dat ik zoiets had van, ik ga toch eens even vragen aan Maarten. Maarten, wat is er aan de hand met de Nederlandse wielersport? Of heb jij daar zo ver afstand van genomen dat je zegt van, nou jongens, gooi het maar in mijn pet. Want dit zijn jongens die op een hele andere basis op een fiets stappen dan ik.
2: Nee, ik hou van die sport. En dit is een fase waar ze doorheen gaan. Het is ook een teken dat het aan het kantelen is. Want het wordt steeds risicovoller.
0: Ja.
2: Moet je kijken, jongens. Ze glijden uit in een bocht en ze breken van alles. En die Chris Hamilton die er gisteren weer lag. Die Dunbar wint de rit. Volgende dag valt hij meteen ook naar huis. De gevolgen van dat gestres zijn enorm, want dat hoort erbij natuurlijk. Ja, als je met z'n allen in een taak rijdt en je bent niet meer met elkaar een gemeenschap op wielen, maar een bubbel in een gemeenschap, precies zoals het in de maatschappij is. En in die bubbel ben je in één keer je eigen koers aan het rijden tegen die andere bubbels, terwijl het is een gemeenschap op wielen. Het zijn je concurrenten, maar dankzij die concurrenten kun je ook met z'n allen samen 60 per uur.
0: Ja.
2: Nou, dan moet je niet naast elkaar rijden. Dan moet je een beetje rekening met elkaar houden. Maar dat is helemaal weg.
0: Maar toen kwam dat punt, en dat heb jij telefoneren genoemd, dat ze met elkaar gingen telefoneren. En is toen eigenlijk de ellende begonnen voor jou?
2: Nou, de ellende is begonnen toen. En daar heb ik natuurlijk meegemaakt. Dat als de sponsor langskwam van de ploeg, of van de koers. Die zei, jongens, er staat zo meteen tv aan. Ik wil dat jullie gaan demareren, want er zit een sponsor naar te kijken. En dan zeiden wij van, ga jij zelf op de pedalen duwen of doen wij het?
0: Ja.
2: En daarna kwam het grote geld.
0: Ja.
2: En toen werden we in één keer pionnen in het spel van een ander.
0: Ja, ja.
2: Toen ging Raas in één keer zeggen, ik trek nog een blik Belg open, want die doen tenminste wat ik zeg. En dan krijg je een soort selectie. Ja. Op renners die zich. Ik ging daarvan weg. Ik ging schelden en tieren. En, of ik werd ongelukkig en ik ging weg. En nu zie je dat die renners zich daar op laten selecteren. En je ziet ook dat ze het menen het ook echt. Wij rijden voor de ploeg. En als er een van ons wint, dan ben ik helemaal gelukkig. Ik heb daar wat stukken over geschreven op social media met Substack en zo. En dat hebben we ook echt onderzocht. Dat is gelul. Dat is in die bubbel is dat waar. Maar iemand die gewoon zijn taak doet en dat er dan iemand anders wint, dat plantje krijgt zelf geen water.
0: Nee.
2: Het is geen teamsport zoals bij voetbal. Dat Jan Wouters, als je die nog kent,
0: een
2: paas geeft op Marco van. Maar die zie je nog een paas geven op Marco van Basten.
0: Mm.
2: Maar wat ik nu zie is dat er Wout van Aert rijdt met Brennan samen.
0: Ja.
2: En Brennan wint 6 ritten en Wout van Aert 3 of zo.
0: Ja.
2: De helft van de koers is al door die. Omdat al die andere ploegen zijn ook mee op kop aan het rijden. In plaats van dat ze het hunzelf laten uitzoeken. En in plaats van dat Wout van Aert ding zelf probeert, gaat hij gewoon de helft van de tijd zijn kloten afdraaien. Ja, leuk. Prima. Dan wint in zijn ploeg is dat gewoon goud. Nou, dan doen jullie dat toch?
0: Ja.
2: Je krijgt alleen een kutkoers. Ik word betaald door het publiek die zit te kijken. Ik denk, nou, daar gaan we weer.
0: Ja. Maarten. Ik mis dit zo erg. Ik bedoel, ja, ik kon niet altijd zo van genieten. Van iemand met een hart op zijn tong die gewoon zei wat hij ervan vond. En dit is denk ik ook wat de wielersport nodig heeft. Gewoon weer even wat reconcitrantie in het geheel. Want jongens. Maar tegelijkertijd heb jij natuurlijk ook de sport een beetje verlaten. De rug toegekeerd.
2: Ja.
0: En ik wil het nog heel even kort hebben over wat je nu doet. Je zit nu midden in de paarden. Waarschijnlijk luisteren die beter naar je of hebben ze betere mentaliteit?
2: Nou, kijk, wat daaronder zit is natuurlijk die aversie tegen die controledrift. Dat mensen niet meer een eigen verantwoordelijkheid hebben en door dingen heen leven. Wat de essentie van wielrennen is. Alles wat je onderweg tegenkomt, los je op. Je ziet maar dat je bij de eindstreep komt. En degene die het meest pijn kan lijden en het slimste is in al die ellende, die wint. Ja, als dat helemaal weggecoördineerd wordt, dan wordt het saaie koers. Maar dat is met paardrijden net zo. Als jij denkt, ik zal wel eens even als Ankie van Gunsven produceren wat dat paard moet bewegen, wat hij moet doen, dan worden paarden helemaal gek van je.
0: Ja.
2: En de paarden die dat volhouden, die gaan op een 15e met pensioen.
0: Ja.
2: Want dan zijn ze stuk.
0: Ja.
2: En de paarden die op een andere manier getraind worden, wat ik probeer, die komen tevoorschijn en die gaan verantwoordelijkheid nemen. Dat klinkt gek, maar als een paard verantwoordelijkheid neemt, dan wordt hij bang en zegt, daar heb ik geen zin in, dat ga ik anders doen. En als je dan zo'n oetlul als ik ben, want ik heb dat echt moeten leren en nog steeds, dan ga je toch zitten dwingen. En toen zei ze, jeetje, je zit wel zo te zeiken over die ploegleiders, maar je bent veel erger zelf. En ja, je lacht er maar om, maar dat waren confronterende dingen. Als je een paard echt stuk rijdt, wat ik gedaan heb. Maar ik heb bijgeleerd en dat is nog steeds aan de hand.
0: Mooi, ja. Maar ik denk dat dit niet alleen voor de wielersport zo geldt, maar ik denk voor de hele samenleving. Dat dit ook een pleidooi is om eens wat meer eigenzinnigheid tentoon te spreiden, of niet?
2: Ja, eigen verantwoordelijkheid, zelfoplossend vermogen, dat moeten we weer zien te kweken.
0: Ja,
2: ja.
0: Oké. Okay. Maarten, ik vond het ontzettend leuk om eens een keer met je te mogen praten.
2: Nou, ik ook. Rick, ook? Ja, jezus, dat is therapie, man. Wat reken jij per uur?
0: Ja. Nou,
2: komt goed.
0: Dit komt goed. Een paar gevulde koeken en het is goed, Maarten.
2: Oké.
0: Okay. Hé, dankjewel, hè.
2: Hans, je in Nederland. Oké.
0: Okay, fijne maandag.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Bij Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst, schrijft Omroep Gelderland. In de trein zaten 150 mensen. Er zouden 2 gewonden zijn. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De vrachtwagen vervoerde betonblokken. Voorlopig rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. Online bank Revolut heeft waarschijnlijk ook de gegevens van Nederlandse klanten aan cybercriminelen gegeven, schrijft BNR. Revolut dacht dat iemand van de overheid om de data vroeg, maar het waren criminelen. Die hebben het online gezet. Daarbij zitten ook paspoorten, zoals eentje van zangeres Jade Lauren. Bij een locatie van jeugdzorg in Spanje waren de omstandigheden zo slecht dat jongeren zijn teruggehaald naar Nederland, meldt Nieuwsuur. Ze kregen bijvoorbeeld als straf minder te eten. De inspectie wist daar al langer van, maar kon niks doen. Dat kon de Spaanse inspectie wel, maar die werd niet gewaarschuwd. En de 40ste editie van Open Monumentendag is druk bezocht. Ongeveer 1,8 miljoen mensen gingen op pad. En dat waren er ongeveer net zoveel als vorig jaar. Ze konden kiezen uit 6.000 monumenten. Veel rondleidingen waren volgeboekt, zoals de atoombunker in Arnhem. Af en toe zon met plaatselijk ook een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en zonnig. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt de zomer weer even terug en wordt het maximaal 27 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. 10 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en de Reeshof 6 kilometer door een ongeluk. De weg is vrij.
6: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
7: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
6: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
7: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
6: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
8: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
10: Fans van Voordeel,
9: Aldi.
12: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg...

0: Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
2: Yes!
3: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
1: Yes!
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen: 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Deze week in de bonus: AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.

0: Bowie.nl. Mis niks en sla je slag. Bowie.
1: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
2: teruggeleverde kosten,
3: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Hallo, Odido Business hier.

0: GVR Sportradio. Sportradio. Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
1: Goedemorgen. Nederland heeft er sinds gisteravond weer Europese kampioenen bij. De Nederlandse 3x3 basketballers prolongeren hun titel na de winst op Spanje. En Noortje Driessen wordt ook nog uitgeroepen tot de speelster van het toernooi.

0: lekkere muziek om een werkweek mee te beginnen. Dire Straits en Calling Elvis, goedemorgen.
1: GPR Sportradio.
0: Laten we eens beginnen met een Nederlandse ploeg die gisteren wel een finale won. De Nederlandse 3x3 basketballers. Ik hoorde van de week iemand zeggen de 3x3 basketballers. Dat klinkt alsof het superhelden zijn, maar het is gewoon 3x3 basketballers. Die zijn in Antwerpen voor het tweede jaar achter elkaar Europees kampioen geworden. In de finale werd Spanje met 16-13 verslagen. Ik moet wel zeggen dat ik daarbij aan het billen knijpen was. Noortje Driessen en Ilse Kuyt maakten ieder 6 punten in de finale. En Driessen werd ook nog eens een keertje uitgeroepen tot de most valuable player van het hele EK. En ze was met 44 punten zelfs topscorer van het complete toernooi. Nederland heeft daarmee in 4 edities 3 keer de Europese titel gepakt. Ja, dat zijn echte superhelden bijna. En ja, het had bijna een compleet overall oranje feestje kunnen worden. De Nederlandse mannen stonden namelijk ook in de finale. Maar verloren daarin met 19-10 van Letland. Dus goud bij de vrouwen, zilver bij de mannen. Maar het is nog steeds iets waar je mee thuis kunt komen. En dan nog een prachtige sportfinale van gisteren in Nederland. Europa heeft op Bernardus Golf in Kromvoort de Solheim Cup terugveroverd op de Verenigde Staten. Na 2 dagen stond het precies gelijk. Het was 8-8. Maar in 12 enkelpartijen van gisteren was Europa uiteindelijk een stuk sterker. Het werd 15-13. Het is de 8e Europese overwinning in het prestigieuze duel tussen de beste golfers van Europa en Amerika. En dus voor het eerst op Nederlandse bodem. Mooi detail, de Verenigde Staten wachten inmiddels al sinds 2015 op een overwinning van de Solheim Cup in Europa. Dus wat mij betreft plaatsen we nog heel even lekker lang wachten. En deze gaan we gewoon vieren. Winst op Amerika. Goedemorgen en welkom. Dit is GPR Sportradio.

Lekker om de maandagmorgen mee te beginnen. De Four Tops en Don't Walk Away. Goedemorgen. Voor Nederland begint de maandag behoorlijk fris. Tenminste, dat hebben wij vanochtend wel gevoeld. Het was zo rond de 11 graden. Maar gelukkig, de temperatuur is aan het oplopen en gaat lokaal vandaag richting de 22 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af en vooral in het zuidwesten kan nog een enkele bui vallen. Morgen, dan is het Prinsjesdag en wordt het bij plaatselijk 23 graden nog iets warmer en neemt de buikans wel toe. Dus we krijgen iets warmer, maar er kan ook een bui vallen. Weten we dat in ieder geval? Morgen een feestje namelijk. Nou ja, feestje. Zeg maar, het protocol is wel een feestje, maar de uitkomst waarschijnlijk niet. Dan hebben wij Prinsjesdag, dus het voorlezen van de miljardennota door de koning. Maar goed, wij zijn hier van de sport en zeker niet van de politiek, dus wij houden ons daar nog even buiten. Maar ja, nogmaals, morgen in Den Haag is er wel wat te vieren, zullen we maar zeggen. Goed, en dan kijken we even naar de dag van vandaag. Dat is 14 september 2026. En gaan we terug in de tijd naar 14 september 2008. En met Antonelli als jonge Italiaanse winnaar gisteren is deze misschien wel aardig, want vandaag precies 18 jaar geleden op 14 september 2008 gebeurde er op Monza iets wat niemand had verwacht. Sebastian Vettel reed voor het kleine Toro Rosso vanaf pole position naar zijn allereerste Formule 1 overwinning. Ja, was het de Toro Rosso die ineens beter was geworden, of was het gewoon het grote talent van de Duitse Sebastian Vettel? In de regen versloeg hij onder andere Heikki Kovalainen, Robert Kubica, Lewis Hamilton en Kimi Räikkönen. En Vettel werd daarmee op dat moment de jongste Grand Prix winnaar ooit. Het was ook de eerste overwinning uit de geschiedenis van de Toro Rosso. Ja, en daarna zijn nog heel veel andere dingen gebeurd. Max Verstappen was ook heel erg jong. Kimi Antonelli ook heel erg jong. Dus wat dat betreft, leeftijd maakt ondertussen ook weer helemaal niets uit. We hebben het afgelopen, wat is het, gisteren eigenlijk kunnen zien met de winst van Kimi Antonelli op Madrid in Madrid. Overigens, ik heb het u eerder verteld over het circuit. Daar zijn nog niet al te veel positieve reacties vanuit de autosportwereld. Dus daar zal het nodige nog moeten gaan gebeuren. Dit is GPR Sport Radio. Goedemorgen.

0: Fine Young Cannibals and She Drives Me Crazy. Ja, het is het verhaal van het weekend naar alle waarschijnlijkheid. Maar alle gekkigheid zit er weer op. Het is weer een maandag geworden. We gaan weer aan de slag. We kijken heel even terug, dat wel, naar het afgelopen weekend. En misschien ook even daarvoor. Want afgelopen woensdag verloor Feyenoord nog met 5-1 van Barcelona in de Champions League. En dat was tamelijk kansloos. Gisteren ging de andere kant van de voetbalwereld ineens open. Het was de wedstrijd PEC Zwolle tegen Feyenoord. En dat werd 0-7 maar liefst. Feyenoord stond bij rust al met 0-3 voor en bleef daarna gewoon doorgaan. Nacho Ferri die scoorde regelmatig, maar er werd ook het nodige afgekeurd. Anis Hach Moussa eveneens 2 keer en Giovaro Riet gaf 3 assists maar liefst. En voor PEC was het zelfs de grootste nederlaag ooit van de club in de eredivisie. Dus, vervelend voor die gast uit Zwolle. Giovanni van Bronckhorst noemde wat hij voor rust zag het beste voetbal sinds hij Feyenoord onder zijn leiding heeft. En dat klonk zo bij de NOS.
1: Ik denk dat ik misschien wel de beste helft heb gezien van een team wat ik coacht. We hebben natuurlijk wel in mijn eerste periode ook bij Sparta gewonnen met deze cijfers, maar niet op deze manier. En wat ik al zei, de snelheid van de aanval, het agressieve wat we hadden in het verdedigen, het veroveren van de bal weer. En dan zie je hoe snel het kan gaan bij ons. En dat was vandaag van een heel hoog niveau. Dus ja, ook aan ons om dit, ja, dit is ons plafond. En misschien nog wel hoger, ik weet het niet, maar het allermoeilijkste in voetbal is natuurlijk op dit vast te houden. En daar zit ook voor mij de uitdaging in met mijn staf en de spelers om dit elke week te laten zien. En dat is denk ik wel een hele mooie dag voor ons om dit uit te breiden.
0: Giovanni van Bronckhorst bij de NOS. En ja, natuurlijk, als je een winnende coach hebt, heb je ook een verliezende coach. Dat was de coach van PEC Zwolle. Zijn naam is Henry van der Vecht. Ja, die komt moeilijk om de werkelijkheid heen, hè?
2: Feyenoord was goed, maar wij gaven ze alle gelegenheid om goed te zijn. En wij, wat ik al zei, van het begin hebben we eigenlijk geen enkel aandeel in de hele wedstrijd gehad. En dat is iets wat me heel erg verbaast. Zeker gezien de vorige wedstrijden die we gespeeld hebben. Het feit dat we thuis spelen, het publiek er volledig in gelooft en achter staat. En ja, dat je dan vanaf seconde 1 eigenlijk geen initiatief kan pakken. En het ook niet kan terugpakken, dat is wel teleurstellend. Ja.
0: Henry van der Vecht, de coach van het verliezende elftal van PEC Zwolle. Ja, we kunnen nog wel even teruggaan naar de einduitslag. 0-7, niet om zout in de wonden te smeren, maar toch. Ja, we willen ook niet alleen maar praten over hoe goed Feyenoord gisteren was en dat soort dingen, maar juist over dat contrast. 4 dagen geleden tegen Barcelona verlies je met 1-5. En gisteren tegen PEC Zwolle, ja, dan maak je er 0-7 van en ga je met een lekker gevoel naar Rotterdam terug. Hetzelfde Feyenoord dus, hè? Dus dan kun je natuurlijk zeggen, Feyenoord heeft geweldig gereageerd op hun verlies. Chapeau. Maar je kunt ook denken, zegt dit niet vooral iets over de enorme verschillen tussen de Nederlandse competitie en de Europese top?
3: De spraakmaker.
0: De 0-7 van Feyenoord zegt meer over de zwakte van de eredivisie. Wel negatief dit, hoor. Maar goed, ik leg hem toch even neer. Beetje scherp misschien. Dan over de kracht van Feyenoord. Zijn we het daarmee eens of zijn we het daarmee oneens? Laat eens even weten via de app van GPR Sportradio. Dus de 0-7 van Feyenoord zegt meer over de zwakte van de eredivisie. Ik knijp een moeilijk uit, maar ik wil hem toch even neerleggen. Laat me even weten hoe jullie er tegenaan kijken. Nogmaals, via de app van GPR Sportradio.

0: Dus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken knuffels. We doen met je mee, plus.
1: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen, kampioen in keukens.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen 1 werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen?
6: Drakentemmen in het Verre Oosten?
7: Of nee, juichen voor Oranje?
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Smin.
10: Valt je iets op aan mij?
9: Nieuwe jas?
10: Nee.
9: Nieuwe schoenen?
10: Nee.
9: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
11: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
9: Smin. Boost yourself.
8: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
13: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
12: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
13: Maar die prachtige kleding dan?
12: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
14: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
15: Yes!
16: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
14: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
15: Yes!
17: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
18: Kom maar verder.
17: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
18: Hij is weer klaar.
17: QuickFit en weer verder.
19: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
20: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
21: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
22: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
23: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
24: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
25: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
26: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
27: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
26: Dus waar moet je zijn voor de magic?
27: Jojo.
28: Zeg, als u altijd maar hard werkt...
0: vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Koffie en Classics met Rick van Veldhuizen.
5: Gisteren heeft iedereen met open mond gekeken naar de verrichtingen van Feyenoord tegen PEC Zwolle. Het werd 0-7. Maar wat zegt dat? Zegt dat iets over de zwakte van de Eredivisie? Of over de kracht van Feyenoord? Kom maar door!

0: 5, Sugar bij GPR Sport Radio. Goedemorgen. Ja, ik wil het toch nog even hebben over die 0-7 van Feyenoord tegen PEC Zwolle. PEC speelde thuis en werd compleet afgedroogd door die gasten uit Rotterdam. Die zichzelf natuurlijk goed hadden gerevancheerd op die verschrikkelijke wedstrijd tegen Barcelona, waar zij weer werden afgedroogd met 1-5. Dat was geen feestje voor ze. Maar ja, typerend was wel bijvoorbeeld het moment waarop Rafinha twee Feyenoorders gewoon het bos instuurde met één beweging. Je kunt er één verliezen onderweg, maar niet twee. Ik denk ook dat ze in Spanje hebben gekeken van wat zijn die gasten nou precies aan het doen. Dus ja, het was wel een beetje typerend. Dat contrast dus. Ja, en dan is toch wel even mijn vraag in het kader van
1: de spraakmaker.
0: Hoe kijken jullie daar nou tegenaan? De 0-7 van Feyenoord, zegt dat meer over de zwakte van de Eredivisie of over de kracht van Feyenoord? Eens of oneens? Ja, er gaan misschien scherpe uitspraken uit naar voren komen. Misschien een beetje te negatief, maar ja, we moeten af en toe toch ook een beetje serieus naar elkaar kijken. Dan heb ik een reactie van Koen uit Twello. Die zegt, ja, ik ben het volledig eens met je, Rick. Tegen Barcelona kom je overal tekort. En 4 dagen later speel je een Eredivisieclub helemaal zoek. Ja, dan is het verschil wat mij betreft wel heel erg duidelijk. Eens. Nienke uit Oosterwolde, oneens, zegt ze. Een slechte ploeg wint nergens zomaar met 7-0. Feyenoord speelde gewoon verschrikkelijk goed. Ook dat kan ik dan weer eens zijn. Raymond uit Krimpen aan den IJssel, uit de buurt van Rotterdam, zullen we maar zeggen. Dit is precies waarom ik Europese wedstrijden interessanter vind. In Nederland zijn de onderlinge verschillen gewoon te groot geworden. Femke uit Gemert. PEC had gisteren een rampdag. Daar hoef je niet meteen de hele Eredivisie voor af te schrijven. Ook hier kan ik weer wat bij voelen. Martijn uit Dalfsen zegt Barcelona Feyenoord en PEC Feyenoord in dezelfde week laten perfect zien waar Nederland momenteel Europees qua voetballen staat. Evelien uit Annapolona zegt PSV, Ajax en Feyenoord krijgen in Nederland veel meer ruimte en tijd dan in Europa. Dan is het er meteen bovenop. Dat is volgens mij het enige echte verschil. En Bas uit Capelle zegt als Feyenoord slecht speelt tegen Barcelona, zegt iedereen dat Feyenoord er niets van kan. En als ze met 7-0 winnen is ineens de competitie zwak. Ja, hallo. Geef ze ook even krediet. Ook dat kan ik helemaal invoelen met Bas. Zeker ook als je fan bent van Feyenoord. Anders wordt het allemaal wel heel erg negatief. Maar goed, ja, dit zijn de standpunten. Niet eensluidend, maar wel goed om eens even naar te luisteren. Dat voor vandaag tijdens
1: de Spraakmaker.
0: Morgen is er weer een. Nee, morgen is... Ja, ik weet niet wat Gertje van der Kooi gaat doen. Want morgen ben ik er niet, voor alle duidelijkheid. Nee, morgen vier ik mijn verjaardag, maar daar doe ik verder geen uitspraken over. Goedemorgen, dit is GPR Sportradio.

14 september 2026. Ja, kalendertechnisch is het nog wel zomer, maar meteorologisch ondertussen al niet meer. Dus we genieten nog heel even van een paar dagen met hopelijk af en toe nog wat zonneschijn. Het schijnt wel allemaal redelijk goed te komen de komende twee dagen, maar je moet af en toe ook wel rekenen op een buitje. Nou, welkom in Nederland! Kijk nog even naar wat er in Boedapest gebeurde. Melissa Jefferson Wooden heeft het nieuwe World Athletics Ultimate Championship afgesloten met een fenomenale 200 meter. De Amerikaanse liep dat in 21:47 en dat is de derde snelste 200 meter ooit gelopen door een vrouw. Alleen Florence Griffith Joyner liep ooit sneller. Jefferson Wooden won dit weekend zowel de 100 als de 200 meter en verdiende daarmee in drie dagen tijd $300.000 aan prijzengeld. Hartstikke idee. Iedere dag een ton. Ook Bednarek die pakte de dubbel bij de mannen. Deed Kenny Bednarek precies namelijk hetzelfde. Eerste winst op de 100 meter en gisteren ook op die 200 meter in 1952. En ook hij verlaat Boedapest dus met $300.000. World Athletics noemt deze Ultimate Championship nadrukkelijk een experiment. Drie avonden, weinig wachttijd, vrijwel uitsluitend topwedstrijden en $10 miljoen aan prijzengeld. En de vermaarde Sebastian Coe wil succesvolle onderdelen mogelijk ook bij andere grote atletieke toernooien gaan gebruiken. Dan nog het verhaal van Neptunus, die voor de 22e keer kampioen is geworden. Want opnieuw landskampioen in het honkbal, of baseball zo je wilt. De Rotterdammers wonnen gisteren ook wedstrijd 4 van de Holland-series tegen de Amsterdam Pirates. Ditmaal met een stand van 8-4. Daarmee werd de best of 7 met 4-0 beslist. Voor Neptunus is het alweer de 22e landstitel. En daarmee blijft de club met afstand recordkampioen van Nederland. Maar ja goed, het is eigenlijk Curaçao-Neptunus. En we weten allemaal hoe goed daar op de Antillen er wordt gebaseballd of gehonkbald, wat je wilt. Dus het is allemaal geen verrassing dat je dan een best of 7 met 4-0 weet te winnen. Maar op zich een mooie prestatie. Neptunus dus voor de 22e keer met afstand kampioen baseball, honkbal in Nederland.

George Ezra en de shotgun en de loftrompet. Hoppa, dat klinkt toch even lekker. Ja, nog even wat laatste binnengekomen sportnieuws. Beetje ook opmerkelijk. Het is een beetje een staartje aan het raceweekend in Madrid op Madrid. En dat gaat niet over de Formule 1, maar over Formule 2. Het team van de Prema heeft een boete mogen ontvangen van €500, alsjeblieft. Omdat iemand bij de auto van Sebastian Montoya geen lange broek droeg. En het wordt nog gekker. Het ging om Paulina Montoya, de zus van Sebastian Montoya. Die als gast van het team in een korte broek bij de auto stond. En volgens de reglementen moet iedereen in het gereserveerde gedeelte van de pitstraat tijdens de officiële sessies een lange broek dragen. De FIA rekent ook gasten tot de verantwoordelijkheid van het raceteam. Dus Paulina reageerde daarna met gevoel voor humor. En verscheen een dag later wel in een lange broek met de tekst appropriate attire. Oftewel, ja, dit is de meest geschikte kleding. Ja, het zijn van die naijlende zaken als het gaat om een weekend op Madrid, een raceweekend. Lachen toch? Dan nog even net vers van de pers. Elftal van de week is samengesteld. In de Eredivisie bestaat deze voor het grootste gedeelte uit Feyenoord en PSV. Feyenoord levert na de 0-7 op PEC Zwolle maar liefst 5 spelers. Marmol staat erin, Givaro Riet, dan hebben we Segio, Nacho Ferri en Anis Hajmoussa. Dan PSV levert er 3, Mauro Junior, Sano en natuurlijk Sven Meijndans. Ja, dat kan ook niet anders. Meijndans kreeg na zijn hattrick tegen Sparta zelfs het hoogste cijfer van allemaal. Hij ontving een 9. Is dat niet mooi? Ja, goed. Ajax had alleen Thilo Kehrer in dat elftal zitten. Voor de rest niemand. Ja, nou goed. Laten we even gewoon ervan uitgaan dat PSV en Feyenoord de beste elftallen hadden van het afgelopen weekend. Ik bedoel, ik kijk er gewoon heel erg onafhankelijk naar. Ik breng voor jou het sportnieuws en ik heb voor de rest geen mening. Zeker nu niet. Dit is GPR Sport Radio. Goedemorgen.

0: Nou, give me de morgen. Ik bedoel, daar zijn we van. Of de middag bijna, want het is bijna zover. Alexander Steven straks tussen 12 en 2. Ik heb hem nog niet gezien, maar hij zal ongetwijfeld zometeen aankomen. Voordat ik afscheid van je neem, eerst nog even de mededeling dat vanmiddag om 16:30 er een nieuwe F1 aan tafel is. Online vanuit de Harbour Club in Vinkeveen met onder andere Tom Coronel, Olaf Mol en Frans Verschuur. Gaat ongetwijfeld over het afgelopen Formule 1 weekend. En de presentatie is in handen van Frank Evenblij. Kan het beluisteren vanaf 16:30 op gprsportradio.nl. Jouw favoriete podcast app of anders via de videocast van Kijk. Morgen tussen 10 en 12 ben ik er niet. Dan zit hier Gert-Jan van der Kooi. Daar ben ik heel blij mee. Want ik heb morgen mijn verjaardag. En die wens ik ook heel graag te vieren. Nee, we doen geen uitspraken over leeftijden meer. Daar zijn we mee gestopt op een zekere leeftijd. Hoe dan ook. Ik wens je morgen veel plezier met Gert-Jan. En ik spreek je aanstaande woensdag weer tussen 12 en 2. Tot dan. En nogmaals, blijf luisteren naar GPR Sportradio. Het houdt hier namelijk nooit op. De lekkerste muziek en het laatste sportnieuws.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Justitie in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de chauffeur van de Nederlandse touringcar die donderdag verongelukte. Er wordt volgens Zwitserse media onderzocht of hij schuld heeft aan het ongeluk en de dood van 5 passagiers. 40 mensen raakten gewond, van wie er 10 nog in het ziekenhuis liggen. Op een spoorwegovergang in Ermelo is een trein op een vrachtwagen gebotst. Er zaten ongeveer 150 passagiers in de trein, van wie er 2 gewond zouden zijn. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. De machinist en de vrachtwagenchauffeur raakten niet gewond. De NS verwacht dat er tot het begin van de avond geen treinen rijden bij Ermelo. Finland doet net als Nederland mee aan een Frans initiatief om andere landen te beschermen met kernwapens. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld met kernwapens uitgeruste Franse straaljagers in Finland worden gestationeerd. Dat land heeft van alle NAVO-landen de langste grens met Rusland. En de gegevens die criminelen hebben buitgemaakt bij online bank Revolut zijn van een beperkt aantal klanten. Dat zegt de bank na een onderzoek van BNR. Revolut dacht de data aan een overheidsinstantie te geven, maar werd dus misleid. De bank zegt dat het alleen gaat om gegevens en niet om het geld van klanten. In het hele land kunnen buien vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file aan de grens door de controles een kwartier vertraging. 10 minuten op de A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Zwolle-Zuid en het Harde 4 kilometer. En 10 minuten op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Afrit Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg 3 kilometer file.
5: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
6: Yes, hij doet het.
7: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.

0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
1: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een

0: niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
3: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
11: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
12: Zeg het!
11: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
13: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
14: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
15: Smakelijk eten tijdens je maandaglunch. Atlete Femke Broeders-Bol heeft haar debuutseizoen op de 800 meter afgesloten dit weekend. Zometeen hoor je haar hier.

0: GPR Sportradio met U2 tijdens je maandagmiddag lunch, waarbij een wat lichte regen valt. Vooral in het oosten van het land vandaag een zonnetje bij 22 graden. In het voetbal heeft Manchester United in Engeland gisteren de stadsderby tegen Manchester City verloren met 0-1. En die nederlaag die heeft voor heel veel onvrede bij de club gezorgd. En hiermee is de slechtste seizoenstart in de Premier League voor ze geëvenaard. Maar er is een probleem. De Engelse scheidsrechtersorganisatie heeft vanmorgen toegegeven dat de winnende treffer van Erling Haaland onterecht toch werd goedgekeurd. De goal had namelijk afgekeurd moeten worden vanwege buitenspel. Wat de discussie over de VAR-ingreep verder aanwakkert in Engeland. En los van de onvrede is er dus ook heel veel onbegrip inmiddels. In de Formule 1 heeft motorleverancier Honda een belangrijke wijziging doorgevoerd. Is vanmorgen bekend geworden in aanloop naar de samenwerking met Aston Martin. De Japanse fabrikant heeft namelijk de projectleider van het Power Unit-programma vervangen. In een poging in ieder geval de positiviteit en de weg omhoog weer te vinden. Tetsushi Kakuda is per direct aangesteld als het nieuwe hoofd van de motorontwikkeling bij Honda. Ze hopen met deze personele verandering een nieuwe impuls te kunnen geven aan het project en de prestaties in de Formule 1 significant te kunnen verbeteren. De Nederlandse atlete Femke Broeders-Bol heeft haar debuutseizoen op de 800 meter afgesloten. Dat was dit weekend haar laatste race, vond plaats bij het Ultimate Championship in Boedapest. En wat zegt ze daar zelf over?
1: Ja, ik ben heel blij. Het ging denk ik wel zoals we wilden. Ik zat op Audi de schouder en dan zo lang nog bijblijven. Af en toe aanval was echt vertraging. Ik wou een beetje dat de laatste 100 mijn benen niet meer wilden. Maar dat hoort ook bij de 800. En weer een derde plek tegen deze geweldige meiden, daar ben ik heel trots op. Ik heb zoveel geleerd dit jaar. Heel veel over mezelf, heel veel weer over mijn lijf op een nieuwe manier. Hoe dat je 800 loopt. Het is moeilijk in een paar dingen denk ik te omschrijven. Maar het is een super leerzaam seizoen geweest en ook een heel leuk seizoen.

0: GPR Sportradio met Shaggy en O'Carolina. Gisteren is wielrenner Wout van Aert in het puntenklassement van La Vuelta de eervolle Belg geworden die bij de Nederlandse ploeg Visma Leasebike natuurlijk fietst om de groene trui veilig te stellen na de slotetappe gisteren. Voor Van Aert was de eindzege in dit klassement een toch wel emotioneel moment. Hij gaf aan dat deze overwinning één van zijn grootste teleurstellingen uit een zware periode compleet heeft weggepoetst. Het is voor hem een belangrijke prijs na een zware en toch wel veel eisende grote ronde door Spanje, die hem dus zwaarder viel dan dat hij vooraf had bedacht. Bij het golf heeft Team Europa gisteren de Solheim Cup gewonnen. Op de slotdag werd de tegenstander Amerika definitief verslagen. De eindstand kwam uit op 15-13 in het voordeel van de Europese ploeg. De beslissing viel gisteren nadat de teams met een gelijke stand gisteren aan de laatste dag begonnen. De Nederlandse Anne van Dam speelde een belangrijke rol als sfeermaker binnen het team dat na afloop de herovering van de prestigieuze bokaal vierde. En gisteren in de Eredivisie heeft PSV gewonnen van Sparta. Gisteravond in Eindhoven thuis werd het 4-1. Grote man aan de zijde van de thuisploeg was Sven Meijlands, die uitgerekend tegen zijn voormalige club zijn allereerste hattrick in zijn carrière maakte. Sparta kwam nog wel op voorsprong. Het was een foutje van de doelman, maar PSV herstelde zich snel en stelde de overwinning mede dankzij de doelpunten van Meijlands veilig. Uiteraard, trainer Peter Bos, wat vond hij van die overwinning? Je hoort hem bij de NOS.
1: Ik heb vandaag twee verschillende speelstijlen gezien. Nou, niet eens gezichten, want wij hebben gewoon willen aanvallen. En dat hebben we gedaan tegen een ploeg die massaal verdedigde en er heel goed op de counter uit wilde komen. En dat gebeurde bij de eerste goal. Daar staan wij natuurlijk niet goed, dat is altijd zo. Maar daar zag je dus heel duidelijk hoe zij wilden counteren. En dat was de tweede helft ook. En dat moment dat wij ons op een gegeven moment even terugtrokken, dat was vlak voordat ik ging wisselen. Want toen vond ik dat we de grip iets verloren. Twee of drie keer een kans achter elkaar. En dat probeerden we met die wissels weer terug te krijgen.
0: Straks hier meer voetbal. We blikken terug op Ex Volle van gisteravond en de US Open. Smakelijk eten tijdens je lunch.

0: VPR Sportradio, de nieuwe single van Taylor Swift heet I Knew It, I Knew You. Er was veel te doen gisteren over de grote finale op de US Open tussen de Amerikaan Ben Sheldon en de Duitse Alexander Zverev. Met name Ben Sheldon kreeg wat kritiek over zich heen en mogelijkerwijs ook terecht. Het continu opzwepen van het publiek in zijn voordeel, zijn thuiswedstrijd in New York, irriteerde met name de buitenlandse pers. Met name ook omdat na afloop, toen hij niet won en afdroop als verliezer, hij geen respect meer had voor het publiek wat hij tijdens de wedstrijd wel opzweepte en kennelijk zo hard nodig had. Opmerkelijk was ook dat de Duitser Alexander Zverev in eerste instantie ook niet in de gaten had dat hij de wedstrijd won en op zijn naam schreef. Hij was uiteindelijk natuurlijk te sterk voor Ben Sheldon, want de setstanden spraken boekdelen. 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. En voor Zverev is het zijn tweede Grand Slam-titel van het jaar en zijn eerste zege in New York op Flushing Meadows. Na afloop bracht hij een ode aan zijn moeder. Volgens de tennissen is het namelijk aan haar te danken dat hij ooit is gaan tennissen. Ondanks dat op jonge leeftijd diabetes bij hem werd vastgesteld. Gisteren in het voetbal heeft PEC Zwolle een pijnlijke nederlaag geleden. Ze gingen behoorlijk onderuit tegen een zeer sterk spelend Feyenoord. Vanmorgen in alle kranten en in alle media is dat te lezen. 0-7. Is dat dan, behalve de grootste eredivisie-nederlaag in de clubhistorie van de Zwollenaren, te wijten aan het slechte spel van de Zwollenaren bij PEC? Is het omdat Feyenoord zo goed is, of zegt het iets over de kwaliteit van het Nederlandse voetbal? Je hoort Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst.
1: Ik denk dat ik misschien wel de beste helft heb gezien van een team wat ik coacht. We hebben natuurlijk wel in mijn eerste periode ook bij Sparta gewonnen met deze cijfers, maar niet op deze manier. En wat ik al zei, de snelheid van de aanval, het agressieve wat we hadden in het verdedigen, het veroveren van de bal weer. En dan zie je hoe snel het kan gaan bij ons. En dat was vandaag van een heel hoog niveau. Dus ja, ook aan ons om dit... Ja, dit is ons plafond. En misschien nog wel hoger, ik weet het niet. Maar het allermoeilijkste in het voetbal is natuurlijk om dit vast te houden. En daar zit ook voor mij de uitdaging in met mijn staf en de spelers. Om dit elke week te laten zien. En dat is denk ik wel een hele mooie dag voor ons om dit uit te breiden.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
5: Thuisbatterij.
6: Einde salderingsregeling.
7: Teruglevering kosten.
8: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
4: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
14: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
15: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
16: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
15: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
17: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
18: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
19: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
18: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
20: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
23: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1+1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
7: GPR Sportradio. Verkeer.
24: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 7 kilometer file tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg. Door bandenresten op de rechterrijstrook is de vertraging 10 minuten. 10 minuten vertraging door de grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. 4 kilometer file vanaf Zevenaar. A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Ewijk en Pauwgraven. 6 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Een kwartier vertraging. A76 Geleen-Duitse grens. Bij de Duitse grens 2 kilometer file en 5 minuten vertraging.
7: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
25: NEC treft deze donderdag een aangeslagen Juventus in de Conference League, want de Italiaanse grootmacht verloor gisteren in de Serie A. Heeft dat invloed op de wedstrijd van donderdag? We gaan het er zo over hebben.

BNR Sportradio, smakelijk eten tijdens je maandagmiddag lunch met Train. En zij vonden 50 manieren om tot ziens te zeggen, 50 ways to say goodbye. Het is vandaag een dag met wat lichte regen. Het zonnetje zie je vooral in het oosten, 22 graden. Morgen in het zuiden 28 graden, morgen nog echt nazomeren daar. Dan is het zomers in Limburg. Komende donderdag kan de Nijmeegse voetbalclub NEC een aangeslagen Juventus verwachten in de Conference League. Want de Italiaanse grootmacht verloor gisteren in de Serie A. Wat tot forse kritiek leidt in de Italiaanse media. Deze ochtend met name de trainer. Spalletti is het doelwit van de kritiek. De nederlaag wordt namelijk gezien als een hele slechte generale repetitie voor die Europese confrontatie in de Goffert donderdag. Voor NEC biedt die onrust bij de tegenstander misschien wel een onverwachte kans op een goed resultaat in de groepsfase. Maar het blijft Juventus. Daar moeten we rekening mee houden. Rekening houden moet ook worden gedaan op de Madring, het nieuwe circuit in Madrid. Wat gisteren het toneel was voor de grote prijs van Spanje. De layout van het circuit, die wordt veranderd. En dat heeft alles te maken met de vele vormen van kritiek van de coureurs, de pers, maar ook het publiek op een saaie, toch wel slaapverwekkende race. Hij wordt aangepast gelijk. De eerste Grand Prix ontaarde gisteren in een optocht met eigenlijk nul tot uitermate weinig inhaalmogelijkheden. Grote onvrede dus bij iedereen. De organisatie overweegt nu aanpassingen door te voeren om natuurlijk het showdeel en de spanning te verbeteren. Het doel is uiteindelijk logischerwijs om meer actie op de baan te creëren wat de race aantrekkelijker maakt. Straks gaan we kijken naar een 17-jarige voetballer die geschiedenis schrijft bij Feyenoord. Een mooi verhaal is dat. En we gaan het natuurlijk ook hebben over de aanvoerder van PSV. Die reageerde op het feit dat hij is opgeroepen voor het Braziliaanse nationale elftal. Wat doet dat met hem, zijn familie en natuurlijk zijn omgeving? Meer erover hoor je deze maandag hier. Ook tijdens je lunch.

0: GPR Sportradio, je maandagmiddag tijdens de lunch. Smakelijk eten, wat regen kan er vallen, wat druppels kunnen naar beneden komen, behalve in het oosten. Daar is kans op zon. Morgen wordt het trouwens lekker zomers in het zuiden bij 28 graden. Tijdens de ruime 0-7-overwinning van Feyenoord gisteren op Pek Zwolle was er een bijzonder moment voor twee jonge spelers. Zowel Ferry als de 17-jarige Zinhagel maakten hun eerste officiële doelpunt in het shirt van Feyenoord. Voor beide talenten was het een middag om niet snel te vergeten. De doelpunten droegen bij aan de monsterscore in Zwolle, waarmee Feyenoord de frustratie trouwens van die Champions League-wedstrijd van afgelopen week van zich afspeelde en drie punten mee naar huis namen. Henry van der Vecht, coach bij Pek Zwolle, ja, die dacht daar toch heel anders over.
1: Feyenoord was goed, maar wij gaven ze alle gelegenheid om goed te zijn. En wij, wat ik al zei, van het begin hebben we eigenlijk geen enkel aandeel in de hele wedstrijd gehad. En dat is iets wat ik wel me heel erg verbaast. Zeker gezien de vorige wedstrijden die we gespeeld hebben. Het feit dat we thuis spelen, het publiek er volledig in gelooft en achter staat. En ja, dat je dan vanaf seconde 1 eigenlijk geen initiatief kan pakken en het ook niet kan terugpakken, dat is wel teleurstellend, ja.
0: Je hoorde coach Henry van der Vecht van Pek Zwolle bij de NOS. Daar waar Feyenoord gisteren goed was tegen Zwolle, zo zwak waren ze afgelopen week tegen Barcelona. En Barcelona heeft in de Spaanse La Liga haar vijfde competitiewedstrijd gisteren van het seizoen gewonnen. De ploeg van Hansi Flick was op bezoek bij Levante en waren daar te sterk. Ze wonnen met 2-4. Jamal was van grote waarde opnieuw voor de Catalanen. Twee doelpunten scoorde hij. En door de overwinning behoudt Barcelona de maximale score van 15 punten uit 5 duels. En blijft het dus ook aan kop van de ranglijst in Spanje. En de club zet daarmee een uitstekende seizoenstart in de eigen competitie voort. Zometeen hier meer over sport, meer over voetbal. Formule 1 hebben we voor je. We blikken nog even terug op de Vuelta. En hoe staat het dan met de sportagenda voor vandaag? Met name vanavond. Je hoort het zometeen hier bij GPR Sportradio.

VPR Sportradio, Phil Collins. Let it rain. Nou, dat valt wel mee. Een paar druppels in het land. Vooral in het oosten blijft het lekker droog. Met een zonnetje en 22 graden. De sportagenda voor vandaag. Vanavond keukenkampioendivisie. Traditiegetrouw hebben we die gereserveerd voor de belofteploegen. Twee staan er in rechtstreekse duels. En dat heeft alles te maken natuurlijk met de jeugdopleidingen. En die staan op het programma om 8 uur. Jong Utrecht mag het opnemen thuis tegen Jong Ajax. En in Eindhoven op hetzelfde tijdstip Jong PSV tegen Jong AZ. In Engeland is het tijd voor een stukje afwerking van de vierde speelronde in de Premier League. Het hoogste niveau. Een mooi slotakkoord op Elland Road. De thuisploeg neemt het voor eigen publiek op tegen de bezoekers uit het noorden. We hebben het over Leeds. Om 9 uur spelen ze tegen Newcastle. In Spanje wordt het voetbalweekend vandaag officieel afgesloten met de laatste weekend uit de vijfde speelronde daar. Belooft een sfeervol duel te worden als de thuisploeg aftrapt tegen de gasten uit Sevilla. En dat is dus om 9 uur. Villarreal heeft Sevilla, oftewel Betis, op bezoek. En in Italië staan vanavond 3 wedstrijden op het programma. Om 6:30 beginnen de duels. Die beginnen in Como en Turijn, waarna Inter later op de avond thuis Udinese ontvangt. 6:30 dus. Como thuis tegen Parma. Om 6:30 ook Torino tegen Roma. En om 9:15 de eerder genoemde Inter tegen Udinese. Straks kijken we naar meer sporten die op de rol staan. En we kijken uiteraard naar de resultaten van het afgelopen weekend als het over sport gaat. Je weet het, als het over sport gaat hoor je het hier. Wij zijn GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. De 150 passagiers van de trein die in Ermelo op een vrachtwagen botste zijn veilig geëvacueerd. Ze moesten met bussen verder. De chauffeur van de vrachtwagen is lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht. Specialisten van de politie onderzoeken het ongeluk. De rest van de dag rijden er geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die donderdag verongelukte in Zwitserland is weer thuis. Hij mocht het land verlaten nadat hij was verhoord door de politie. Maar er wordt nog wel strafrechtelijk onderzoek gedaan of hij schuld heeft aan de dood van 5 passagiers. Hij heeft het mentaal erg zwaar, zegt zijn directeur. Op een Nederlands vrachtschip is vrijdag een bemanningslid om het leven gekomen bij een ongeluk. De politie wil niet zeggen wat er is gebeurd. Het is ook niet bekend of het ongeluk gebeurde op open zee of in een haven. Het schip vertrok vorige week vanuit Portugal en ligt nu in de haven van Vlissingen voor onderzoek. En in Rotterdam is een vrijgezellenfeest zo uit de hand gelopen dat de politie 2 mannen heeft opgepakt, meldt Rijnmond. Een paar mensen waren dronken en 2 kregen ruzie met elkaar. Daarbij beet er eentje de ander. Toen agenten hen wilden aanhouden, verzetten ze zich. Ze hebben de afgelopen nacht in de cel gezeten. In het hele land kunnen buien vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Knoopend Empel en Waardenburg. De vertraging is 10 minuten. A28 Zwolle richting Amersfoort door een kapotte vrachtwagen. Tussen Afrit Eep en Harderwijk 6 kilometer file. 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Eindhoven. 9 kilometer file tussen Knoopend Valburg en Knoopend Paulgraven. De vertraging is ruim een kwartier.
4: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
5: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
4: Ah, check.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.

0: Plus.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
2: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
4: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
5: Zoeken, la, boeken, Billy. Dat moet sneller.
6: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
4: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
7: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch.

0: en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadskortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: GPR Sportradio. Alexander Stevens.
4: Je maandagmiddag lunch, 1 uur geweest, smakelijk eten. Er is inmiddels bekend geworden dat de World Series of Darts Finals ook volgend jaar in Amsterdam worden gehouden. We duiken er zo meteen even in.

plaatsen. En daar is het 22 graden. Morgen in het noorden wat bewolking. Maar de zon in de rest van het land kan ervoor zorgen dat het zelfs een zomerse 28 graden gaat worden. Morgen in het zuiden. In het darts is vandaag bekendgemaakt dat de World Series of Darts Finals ook volgend jaar in Amsterdam worden gehouden. De PDC, de PDC mag je ook zeggen, heeft dat bevestigd. Die hebben bevestigd dat het contract voor dit toernooi is verlengd. De AFAS Live is daarmee opnieuw het decor voor de seizoensfinale van de World Series. Deze week vindt trouwens de 7e editie van het evenement plaats in Amsterdam. En de verlenging van het contract volgt naar aanleiding van het aanhoudende succes van het toernooi in Nederland. Goed nieuws dus ook voor de Nederlanders die betrokken zijn bij die organisatie. In het voetbal gaat de Australische Voetbalbond een opvallende nieuwe regel testen. In de Australian Championship, de nationale competitie, zal namelijk elke groepswedstrijd die in een gelijkspel eindigt direct worden beslist met strafschoppen. Het doel van het experiment is om wedstrijden direct een winnaar te geven en het competitieformat aantrekkelijker te maken voor het publiek. De regel is per direct ingevoerd in Australië voor de komende edities van het toernooi, waarin clubs uit natuurlijk de verschillende Australische competities het tegen elkaar opnemen. De Australian Championship. Kijken hoe dat werkt in Australië. En je weet het, er wordt altijd naar de verschillende competities onderling gekeken. En goede ideeën worden overgenomen. Dus het moet je niets verbazen als dat ooit een keer ook in Nederland wordt geïntroduceerd. Over voetbal gesproken, Rangers FC heeft gisteren overtuigend de degens gekruist met aartsrivaal Celtic. Ja, in Schotland. In de kwartfinale was het van de Schotse League Cup. De Rangers wonnen de beladen Old Firm Derby, zoals die heet, met hele duidelijke cijfers. 3-0 de overwinning thuis, in eigen huis, maakte veel goed voor de fans na eigenlijk een hele teleurstellende start van het seizoen in Schotland, waarin de club vroegtijdig werd uitgeschakeld in de voorrondes van de Conference League. Door de zege gisteren op Celtic plaatst Rangers FC zich voor de halve finale van het bekertoernooi, de Schotse League Cup. Zometeen meer over Formule 1. Ook daar is behoorlijk wat te doen. Naar aanleiding van de slaapverwekkende race op de Madering gisteren. We duiken er zo meteen in met reacties onder andere van Max Verstappen. Wij zijn GPR Sport Radio.

GPR Sportradio. Het is je maandagmiddag lunch met de Commodores. Smakelijk eten. We hadden het al eerder over de Formule 1... na aanleiding van de race gisteren op de Madring. Het nieuwe circuit in Madrid, Spanje. In de Formule 1 hebben nu meerdere coureurs zich daar kritisch over uitgelaten. Over die Grand Prix en met name dus over de layout van het circuit. Max Verstappen gaf na afloop gisteren al aan dat de race erg slecht was en dat hij vooraf al geen enkele inhaalmogelijkheid zag. En dat hij zelfs als hij wilde verdedigen op basis van de aanval van Lando Norris gewoon maar een beetje in het midden ging rijden. Hij zegt, dan komt hij er toch niet langs. De coureurs pleiten nu voor harde ingrepen om het circuit aan te passen, dus ook om de race te verbeteren. Simpelweg omdat het stratencircuit in zijn huidige vorm te weinig spektakel zou bieden. Kimi Antonelli won gisteren de Grand Prix van Spanje. De Italiaan van Mercedes behaalde daarmee trouwens zijn 8e overwinning in de Formule 1. Max Verstappen zat daar vlak achter op een tweede plek. De teamgenoot van Kimi Antonelli bij Mercedes, George Russell, heeft na afloop te kennen gegeven dat hij de hoop op een wereldtitel in de Formule 1 dit jaar heeft opgegeven. Hij zegt, ik had een teleurstellend weekend. Ik ga punten tekort komen in de tweede helft van dit seizoen. Oftewel, ik eindigde als 5e en heb daarmee niet voldoende punten om Kimi Antonelli eventueel te kunnen inhalen. Ook is zojuist, of beter gezegd vanmorgen, bekend geworden dat Honda als motorleverancier een belangrijke wijziging heeft doorgevoerd in aanloop naar de samenwerking die ze van plan zijn te hebben met Aston Martin. De Japanse fabrikant heeft namelijk de projectleider van de Power Unit, eigenlijk het programma daar rondomheen, vervangen in een poging de weg weer omhoog te vinden. En op dit ogenblik is Lando Norris, coureur bij McLaren, op dit moment aan het testen met een nieuwe hypercar van McLaren. Dat doet hij op het Algarve International Circuit in Portugal, in Portimão. Voor de renstal is dit een belangrijke stap in de ontwikkeling van de auto. En deze test die ze nu aan het doen zijn, stelt het team in staat om data te verzamelen en de prestaties van de nieuwe auto te evalueren op het circuit daar in Portimão. En daar verleent dus Lando Norris zijn medewerking aan. De volgende race op het programma is een bijzondere, Baku, Azerbeidzjan. Dan wordt er niet geraced op zondag. Ja, daar gaan we het later ook nog even over hebben. Smakelijk eten intussen, tijdens je maandagmiddaglunch. Wij zijn GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met country muziek, Stella Lefty
1: en Boston.
0: We zitten inmiddels rond 2:30 in het voetbal. Heeft Bayern München gisteren, ja, niet zo best met de schrik vrij zijn ze gekomen bij Elversberg. Ja, dat is een promovendus. De Duitse recordkampioen Bayern won echt heel moeizaam. 1-2. Harry Kane was opnieuw belangrijk met een doelpunt. Ook Saibari leverde een bijdrage aan de overwinning. En ondanks de zege had de ploeg van Vincent Kompany de grootst mogelijke moeite met Elversberg. Ja, echt een inimini ploegje. Ja, die kwamen zelfs nog op gelijke hoogte op een bepaald moment in de tweede helft. Duitsland dus, de Bundesliga. Gaan we straks wat meer aandacht aan besteden, want daar zitten nog een paar mooie potjes aan te komen. Het is deze maandag tijdens je lunch dat het op sommige plekken een beetje kan druppelen. Vooral in het oosten valt dat nog mee. Daar is de meeste kans op wat zonnestralen en de temperatuur is maximaal 22 graden. Morgen goed nieuws. Behalve in het noorden kan wat bewolking zijn, maar in de rest van het land morgen zon. En temperaturen die zelfs morgen kunnen oplopen richting de 28 graden in het zuiden. Een ideale nazomerdag. Het is je maandagmiddag. Wij zijn GPR Sportradio.

0: en een doedeloe.
1: Leveringvuurwerken.nl.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
8: Heijn. Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit.

0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: terugleverkosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
10: GPR Sportradio. Verkeer.
11: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De Duitse grenspolitie controleert weer aan de Duitse grens... en dat betekent file rijden op de A12 richting Duitsland. Vanaf Zevenaar kun je rekening houden met een vertragingstijd van 10 tot 15 minuten. Op de A325 richting knooppunt Velperbroek staat een auto met pech... op de rechte rijstrook tussen Elde en Westervoort. Het rijdt langzaam 4 kilometer met een kwartier vertraging.
10: GPR Sportradio. Sportradio. Alexander Stevens.
12: Inmiddels is het 2:30 geweest op je maandagmiddag. Smakelijk eten tijdens je lunch. Zometeen even bijpraten over de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Vandaag weer een nieuwe editie van F1 aan tafel.

Radio Coldplay op de radio. Iedere maandag, dus ook vandaag, maar ook vrijdag inmiddels, hebben we een nieuwe aflevering van de grootste Formule 1-podcast van Nederland, F1 aan tafel, hier bij GPR Sport Radio. Hij wordt op het ogenblik opgenomen, betekent dat hij straks om 16:30 gepubliceerd wordt. Op dit moment zit iedereen in de Harbour Club in Vinkeveen langs de A2 klaar voor die opname. Het is de podcast die 2 keer op rij werd bekroond met de Dutch Podcast Award. Winnaar is van de podcast Gouden Radio Ring als beste podcast van Nederland. En de moeite waard om eens te beluisteren. F1 aan tafel met aan tafel Tom Coronel deze week. Deze maandag moet ik zeggen. Je kent hem natuurlijk als coureur en Formule 1-analyst. Ook Olaf Mol is aangeschoven, de commentator Formule 1. Natuurlijk ook bij GPR Sportradio. En ook Frans Verschuur, net ingevlogen vanuit Spanje. Want daar was hij op vakantie. Hij is de voormalig teambaas onder andere van Jos Verstappen. De presentatie is in deskundige handen van Frank Evenblij. En natuurlijk is F1 aan tafel, behalve leuk om te luisteren, ook echt de moeite waard, want je kan mooie prijzen winnen. Een volle tank brandstof voor je auto. Ja, door mee te spelen en raad het autogeluid. Vanaf 16:30 is hij online te vinden bij ons in de app. De gratis app voor je smartphone. Hij is natuurlijk te vinden op de bekende podcastplatformen. Bij ons op de website. En je kan ook de videocast bekijken. Die vind je in de Kijk-app. Gratis en voor niks op kijk.nl. Download die app, dan mis je daar ook niks van. Dat dus Formule 1 aan tafel. De grootste Formule 1-podcast van Nederland van GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio, je maandagmiddag met Mooney, zo heet ze. En Dove was de plaat. Het is een maandagmiddag met wat druppels. Vooral in het oosten kan het zonnetje af en toe er nog wel even bij te pas komen. Aan te pas komen. Morgen trouwens een zomerse dag in het zuiden met temperaturen die morgen nazomers gaan aanvoelen van 28 graden. Zaterdag is hij geschrokken, de trainer van NEC, Dick Schreuder. En dat heeft alles te maken met het spel wat zijn ploeg op de grasmat neerlegde. Ze verloren 3-0 in de wedstrijd tegen Cambuur. Hij zocht achteraf niet naar excuses.
1: Denk ik dit de slechtste wedstrijd is die ik als trainer heb gezien, ooit. Er zat totaal niks in van waar wij voor moeten staan en waarvoor we hard aan het werk zijn. Dat we een bepaald niveau niet hebben, dat weten we allemaal. Waar we naartoe moeten groeien, dat we er met de groep stappen moeten maken. Dat het totaal nieuw elftal is, dat weten we. Maar wat we dan vandaag laten zien, qua wilskracht, intensiteit, al die facetten, ja, dat is niet goed genoeg en dat kan niet.
0: Alexander Zverev pakte gisteren in New York zijn tweede Grand Slam-titel. Rekende in de finale af met de Amerikaan Ben Sheldon. Nadat hij trouwens eerder dit jaar ook al Roland Garros had gewonnen. Zverev heeft daarmee ook een bijzonder bedrag verdiend. Een recordbedrag, want het prijzengeld op de US Open werd namelijk voor dit jaar verhoogd. En ook de winnaar van deze editie krijgt dus meer, een stuk meer dan die van vorig jaar. Toen moesten Carlos Alcaraz en Sabalenka doen met $5 miljoen. Dat ook niet verkeerd. Maar er kwam gewoon 10% bovenop dit jaar. Zverev mag dus een recordbedrag van maar liefst $5,5 miljoen bijschrijven voor zijn eerste titel op de US Open.

VPR Sportradio, je maandag langzaamaan richting 2 uur, richting Nout van Sommeren. Straks zien met meer sport. Ja, en dan hebben we nog Wout Weghorst, de Oranje International. Die hoopt de komende dagen op een telefoontje van de nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi Hernandez. De spits namelijk van Twente verkeert eigenlijk wel een goede vorm, vindt hij, de laatste weken. En hij heeft recent nog duidelijk gemaakt dat hij altijd beschikbaar is voor Oranje. En zegt dus ook van, nou, hij kan mij altijd bellen. Het is je maandag met vanavond traditiegetrouw een reservering in de keukenkampioendivisie voor de belofteploegen. Vanavond 2 duels tussen de grote jeugdopleidingen. De talenten uit de Domstad ontvangen de leeftijdsgenoten uit Amsterdam om 8 uur in de Galgenwaard. Jong Utrecht tegen Jong Ajax en Jong PSV in Eindhoven mag ook aan de bak vanavond. Om 8 uur thuis krijgen ze de Alkmaarders van Jong AZ op de T. Dat dus zijn de 2 wedstrijden in de keukenkampioendivisie. Natuurlijk is er vanavond ook Engels voetbal, Spaans voetbal en Italiaans voetbal. Meer erover hoor je zometeen hier, ik zei het net al, bij Nout van Sommeren.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Mario Kwaaitaal. In Brazilië is een Nederlander opgepakt voor uitbuiting en seksueel misbruik, schrijft de Telegraaf. Hij lokte een jonge Filipijnse vrouw naar Brazilië, zogenaamd voor werk. Daar werd ze opgesloten en meerdere keren verkracht. De Braziliaanse politie zegt dat alles werd gefilmd. Ze redden zichzelf door te ontsnappen. Schoonmakers die lid zijn van de FNV gaan deze hele week staken, onder meer op Schiphol, stations en hogescholen. Ze protesteren tegen een cao die een andere vakbond, het CNV, heeft afgesloten met schoonmaakbedrijven. Volgens de FNV is 10% van alle schoonmakers lid van de bond en die gaan dus staken. Stichting Donorkind wil praten met massadonor Simon. 30 ouders willen excuses en de toezegging dat hij geen sperma meer doneert. Ook moet hij dat alle ouders laten weten. De stichting stapt naar de rechter als Simon niet meewerkt en zal dan een schadevergoeding eisen. En een gespecialiseerd team van de politie doet onderzoek naar de aanrijding tussen een trein en een vrachtwagen in Ermelo. Daarbij ontstond veel schade aan de overweg. Er rijden de rest van de dag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle om alles te onderzoeken en repareren. De chauffeur van de vrachtwagen moest naar het ziekenhuis. Op de meeste plaatsen blijft het zonnig en droog, maar er kan plaatselijk ook een bui vallen. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen de hele dag veel zon en zomers warm, maximaal 27 graden.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen afrit Dussen en knooppunt Hooipolder is je vertraging 20 minuten door een kapotte vrachtauto. 3 rijstroken zijn gesloten.
4: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer Mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte Mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Goed nieuws, de nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
11: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
12: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
11: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
12: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
11: En als je voor jezelf werkt?
12: Ook gewoon één factuur per maand.
11: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef.

0: zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
3: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
4: Deze week komt je trek aan zijn trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
8: GPR Sportradio.
9: Sportradio.
8: Nout van Sommeren.
10: Goedemiddag, inmiddels 2 uur geweest. Je week sportief aftrappen doe je met ons. Zo dadelijk meer over het voetbal van afgelopen weekend. Natuurlijk blikken we nog even terug op de Formule 1 race van gisteren. En ga ik het met je hebben over golf.

0: GPR Sportradio met Robbie Williams. Je week sportief aftrappen doe je met ons. Ja, in het voetbal treft de NEC aanstaande donderdag een aangeslagen Juventus voor de Conference League. De Italiaanse grootmacht verloor gisteren in de Serie A, wat tot forse kritiek leidde in de Italiaanse media. En die zijn toch al zo subtiel, zeg maar. Met name trainer Luciano Spalletti is het doelwit van de kritiek. De nederlaag die wordt gezien als een slechte generale repetitie voor de Europese confrontatie in Nijmegen. Ja, en voor NEC biedt de onrust bij de tegenstander mogelijk een onverwachte kans op een goed resultaat in de groepsfase. Dat dus komende donderdag. Ja, nog even terugblikken op de Formule 1. Want de layout van het nieuwe circuit in Madrid, waar afgelopen weekend is gereced, de Madring, wordt waarschijnlijk aangepast voor volgend jaar. De eerste Grand Prix op de baan ontaarde gisteren in een optocht met zeer weinig inhaalmogelijkheden, wat tot onvrede leidde bij de coureurs en fans. De organisatie overweegt nu aanpassingen door te voeren om de show en de spanning te verbeteren. Ja, het doel is om meer actie op de baan te creëren en de race aantrekkelijker te maken voor het publiek. Later dit uur ga ik ook nog even bellen met de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Ja, met hem neem ik even het sportweekend door en natuurlijk ook de race van gisteren. Ja, en ik ben benieuwd wat hij van het circuit vindt. Frans staat bekend om zijn ongezouten mening, dus ja, ik heb zo'n idee, maar daarover later meer. Voetballer Giveno Zinnagel heeft gisteren clubgeschiedenis geschreven voor Feyenoord. De 17-jarige aanvaller maakte zijn eerste doelpunt voor de Rotterdammers tijdens de ruime 0-7 overwinning op bezoek bij PEC Zwolle. Met zijn treffer werd hij een van de jongste doelpuntenmakers ooit voor de club in de Eredivisie. De overwinning in Overijssel was voor Feyenoord een uitstekende voortzetting van de sterke seizoenstart, mede dankzij de bijdrage van het jonge talent uit de eigen jeugdopleiding. En misschien had het ook wel te maken met het feit dat de oud-trainer van Feyenoord in het publiek zat, Arne Slot. Trainer Giovanni van Bronckhorst, die sprak over het Slot-effect, zeg maar.
1: Nou ja, het is, je hoort vaak slotbal, Slot-effect. Maar kijk, we werken natuurlijk met een hele mooie staf. Iedereen doet zijn energie erin. Ik zie het beschouwd als een compliment, omdat daar natuurlijk geweldig voetbal heeft laten zien bij Feyenoord. En ook veel prijzen heeft gehaald. Dus dat is, zie ik als een mooi compliment, dus hij mag vaker komen.
0: Arne Slot is dus van harte welkom in de Kuip om vaker in het publiek te gaan plaatsnemen als dus van Bronckhorst. Zo dadelijk veel meer sport hier bij GPS Sportradio. Gaat onder andere met je hebben over golf, dat afgelopen weekend plaatsvond in Kromvoort, de Solheim Cup. En hebben we goede zaken gedaan, blikken we zo dadelijk even op terug. Dat en veel meer onderweg hier bij GPS Sportradio.

GPR Sportradio op deze maandag de 14e. Het is overwegend bewolkt deze middag met lokaal wat lichte regen. De zon breekt vooral in het oosten af en toe door. Het is zo'n 22 graden. Vanavond zijn er wolken en opklaringen met in het oosten kans op wat motregen. Bij het golf heeft het Team Europa de Solheim Cup gewonnen. Op de slotdag in het Nederlandse Komvoort was de thuisploeg te sterk voor de Verenigde Staten. De eindstand na 3 dagen vol spannende duels werd uiteindelijk beslist op 15-13 in het voordeel van de Europese vrouwen. Anne van Dam speelde een belangrijke rol als sfeermaker binnen het team. Dankzij de overwinning keert de prestigieuze kristallen bokaal na de vorige editie weer terug in Europese handen. Dat is altijd goed. En PSV-aanvoerder Mauro Junior die kan zich later deze maand voor het eerst melden bij de nationale ploeg van Brazilië. De middenvelder was naar eigen zeggen totaal verrast door de uitnodiging van de bondscoach. Zijn sterke spel in de eredivisie is de technische staf van Brazilië opgevallen. Wat nu dus resulteert is een eerste oproep. Voor de aanvoerder van de regerend landskampioen is het een bekroning op zijn ontwikkeling en persoonlijke mijlpaal in zijn carrière. Blijft toch altijd een eer, hè, om voor je land opgeroepen te worden. Zo dadelijk meer sport met onder andere wielrennen. Ja, dat zit er ook op. De Vuelta. Nou, zo dadelijk even meer over de winnaar onder andere en de goede prestaties van Wout van Aert. Dat zo dadelijk hier bij GPR Sportradio.

GPR Sportradio met Teddy Swims. Het is maandag de 14e. Ja, de Vuelta die zit erop. En Wout van Aert heeft het puntenklassement van de Vuelta gewonnen. De Belg van Visma Leasebike stelde gisteren in de slotetappe de groene trui veilig. Na afloop was hij zichtbaar geëmotioneerd. De eindzege in het klassement voelde voor hem als een sportieve revanche na een voor hem persoonlijk zware periode. Het is voor de Belgische renner een belangrijke prijs en een succesvolle afsluiting van de laatste grote ronde van het seizoen die gisteren eindigde. Ja, Enric Mas heeft dus het eindklassement van de Vuelta op zijn naam geschreven. De Spanjaard van Movistar stelde zijn eindzege veilig in de slotetappe naar Granada. Ja, voor Mas is het de eerste eindoverwinning in een grote ronde na een carrière met veel ereplaatsen. De laatste etappe die werd gewonnen door de Noor Tobias Halland Jonassen. Hij was in een sprint de sterkste van een kopgroep. Voor de start van de rit kreeg Steven Kruiswijk trouwens, die zijn carrière beëindigt, nog een erehaag van het peloton. Dat dus tijdens de slotrit van de Vuelta die gisteren verreden is en waarin Wout van Aert dus goede zaken heeft gedaan. Zo dadelijk ga ik bellen met de bekendste teambaas van Nederland en ook de oud-teambaas van Jos Verstappen over het voetbal van afgelopen weekend. Daar schijnt hij ook verstand van te hebben, die Frans. En natuurlijk ook over de race van gisteren, de Formule 1 race op het nieuwe circuit in Madrid. Dat en meer onderweg hier bij GPR Sportradio.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
8: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
13: Phew, we kunnen weer.
12: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
21: Yes, hij doet het.
22: Ja hoor, dat kan zeker.
20: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
23: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
25: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
26: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten.
0: Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
2: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
13: GPR Sportradio. Verkeer.
21: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op een aantal wegen. Dat is onder andere op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Culemborg 7 kilometer met 25 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk en 2 rijstroken zijn er dicht. Ook op de A2 richting Den Bosch tussen Vianen en Afrit Geldermalsen doe je er 35 minuten langer over. Ook dit komt door een ongeluk en ook hier zijn 2 rijstroken dicht. Verder nog de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein kun je er een kwartier bij optellen. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Doet er 10 minuten langer over tussen Dussen en knooppunt Hooipolder.
13: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
22: Goedemiddag, inmiddels 2:30 geweest op deze maandag. Zo dadelijk ga ik bellen met de bekendste teambaas van Nederland en ook de oude teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuren, over de race van gisteren, maar ook over het voetbal. Daar schijnt hij ook

0: Maandagmiddag aan de lijn de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. Frans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, laten we eerst eens even beginnen bij de sporten van afgelopen weekend. Het voetbal. Hoe heb je ernaar gekeken?
1: Ja, toch een beetje met twee mixed feelings. We zien de afgelopen week hebben we natuurlijk het Europacup voetbal gezien. Daar zien we PSV gelijk spelen en Feyenoord 5-1 echt op de broek krijgen van Barcelona. Ja. En dan kijken we afgelopen zondag naar de Nederlandse competitie. En dan wint Feyenoord met 7-0 en PSV met 4-1 van Sparta. Dan denk ik toch, godverdorie, wat is er toch een verschil in competities in Europa. Wat helaas ook door geld natuurlijk komt, hè. Ja. Daar worden spelers van 145 miljoen verkocht aan Engeland en weet ik wat allemaal voor bedragen. En hier zeg maar, dan hebben we de kloof wordt erg groot, vind ik, in het voetbal. En Nederland heeft eigenlijk niks meer te melden. Ja, en dat is helaas door het geld gekomen.
0: Dus je zegt eigenlijk van dat wij in Nederland de spelers hebben die wat minder van waarde zijn, zeg maar.
1: Ja, je zegt het heel duidelijk. Dus goede spelers worden weggekocht. Hè. Die spelen hier niet eens lang. En als er Feyenoord geen bankgarantie gevraagd had, dan hadden ze 40 miljoen voor Hadji Moussa gebeurd. En dat soort bedragen, die spelers gaan dan weg. En dan houden wij over helaas het garnituur 2, als het geen 3 is. Ja, en dan heb je in Europa eigenlijk niks meer te vertellen. En dan wordt de coëfficiënt waarin bepaald wordt, waarin wij allemaal mee mogen doen in Europacup voetbal, die wordt steeds minder. Dus nu hebben we nog 2 ploegen die automatisch zich kwalificeren voor de Champions League. Dat wordt volgend jaar 1. En als we niet uitkijken, moeten we alleen maar in voorrondes gaan spelen. Ja, dat is helaas een constatering. En dan constateren we natuurlijk ook dat de supporters ook niet altijd even netjes zijn. Hè? Nee. Die hebben in Barcelona zich ook weer schandalig gedragen. Ja. Gelukkig heeft de KNVB natuurlijk nu een regel, als er maar iets op het veld komt of ergens vuurwerk afgezocht wordt, staat van de wedstrijd. Maar ja, dat is ook niet de oplossing. Maar ja, wat de oplossing wel is, ik weet het niet. Nee. Maar je moet ergens beginnen.
0: Ja, precies. Want ze zeggen, ja, je moet handhaven. Maar jongens,
1: je kunt niet handhaven.
0: Nee, het is onmogelijk.
1: En ja, dat kan wel. Ja. Engeland kan het wel, hè. Daar hebben ze dus geen netten voor het veld hangen. Daar gebeurt dus niks. Maar ja, daar moet je je dus melden bij een politie. Nou, de politie is zwaar onderbezet. Ja. Dus dat kan in Nederland niet. Want die is heel druk met mensen van de snelweg afhalen. En dat soort onzin. wat niet bekeurd wordt. Wat ik ook schandalig vind. Ja. Supporters bij de politie laten melden op het moment, dat kan niet. Want we moeten mensen van de snelweg afhalen. Ja, het is maar waar je prioriteiten stelt.
0: Ja. Volgens mij zijn er ook wel andere dingen bij de politie waar ze druk mee zijn. Maar in Engeland heeft dat ook een tijdje geduurd, hè? Voordat ze dat...
1: Ja, maar het is wel heel goed nu, hè? Ja, er gebeurt niks, hè?
0: Nee.
1: Open. En dan zitten ze tegen het veld aan. Ze kunnen de veters strikken van de voetballers, zeg maar. Ja. En er gebeurt nooit iets. Nee. En geen vuurwerk, geen rare dingen. En in Nederland branden ze hele stadions af en steken ze de vijand in de fik. Ja, ja, dat is hoezo. Dan moeten ze in Nederland daar ook maar iets op doen. En dan maar geen, ik zou al gelijk zijn, geen supporters meer van de uitclubs. Die blijven thuis, want dat hebben jullie zelf veroorzaakt. 1 keer fout, niet meer mee.
0: Dat blijkt af en toe ook nog te werken, hè? Dat de supporters van de club van de uitclub thuis blijven. Want volgens mij heeft Feyenoord dat geen windeieren gelegd, als je kijkt naar het resultaat van de afgelopen
1: weekend. Nee, misschien kunnen ze beter. Ja, laten ze maar voortaan helemaal thuis. Ook met Europese wedstrijden. Dan krijgen ze misschien niet met 5-1 onderheen.
0: Ja.
1: Dus, maar ja, dit is een constatering van helaas Nederland op dit moment. En ja, het zal wel weer een keer voorbij waaien, maar het ogenblik hebben we er nog mee te doen.
0: Maar de oplossing heb jij die? Heb je een idee hoe we dat tegen kunnen gaan?
1: Ja, ik vind bij de supporters geen uitsupporters meer mee. Nee, op het moment dat een club een fout maakt, zoals bij Feyenoord Cambuur, niet meer mee. Een heel jaar. Een heel jaar gewoon thuis blijven. En wat ze zeggen, ja, op het moment dat een bekertje of iets anders op het veld is, stoppen we de wedstrijd en dan geen supporters meer. Ja, dan als dat dan als het op het einde is, dan moeten ze zeg maar 2 minuten nog overspelen. Ja, dat vind ik dan ook schandalig. Maar als het gebeurt zoals bij Feyenoord hangen netten, dan kunnen ze dus niks meer op het veld gooien. Nee. Ja, aanstekers en dat soort dingen, maar niet meer bekertjes en dat soort dingen.
0: Nee. Ja, we hebben gezien vorige week bij SC Utrecht, die hebben er dan profijt van dat de wedstrijd wordt ingehaald.
1: Ja, dat is dan,
0: het is moeilijk, Daar zijn we voorlopig nog niet uit. Ja.
1: Nee, maar je moet iets gaan doen, hè. Ja. Je kunt niet achterover blijven zitten, want dat werkt niet.
0: Nee. Oké, Frans, zo dadelijk praten we even verder over de race van gisteren. De grote prijs van Spanje verreden op het hagelnieuwe circuit daar in Madrid. Dat zo dadelijk hier bij GPS Sportradio.

0: GPR Sportradio op je maandagmiddag aan de lijn nog steeds. De bekendste teambaas van Nederland en oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Zojuist uit de podcast gekomen die later vanmiddag online verschijnt. Frans, het circuit in Madrid, wat vond je ervan?
1: Vond helemaal niks.
0: Nee?
1: Man, wat een saaie vertoning. Ik begrijp niet dat men dit toelaat, zo'n circuit te bouwen. Dat heeft een godsvermogen gekost. Buiten het feit dat in Spanje wel mogelijk is dat daar 60, 70 miljoen wordt gepompt in een circuit. En in Nederland nog geen 8 miljoen kan. Maar ja, dat is een ander verhaal.
0: Ja.
1: Nou, het is een heel saai circuit. Ze moeten gewoon meer coureurs betrekken bij het ontwerpen van circuits. Die zit naar een optocht te kijken. Dit is net of ik de A2 tussen Utrecht in Amsterdam zitten kijken. We rijden achter elkaar aan en we kunnen niet inhalen. Nou ja, dat is daar ook geweest. We hebben het gezien. Norris was absoluut de snelste. Die had pech dat die gepiepeld werd door de safety car. Oké, dat kan. Maar daarna moet hij toch wel de mogelijkheid om in te halen hebben. Nou, als je dan achter Verstappen komt, die maakt zich een beetje breed.
0: Hij gaat midden van de weg, of tenminste het midden van het circuit rijden. En hij kon niks, zeg maar.
1: Nee. Nou, dat is toch slecht. En dan zitten daar 335.000 mensen naar een file te kijken. Ja, ik vind het gewoon een slecht verhaal dit. Maar ja.
0: Ja, het is een beetje niet van deze tijd, zou je zeggen.
1: Nee, joh, zie ik liever circuits waar je zeg maar wel in kan halen. Kijk, Zandvoort is ook niet een circuit waar je in kan halen. Daar kun je bij de Tarzan nog een beetje in halen. Maar verder is dat ook niet al te best. Maar ja, Zandvoort is van de kalender af. Maar er zijn circuits waar je wel in kan halen. Nou, dat is veel leuker om te kijken. Maar ik moet wel zeggen dat de kwalificatie natuurlijk super spannend was. Super.
0: Ja, ja.
1: En dat is, het lijkt tegenwoordig, ja, laten we de kwalificatie kijken en de race laten we die schriftelijk afdoen of zo, weet je wel. Dan kunnen ze ook eerder naar huis doen. Dan hebben ze zondag nog vrij, die jongens. Maar het is werkelijk wel, een race is al bijna niet meer. Ja, er moet iets gebeuren. Wij spreken en iedereen dacht, oh jee, met die muren gaan we tegen elkaar aan. Of gaan we tegen de muur aan en dan houdt het op. Dan krijgen we safety cars. Nou, we hebben één safety car. Of niet eens Foucault Yellow gehad.
0: Ja.
1: Vanwege Stroll die kapot ging.
0: Ja.
1: Maar ja. Dat is, maar ik moet wel zeggen, in het begin van het seizoen zaten we dus allemaal van, oh jee, het is gebeurd met de Formule 1, het is niks meer. Maar de kwalificatie, je ziet zomaar in één keer Norris op pole. En McLaren, we hebben het de vorige keer ook over gehad, is best goed, hè?
0: Ja.
1: En die hadden eigenlijk gewonnen. Dus in dat opzicht heeft Antonelli heel veel geluk gehad en Verstappen. Dat ze die virtual safety car hadden. Want anders had Norris gewoon gewonnen, joh. Die auto was zo goed. En Piastri had te veel schade. En Piastri is natuurlijk op het moment niet in vorm. Deze auto ligt hem niet. Dus ja, dus Norris die kan nog tweede worden in het kampioenschap. Ik denk niet meer dat hij kampioen wordt. Ik denk dat Antonelli dat gaat worden. Maar tweede kan hij nog wel worden, denk ik.
0: Hebben ze toch een beetje met de rem erop gereden, omdat het best een eng circuit was? Denk je?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, maar de auto's zijn vol, hè? Dus de wegligging is anders. En je weet ook, ik kan niet inhalen, dus ik moet het hebben van tactiek. En dat soort dingen allemaal. Of een safety car. Je zag hoe lang ze rond bleven rijden. Dus Pirelli was ook heel bang. Die heeft een hele harde band meegereden. Want Gasly reed tot de laatste ronde zeg maar op één set banden. Nou, dat was anders nooit mogelijk. Ook Leclerc heeft heel lang rondgereden op dezelfde band. Ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling, hè? De banden moeten echt slijten. Maar vanwege die bocht, durf Pirelli niet een band mee te geven die zeg maar daar hard slijt, want dan kan die kapot gaan. Ja, en dan staan ze voor joker natuurlijk. En dat risico nemen ze niet.
0: Nee.
1: Volgend jaar zullen ze echt wel, en we hebben ze nu heel veel data, dat ze echt zeg maar een zachtere band meenemen, waardoor je wel moet wisselen. Want zoals Gasly en Leclerc, dat ziet dus ook niet uit. De hele race blijven rondrijden en dan, ja, het zal wel.
0: Nee. Verwacht jij dat, omdat het een deel stratencircuit is het redelijk makkelijk aan te passen, verwacht je dat ze dat voor volgend jaar wel gaan doen?
1: Nou, ik heb vanmorgen al een mail gestuurd dat ze dat moeten doen. Ja.
0: Over het algemeen luisteren ze wel naar jou, hè?
1: Dus ik denk, nee, dat moeten ze gewoon doen, joh. Dat is, als ik een mail stuur, dan houden ze zich daaraan.
0: Ja, precies.
1: Want dit ziet niet uit, joh. En dan, ze hebben nu allemaal een hoop toeschouwers gehad, omdat het allemaal leuk is en een hoop dingen. Maar dit kan niet. Er moet gewoon een uitloopstrook moet breder worden. Of er moet een, ja, gewoon wat veranderen. En dat kan best wel, hoor. Dan breken ze maar zo'n loods af die er staat. En dan, of rijden ze door die loods heen. Maakt me ook niet uit.
0: Dat is
1: maar
0: hopelijk,
1: iets in ieder geval moeten ze doen.
0: Ja. Maar ze kunnen dan bijvoorbeeld dan nog wel, kijk, de coureurs hoeven het circuit niet te ontwikkelen. Maar ze kunnen wel inspraak hebben dat ze gewoon met zo'n Herman Tielke aan tafel gaan, zeg maar. En en gewoon zeggen van, joh, we hebben dit in gedachten. Kan dat wel? En nou, dan gaat.
1: Ja, ik zou een circuit ontwikkelen en dan zou ik dan 4 of 5 goede coureurs voorleggen. Ja. En dan zeggen van, kunnen we je inhalen of niet? Ja. Weet je, dan zeggen we nee, dan moet je dat doen en dat doen. Dan hebben we een kleine aanpassing, hoor. Het is gewoon iets meer rechte stukken erin met de haakse bochten waar je af moet remmen, waardoor je dus en dan weer uit moet accelereren. En dan erop weer eentje. Ja, dan kun je daar wat mee doen, weet je wel. Maar dit is gewoon, ja, een saaie bedoeling. Hm. En daar zitten we toch niet op te wachten. Dan hebben we eindelijk die auto's die bij elkaar komen. En dan nou gaan ze weer achter elkaar aanrijden. Ja.
0: Volgend jaar jij ook even aanschuiven, Frans. Je hebt nu de mail gestuurd.
1: Ik heb nu een mail gestuurd en ik heb ook een paar dingetjes getekend, zoals ze het anders kunnen doen. Ja, dus dat is verder.
0: Ja, helemaal goed. Nou. Frans, er is ook over nagepraat natuurlijk in de Formule 1 aan tafel. De podcast van GPR Sport Radio. Die heb je zojuist opgenomen. Zo dadelijk om 16:30 verschijnt die online. Wie zijn je kompanen deze week?
1: Ja, Olaf natuurlijk, die altijd een beetje wat rustiger is qua uitspraken, zeg. Maar dat geeft niet, dan moet je hebben. Olaf is heel technisch daarin. Ja. Tom Coronel, echt een racer, die ook vindt dat dit soort circuits eigenlijk aangepast moeten worden. En dan hebben we natuurlijk Frank Evenblij die het presenteert. Ja, dat gaat gewoon heel goed.
0: Nou, hartstikke mooi. Zo dadelijk om 16:30 verschijnt die online de Formule 1 aan tafel. Frans, dankjewel voor nu. Ik spreek je snel weer.
1: Oké, dankjewel.

BNR Sportradio met Post Malone. Deze maandag afsluiten met een potje voetbal. Het kan, want de maandagavond is in de keukenkampioendivisie traditie getrouw gereserveerd voor de belofteploegen. En er staan vanavond twee rechtstreekse duels tussen de grote jeugdopleidingen op het programma. De talenten uit de Domstad ontvangen de leeftijdsgenoten uit Amsterdam. En in Eindhoven komen de Alkmaarders op bezoek. Om 8:00 de twee wedstrijden Jong Utrecht tegen Jong Ajax en Jong PSV tegen Jong AZ.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Na het CNV komt nu ook de FNV met een looneis waarmee ze de cao-onderhandelingen ingaan. De bond wil 5,5% erbij, plus 80 euro per maand. Dat is best stevig, zegt iemand van de FNV. Maar de inflatie stijgt en de winsten van bedrijven zijn hoog. CNV kwam vorige week met de looneis en mikt op 3 tot 5,5% erbij. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet geen onderzoek meer naar de trambotsing op de Erasmusbrug in Rotterdam. Het openbaar vervoerbedrijf doet zelf ook onderzoek naar het ongeluk eind juli en dat is voldoende, vindt de raad. Bij het ongeval reed een tram op een stilstaande tram en daarbij raakten 15 mensen gewond. Een man uit het Brabantse Veen heeft in hoger beroep een veel zwaardere straf gekregen voor het misbruiken van zijn twee verstandelijk beperkte kleinzoons. Hij kreeg eerder 2 jaar, dat worden er nu 4, meldt de regionale omroep. Het hof rekent de opa vooral aan dat hij de afhankelijkheid van de 17-jarige tweeling misbruikte. En Schiphol en de KLM zijn blij dat het kabinet na een advies van de Raad van State nieuwe regels voor de luchthaven kan maken. Daarin wordt vastgelegd dat het aantal vluchten van en naar Schiphol omhoog kan als blijkt dat het stiller wordt op de luchthaven. Beter voor de branche en voor de omwonenden is het idee. Vanmiddag bewolkt en op een enkel spatje regen na droog. Het is 20 tot 23 graden. Morgen vooral in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen meer wolken.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 75 kilometer file in het land, de meeste vertraging op de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht een kwartiertje voor knooppunt Tijl. 4 kilometer file vanaf Waardenburg. De andere kant op is een ongeluk gebeurd op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij afrit Geldermalsen. Daar zijn ze nu aan het bergen. 2 rijstroken zijn dicht vanaf afrit Vianen. 12 kilometer file en een half uur vertraging. Ook bergingswerkzaamheden in de Benelux-tunnel op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Daardoor 5 kilometer file. Voor knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. Een kwartiertje oponthoud. Rijd langzaam vanaf knooppunt Zonzeel.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
8: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg heel lekkerder is. Dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
10: De Beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
11: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
12: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
13: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt

0: kpn.com/iPhone.
1: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien, voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
3: Mama! Mama! Mama!
4: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
3: Mama, een kleurplaat.
4: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice heb je binnen één werkdag een gegarandeerd bod zonder dat je hoeft te onderhandelen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Mama.
6: Kijk nou, je zit naast papa.
4: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
8: GPR Sportradio. Sportradio. Nout van Sommeren.
9: Hey, goedemiddag, inmiddels 3 uur geweest op deze maandag. Zo dadelijk goed nieuws uit de wereld van darts. Blik ik ook met je terug op de Formule 1 race van gisteren met de complete top 3 aan het woord. Dus ook Max Verstappen.

BNR Sportradio op deze maandagmiddag met Nick Kershaw. Het is overwegend bewolkt, met lokaal wat lichte regen. De zon die breekt vooral in het oosten af en toe door. Het is zo'n 22 graden. Vanavond zijn er wolken en opklaringen, met in het oosten kans op wat motregen. In het darts is bekendgemaakt dat de World Series of Darts Finals ook volgend jaar in Amsterdam wordt gehouden. De PDC heeft namelijk bevestigd dat het contract voor het prestigieuze toernooi is verlengd. De AFAS Live is daarmee opnieuw het decor voor de seizoensfinale van de World Series. Ja, deze week vindt de 7e editie van het evenement plaats in de hoofdstad. De verlenging van het contract volgt na het aanhoudende succes van het toernooi op Nederlandse bodem. En daar worden we dus voor beloond. Voetballer Lamine Jamal die vindt ook dat hij beloond moet worden. Hij heeft namelijk de lijst met kanshebbers voor de gouden bal aanzienlijk verkleind. Ja, dat heeft hij hoogst persoonlijk gedaan, want volgens de 19-jarige sterspeler van FC Barcelona en Spanje zijn er dit jaar maar 2 serieuze kandidaten. Jamal stelt dat de strijd gaat tussen hem en Kylian Mbappé. De aanvaller is echter stellig in zijn oordeel en vindt dat hij na het winnen van het wereldkampioenschap de prestigieuze individuele prijs dit jaar het meest verdient. De 30 genomineerden die werden vorige week bekendgemaakt. Maar ja, volgens Jamal doen die er niet toe en verdient hij hem. Ik denk ook wel dat hij een serieuze kandidaat is, maar ja, iets minder zelfvertrouwen mag ook wel, hoor je wel. Nu we het toch over voetbal hebben. Deze week staat er 1 door de weekse eredivisie die wedstrijd op het programma. Ajax neemt het morgenavond in de Johan Cruijff Arena op tegen Willem II. Het duel betreft een inhaalwedstrijd die oorspronkelijk gepland stond voor de 3e speelronde van de competitie. Ja, voor beide ploegen is het een kans om belangrijke punten te pakken buiten het reguliere speelweekend om. De wedstrijd is de enige die deze week op dinsdag wordt afgewerkt in de hoogste Nederlandse voetbalcompetitie. Zo dadelijk blik ik met je terug op het Formule 1 weekend van gisteren in Madrid met de top 3. Dus aan het woord Max Verstappen, Lando Norris en Kimi Antonelli. Dat en meer onderweg op GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio met Rod Stewart en Tina Turner. Het is maandag de 14e. En Max Verstappen heeft gisteren dus de tweede plaats behaald tijdens de Grand Prix van Spanje op het nieuwe circuit in Madrid. Ja, de Nederlander wist op het nieuwe circuit achter winnaar Kimi Antonelli te finishen, wat zijn vijfde podiumplaats in 7 races markeert. Langzaam gaat het dus weer de goede kant op daarbij Red Bull en Max Verstappen. Volgens de viervoudig wereldkampioen was dit het maximaal haalbare resultaat. Verstappen wist in de race een touché met Lewis Hamilton in het begin bij de start te vermijden, wat volgens hem cruciaal was om zijn wedstrijd zonder schade te kunnen vervolgen en het podium veilig te stellen. Dat wist hij dus te halen. Hij werd tweede. Derde werd Lando Norris. Het ging allemaal erg moeizaam voor Lando en hij had natuurlijk dikke pech. Lando Norris aan het woord.
1: What a day. We deserved it today. We did a good job. My driving, the whole team, setting up the car. The car was very strong today. We deserved a lot more than what we got. We were just incredibly unlucky. And sometimes that happens in racing, so there's not a lot we can complain about. We have to take it on the chin. It hurts, of course, a lot when it's only you. It was only me that didn't get to do the pit stop, and I lost the win because of that today. So it's a tough one to take because we deserved more, and because it's been just an amazing weekend, great qualifying and great pace in the race. So frustrating, but we take it on the chin. We review, we see what we can do even better. We look forward to a little break, a weekend off for the whole team, and we look forward to the next one.
0: He takes it on the chin. Lando Norris dus gisteren na balen van de derde plek. Ja, hij had hem dus kunnen winnen. Ja, die virtual safety car, sometimes komt hij ten goede. En soms gaat hij ook goed in het eten gooien. Beter verliep het dus voor Max Verstappen. Hij sprak na de race deze woorden.
2: I think, you know, we had a good result. We really maximized our performance. And being P2 here on this track, I think the whole weekend, you know, we had decent performance. So, yeah, good result. It's nice to be on the podium and we're consistently, you know, scoring good amount of points now.
0: Aldus Max Verstappen, die dus tevreden terugkijkt op het raceweekend in Madrid. Kimi Antonelli won de race, maar ja, geeft ook wel eerlijk toe dat Lando Norris hem eigenlijk verdiende.
3: Yeah, it was not easy at all. It's great today, the win. But of course, I think Lando deserved it today because he was leading and he was unlucky with the VSC. With me, you know, the timing was just about right because Bono told me coming into the last sector that VSC might be coming, so I dropped the pace. I slowed down a little bit on purpose just to try and see if I could get the VSC, you know, just before pit entry. And, you know, it went very well for me this time. But yeah, of course, I think overall Lando deserved the win today, but we'll take it. And now we will move forward and we'll try to understand what we can do better in order to, you know, keep it up.
0: Aldus de leider in het kampioenschap, Kimi Antonelli, over de gewonnen race van gisteren. Hij zegt, ja, eigenlijk verdiende Norris hem. Dus hij haalt gewoon heel veel geluk met die virtual safety car. En hij hield dus even in om nog even die pitstraat in te kunnen gaan. En dat was uiteindelijk de sleutel om de race te winnen. Zo dadelijk meer sport voor je, onder andere voetbal. En natuurlijk gaan we nog even terugblikken op de US Open met de winnaar Alexander Zverev. Dat en meer onderweg op GPR Sport.

BNR Sportradio met Ella Langley. Het is maandag de 14e en de Engelse scheidsrechterorganisatie ProRef die heeft toegegeven dat het winnende doelpunt van Erling Haaland in de derby van Manchester ongeldig was. De goal die Manchester City een 0-1 zege op Manchester United bezorgde had volgens de organisatie afgekeurd moeten worden. De treffer van de Noorse spits werd in eerste instantie goedgekeurd, maar na analyse op maandag, vandaag dus, concludeerde de scheidsrechterbond dat er een overtreding aan vooraf ging. Ja, dit nieuws zorgt voor veel opschudding, vanzelfsprekend, in de Engelse media. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Zo dadelijk blik ik met je terug op de US Open. Uiteindelijk is hij dus gewonnen door Alexander Zverev. Hem hoor je zo dadelijk hier bij GPS Sportradio aan het woord.

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
1: Heijn. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: De beursvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat werkt voor je al 40 jaar.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
3: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
5: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Zo.
9: Wat een geld.
11: 15.000, potverdikke me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
13: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties... Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren... dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
17: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zalmfilet met huid per 250 gram €4,49. En alle Danio romige kwark 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Superdeal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
0: Thuisbatterij.
21: Einde salderingsregeling.
22: Teruglever kosten.
23: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
25: Nu super deals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Iced Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
26: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
27: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
28: GPR Sportradio. Verkeer.
29: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 10 kilometer file tussen Nieuwegein-Zuid en Geldermalsen. Een half uur vertraging komt door een ongeluk. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. 2 rijstroken zijn dicht.
28: GPR Sportradio. Nout van Sommeren.
30: Goedemiddag, inmiddels alweer 3:30 geweest. Zo dadelijk de winnaar van de US Open aan het woord. Alexander Zverev. Wat had hij te vertellen na het winnen van dit gave toernooi? Je hoort het zo bij ons.

0: of you.
1: GPR Sportradio met Ed Sheeran. Alexander Zverev heeft de US Open op zijn naam geschreven. Ja, de Duitser was in de finale in New York te sterk voor de Amerikaanse thuisfavoriet Ben Shelton. Na 4 sets trok Zverev de partij naar zich toe met de setstanden 6-3, 7-6, 5-7 en 6-2. Ja, het is voor Zverev zijn tweede Grand Slam-titel in zijn carrière. Na afloop bracht hij trouwens een ode aan zijn moeder, die hem ondanks zijn jeugddiagnose met diabetes altijd heeft gestimuleerd om te tennissen. En dat ging zo.
2: Then I want to thank actually one more person who's never actually watching my matches, but is the most important person in my tennis life and in my life in general. Because when your 4-year-old son gets diagnosed with diabetes, and doctors in the office tell you that life and sports will be very, very limited for that child, it takes a very, very strong mother to walk out of those offices and to say, my son will be whatever he wants to be. If he wants to be a tennis player, he'll be a tennis player. If he wants to do something else, he'll do something else. But this illness will not define us. And I'm happy that we worked through it and we're doing things that we're doing right now. And my mother is the most important and the strongest person I know, because it takes an unbelievably strong woman to do what she did. So thanks to her as well.
1: Mooie woorden van Alexander Zverev na het winnen van de US Open over zijn moeder, die dus ondanks de diagnose diabetes die Zverev al op jonge leeftijd kreeg, doorgegaan is en haar zoon is blijven stimuleren, terwijl artsen hadden gezegd van ja, dat gaat allemaal niet, dat sporten. Het kan dus wel. Mede dus dankzij zijn moeder. Maar hij had het niet meteen door dat hij gewonnen had gisteravond. Want het was nogal luid daar in het stadion. Ja, dit gebeurde er, zeg maar.
2: I didn't hear a noise at all. I was in this kind of tunnel where I just didn't hear anything. And then also, of course, when the crowd is loud, it's impossible to hear the umpire. So I didn't hear that she said game, set, match. But yeah, at the end of the day, I think I just forgot the score. It's like, there's not much else to say. I just thought it was 5-1 instead of 6-2.
1: Ja, had het dus helemaal niet door. Waren mooie beelden trouwens. Van, hebben gewonnen. Mooi. Alexander Zverev dus. Hij is de winnaar van de US Open van dit jaar. Zo dadelijk meer over Honda. Ik heb het over Formule 1. Want zij vervangen de projectleider motorontwikkeling. O jee, meer daarover zo dadelijk hier bij GPR Sportradio.

BNR Sportradio met Level 42. Het is maandag de 14e. Het is bewolkt. In het oosten heb je de meeste kans op zon deze middag. Het is zo'n 22 graden vanavond. Wat opklaringen, maar wel kans op wat motregen. De Nederlandse volleyballers die spelen vandaag hun derde groepswedstrijd op het EK. Oranje verloor de eerste twee duels. België won met 3-1 en Denemarken was met 3-0 te sterk. Tegen Servië heeft Nederland dus punten nodig zo dadelijk om de kans op een plaats bij de beste vier van de groep overeind te houden. De wedstrijd begint zo dadelijk om 4:00. En hier bij GPR Sport Radio houden je ervan live op de hoogte. Zo dadelijk na 4:00, Twan van Peperstraten. Dus onder andere met het volleybal dat gaat beginnen zo dadelijk om 4:00. Vanavond ook nog voetbal. De laatste wedstrijd uit de vijfde speelronde in La Liga. Het belooft een sfeervol duel te worden als de thuisploeg aftrapt tegen de gasten uit Sevilla. Om 9:00 de wedstrijd Villarreal tegen Betis. En ook vanavond bij Rob Spijker word je daarvan live op de hoogte gehouden. Heb ik nog wat nieuws voor je uit de wereld van de Formule 1. Motorleverancier Honda heeft een belangrijke wijziging doorgevoerd in de top van zijn Formule 1-programma. De Japanse fabrikant, die motoren levert aan Aston Martin, heeft projectleider Kakuda vervangen. De personele wissel is onderdeel van een poging om de prestaties van de power unit te verbeteren en de strijd met de concurrentie weer volledig aan te kunnen gaan. De aankondiging werd vandaag door Honda zelf naar buiten gebracht, terwijl het team zich voorbereidt op de komende races. Ja, het gaat niet helemaal geweldig dus met Honda, dus ook niet met Aston Martin. Goed, kijken of deze ingreep betere tijden gaat veroorzaken. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. Vanavond wordt er nog meer voetbal gespeeld. Ga ik het zo met je over hebben. Dit is GPR Sportradio.

NPO Sportradio met Lola Jong. Ja, ze draait er niet omheen. Het is Messi. Zo dadelijk, ja, niet de voetballer, hè. Zo dadelijk hoor je hier Twan van Peperstraat. En met onder andere meer over de Nederlandse volleyballers. Want die beginnen zo dadelijk hun wedstrijd tegen Servië tijdens het EK. Twan houdt je er live van op de hoogte. Deze dag sluit je trouwens met veel voetbal af. Vanavond bijvoorbeeld de vierde speelronde op het hoogste niveau in Engeland. Een mooi slotakkoord op Elland Road. De thuisploeg neemt het voor eigen publiek op tegen de bezoekers uit het noorden om 9:00. Leeds tegen Newcastle. In de Serie A in Italië vanavond ook een aantal leuke wedstrijden. Om 6:30 Como tegen Parma. Om 6:30 ook Torino tegen Roma. En Inter neemt het op tegen Udinese om 9:15 vanavond. En van al die wedstrijden word je live op de hoogte gehouden hier bij GPR Sportradio vanavond met Rob Spijker. Trouwens ook nog Nederlands voetbal in de keukencompetitie. Die wedstrijden beginnen om 8:00. Twee wedstrijden. Jong Utrecht tegen Jong Ajax en Jong PSV tegen Jong AZ. Zo dadelijk na vieren dus Twan van Peperstraten met meer over de sporten van afgelopen weekend en dus meer over het EK volleybal. De Nederlandse volleyballers komen zo dadelijk in actie. En je hoort er meer over bij ons.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een ongeluk met een Nederlands vliegtuigje net over de grens in Duitsland zijn 3 doden gevallen. Het toestel vertrok vanochtend vanaf vliegveld Hilversum. De vliegschool daar is meteen gesloten. Het vliegtuigje kwam volgens getuigen met hoge snelheid neer in een veld. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek. In Ghana zijn 3 handlangers van drugscrimineel Bolle Jos opgepakt, meldt het AD. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor het Ghanese drugsnetwerk van Bolle Jos, die zelf in een ander Afrikaans land zit. Anderhalve week geleden werd nog een groot drugstransport uit Ghana onderschept in Frankrijk. Wie ergens wil inloggen met zijn DigiD heeft daar nu nog een telefoon of tablet voor nodig. Maar dat hoeft over een week niet meer. Dan komt er ook een DigiD-app die je op je PC of Mac kunt gebruiken. Het voordeel is dat je dan rechtstreeks vanaf je computer kunt inloggen bij de belastingen of zorgverzekering. En de film Paikaar gaat als Nederlandse inzending op voor een Oscar in de categorie internationale avondvullende films. Het is een documentaire van de Nederlands-Afghaanse regisseur Dawood Hilmandi, die in de film opnieuw contact zoekt met zijn autoritaire vader. Half december wordt duidelijk of de docu de shortlist heeft gehaald. Vanmiddag bewolkt en op een enkel spatje regen na droog. Het is 20 tot 23 graden. Morgen vooral in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen meer wolken.
2: GPR Sportradio. Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 180 kilometer file op de Nederlandse wegen. Zo heb je 20 minuten vertraging als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Bij Beest 14 kilometer file. Vanaf knooppunt Oude Rijn duurt het 20 minuten langer over. Het is nog allemaal de nasleep van een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Geldt niet voor de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam-West. Een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging momenteel 10 minuten. Klein kwartiertje vertraging op de A15 vanuit Rotterdam. Nee, vanuit Gorkum naar Rotterdam. Dat is bij Sliedrecht-Oost. 7 kilometer file daar.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
7: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl. Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
8: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
9: Ik heb hier de biefstuk Bali.
10: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
9: Geniet ervan.
8: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon 1 factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
18: Oh. Goedemorgen allemaal.
19: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
20: Even 30 jaar.

0: koffie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leen Bakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: GPR Sportradio. Sportradio. Kees Dorrestein.
8: De Hyrox-wereld staat op zijn kop na een poepincident. En jij mag bepalen wat het sportmoment is van dit weekend. Feyenoord, Formule 1 of toch die vuistslag, hè?

0: Falco. En Sing It Back hier op GPR Sportradio. Het is maandag 14 september, 10 minuten over 4. Goedemiddag. Twan is er eventjes een middag niet, dus mag ik het doen? Kees Dorrestein, dat vind ik hartstikke leuk. En Robert de Rijk mag het ook doen.
1: Ja, tuurlijk, Kees, als jij er bent.
0: Nou, dan ben jij er ook, want voor als je nu luistert en denkt... hey, wie zijn deze twee? Wij maken altijd de vrijdagmiddagshow.
1: Ja, dan, gezellig.
0: Ja, en dat is heel leuk, er is heel veel live sport. En dat is er vaak niet op maandagmiddag. Tot in één keer vandaag.
1: We vallen meteen met de neus in de boter.
0: Inderdaad, er is EK volleybal.
1: Ja, Nederland-Servië. Ja. Voor Nederland een hele belangrijke wedstrijd. Want de eerste twee wedstrijden tegen België en Denemarken gingen verloren. Vanmiddag tegen Servië is echt een resultaat nodig. Willen ze nog in de race blijven voor de achtste finales. Eerste set waren ze heel goed begonnen, maar inmiddels staat het 10-10 gelijk.
0: 10-10 gelijk alweer. Nou ja, dan hebben we in ieder geval voor 7 uur vanmiddag een uitslag. Wij blijven dat volgen. Robert volgt dat voor je. En laten we direct even naar het sportmoment van het weekend. Waar heb jij van genoten, Robert?
1: Ja, ik heb een beetje een anti-sportmoment ook wel een klein beetje.
0: Laten we direct leuk beginnen, maat.
1: Nee, ik heb namelijk heel erg genoten van iets. Ik vond die Ultimate Championship. We hebben de afgelopen vrijdag hebben we samen op...
0: Atletiek is dat.
1: Atletiek, ja. Inderdaad. Een beetje op vooruit geblikt. Ik zat gisteravond te kijken. Ik zag Tamberi, de hoogspringer, 2:41 springen. Nou, dat is... Ja, ik ben best een lange jongen, maar dat is gewoon nog 3 koppen over mij heen. Gigantisch. Ja. Ik zag de Nederlandse 4x400 ploeg een hele knappe prestatie neerzetten zonder Femke Bol.
0: Precies. Ik vond het wel jammer dat Femke daar niet mee...
1: Nee, maar daar hebben ze expres voor gekozen. Want stel, er komt een toernooi aan en onder hoge druk wil je toch een goede prestatie neerzetten. Dus we zetten ook gewoon een keer Femke Bol niet in. Ik zag 200 meters met echt wereldtijden. Maar daarna kwam zeg maar het slotstuk. Een miljoenenbal, 10 miljoen, alles... Al het geld wat er was, ging naar die sporters. Maar voor een goede afterparty was niet echt gezorgd. Want Armand Duplantis, de polstok hoogspringer, kan fantastisch hoogspringen. Maar zingen...
0: Nou, hij heeft wat nummers. Die staan op Spotify. Mondo Duplantis, zo noemt hij zichzelf dan. Dat is best leuk. Ja. Maar live zou ik er niet voor betalen.
1: Nee, ik denk voor het miljoenenbal dat die atletiekwedstrijd was... zou ik zeggen, er had best een Beyoncé vanaf gekund.
0: Ja, maar dan is er weer minder geld voor de sporters.
1: Ook weer zo.
0: Ja, toch? Als ik dan naar mijn moment kijk... dan kijk ik graag naar Stepanov. De spits van Utrecht.
1: Wie is dat?
0: De spits van FC Utrecht. Ja, jij bent Feyenoorder en dan...
1: Nee, dat was een geintje. Oh, ja. Vanwege Rafa van der Vaart.
0: Ja, nee, precies. Nou, dat vond ik dan wel weer heel leuk. En Stepanov, Utrecht loopt niet zo lekker. Maar Stepanov loopt wel heel lekker. Heeft al 5 wedstrijden achter elkaar gescoord. Daarmee is hij na Rafa van der Vaart de jongste speler die dat gedaan heeft. Rafa tikte er al 7 in op rij.
1: Ja.
0: En toen inderdaad, waar jij op duidt... ESPN had toen een fantastisch interview met hem. En toen zeiden ze van, nou je bent net zo goed als Rafael van der Vaart. En hij zegt gewoon doodleuk voor die camera. Wie? Ken ik niet. Echt fantastisch. En hij had nog nooit van Rafael van der Vaart gehoord. En hij sloot af met, zal ik dan maar vanavond eventjes een fragmentje van hem bekijken. Dat ik dan even weet om wie het gaat.
1: Ja.
0: Dat is toch grappig. Dat er nieuwe generatie voetballers aankomen die niet weten wie Rafael van der Vaart is. Oké, wij kijken altijd naar het sportmoment van dit weekend. Op maandag in dit programma doet Twan. En dus wij doen dat ook. We hebben er 3 voor je geselecteerd waar je uit kan kiezen. De eerste.
2: Het fluitconcert, minder streamend dan aan het einde van de eerste helft voor de spelers van Zwolle. Feyenoord wint met maar liefst 7-0. De grootste nederlaag ooit voor PEC Zwolle in de Eredivisie.
0: Ja, Feyenoord veegde PEC Zwolle veegde de mat aan met PEC Zwolle gisteren. 7-0 werd het dus. En daarmee hebben ze ook revanche genomen voor hun oorwassing in de Champions League door Barcelona. Toen werd het 5-1, maar dan voor Barcelona. Nacho Ferri maakte een hat-trick voor Feyenoord. Als je het gekeken hebt, ja, het is een hat-trick geworden. Want er is vandaag besloten dat die eerste goal dat toch geen eigen goal was van PEC. Maar dat het een hat-trick was. Nou, nummer 2 waar je uit kan kiezen.
3: En zo is de eerste race in Madrid een prooi voor Antonelli. Hij vergroot zijn voorsprong in het kampioenschap. Daarachter Verstappen 2, Norris 3.
1: Ja, Max Verstappen die pakte gisteren weer eens de tweede plek bij een Grand Prix. Alweer de 6e podiumplaats van dit seizoen. Hij moet nog wel steeds wachten op die ene overwinning. En daardoor lijkt de titel wel echt uit zicht. Kimi Antonelli pakt weer de overwinning. En breidt steeds verder die voorsprong uit. gaat Italië dan eindelijk sinds 1953 weer een wereldkampioen krijgen? Dat is de vraag.
0: Nou, daar lijkt het wel op. Het seizoen duurt nog even, maar het zou wel heel leuk zijn om...
1: Race of 7 volgens mij, zeg ik het mijn hoofd.
0: Dat zeg ik ook uit mijn hoofd. Ik ga Olaf er even voor appen. Die weet dat exact, maar ik denk dat het klopt. En nummer 3 waar je uit kan kiezen?
4: Maar op een gegeven moment escaleerde het helemaal. Het ging helemaal duwen, trekken en noem maar op allemaal. Ja, dus ik wil mijn jongens ook beschermen. Ze van uit de kale samen met de andere, met mijn broer. Ik weet niet wat er precies gebeurde, maar de een naar de andere klap kreeg ik in één keer op mijn hoofd. Ik denk, wat is dit dan weer, weet je wel? Ja, en dan kan je twee dingen doen. En dat is dan omdraaien, weglopen of ook uithalen. Op een gegeven moment waarschijnlijk die jongen heeft een klap ook of voor mij gehad of voor iemand anders. Dat weet ik niet precies. Maar ik hoop dat daar beelden van zijn. En dan kan de waarheid naar buiten komen.
0: Ja, je kan een grap al maken. Johnny van Beukering gooit de beuker in. De assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal uit de tweede divisie is dus ontslagen omdat hij tijdens de rust een speler van IJsselmeervogels letterlijk op zijn bek heeft geslagen. Hij heeft zelfs een aantal tanden uit zijn mond geslagen.
1: Heb je die foto gezien?
0: Ik heb die foto gezien. Als je een zwakke maag hebt, zou ik die foto niet
1: Ja, het is maar goed
0: bekijken.
1: Dat de radio maken.
0: Ja, precies. Maar je kan hem gewoon opzoeken als je speler IJsselmeervogels klap van Beukering opzoekt. Hij heeft, hij moet nu naar de tandarts. Hij zegt zelf dat dat een jaar herstel gaat kosten. Hij en de broer, dus van Beukering heb ik het dan over, zijn per direct ontslagen. Dus wat denk jij? Wat vond jij het sportmoment van dit weekend? Je kan reageren via de app van GPR Sportradio of gprsportradio.nl bezoeken en dan op het app-icoontje, het WhatsApp-icoontje klikken. Is het Feyenoord? Is het Formule 1 met Verstappen op de tweede plek? Of is het toch Van Beukering? Laat het weten. En ook als je denkt, nou weet je, ik heb een ander moment. Jullie zijn gewoon een heel ander moment vergeten. Dan noemen wij dat ook. Dus stuur even een appje via de GPR Sportradio app. Zometeen spreken we een Hyroxer. En dan ga jij ook hier meer over vertellen, want we moeten het hebben over het poepincident.
1: Absoluut.

0: look at the world.
1: GPR Sportradio Snow Patrol met Chasing Cars. Hey, er is een probleempje in de Hyrox-wereld. Of ja, noem het maar een probleempje. Hyrox is in de ban van een poepincident. En ja, Instagram inmiddels ook. Dat is allemaal gebeurd bij een wedstrijd in Beijing, waar die werd afgewerkt. En nou, dan moet ik toch eventjes naar jou, Robert. Want jij hebt jouw eigen Hyrox-podcast.
2: Zeker.
1: Station 9 is dat.
2: Klopt.
1: Een hele leuke podcast voor iedereen die van Hyrox houdt.
2: Ja, en al fitnessrace, gymrace, alles. We bespreken alles.
1: Maar nu dus ook een leuke podcast voor iedereen die van poep houdt.
2: Ja, nee, ik...
1: Wat is er gebeurd? Sorry.
2: Nou, wat is er gebeurd? Kijk, ik denk dat heel veel mensen misschien het gevoel wel kennen dat als je een rondje gaat hardlopen, je misschien net even te laat gegeten en dan opeens gaat je maag, draait zich om en denk je, oeh, toch even een sprintje naar de wc.
1: Nou ja, inderdaad, het is laxerend. Nou,
2: precies,
1: ja.
2: Dus als je ook richting een marathontraining gebeurt het denk ik wel 90% van de mensen dat ze toch even de bosjes moeten opzoeken. Alleen wat doe je als je in een grote evenementenhal, op dit moment was het op de ijsbaan van Peking waar een Hyrox bezig is, en je moet halverwege de race, zeg ongeveer na een half uur, ben je al volledig jezelf aan het geven in een Hyrox. En je moet toch, ja, de nood roept.
1: Ja, dan denk ik, ga je gewoon naar de wc. Je bent snel, je bent getraind om hard te lopen. Dan loop je hard naar de wc, ga je weer door.
2: Ja, maar het ging dus om Joanna Wietrich. Zij is de wereldrecordhoudster, snelste Hyrox-atleet ooit bij de vrouwen. En loopt aan een race in Peking tegen de regerend wereldkampioen. Want in juni is zij eigenlijk verrassend verslagen door een Amerikaanse. Mm-hmm. Zij nemen het tegen elkaar op in China. Ja, onder hoge druk staan ze daar tegen elkaar te strijden.
1: Letterlijk hoge druk, ja.
2: Ja, letterlijk hoge druk. En ja, Joanna Wietrich, die laat haar ontlasting lopen.
1: Ja, want ik heb de beelden gezien op Instagram. En onze stagiair Nout, ik pak hem even bij. Nout, pak even je microfoon. Wat was het woord dat jij zei toen je de foto zag?
3: Gadverdamme.
1: Ja, want je ziet dat ze helemaal bruine benen heeft.
2: Ja, het zag er niet zo fris uit. En waarschijnlijk heeft het ook wel iets met de voeding te maken die ze gebruikt net voor de wedstrijd. Want dan wil je als sporter veel suikerhoudende middelen gebruiken om gewoon je energie snel en goed aan te vullen. Dat gaat soms ook heel snel door je systeem heen, zoals je ziet.
1: Mm-hmm.
2: Ja, nu is de vraag, had ze gestopt moeten worden, ja of nee? Ik snap wel vanuit haar oogpunt dat ze zegt, ik ga door. Ik wil gewoon finishen. Maar misschien dat we van buitenaf extern wel iemand moeten zeggen, misschien is dit niet het moment om door te gaan.
1: Nou, laten we het direct eventjes voor gaan leggen aan een andere kenner. Dat is Hidde Weersma. Hij is topatleet en trainingsgenoot ook van Joanna Wietrich. En jij maakt met hem een podcast ook, hè?
2: Ja, nee, inderdaad. Hidde is een vaste gast. Eigenlijk een van de medemakers van Station 9.
1: Ja, precies. En Hidde die zit hier anders in dan de mensen op Instagram die allemaal zoiets hadden van gadverdamme. Hidde, jij hebt dit gekeken en wat dacht jij toen?
4: Nou, misschien om te beginnen, er is ook heel veel bijval hoor. Dus okay. Er zijn heel veel mensen die negatieve reacties hebben, maar ook heel veel mensen die niet per se positief, maar het wel voor de opnemen. Dus dat is misschien ook wel goed om te benoemen.
1: Mm-hmm.
4: En ik denk eigenlijk dat Robert het net al wel zei dat een atleet die zit vol in de race en die wil toch bewijzen, vooral bij zo'n wedstrijd waar ze strijdt tegen de wereldkampioenen, dat ze misschien onterecht verslagen is een paar maanden geleden.
1: Hidde, pas op met diep in de microfoon praten, want dan overstuur je een beetje. Dus hou hem gewoon netjes aan de oor en dan is het prima.
4: Ja. En ik denk dus eigenlijk dat wat je ook moet beseffen, dat een atleet in een race, dat je niet helemaal kan verwachten dat hij nog volledig rationeel nadenkt. En zij zal misschien achteraf ook gedacht hebben van, shit, ik heb hier de verkeerde keus gemaakt. Letterlijk, dit was niet zo bedoeld.
1: Ja, gewoon een verspreking, ja.
4: Ja.
1: Maar toch, Hidde, hoe had jij dit dan opgelost?
4: Ja, vind ik oprecht lastig. Ik heb wel meerdere keren een bloedneus gehad tijdens een race. Dat was wel nog in mijn triathlon-tijd. En daar loop je natuurlijk buiten. Dus daar kan je dat misschien met een iets geruster gevoel zeggen van, nou, ik laat het lopen en het kan mijn zorg zijn. Als alles ervan afhangt, zou ik denk ik ook niet heel snel stoppen. Maar het is mij gelukkig nog nooit overkomen.
1: Dat snap ik inderdaad. Maar is er nu best wel wat kritiek op haar. Inderdaad, je zegt ook, er is bijval. Maar dan zie je de beelden. En dan zegt de organisatie ook, ja, we hebben de vloer uiteindelijk moeten vervangen. Ik hoorde wel dat echt uren later pas gebeurde. Dus waarschijnlijk reageerden ze ook op de kritiek. Maar wat doet dat met zo'n atleet?
4: Dat ik weet het niet helemaal zeker, want ik heb haar nog niet gesproken. Maar ik denk dat alle reacties die hier nu op volgen, dat niet makkelijk is om je daar overheen te zetten en weer verder te gaan. Hopelijk voor haar is dit ook iets wat overwaait en waar we het over een paar weken niet heel veel meer over zullen hebben. Maar wat ik vooral wel onterecht vind, je zei het net al dat er kritiek op haar komt. En eigenlijk vind ik dat nog niet eens een heel groot probleem. Dat mogen mensen hebben. Maar het wordt ook wel nu best wel lelijk. En dat is eigenlijk iets waar ik voor mijn gevoel niemand iets mee opschiet.
2: Ja, want er zijn zelfs mensen die zeggen, ik ga nooit meer een Hyrox doen. Want als ze dit niet eens kunnen waarborgen dat ik niet over een parcours burpees, waarop je plat op je buik moet liggen. Ja. Als ze dat nu eens kunnen garanderen dat dat zonder ontlasting op het veld gebeurt, ja, dan doe ik niet meer mee.
1: Maar Robert Hyrox heeft ook inmiddels gereageerd, toch?
2: Zeker, zeker. Hyrox die zegt zelf, we hebben een duidelijk medisch en dat is een heel erg lang woord.
1: Poepprobleem.
2: Ze hebben protocollen om alles zo schoon en hygiënisch mogelijk te doen. En er is een onverwachte situatie onduidelijk uit ontstaan over hoe al die protocollen moeten worden toegepast. De organisatie erkent dat het een fout heeft gemaakt door tijdens de race niet direct te handelen. Ze zeggen de procedures aan te gaan scherpen, maar ze veroordelen vooral de bedreigingen en haatdragende reacties richting de atleten op sociale media.
1: Hidde, om af te ronden, we kennen ook dat verhaal van die marathonloper al lang geleden, ondertussen een beetje wind, die ook eventjes moest, hoge nood had en uiteindelijk in zijn handtammer ging en het dan even weggooide. Nou, die beelden gingen ook de wereld over. Nog steeds vrees je niet dat, hoe goed zij ook is, de beste van de wereld van de vrouwen, dat zij altijd herinnerd gaat worden om dit poepincident.
4: Om heel eerlijk te zijn, ik denk wel dat dit iets is wat zij altijd bij zich zal dragen. Maar ik hoop heel erg dat zij de komende jaren heel veel races wint. En dat zij vooral daarom herinnerd zal worden. En dat dit dan meer een bijzin is. Ik hoop natuurlijk dat we het helemaal vergeten. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat niet gaat gebeuren.
1: Hidde Weersma.
2: Ik denk trouwens, als ik nog één ding mag toevoegen. Volgens mij is een van haar sponsoren is ook zo'n voedingsmerk, volgens mij, als ik het goed zeg. Mm-hmm. Volgens mij moeten die nu gewoon met een hele goede inhaken met haar komen. Om gewoon zeg maar een beetje de kou uit de lucht te halen. Om gewoon te zeggen van, wij ownen dit. Misschien niet zo handig gedaan, maar nu gaan we er ook gewoon voor staan.
1: Nee, ja, dat vind ik inderdaad wel een hele goeie.
2: Mag ik nog één ding toevoegen?
1: Ja, maar
2: eerste set van Nederland is binnen.
1: Oh, eerste set van Nederland Servië.
2: 25-20.
1: EK volleybal. Ik ga Hidde Weersma bedanken. Dankjewel, topatleet en trainingsgenoot dus ook. Van die Joanne Wiechik. Die dus, zeg ik het
2: moeilijke
1: goed?
2: Naam blijft het, hè?
1: Ja, Wiechik of zo. Ja, in ieder geval, ze komt uit Australië, toch? Dus in ieder geval die dus het internet overgaat als poepende Hyroxer. Het is niet anders. Zometeen gaan we terug in de tijd. Spreken we een Olympische gouden medaillewinnaar hier op GPR Sportradio.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
6: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Thuisbatterij.
11: Einde salderingsregeling.
12: Teruggeleverd kosten.
13: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
14: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van Voordeel,
8: Aldi.
15: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
16: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
17: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
19: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
18: Nu, bij Spar in de Buurt, roomboter, appelflap of kersencarré, vers uit eigen oven. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers, even sparren.
12: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.
10: GPR. Sportradio. Sportradio. Nieuws. Headlines.
20: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Een Nederlands vliegtuigje is vlak over de grens in Duitsland neergestort. Alle drie de inzittenden zijn omgekomen. De Cessna was vanochtend opgestegen in Hilversum. Wat er mis is gegaan, is niet duidelijk. In Ghana heeft de politie drie handlangers gepakt van drugscrimineel Bolle Jos. Dat gebeurde nadat een schip met coke was onderschept. Dat kwam uit Ghana en was op weg naar Antwerpen. En schoonmakers op onder meer Schiphol en treinstations leggen deze week het werk neer, zegt vakbond FNV. Het is een protest tegen de CAO die het CNV en de werkgevers hebben afgesloten. Daar was volgens de FNV veel meer uit te halen.
10: GPR Sportradio. Verkeer.
21: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. Op een paar wegen heb je al behoorlijke vertraging. 280 kilometer file in het land. Zo gebeurde er een ongeluk op de A10 vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Dat is bij Amsterdam-West. De rechterrijstrook is daar dicht. Zodoende 6 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Het ongeluk houdt de linkerrijstrook van de A16 dicht. Vanuit Breda naar Rotterdam bij de Rottermeer-tunnel. 7 kilometer file daar. Vanaf Rotterdam-Feyenoord een half uur vertraging voor het verkeer. En de rechterrijstrook van de A50 is dicht vanuit Arnhem naar Zwolle. Dat komt door een kapotte vrachtauto. Tussen Apeldoorn en Heerde-Zuid. Door 12 kilometer file en een half uur vertraging.
10: GPR Sportradio. Sportradio. Kees Dorrestein.
22: Goedemiddag. We gaan zo meteen terug in de tijd. Naar het jaar 2014. Toen hadden we een fantastische winterspelen in Sochi. En daarom spreken we zo meteen een gouden medaillewinnaar. En het sportmoment van het weekend.

0: Imagine Dragons, Thunder, GPR Sportradio. Met niet alleen mezelf, Kees Dorenstein. Goedemiddag. Twan is er eventjes niet, dus ik mag hem vervangen. En dan neem ik ook natuurlijk de vrijdagmiddagcompagnon mee. Robert Rijk.
1: Ja, goedemiddag. Ja, wij moeten met z'n tweetjes wel Twan vervangen. Want die...
0: Ja, die is niet in zijn eentje te vervangen.
1: Nee,
0: dat klopt. Ondertussen ben jij het EK volleybal in de gaten aan het houden.
1: Ja, en wat voor wedstrijd zeg. Het is echt een volleybalgevecht tussen Nederland en Servië. Je merkt dat allebei de ploegen niet zo lekker zijn gestart aan dit EK. En dat het eigenlijk voor allebei een beetje de laatste strohalm is om zich voor die achtste finales te kunnen plaatsen. Ja, de tweede set gaat echt puntje voor Nederland, puntje voor Servië. Het staat nu, ik dacht, ja, 10-8 voor de Serven. Deze wedstrijd kan nog uren duren en nog alle kanten op.
0: Ja, want de eerste twee wedstrijden hebben ze verloren, hè? Tegen België
1: exact.
0: En tegen Denemarken.
1: Ja, dus zij zijn allebei nog puntloos en ze moeten echt. Ja, ze zitten in een pool met 6. De eerste 4 gaan door, dus het is een beetje een soort WK voetbal. Bijna iedereen mag verder. Maar ja, dan moet je wel een wedstrijd winnen. En voor Nederland en Servië is dit wel de uitgelezen kans om dat te gaan doen.
0: Precies. Ondertussen zijn wij aan het zoeken naar het sportmoment van het weekend. We hebben hier 3 opties gegeven. Of de 7-0 van Feyenoord. Of de tweede plaats van Max Verstappen en Antonelli. Die mogelijk sinds 1953 de eerste Italiaanse winnaar van het Formule 1 wereldkampioenschap kan worden. Of ja, de klappen uitgedeeld door de assistent-trainer van GVVV Veenendaal richting de speler van IJsselmeervogels. Nou, daar komen wat reacties op binnen. Ik zie bijvoorbeeld dat Herman gereageerd heeft. En dat kan via de WhatsApp van de GPR Sportradio app of via de site gprsportradio.nl. Dan klik je op het WhatsApp-tekentje in de app, zit hier daar rechtsbovenin. Kan je reageren naar de studio, ook als je aanmerking hebt. Of als je een eigen sportmoment van het weekend hebt. Nou, Herman zegt, ja, sportmoment is natuurlijk Max. En natuurlijk niet die actie van die eencellige bij GVVV. Die vindt het helemaal niks. En ook als ik dan de reactie van Willem erbij pak, dan zegt hij, ja, het voetbal wordt kapot gemaakt door dit soort acties. Helaas, nummer 3. Dit was wel echt een dieptepunt in het voetbal. Supportersgeweld hebben we al genoeg gezien, maar dat trainers zich nu hiertoe ook verlagen is echt een dieptepunt. Persoonlijk voor mij de wederopstanding van Cambuur. Begonnen met een vrijwel nieuwe selectie. Ik heb er alle hoop in dat ze zich handhaven. Nou, dat vind ik ook leuk. Dus je kan gewoon via de WhatsApp in de GPR Sportradio app kan je gewoon een berichtje sturen. Nou, ondertussen dan is het eigenlijk ook alweer 4:30 geweest. Dan weet je dat. Na 4:30 maandagmiddag, dat betekent dat er weer een gloednieuwe aflevering van Formule 1 aan tafel online komt. Gepresenteerd door Frank Evenblij natuurlijk. Frank, wie heb jij vandaag allemaal aan tafel?
2: Kees Dorenstein, leuk van je te horen. Ja, we hebben weer een geweldige kakelverse podcast klaarstaan, waarin we uitgebreid gaan terugblikken op de maandring. Is het nou een leuke toevoeging aan, aan de agenda of niet? Nou, er valt in ieder geval een hoop over te bespreken. Een knappe prestatie van Max. En Lando had hij moeten winnen. Nou, kortom, het zit weer een bommetje vol. En je krijgt ook nog een mooie tip, ook voor jou, van Tom Coronel. Budgeteer de boetes. Verkeersboetes. Succes!
0: Budgeteerde verkeersboetes. Genoeg reden om te luisteren, dus ik heb geen idee waar hij het over heeft. Formule 1 aan tafel kan je nu beluisteren vanaf 4:30 in je favoriete podcast-app of op gprsportradio.nl in onze eigen app natuurlijk. Zometeen kunnen we het al zeggen, Robert?
1: Tuurlijk.
0: Spreken?
1: Ja, kijk, weet je wat het is? Als je gaat zeggen, we spreken een gouden medaille winnaar van Sochi, ja, dan heb je nog steeds een elftal aan mogelijkheden.
0: Ja, oké, okay, noem er maar één dan.
1: Ja, hij heeft ook nog een broer. Die stond ook op het podium.
0: Hij heeft ook nog een broer. Ja, dan kan het, kunnen het er maar 2 zijn. Michiel of Ronald, toch? 1 van de 2.
1: Ja, of misschien een derde. Omdat hij Michel heet, niet Michiel. Maar...
0: Nou, excuus, het is natuurlijk Michel. Hij heeft de gouden medaille gewonnen, want zijn broer niet.

0: Kwart voor vijf, GPR Sportradio, Bananarama en I Heard a Rumor. Ja, elke dag nemen we rond dit tijdstip jou mee terug in de tijd. En deze week gaan we naar het jaar 2014. Een heerlijk sportjaar. Nou, bijvoorbeeld het WK in Brazilië. Denk aan de 5-1 tegen Spanje. Hè. Wordt het zo'n dag? Ja, het wordt zo'n dag. En met een winterspelen waarin Nederland echt domineerde. Mede door onze volgende gast. Want hij won de 500 meter op een 100ste seconde van Jan Smeekens. En ja, dan hebben we het natuurlijk over Michel Mulder. Michel, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat mooi dat jij even terug wil kijken naar 2014 met ons. Alhoewel, dat is voor jou altijd wel lekker, denk ik.
1: Ja, 2014 was mijn hoogtepunt op schaatsgebied, maar ook op skielengebied, wat ik altijd in de zomer deed.
0: Ja.
1: Het was zeker een heel mooi jaar.
0: Ja, want als jij terugdenkt aan 2014, denk je dan direct terug aan jouw gouden medaille of toch aan iets anders?
1: Nee, toch wel aan mijn gouden medaille. Dat heeft het meeste impact gemaakt, ook vooral in Nederland. Schaatsen is natuurlijk een van de allergrootste sporten die we hebben in ons land en ja, deel van onze cultuur geworden. Maar ja, ik denk eigenlijk altijd aan de Spelen. Maar daarnaast ook wel aan het feit dat ik toen in november niet naar de World Cup schaatsen ging. Omdat ik eigenlijk heel graag beide sporten wou winnen op het WK. Dus ik ben toen naar het WK skileren gegaan in Argentinië in november. Dus het was wel op zich wel heel lekker hoor, in de winter even naar de zon. En daar werd ik dan ook nog wereldkampioen skileren. Dus dat maakte voor mij dat jaar wel echt helemaal compleet.
2: Ja, je ging natuurlijk als favoriet misschien wel naar Sochi. Zeker naar het Olympisch kwalificatietoernooi waar je het baanrecord even aanscherpt in Tialf.
1: Ja.
2: En hoe is het dan om als favoriet naar de Spelen te gaan?
1: Ja, ik vond dat toen vreselijk natuurlijk. Ik denk dat iedereen liever als underdog ergens heen gaat dan als favoriet. Aan de andere kant is het natuurlijk heel fijn om te weten dat je goed genoeg bent om eventueel te winnen. Maar je hebt gelijk dat Olympisch kwalificatietoernooi, wat dan officieel nog net 2013 was. Het was het einde van 2013. Ja, daar ging het zo goed. En daar reed ik echt een tijd die ik nooit meer heb gereden in Tialf. En wat ook nog wel even een tijdje gestaan heeft, dat baanrecord. Ja, toen was ik ineens favoriet. En dat maakte wel het iets meer beladen toen ik naar de Spelen ging.
0: Dat kan ik me wel voorstellen, ja. En toen kwam dat moment. Dat is wel handig voor de mensen die dat niet meer helemaal paraat hadden. Toen de tijd werd er nog twee keer een 500 meter geschaatst op de Olympische Spelen. Dat is tegenwoordig gewoon één afstand en that's it. Die eerste werd gewonnen door Smeekens. En toen kwam die tweede. Jij was eerder. Jij reed een rit voor hem volgens mij. Je had de beste tijd neergezet. Maar toen finishte die en toen gebeurden er allemaal rare dingen. Want iedereen dacht, nee, Smeekens heeft hem. En op één punt zien we jou opspringen. Wat gebeurde daar in die schaatstempel?
1: Ja, eigenlijk wel een beetje hetzelfde zoals je het omschrijft. Alleen er stond op het bord time to beat 34-74. Dat was in het stadion al zichtbaar op het moment dat Jan startte. Dus toen wist ik eigenlijk al wat hij moest gaan rijden. Thuis, ik heb wel eens teruggekeken, was het iets onduidelijker. Maar er stond echt time to beat 34-74. En hij kwam over de finish en er stond 34-74. Precies die tijd. Dan kun je time to beat verschillend interpreteren. Dat hij daar sneller moest dan die tijd of dat hij precies die tijd nodig had. In het stadion stond ook eerst een 1 achter zijn naam. Maar je ziet mij echt wijzen naar dat scorebord van ja, maar is het nou precies gelijk of zijn we allebei 1 op het bord? Of is hij op de 1000ste sneller? En ik denk dat het ongeveer 10, 15 seconden geduurd heeft voordat die 1 van hem veranderde in een 2 en dat mijn naam bovenaan stond.
2: Ja, en hoe snel had je eigenlijk door? Want toen had je door, ik heb gewonnen. Maar hoe snel had je door dat Ronald ook nog, je broer ook nog op dat podium stond?
1: Ja, dat was ik heel erg van bewust. Ik had, want eigenlijk ben ik 2 keer tweede geworden op die dag. Op de 500 meter. Want de tweede afstand.
2: Werd je allrounder onder de 500 meter mannen.
1: Ja, precies. Het is maar goed dat het toen nog zo was. Want anders, nee. Maar ik wist dat Ronald de snelste tijd had gereden in de tweede omloop. En je ziet ook wel op beeld. Als ik het terugkijk, is het wel een mooi beeld dat ik finish. En dat Ronald en ik eigenlijk naar elkaar het gebaar maken van we staan nu 1 en 2. En Jan is daar uiteindelijk tussen gekomen in die laatste rit. Maar ja, wij hadden heel goed door dat we eerste en tweede stonden op het moment van starten van die laatste rit.
0: Ja, en dan, kijk, verliezen is zuur, dat weten topsporters. Maar verliezen op een 100ste seconde is misschien nogal zuurder. Hebben jullie het er later nog wel eens over gehad, jij en Jan?
1: dat is best wel daar is best een lange tijd overheen gegaan. Er is ooit een andere tijden sport gemaakt. En toen zijn we eigenlijk teruggegaan naar dat moment en hoe dat allemaal is gegaan. En ook hoe hij dat beleefd heeft en ook heeft moeten verwerken. Want het is inderdaad natuurlijk niet voor te stellen dat je 15 seconden denkt dat je Olympisch kampioen bent. En dan ineens te horen krijgen van ik weet niet hoe lang het in zijn geval geduurd heeft. Maar ja, je bent toch tweede. Ja, dat is natuurlijk voor niemand leuk en dat gun je niemand. En dat is, ik zou het me niet kunnen voorstellen. Dus dat moet een enorme klap zijn geweest. Maar we hebben daar heel lang eigenlijk niet echt over gesproken. Totdat we die uitzending maakten voor Andere Tijden Sport.
0: Waarom hebben jullie daar eigenlijk niet over gesproken? Want ik hoor altijd dat die schaatsers zo goed zijn samen. Gewoon met elkaar. Of je nou bij een ander team zit of niet.
1: We waren ook niet slecht met elkaar. Alleen dat moment, dat pijnlijke moment, hebben we niet echt uitgebreid besproken. We zaten niet bij elkaar in de ploeg. Dus ik denk dat er altijd een wederzijds respect over en weer was. Maar we hebben niet echt dat moment besproken. Kijk, uiteindelijk, hoe lullig het ook was. De situatie was wel dat ik op de tijdswaarneming zoals ze die uiteindelijk hebben gebruikt, dat ik 12.000ste sneller was. En dat ik, dat is eigenlijk 12-13 centimeter. Als dat het verschil is in een wielerwedstrijd, dan is het een vrij duidelijk verschil.
2: Ja.
1: Het lullig is alleen met schaatsen dat je...
0: Dit hoor je niet zo vaak. Inderdaad. Nee.
2: Nee. Ik denk ook wel dat het natuurlijk ook... Het komt ook doordat Jan Smeekens moest dat verlies verwerken. Maar Jan Smeekens heeft dan wel verloren van Michel Mulder. Maar de persoon Michel Mulder kan er natuurlijk niks aan doen.
0: Nee.
2: Of dat dan Rus of een Pool of een Tsjech was geweest, dan had hij met hetzelfde verlies gezeten. Dus ik denk ook wel dat, wat kan Michel hem dan bieden of zo?
0: Nee, precies. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Michel, als je dan nu kijkt naar de huidige wedstrijden, is het gewoon maar 1500 meter. Als dat het geval was geweest, was je dus tweede geworden uiteindelijk.
1: Ja,
0: maar wat vind je daarvan? Dat je nu niet twee keer hebt of dat je juist maar één keer gewoon hoeft te vlammen?
1: Ja, het is een beetje dubbel. In de tijd dat ik heb het wel eens in die tijd nagekeken en toen bleek gewoon, heb je laatste buitenbocht, ben je het voordeel. Dus in die tijd was ik ook echt van overtuigd, je moet hem gewoon twee keer rijden, want dat is eerlijker. Wat je wel een beetje ziet in de laatste jaren is dat het materiaal ook echt verbeterd is, waardoor goede schaatsers en 500 meter rijders die laatste binnenbocht veel makkelijker doorkomen dan op het materiaal waar ik bijvoorbeeld mijn 500 meters op reed. En dat is, natuurlijk zit er ook wat technische verandering in, maar er zit ook echt in het materiaal verandering, waardoor het verschil tussen binnen- en buitenbaan toch wel wat kleiner is geworden. Er zijn wel persoonlijke voorkeuren nog steeds, maar het verschil is kleiner geworden. Dus eigenlijk zou ik zeggen, ga gewoon terug naar twee keer. Dat maakt het uit dat het wat langer duurt. Het is een mooie wedstrijd. Maar goed, het verschil is wel statistisch gezien wel wat kleiner geworden tussen die twee banen. Dus het kan in één keer.
0: Als je dan naar de huidige situatie kijkt. Ik denk dat Robert kent jou. Maar Robert komt ook uit de schaatswereld. Je hebt vroeger natuurlijk op hoog niveau geschaatst, Robert.
1: Ja.
0: Voor de andere mensen, die zien jou niet meer heel vaak voorbij komen. Wat doe je nu?
1: Ik ben toen ik gestopt ben met schaatsen nog in het schaatsen actief geweest als coach. Ik heb ook wat tv-programma's gedaan. Onder andere het zingen ontdekt. Dat ik dat ook heel erg leuk vind.
0: Ja, en dat kan je heel goed.
2: Ja, beter dan Duplantis.
0: Beter dan Duplantis.
1: Oh ja, ik heb gezien dat hij dat gedaan had. Maar was het niks? Ik heb het nog niet gedaan.
2: Ja, die man komt helemaal met in-ears. En die denk je, die gaat eens even een showtje weggeven.
0: Als je nu luistert trouwens en je denkt, waar gaat dit over? Mondo Duplantis. In ieder geval zo noemt hij zichzelf als zanger. De beste hoogspringer van de wereld. Die zingt af en toe ook. En die heeft gisteren bij een toernooi heeft hij gezongen. De beelden staan online. Nou, je mag zelf oordelen of het goed was of niet. maar Michel, pak hem door.
1: Ja, dus dat vind ik heel leuk om te doen. Ik heb een programma meegedaan voor musicals zingen. En die heb ik mogen winnen. Dat was echt super tof. Dus ik heb ook mogen meemaken hoe het is om in een vol Ziggo Dome te staan.
0: Ja, heel leuk.
1: Een paar keer in AFAS. Ja, dat was echt heel gaaf om mee te maken. En ik ben nu ook docent aan de Hogeschool van Amsterdam.
0: Ja.
1: Ik geef daar wat lessen. Eigenlijk op de opleiding sportkunde. Waar ik in ieder geval ook een stukje van mijn ervaring kan delen met toekomstige sportprofessionals, zoals het dan
0: is dat
1: mooi
0: stiekem
1: heet.
0: Niet het mooiste? Dat je het dan toch aan de volgende generatie een beetje kan doorgeven?
1: Ja, het zou gek zijn als ik dat ging ontkennen. Ik ben ook coach geweest van schaatsploegen nog. Dus ergens zit dat erin. Ik heb zelf de Academie voor de Lichamelijke Opvoeding gedaan. Dus ik ben opgeleid als gymleraar. Omdat ik wat later doorbrak met schaatsen, heb ik dat kunnen doen voordat ik wat beter werd in schaatsen. Dus dat zat er eigenlijk altijd wel in. Dat ik dat leuk ging vinden.
2: Ja, en komend schaatsseizoen over anderhalve maand. Dan trappen ze alweer af in Tiel voor het kwalificatietoernooi. Hoe lastig is het om voor Femke Kok, Jenning de Bo om weer dit seizoen met het vuur aan de start te staan waarmee ze het afgelopen jaar zijn geëindigd met de Olympische Spelen. Want die Olympische Spelen van Nice, of eigenlijk ja, een soort Olympische Spelen van Tialf, die voelen weer zo ver weg 2030. Hoe zorg je ervoor dat je nu gewoon eind oktober weer gas gaat geven?
1: Ja, ik denk dat het ook wel een beetje persoonlijk is. Sommige mensen die hebben natuurlijk zo van, nou, ik heb het hoogst haalbare gehaald. Ik hoef niet nog hoger. Ik ga gewoon kijken hoe het gaat. Die gaan er een beetje open in. En sommige mensen die willen, nou ja, overal waar ze aan beginnen, gewoon alles winnen, winnen, winnen. Dan maakt het niet uit of het een Nederlands kampioenschap is of een WK. Dus die gaan gewoon door. Ja, het is afwachten welke instelling elke sporter heeft die zoveel succes heeft gehad in Milaan. Maar ja, dat het anders gaat zijn en anders gaat voelen. En misschien is het ook wel heel relaxed. Hè? Dat nu, het gaat even niet meer de hele tijd over die spelen. Maar ze mogen nu gewoon datgene doen wat ze het leukste vinden. En dat kan ook maar zo heel goed gaan weer.
0: Heerlijk om zo even terug naar 2014 te gaan. Michel Mulder, dankjewel. Succes met het zingen, met het coachen, met alles wat jij doet. Morgen spreken we een andere sporter of coach uit 2014. Zometeen het laatste sportnieuws hier op GPR Sportradio. En Robert volgt ook het EK Volleybal Nederland.
2: Ja, we naderen de finale van de tweede set, 2022. Het is echt bloedstollend spannend. We were good.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In het Duitse Erkelenz, vlak over de grens, is een Nederlands vliegtuigje neergestort. Alle drie de mensen die aan boord waren zijn omgekomen. Het toestel steeg vanmorgen op in Hilversum. Ooggetuigen zagen het heel laag boven een veld vliegen, waarna het crashte. Wat er is misgegaan is niet duidelijk. Vandaag zijn opnieuw 11 Nederlanders teruggekomen die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland. Morgen worden er, als het goed is, nog eens 7 terugverwacht, zegt alarmcentrale Eurocross. In Zwitserland liggen nog 7 mensen in het ziekenhuis. Zo gauw het kan, komen ook zij terug. In Ghana, dat is West-Afrika, heeft de politie 3 handlangers gepakt van drugscrimineel Bolle Jos. Dat gebeurde nadat vorige week duizenden kilo's coke waren onderschept, die afkomstig waren uit Ghana en onderweg naar Antwerpen. Het spul is tientallen miljoenen waard. Toen werd al een link gelegd met Bolle Jos. Schoonmakers staken deze week en de animo is groot, zegt vakbond FNV. De acties zijn een protest tegen de CAO die het CNV en de werkgevers hebben afgesloten, maar waar volgens de FNV veel meer uit te halen was geweest. Zo wil de bond meer loonsverhoging en ook dat de lonen vanzelf meestijgen met de inflatie. Bewolkt, maar wel meest droog. Vannacht is het zacht met 15 tot 18 graden. Morgen in het binnenland zomers warm met veel zon. In het westen zijn er meer wolken.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is vooral druk ten zuiden van Utrecht en Rotterdam. Bij elkaar 360 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de volgende wegen. A1 Apeldoorn Amsterdam. Een half uur bij Hoevelaken. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Auto over de kop op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij afrit Everdingen. Daar zijn 3 rijstroken dicht en is de vertraging een uur. A2 Utrecht Den Bosch bij afrit Everdingen. Een half uur vertraging na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. De hoge vrachtwagen voor de Noordtunnel, die ligt in de A15, Europoort Rotterdam. Half uurtje vertraging vanaf Rotterdam, IJsselmonde rijden langzaam. En een half uur vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij Bavel. Half uur vertraging, zoals gezegd. 9 kilometer file, daar komt door een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook.
4: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
5: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
7: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
6: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Smin.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
13: Boost yourself.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies.
8: Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
17: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
18: Ik heb hier de biefstuk Bali.
19: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
18: Geniet ervan.
17: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
20: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip.

0: Laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
1: Sokken, Billy. Dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
5: GPR Sportradio. Sportradio. Kees Dorrestein.
6: Er wordt gevolleybald in Finland voor het EK. Zometeen hoor je hoe Nederland ervoor staat tegenover Servië. En je krijgt natuurlijk het laatste nieuws hier op GPR Sportradio.

0: Robbie Williams, Rock DJ, GPR Sportradio. When's it gonna stop? Nou, nog even niet, want het EK volleybal is zojuist bezig. Nederland-Servië in Finland. Ze zijn al met de derde set begonnen. En Robert Rijk, die hier natuurlijk ook is, net zoals elke vrijdag, die houdt dat in de gaten. Robert.
1: Ja, en de kansen en het resultaat op een goed resultaat van de Nederlandse ploeg wordt steeds groter. Want de tweede set hebben ze ook naar zich toegetrokken. Een nipte 23-25. Dan heb ik net al gezegd, het is echt een bloedstollend volleybalgevecht. Maar aan het einde van de set trekt Nederland hem al twee keer naar zich toe. Dus zometeen, staat nu 3-3, derde set. Als ze deze set pakken, gaan ze gewoon met 3-0 over Servië heen.
0: Ja, ze hebben hem ook wel nodig, hè? Want de eerste twee volleybalwedstrijden dit EK in de poolfase zijn verloren.
1: Exact, de eerste twee gingen verloren tegen België en Denemarken. Voor Servië en Nederland is het eigenlijk wel al bij de wedstrijd. Als je het nu niet doet, dan kan het zomaar naar de poolfase voorbij zijn. Maar voor Nederland ziet het er dus heel erg goed uit.
0: Goedemiddag, het is bijna 16:45. Je luistert naar GPR Sportradio op deze maandag 14 september. Dan denk je vast, hé, wie hoor ik? Want normaal hoor ik hier toch Twan van Peperstraten. Dat klopt, hij is er even een dagje niet. Dus neem ik het over. Kees Dorenstein, hallo. En Robert Rijk dus ook.
1: Goedemiddag.
0: En je kan ons kennen van de vrijdagmiddagshow, want die maken wij samen. Laten we direct eventjes het laatste nieuws erbij pakken.
1: Ajax wil nog één keer toeslaan op de transfermarkt. Technisch directeur Jordi Cruijff hoopt Yves Bissouma naar Amsterdam te halen. De middenvelder is sinds zijn vertrek bij Tottenham Hotspur transfervrij en staat in de belangstelling van meerdere clubs uit grote Europese competities. De interesse van Ajax is niet nieuw, want deze zomer wilden ze hem ook al inlijven, maar met de komst van Sofyan Amrabat leek de transfer van de baan. Maar Ajax doet nu opnieuw een poging. Tottenham nam afgelopen zomer afscheid van Bissouma na meerdere incidenten rond de middenvelder, onder meer vanwege zijn recreatieve gebruik van lachgas.
0: Ja, ja, dat klopt, hè. Was een beetje een opspraak geraakte speler. Maar dat betekent niet dat hij niet slecht kan voetballen. Nee. Botik van de Zandschulp dan heeft een flinke sprong gemaakt op de wereldranglijst. De Nederlander begon de US Open als nummer 70 van de wereld. Maar staat na zijn kwartfinale plek op plek 40. En daarmee is hij weer de beste tennisser van Nederland. Van de Zandschulp krijgt 400 punten voor zijn prestatie in New York. En is daarmee ook de grootste stijger binnen de top 100. Hij staat nog niet op zijn hoogste ranking ooit. Dat was plek 22 op de wereldranglijst. Die tikte hij in 2022 aan.
1: Ja, en Dusan Tadic keert waarschijnlijk weer terug in de nationale ploeg van Servië. De routinier die tekende eigenlijk afgelopen jaar al wel verrassend bij NEC. En volgens de Servische media heeft hij zich weer beschikbaar gesteld voor de nationale selectie. De afgelopen dagen was de technische directeur van Servië in Nederland om met Tadic te spreken. En de 37-jarige aanvaller nam dus 2 jaar geleden afscheid, omdat hij een conflict had met de bondscoach. Hij was heel erg kritisch op de keuze van Stoichkov. Die was toen de bondscoach. Nadat hij op het EK van 2024 tegen Engeland en Denemarken op de bank bleef. Is dat nog steeds de bondscoach dan? Stoichkov?
0: Gaan we eventjes uitzoeken.
1: Zoeken
0: we
1: op.
0: Of Stoichkov nog steeds de bondscoach is. Je luistert naar GPR Sportradio. En ik noemde net al eventjes natuurlijk Botik van de Zandschulp. Heeft een fantastische US Open gehad. Maar ja, Alexander Zverev die had toch nog wel een iets betere US Open. We gaan het zo meteen erover hebben hier op GPR Sportradio. Na Metallica, Nothing Else Matters.

0: even de beuk erin. Op GPR Sport Radio. Nothing Else Matters. De live versie. Dan kunnen ze wel erg goed live spelen, Metallica. Beter. Lekker. Wat zei je, Robert?
1: Ik zei weer beter dan, maar ik ga niet weer over die planten beginnen.
0: Oh, beter. Oh ja, dat is heel mooi voor als je nu net inschakelt hier bij GPR Sport Radio. Robert de Rijk is er, ik ben er, Kees Dorrestein. Twan is er eventjes een dagje niet, daarom zijn wij er.
1: En we zijn lekker aan het volleyballen, hoor.
0: Ja,
1: team 7, derde set.
0: Dat is Nederland-Servië. En dan in het voordeel van Nederland, denk ik?
1: Ja, zeker. Nederland staat, het wordt net 10-8, zul je altijd zien. Maar ze staan 2 puntjes voor in de hopelijk laatste derde set van Nederland.
0: Nou, en over Servië gesproken. Jij had net een bericht over dat Dusan Tadic weer opgeroepen kan worden voor de nationale ploeg van Servië.
1: Ja.
0: Dat kwam omdat hij eerst een conflict had met de bondscoach Dragan Stojkovic. Maar die Stojkovic is er niet meer. Dus ja, er is een andere bondscoach.
1: Hij heeft op 11 oktober 2025 zijn ontslag ingediend.
0: Ja.
1: Dus de weg is weer vrij voor Dusan Tadic. Misschien moet hij wel speler-trainer worden. Zo'n man vind ik dat wel.
0: Dat er was toch ook sprake van dat hij dat bij Ajax zou gaan doen. Maar
1: ja, misschien moet hij dat voor de nationale ploeg gaan doen.
0: Dat is nooit gelukt uiteindelijk, toch jammer. Iets anders dan, want de US Open zit erop. Alexander Zverev heeft hem vannacht gewonnen bij de mannen. Alhoewel, ja, dat had hij pas later door. Hij had helemaal niet eens door dat hij het winnende punt had gescoord. Daar praten we over met oud-tennister Lexi Stevens en ook presentator van Eurosport. Lexi, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag. Hallo. Ja, dat was echt ongelooflijk. Ik kan ook zelf het eigenlijk niet voorstellen dat je op championship point maar liefde niet door hebt dat je gewoon gewonnen hebt.
0: Nee.
2: Mij nooit overkomen in ieder geval, nee, maar dan moet je echt gewoon zo taakgericht zijn, dat is niet normaal.
0: Nee, want als je de beelden voorbij hebt zien komen op Instagram, misschien heb je dat gedaan, gezien als je nu luistert, maar je ziet hem echt dat punt scoren. Gewoon heel rustig weer naar de lijn lopen, balletje zoeken, om gewoon weer zijn volgende punt te serveren. En op dat moment kijkt hij naar het bord en dan ziet hij dat hij hem gewonnen heeft. Steekt hij zijn arm omhoog. Denkt hij, ik heb daadwerkelijk de eerste keer de US Open gewonnen. Dat is echt fascinerend. Lexi, als je nu kijkt naar dit toernooi, is hij dan de terechte winnaar?
2: Ja, zeker. Ik denk wel, hij is gewoon heel erg constant. Heeft al natuurlijk een Grand Slam dit jaar. 3 finales op rij gespeeld, Grand Slam finales. Is gewoon op dit moment denk ik wel gewoon de beste. Aangezien ook Sinner en Alcaraz gewoon fit zijn. Dat moet je natuurlijk wel met een side note erbij zeggen.
0: Maar dan kan de zuurneus onder ons kan wel zeggen, ja, maar ja, heel veel favorieten werden wel aan het begin uitgeschakeld, hè?
2: Ja, maar dat is tennis. Je moet altijd, vooral in Grand Slam, ja, alles kan gebeuren met tennis. Dus je moet gewoon vanaf begin tot eind de beste zijn. En ook hij had het moeilijk in het begin van het toernooi. Hij speelde 5 sets. Heeft ze toch wel binnengetrokken. Dus dat laat gewoon zien dat hij gewoon een kampioen is.
1: Ja, hij is misschien wel de terechte winnaar, maar niet echt de gedroomde winnaar. Hè? Want die Ben Shelton, dat had wel helemaal een fairy tale geweest.
2: Ja, ja, ik denk dat heel Amerika helemaal niet blij is. Ik denk dat...
1: Ja, hij was dus de tegenstander in de finale, een Amerikaan.
0: Ja.
2: Ja. Ja, klopt. Ik denk dat, dat iedereen bij hem het wel heel erg had gegund. Maar ook, ik gun het ook. Hij heeft natuurlijk echt wel een verhaal. Was een paar jaar geleden natuurlijk bijna op nummer 1 positie. Ging door zijn enkel heel erg geblesseerd geweest. Heeft diabetes ook. Wat gewoon echt heel is. En ja, het laat gewoon zien ook wel dat gewoon alles mogelijk is. Dus ja, ik was ook wel gewoon echt voor Zverev, moet ik zeggen. Toch wel uiteindelijk.
0: Ja, maar toch, hij is toch altijd wel zo'n afstandelijke Duitser, hè? Duitser/Rus. En toen gaf hij in één keer een hele persoonlijke speech toen hij won. Wat heeft hij gezegd?
2: Ja, dat was heel mooi. Zijn familie is heel erg belangrijk. Hij ging voornamelijk toespreken aan zijn moeder. Dat die hem echt, zeg maar, gesupport heeft en gesteund vroeger. En hem niet geloven, want je kan gewoon een tennisser worden. Hij heeft natuurlijk diabetes, wat ik net zei. En de artsen raden hem af om tos te bedrijven. Maar ja, zijn moeder heeft hem laten geloven dat het kon. En dat was wel heel erg mooi. En sowieso, zijn familie is heel erg belangrijk voor hem. En zijn vader en zijn broer zitten in zijn coaching. Dus ja, dat was wel... ik vond het wel ontroerend.
1: Ja, er was ook nog een ander moment in die speech die op social media wel een beetje rondgaat. Want hij hitte nog een beetje op de vriendin van Ben Shelton, hè?
2: Ja, die Trinity Rodman. Ja, zij is voetbalster.
1: Dochter van Dennis Rodman, hè? Van de oude basketballer.
0: Is voetbalster. Klopt. In het nationale elftal van Amerika. Ja, ja.
1: Exact. Maar Zverev heeft die... Wat wil je nou precies?
2: Ja, dat was wel grappig. Hij zei iets van... Ben Shelton zegt altijd zijn tegenstander van... Ja, mijn vriendin Trinity is mijn lucky charm. Dus die had nog eventjes een soort van paniek. Toen zei op een gegeven moment... Ze had zelf een wedstrijd die dag.
0: Ja.
2: Is toch nog heel laat ingevlogen. Heeft volgens mij de een paar games mee kunnen pakken. Wat ik toch nog zat van, gelukkig was je Lucky Charm er niet. Want anders kon het misschien wel helemaal anders gaan lopen.
0: Oh, een heerlijke sneer stiekem wel. Toch nog heel even, hè. Ja, die sfeerref was eigenlijk wel altijd de zoete melk van het tennis. Eeuwige tweede. En dit jaar pakt hij dan in één keer 2 Grand Slams. Want hij had ook Roland Garros op zijn naam geschreven. Is dat nu wel af dan? Is dat nu klaar?
2: Ja, hij hoort nu wel echt gewoon bij de top. Hij denkt die super constant is. Hij is natuurlijk ook ouder. Dat zal ook wel gewoon mee geholpen. Maar hij zei zelf ook in die persconferentie daarna ook van... Ben ik de beste op dit moment? Ja, waarschijnlijk wel. Mogen Alcaraz en Sinner spelen? Nee, ja, dan waarschijnlijk niet. Want zij stijgen er wel gewoon bovenuit. Hij hoort wel gewoon bij het rijtje. Laat ik het zo zeggen.
1: Hij is dit weekend de sterkste en ook even de rijkste, hè? Want US Open had het reizengeld even een flinke boost gegeven.
0: Oh, wat is daar gebeurd?
1: Van 5 naar 5,5 miljoen na een paar potjes tennis. Dus...
2: Ja, er gaat natuurlijk wel wat af nog, hè, met alle taxes en weet ik veel. Maar,
1: ja, voordat je in de vliegtuig zit bij Amerika ben je de helft al kwijt, maar...
2: Klopt,
0: ligt eraan waar je woont, toch?
1: Ik denk dat hij wel business class naar huis vliegt.
2: Dat zou best, ik denk private jet.
1: Kan ook nog.
0: Ja, maar maar heel eventjes, want dat ontglipte me net even. Hoeveel krijg je dan als je wint? De US Open?
2: Ja, dat gaat wel... Ja, $5,5 miljoen, maar er gaat nog wel heel veel van af. Laten we
0: $5,5 miljoen?
1: Ja, dus vorig jaar was het 5 miljoen, dus ze hebben het even lekker gewoon met 10% geplust, alle prijzengeld.
0: Inflatiecorrectie, jongens.
1: Ja, zeker.
0: En hoeveel heeft Pontic gekregen dan?
2: Ik heb een uitgereikt voorbeeld, dus ben zelfs gezicht. Oh.
0: Heb jij een idee?
2: Nou, dat zou ik precies niet weten. Ja, dat zou ik niet weten. Maar laten we zeggen, genoeg geld.
0: Ja, dat is. Ik weet niet of het genoeg voor business class is met de aftrek van de belasting. Maar Robert gaat dat uitzoeken. Lexi, ik ga jou bedanken. Dankjewel. Lexi Stevens, oud-tennister en presentator ook van Eurosport. Zometeen hoor je hier op GPR Sport Radio hoeveel boot ik dan verdiend heeft.

0: en het doedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld.
4: 50.000.
5: Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Deze week in de bonus. AH Runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En A-merk alles reinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
18: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
20: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
19: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
20: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
19: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
21: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
22: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
23: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
24: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
25: GPR, Sportradio.
26: Sportradio.
25: Nieuws, headlines.
27: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Duitsland is een Nederlands vliegtuigje neergestort en daarbij zijn 3 doden gevallen. Het toestel was vertrokken uit Hilversum. Boven een veld vlak over de grens verloor het opeens hoogte en crashte. Steeds meer mensen die vorige week betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland komen terug naar Nederland. Alarmcentrale Eurocross meldt dat er vandaag 11 onderweg waren en dat er morgen nog eens 7 worden terugverwacht. En in Delft is iemand van 19 opgepakt die misschien iets te maken heeft met een serie aanrandingen. Dat meldt Hart van Nederland. Sinds juli is er iemand actief die onder meer in natuurgebied Delftse Hout vrouwen van de fiets slaat en mishandelt.
25: GPR Sportradio. Verkeer.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is vooral druk ten zuiden van Utrecht en rond Rotterdam. Een paar plaatsen heb je behoorlijke vertraging. 400 kilometer file staat er in totaal in ons land. De A1 is weer vrijgegeven vanuit Apeldoorn naar Amsterdam na een ongeluk bij Hoevelaken. Nog 20 minuten vertraging daar. Geldt ook voor de A2. Vanuit Den Bosch naar Utrecht zijn alle rijstroken weer vrij bij Culemborg. 8 kilometer file en een uur vertraging daar nog wel. Ook is de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch weer vrijgegeven na een ongeluk bij Beest. Daar nog 20 minuten vertraging. 3 kwartier vertraging na een ongeluk op de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle. Dat gebeurde bij Vaassen. Daar is de linkerrijstrook dicht. En een half uur tijdsverlies als je over de A58 vanuit Tilburg naar Breda rijdt. Want je komt in 13 kilometer file tussen Tilburg Centrum Oost en Bavel.
25: GPR Sportradio. Sportradio. Kees Dorrestein.
1: Goedemiddag van de weg naar het circuit. Want er is heel veel kritiek op dat nieuwe circuit in Madrid. Dat Formule 1 circuit Madring. Het belangrijkste wat is blijven hangen, nou, voor die 200 miljoen, hadden ze echt iets beters kunnen maken.

0: scouting for girls. And never keep me down. This ain't a love song. Op GPR Sportradio. Robert de Rijk is er ook en die volgt de EK-wedstrijd Nederland-Servië als we het over volleybal hebben.
1: Ja, Nederland is scouting for points, want het is weer echt bloedstollend spannend. We raken aan het einde van de derde set. 22-21, Nederland serveert en de server die slaan hem uit. Ja, 22 gelijk. Dus Nederland komt aan service, 22 gelijk. Ja, je zou zeggen nog 3 puntjes voor Nederland en die wedstrijd is binnen.
0: Ja, want ze hebben deze wedstrijd wel nodig. Hè? Ja, ze willen ze zeker nog verder komen.
1: België hebben ze verloren, Denemarken hebben ze verloren. Dit is de derde van 5 wedstrijden. Ja, willen ze echt nog in het toernooi komen? Ze hebben een pool van 6, de beste 4 gaan door. Ja, ze hebben deze punten, deze overwinning echt nodig om nog zicht op de finale rondes in Italië te houden. Want de poolwedstrijden zijn in Finland voor Nederland. En dan, als ze doorgaan, dan gaan ze een week in Italië wedstrijden spelen. Ze komen nu op... Nee, ze krijgen het punt tegen. 23-22 Servië. Het kan echt nog... Dit kan nog een uur duren, het kan over 10 minuten afgelopen zijn.
0: Nou, jij houdt ons op de hoogte op het moment dat ze deze winnen en dus deze wedstrijd ook gewonnen hebben, hoor je dat ook direct hier op GPR Sportradio.
1: En je wilde nog weten wat Botik van de Zandschulp had verdiend, hè? In Amerika.
0: Oh, dat klopt, daar hadden we het net over voor de reclame, ja. Vertel, ja. Met zijn getennis bij de US Open.
1: 5,5 miljoen US dollar win je als je wint. Ja? Wat denk jij, kwartfinale?
0: Nou, 1/10 dan ongeveer, dus 5 ton in, nou, in dollars.
1: Dan zit je nog keurig aan de lage kant. Namelijk 780.000 US dollar. Oftewel 675.000 euro die Botik van de Zandschulp na zijn kwartfinale even mee naar huis neemt.
0: Ja, en er staat weer een gloednieuwe aflevering van onze podcast Formule 1 aan tafel online. Gepresenteerd door Frank Evenblij. En dit keer schuiven coureurs en F1-analyst Tom Coronel schuift aan. Formule 1-commentator bij GPR Sportradio Olaf Mol natuurlijk. En de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Er wordt natuurlijk teruggeblikt op de Grand Prix van Spanje. En daar hebben ze het onder andere over de pech van Norris.
2: In ronde 13 veroorzaakt Aston Martin-coureur Lance Stroll een virtual safety car. Russell, Antonelli en Verstappen doken meteen naar binnen. Raceleider Lando Norris was op dat moment net voorbij de pitstraat en ging op dat moment dat de virtual safety car eindigde pas de pitstraat in. En daarmee verloor hij uiteindelijk de race. Dat was wel pure pech, hè, Frans?
3: Dat is echt pech. Als je het over pech hebt...
2: Ja.
3: Ik weet heel veel wat pech is in mijn leven. Maar dit vond ik ook pech.
2: Ja, ja, Olaf,
4: Frans is duidelijk al heel lang teambaas af. Bij Kimi Antonelli riepen ze op de boordradio direct... ga langzamer rijden, want als het een virtual safety car wordt... kunnen
5: dan
4: we
5: kan je de pits in. Ja.
4: Lando Norris mist de virtual safety car op... ik heb nagekeken, 3 seconden.
2: Ja, ja.
4: Dus als hij van zijn voorsprong daar... 3 seconden had ingeleverd. Als ze daar, het gaat erom dat het team moet snel zijn.
5: Hij had altijd op kop gereden. En ze hadden toch niet kunnen inhalen. Just. Dus hij had zich zo langzaam kunnen rijden. Totdat degene gewoon in zijn versnellingsbak reed.
4: Ja. Dat Frans dat niet ziet, hè? Je snapt het niet.
2: Ja, maar waarom besloten ze dan toch in hemelsnaam... om Norris alsnog gelijk naar binnen te
4: doen? Omdat het op dat moment nog steeds een virtual safety car was.
5: En toen werd het te laat.
4: En toen had hij weer de pech. Op het moment dat hij naar binnen ging, hield hij op. En dat de rest weer op snelheid. Dat is de boute pech.
3: Ja, daar geef ik hem dit keer gelijk in.
2: Nou, godzijdank, Frans.
0: F1 aan tafel is nu te beluisteren via jouw favoriete podcast-app... of onze eigen app via gprsportradio.nl. En je hoorde al een hele enthousiaste Robert... er doorheen.
1: De bal terug staat 23-24 in de derde set. En hier een goede smash van Nederland, maar goed geblokkeerd van de server. Die brengen hem weer terug in het spel. Wordt weer een smash geblokkeerd, maar nu van de server. Nederland mag weer aan ten aanval. En ze tippen hem eroverheen. Dit is meteen de langste rally van de wedstrijd ongeveer. Wat? Ja, nee, de server...
0: Het EK is dit, Nederland-Servië.
1: Komen ze toch weer terug. 24-24.
0: 24-24.
1: Je hebt 2 punten verschil nodig, dus we gaan nog heel eventjes door in Finland.
0: We blijven het volgen op GPR Sportradio. Zometeen gaan we ook trouwens verder praten over de Formule 1 race in Madrid. En dan vooral over het circuit. Want ja, ze hebben 200 miljoen euro uitgegeven aan die nieuwe Madring, zoals het dan heet. Maar ondertussen hebben de coureurs eigenlijk alleen maar kritiek. Het is een levenloze race. Nou, wat de organisatie gaat doen, hoor je zo.

0: Schitterend. Big Love van Fleetwood Mac. Geschreven door Lindsey Buckingham trouwens. Ik vind het nog steeds een van hun mooiste nummers. Omdat Lindsey Buckingham, de gitarist, die heeft deze gemaakt. Ondertussen kijkt Robert vragend naar mij van... Hey, moeten we niet weer naar het volleybal Nederland-Servië, hè?
1: Ik heb weinig... mijn vingerriemen meer over. Het is echt nagelbijten in Finland bij het volleybal. Het staat nu 27-26 in het voordeel van de Serven. En die gaan dus voor een setpunt serveren om weer terug in de wedstrijd te komen. En 2-1 op sets. Laten we heel even kijken hoe dat gaat. Servië serveert, Nederland ontvangt de bal. En ze smash hem keurig door het midden af. Het staat weer 27-27, dus we gaan nog lekker verder.
0: Ja, ondertussen gaan wij ook weer lekker genieten nog weer van afgelopen weekend Formule 1 in Madrid. De organisatie van die Formule 1 race op de Madring, die gaat nu de komende maanden serieus kijken naar aanpassingen aan het circuit. Want er is heel veel kritiek gekomen van de coureurs. Ja, dat je er eigenlijk niet op kan inhalen. En dan wordt het wel een beetje een levenloze race. Nog steeds leuk om naar te luisteren op GPR Sportradio. Want dan heb je Olaf die erover kan vertellen. Maar ja, je wil toch inhalen acties zien. En niet crashes, want dat zie je dan vaak. Nou, daar gaan we het over hebben met Max Koebold. Zelf ook racecoureur, schrijft ook vaak aan bij onze podcast F1 aan tafel. Nieuwe aflevering staat alweer online. Max, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, nou, hoe kijk jij terug op de race van gisteren?
2: Hoe zal ik het subtiel verwoorden? Een aanfluiting. dat een race de buiten Monaco om, laten we zo zeggen, waar nooit wordt ingehaald, wat ze zeggen, nog minder inhaalacties hebben gehad. De enige die ik kan herinneren was volgens mij Colapinto en Lawson en Russell en Lawson. Maar Russell stond toen op hele verse banden. Mm-hmm. En voor de rest, buiten de start om, kan ik me niet heel veel herinneren.
0: Nee, toch. Nu zegt de organisatie, ja, wij willen dit wel aanpassen. Dan denk ik ook, ja, je hebt net 200 miljoen euro uitgegeven. Waar is dat aan besteed dan?
2: Ja, dat is een beetje, daar hoor je de coureurs ook al in de verschillende persconferenties en in de media-uitingen ook al om. Er is niet aan hun gevraagd van, hey, we hebben hier een nieuw circuit. We kunnen een soort van blank canvas neerzetten. Wat is jullie input? Want zodra de eerste lijnen eigenlijk waren getekend, toen had je meteen al heel veel kritiek vanuit de coureurs. En daar is niks mee gedaan. Ze wouden bocht 5, dus die hele krappe chicane, dat echt, laten we zeggen, overtaking spot nummer 1 zou worden. Maar ja, daar kom je al deels schuin aan. Je kan daar niet recht aanremmen. Dus je kan dan niet iemand uitremmen. Omdat je dan te tricky al bent met blokkeren. Mm-hmm. Ja, en dan heb je voor de rest start-finish. Ja, dat is ook niet het meest lange rechte stuk. En sector 3 is ook niet echt heel fijn om erachter te rijden. Dus ja, ze moeten wel. Kijk, ze zeggen natuurlijk ook, we gaan 3 veranderingen doen. Ze hebben onder andere bocht 5, die chicane op het oog. En nog een paar andere plekken. Maar dat is natuurlijk ook wel een soort van, eventjes nog de goodwill proberen terug te winnen. Want als ze dit niet hadden gedaan, was het helemaal een aanfluiting.
0: Nee, maar jij zegt niet voor niks wat ook Max Verstappen zegt, hè, tegen Viaplay. Ze moeten de rijders gewoon die banen laten maken. Laat ze maar even testen van tevoren. Want dan weet je tenminste of je een goed circuit krijgt. Nu, dat hoorden wij ook in F1 aan tafel, dat Carlos Sainz is officieel ambassadeur en adviseur van de Madring. Dat is een oud coureur. Die rijdt daar toch ook rondjes overheen. En die heeft toch ook door dat je dan niet kan inhalen. Wat is daar misgegaan?
2: Ja, geen idee. Ik denk dat het gewoon een te eigenwijze organisatie is geweest. En de FIA en de Formula One Management. Die het allemaal wel geloofden eigenlijk. Die hebben gezegd van, nou, daar ga je kunnen inhalen. Daar ga je kunnen inhalen. Veel plezier. En het aparte vind ik eigenlijk, inderdaad, wat je zegt, Carlos Sainz heeft er niks over gezegd. En Verstappen onder andere heeft gezegd van, nou, laat ons daarin mee bepalen. Tegenwoordig alles doen we op de simulator. Je kan zo makkelijk, kan je zelf circuits maken, aanpassen. Ik heb zelfs 10 jaar geleden op mijn eigen simulator was ik soms een soort van zelf circuits aan het maken. Want dat kon toen al heel makkelijk. En laat staan wat je met de techniek van nu kan en de kennis van de Formule 1 die er op dit moment is. Probeer het uit. Vraag een paar coureurs of een paar testcoureurs van, kunnen jullie hier iets van een soort van mini-race doen? Kijken of je kan inhalen. Want dat is natuurlijk al jaren een beetje de kritiek die door Formule 1 is. Met deze auto's zijn geweldig om mee te rijden. Ja, maar het wordt steeds moeilijker. En de ground effect auto's van de afgelopen generatie zouden moeten oplossen. Is niet gebeurd. Nou, nu hebben we de elektriciteit. Het is wat makkelijker, maar je gaat wat meer yo-yo. Het is niet echt inhaalmogelijkheden. En nu gaan we naar een circuit waar je al helemaal niet kan inhalen. Dus ja, de Formule 1 heeft daar wel redelijk hun slag misgeslagen. Maar ja, zou ik maar zeggen.
0: Inderdaad, dan kan ik me ook voorstellen. Er wordt 200 miljoen uitgegeven. Je tekent in voor 10 jaar. Dit circuit staat op de agenda tot 2035. Kan je als Formule 1, als FIA niet gewoon zeggen... ja, maar dan moet het circuit wel hier en hier en hier en hier aan doen. Als je dan toch voor 10 jaar tekent.
2: Nou, het probleem is, kijk, de FIA die kijkt alleen naar de veiligheid. Ja. En daar heb je bepaalde grades in. Dus de FIA Grade 1, wat we al vaak horen. Zo'n circuit, dat gaat puur om de veiligheid. De uitloopstroken, hoe de muren er zijn, de pit facilities, exit roads. Die kijken alleen hoe veilig is een circuit. Niet van, oh, zijn er 2 of 3 inhaalmogelijkheden. Daar kijkt meer een beetje de FOM naar, de Formula 1 Management.
0: Ja, maar gaat het meer om het geld?
2: Niks gedaan. Ja, het schijnt helemaal uitverkocht te zijn. Dus op zich, de organisatie heeft aardig wat geld binnen kunnen harken. Alleen ja, wat je zegt, het is tot met 2035 op de kalender. Als dit al race 1 was, die wel uitverkocht was... dan ben ik benieuwd volgend jaar in de komende 10 jaar.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, en nu zitten we dus weer zo'n semi-stratencircuit... dat ergens om een soort rijencomplex wordt heen gelegd... om dan misschien ook die sport wel dichter bij de stad te krijgen... en dichter bij dat publiek te krijgen. Maar... dus er liggen toch over de hele wereld hele mooie circuits... waar gewoon goed ingehaald kan worden met mooie bochtencombinaties. Waarom kiezen ze dan weer voor zo'n semi-stad?
2: Ja, geld. Ja. Kijk, Madrid, volgens mij het circuit is voor het grootste deel betaald... ook echt door in ieder geval de provincie of het gebied rondom de hoofdstad. Natuurlijk ook deels door de overheid zelf... Dus ja, die willen daar gewoon een soort van marketing iets omheen bouwen. Dat ze veel geld kunnen binnenhalen. En die betalen gewoon een flinke fee aan de FIA, aan de Formula 1 management. Om die race te kunnen organiseren. Uiteindelijk is het gewoon helaas weer een geldkwestie. En wat je zegt, ja, je hebt zoveel mooie circuits ter wereld. Niet alles is een Grade 1 circuit. Als we kijken, nou, gelukkig gaan we terug naar Portimao. Gelukkig gaan we terug naar Turkije. Dat zijn wel circuits die super mooi zijn, waar je goed kan inhalen. Maar ze zijn nog tig op de wereld. Wat gewoon bestaande circuits zijn die goed werken.
1: Ja, want de Formule 1 heeft dit wel nodig hoor. Want de objectieve kijker, ja, die vindt het nog wel leuk. Een Nederlander als Verstappen eindelijk weer zijn of in een goede podiumplek haalt afgelopen weekend. Maar een paar lekkere inhaalacties op social media kunnen presenteren, dat zou de Formule 1 ook wel goed staan.
2: Ja, en zeker als je kijkt naar het begin van het jaar... was natuurlijk helemaal aanfluitend toen de energy management nog niet helemaal op orde was... en dat we gewoon oerzaaie races hadden. Nou, daar komen we nu eindelijk een beetje uit. De afgelopen races, onder andere Zandvoort, Monza, heb ik echt genoten. Mooie races, goede inhaalacties, niet te veel van dat super clipping meer. Ja, dan moet je eigenlijk niet een race zoals dit... dat gewoon, ja, waar je bijna in slaap van zou vallen... hebben. Ja, dat is gewoon... het is nu allemaal zo'n fijn draadje waar het aan spant eigenlijk. Want een klein beetje kritiek nu is voor het meteen weer uitvergroot. En dat is een beetje het probleem waar de Formule 1 wel tegenaan loopt dit jaar.
0: Max, een ja of nee? Deze 3 aanpassingen, dus dat zijn een paar bochten aanpassingen. Gaan die helpen?
2: Boah, is moeilijk te zeggen. Als bocht 5 breder zou worden, dan ja. Dan zou het wel helpen.
0: Dan is er nog vertrouwen. Dankjewel Max Koebold, racecoureur en ook vaak de gast bij onze podcast F1 aan tafel. Nog heel eventjes terug naar jou Robert, want de derde set is klaar hè? Nederland-Servië op het EK volleybal.
1: Ja, en we gaan nog even verder. De Serven hebben met 30-28 de set binnengesleept.
0: Sorry hoor, dit is een heerlijke bespreking.
1: Ze hebben met 30-28 de set binnengesleept. Er heeft echt, voordat dit besluit, werd het 29-29 of werd het 30-28. Ik denk dat ze wel een minuut of 6 met de scheidsrechters hebben te staan discussiëren. De Servische coach was buiten zichzelf, maar hij heeft gelijk gekregen. Het staat 2-1 in sets voor Nederland. We gaan een 4e set spelen.
0: Weet je... ik ga eventjes appen met de radiopodcast. Dit was de radio. Kan ik een bloepertje insturen? Heerlijk.

0: Dualipa, GPR Sportradio, we're good. Dat kan je niet zeggen over Nederland op het EK volleybal. We dachten eventjes... Nou, Robert de Rijk, die dat volgt hier in de studio. We dachten op één punt, Nederland stond zo goed te spelen in de derde set. Het was heel close tegen de Serven. Ja. We dachten wel op één punt, het gaat 3-0 worden. Ze bleven zo op en af
1: En dat gaan. Is een set, een matchpointje of 4-5 hebben we weggegeven, inderdaad. En de vierde set, ik denk dat Nederland nog een beetje van die schrik moet bekomen. Want ze komen net op 4-0 de Serven. Dus Nederland moet even het kopje erbij houden, want... Ja, ik denk niet dat je tegen deze server een beslissende vijfde set wil spelen als je 2-0 hebt voorgestaan. Dan ruiken ze bloed.
0: Is nu ook een time-out, zie ik, of niet?
1: Ja, dat gebeurt wel vaker hoor.
0: Ja, nee, maar ze staan nu ook 4-0 achter, dus dan weet je,
1: ja,
0: als
1: de
0: time-out komt.
1: De Nederlandse coach gaat ze heel eventjes orde op zaken stellen. Ik denk ook even zeggen van jongens, vergeten dat we net al die matchpoints hebben gemist. Gewoon ons eigen spel gaan spelen, want die derde set was echt van prima niveau. Ja, die server, ja, dat zijn wel killers. En die coach, die heeft het vuur in zijn ogen.
0: Nederland tegen Servië dus op het EK volleybal in Finland. Deze hebben ze ook nodig. Want ze hebben de eerste twee potten afgelopen vrijdag tegen België. En dit weekend tegen Denemarken verloren. Zometeen trouwens in het volgende uur hier van de middagshow. Ja, Twan van Peperstraat is er even niet. Dus daarom ben ik er. Kees Dorenstein en ook Robert Rijk is er ook. Ja, dan gaan we ook nog eventjes kijken naar basketbal. Want ja, we doen het fantastisch goed. Zowel de vrouwen als mannen hebben bij het 3x3 basketbal tijdens het EK en medaille gepakt. Dus ja, daar gaan wij natuurlijk eventjes een gouden medaillewinnares voor spreken. En dat is geen verrassing, want de vorige keer hebben ze hem ook al gewonnen. Dus ik heb er wel zin in. En triathlon komt er ook nog aan, toch?
1: Ja, de langste en de oudste triathlon van Nederland. Die is dit weekend geweest met een hele mooie winnaar.
0: Een Nederlander. En dat gebeurt niet vaak. Lenny Kravitz, GPR Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In Duitsland zijn 3 mensen omgekomen toen een Nederlands vliegtuigje verongelukte. Het toestel was in Hilversum opgestegen. Het kwam vlak over de grens in de problemen en stortte neer in een veld. Experts van de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn erheen om uit te zoeken wat er mis is gegaan. Ook vandaag zijn weer mensen naar Nederland teruggekomen die vorige week betrokken waren bij het ongeluk met een OAT-bus in Zwitserland. Volgens alarmcentrale Eurocross waren het er deze keer 11. Morgen worden nog eens 7 mensen terugverwacht en op termijn komen ook 7 gewonden terug naar huis. In Delft is iemand van 19 opgepakt die misschien iets te maken heeft met een serie aanrandingen. Sinds juli is er een man actief die onder meer in natuurgebied Delftse Hout vrouwen van de fiets slaat en mishandelt. En van het weekend werd er in het dorpje Den Horen een vrouw van haar fiets gemept door een man die haar probeerde aan te randen. Coureurs waren gisteren niet gelukkig met het nieuwe circuit in Madrid en Formule 1-fans ook niet. Daarom gaat er wat veranderen. De organisatie van de Grote Prijs van Spanje wil dingen aanpassen zodat er meer ingehaald kan worden. Vooraf werd veel verwacht van het circuit, maar in de praktijk was de race saai. Vanavond en vannacht is het droog en zacht met 15 tot 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met veel zon. In het westen zijn er meer wolken. Eind van de dag stijgt de kans op buien.
1: GPR Sportradio. Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dan over het hoogtepunt van de avondspits heen. Bij Rotterdam nog wat vertraging. En ten zuiden van Utrecht rijdt het nog langzaam op de A2. Op de Nederlandse wegen staat momenteel in totaal 240 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Drechttunnel is namelijk 1 tunnelbuis dicht voor bergingswerkzaamheden. 5 kilometer file daar en een half uur oponthoud. En een uur vertraging op de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle bij Vaassen. Vanaf afrit Loenen 8 kilometer file. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn daar net weer vrij.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
6: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
10: Download de app en start met vinden.
11: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
12: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de pull-up bar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten.
16: Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
18: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
17: Maar die prachtige kleding dan?
18: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
19: Oh. Goedemorgen allemaal.
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
21: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.

0: deze week Drept afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: GVR Sportradio. Sportradio. Kees Dorrestein.
4: Nederland speelt op dit moment tegen Servië op het EK volleybal. En de 3x3 basketballers die hebben een fantastisch EK gehad in Antwerpen. Wij spreken zo meteen een gouden medaillewinnaar op GPR.

0: Radio. Goedenavond, 6:10 alweer geweest. Twampe Peperstraat er is er eventjes niet. Ik ben er daarom wel, Kees Dorenstein, hallo. En Robert Rijk is er ook.
1: Goedemiddag.
0: Ja, en...
1: Goedenavond. Ja, we zijn na 6.
0: Ja, ondertussen betekent dat ook dat de Nederlandse volleyballers in Finland al wel eventjes bezig zijn sinds 4 uur al op het EK tegen Servië. Hoeveel staat het?
1: Ja, wij dachten eigenlijk dat binnen ons programma van tot 7 uur, en uiteraard gaan we hierna weer gewoon verder, Nederland makkelijk ging afrekenen met de Serven, maar inmiddels staat het dus 19-12 voor Servië in die 4e set. Dus het ziet er toch naar uit dat we die beslissende 5e set gaan krijgen. Even kijken of dat de Serven ook op 20-12 komen. Nederland laat de bal nog even rondgaan achterin en...
0: De Serven zetten de aanval in.
1: Ja,
0: en...
1: Ja, Nederland verdedigt uit mannenmacht. De bal gaat weer terug naar de Serven. De Serven zetten hem op. En Nederland blokkeert, maar dat doen ze niet op een goede manier. Dus 20-12 voor de Serven. Nog 5 puntjes en we gaan
0: dit
1: naar de 5e set.
0: Dit is close. En dit is een belangrijke wedstrijd om de volgende ronde te halen. Want als Nederland deze verliest, dan lijkt het erop... Dan hebben ze nog wel echt een wonder nodig.
1: Dan hebben ze inderdaad een wonder nodig.
0: Anders dan... Want het weekend is voorbij, dus zijn wij op zoek naar het sportmoment van afgelopen weekend. Wij hebben 3 momenten voor je geselecteerd en wij willen van jou weten... Ja, welke is nou echt het sportmoment van afgelopen weekend? Dat kan je bepalen door het gewoon te sturen naar de GPR Radio app... of de GPR Sportradio website, gprsportradio.nl. Daar heb je een WhatsApp-optie in de app en op de website. En dan kan je een berichtje sturen. En ook als je denkt, nee, mijn fragment zit er niet tussen... ik vind dat dit het sportmoment van dit weekend is. En laten we beginnen met Feyenoord.
2: Het fluitconcert, minder streamend dan aan het einde van de eerste helft voor de spelers van Zwolle. Feyenoord wint met maar liefst 7-0. De grootste nederlaag ooit voor PEC Zwolle in de Eredivisie.
0: Hoor je hier op ESPN, want Feyenoord veegde PEC Zwolle gisteren van de mat en nam daarmee revanche voor de oorwassing in de Champions League door Barcelona. Het werd 7-0 dus, spits Nacho Ferri maakte een hat-trick, want het eerste eigen doelpunt van PEC kwam toch uiteindelijk op zijn naam te staan.
3: En zo is de eerste race in Madrid een prooi voor Antonelli. Hij vergroot zijn voorsprong in het kampioenschap. Daarachter Verstappen 2, Norris 3.
1: Ja, met een klein gelukje heeft Max Verstappen dus toch weer een goede, mooie tweede plek behaald bij de eerste Grand Prix op het circuit van Madrid. Dat is toch alweer zijn 6e podium van dit jaar. Hij lijkt samen met zijn ploeg of zijn team... opgaande lijn een beetje gevonden te hebben. Het wordt wel weer iets moeilijk om wereldkampioen te worden. Want Antonelli die won dus deze Grand Prix. En die lijkt echt op weg naar de eerste Italiaanse wereldtitel sinds 1953 alweer.
4: Maar op een gegeven moment escaleerde het helemaal. Ging helemaal duwen, trekken en noem maar op allemaal. Ja, dus ik wil mijn jongens ook beschermen. Ze van uit de kale samen met de andere, met mijn broer. Ik weet niet wat er precies gebeurde. Maar de een naar de andere klap kreeg ik in één keer op mijn hoofd. Ik denk, wat is dit dan weer, weet je wel? Ja, en dan kan je 2 dingen doen. En dat is dan omdraaien, weglopen of ook uithalen. Op een gegeven moment waarschijnlijk die jongen heeft een klap ook... of voor mij gehad of voor iemand anders, dat weet ik niet precies. Maar ik hoop dat daar beelden van zijn. En dan kan de waarheid naar buiten komen, weet je.
0: Ja, en op 3, de beuk van Johnny van Beukering. Ja, je kan de grap al maken, hè? Gooit de beuk erin. De assistenttrainer van GVVV uit Veenendaal, uit de 2e divisie... is ontslagen omdat hij tijdens de rust een speler van IJsselmeervogels... letterlijk op zijn bek heeft geslagen... Hij heeft zelfs een aantal tanden uit zijn mond geslagen. Nou, hij en zijn broer, Van Beukering dus, die dus hoofdtrainer is... zijn per direct ontslagen. Nou, wat denk jij dat het sportmoment is van afgelopen weekend? Laat het weten via de WhatsApp-optie in de GPR Sportradio-app. En ook als je denkt, ik heb een ander moment... mag je die uiteraard met ons delen.

0: De Bauza. Magnetic. GPR Sportradio. Met ook het EK volleybal trouwens. Dat is Robert Rijk die hier ook in de studio is aan het volgen. Vertel Robert.
1: Ja, we gaan naar een vijfde set. Servië, 25-15 hebben ze de vierde set binnengesleept. Dus 2-2 in sets. Na een 2-0 voorsprong voor Nederland komt Servië terug op 2-2. Ik denk dat het een hele zenuwslopende slotset wordt.
0: Wij gaan het hier blijven volgen op GPR Sportradio. En mocht het langer duren dan 7 uur, dat verwacht ik eigenlijk niet. Maar dan hoor je dat uiteraard in het programma van Leon en Rob na ons. Ja, even terugkijkend naar dit weekend. Ja, het was natuurlijk een topweekend voor de Nederlandse basketballers. Want bij het EK 3x3 basketbal in Antwerpen werden 2 medailles veroverd. De mannen wonnen het zilver en de vrouwen die pakten het goud. Dus spreken we met een van die vrouwen uit dat Nederlandse gouden team. Noor Driessen. Noor, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En van harte gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, jullie waren de titelverdediger. Wat doet dat met je, dat je dan toch uiteindelijk opnieuw goud weet te pakken?
2: Dat is gewoon heel erg lekker. Maar wel, je stelt je wel je doel daarop in natuurlijk. Omdat je inderdaad favoriet bent. En het is vorig jaar gelukt. Maar dat neemt ook wel verwachtingen met zich mee. Maar we zijn super trots dat het weer is gelukt.
0: Wat hebben jullie gedaan om die verwachtingen ook een beetje voor jezelf te temperen, van de focus te houden? Niet te veel druk, gewoon lekker spelen?
2: Ja, dat hebben we wel gewoon tegen elkaar proberen te zeggen. En ik denk dat we ook niet de druk te hoog leggen voor zat. Maar we verwachten niet meer dan dat we kunnen, want we kunnen gewoon veel. Dus ik denk dat het gewoon wel, ja, het was niet te veel druk of zo. En we gingen er ook wel goed mee om. Ja.
0: Ik zat de wedstrijd te kijken. Het leek wel heel makkelijk te gaan eigenlijk, hè? Hoe zie jij dat?
2: Nou, dat lijkt misschien makkelijker, maar het was op het veld af en toe wel even struggelen. Ook in de finale kwamen we best wel inderdaad makkelijk voor. En toen werden we iets te comfortabel en toen was het zeker even niet meer makkelijk. Maar af en toe, ja, het zijn niet echt hele spannend. Het was niet dat het om 1 punt ging.
0: Nee, het was niet op. Kijk, de finale was nog natuurlijk spannend, maar die wedstrijd tegen Tsjechië. Nou, Tsjechië heeft amper een punt gescoord. De wedstrijd was al klaar voordat ze een punt scoorden, zo'n beetje.
2: Ja, dat klopt. Dat was wel een beetje een treurige bedoeling. Ik vind Tsjechië, ja, die moeten uiteraard wel makkelijk winnen, maar dit is natuurlijk wel vrij schandalig. Ik denk dat zij mentaal, of zeg maar. We hebben al een paar keer tegen hun gespeeld dat seizoen en ik denk dat zij gewoon dachten, ja.
0: Het zal wel.
2: Ze zijn
0: te goed.
2: Ja, misschien wel.
0: Ze scoorden maar 3 punten, om het even te zeggen. Het werd 21-3, dus die waren heel lekker bezig. Jouw broer, Jan, speelde bij de mannen mee. Die pakte dan zilver. Heb je nog tijd gehad om hun wedstrijden te kijken?
2: Nou, eigenlijk wel. We hebben de finale gezien. We hebben een halve finale gezien. En natuurlijk, daar waren we live bij. Maar de rest hebben we dan gewoon online gezien. Ja, dus we hebben eigenlijk wel veel kunnen zien en kunnen aanmoedigen. En dat was echt heel leuk. Ze hadden een paar echt superleuke wedstrijden. Dus,
0: daar was ik wel blij mee. Wat doet het met jou dat je jouw broer dan ook een medaille ziet winnen? Want dat is toch, dat is wel een zeldzaamheid.
2: Ja, nou, ik was heel trots. Ik vond ook dat hij het echt goed heeft gedaan. En zijn team ook. En ze hebben echt op teams verslagen in de kwartfinale en de halffinale. Dus ik vond het echt leuk. Ik kreeg helemaal adrenaline van als ik win wil spelen. Dus dat was gewoon leuk, ja.
1: Ja, en spreken we eigenlijk met een kakelfrisse, kakelverse Noor? Of hebben jullie gisteravond wel een klein feestje gevierd nog om die twee medailles te vieren?
2: Ja, absoluut. Mijn stem is ook niet helemaal goed meer, maar ja, het is wel gekeerd. Ja,
1: hoe ziet dat eruit? Gaan dan al die landen, want jullie hebben natuurlijk vrij compacte teams, zeg maar. Het is niet dat jullie met 40 man gaan. Al die landen die komen dan samen in een discotheek of een kroeg?
2: Ja, eigenlijk wel een beetje. Meestal spreek je wel een beetje af van waar gaat iedereen heen. Het is toch altijd wel gewoon heel gezellig als er zoveel mogelijk teams zijn.
1: Ja, en dan komen de Tsjechen nog even wat tips vragen bij jou. Of is het dan gewoon lekker met z'n allen de dansvloer op? En,
2: nou, die waren er.
0: Die waren alweer weg.
1: Mij. Ja, maar, die waren ook vroeg uitgeschakeld op de dansvloer.
2: Ja, misschien waren ze al te vroeg.
0: Dat kan ik me wel voorstellen. En Noor, ik weet, we horen wat op de achtergrond. Maar dat komt omdat je zo meteen alweer naar Spanje moet vliegen. Omdat het 5-5 seizoen weer begint. Maar ik heb toch altijd wel geleerd, vliegen met een kater is niet al te prettig.
2: Nee, maar het valt wel mee. Het valt wel mee hoor met de kater.
0: Oh, oké. Okay.
2: En ik moet heel eerlijk zeggen, nu hebben we ook al vaker een toernooi. En dan vlieg je ook wel een beetje met een katertje. Dus ja. Ik ben al getraind.
1: Ja, die maandagen van de topsporters zijn misschien wel zwaarder dan het weekend, hoor. Als je zo'n weekend hard gesport hebt en dan nog even de kroeg in gaat, dan die maandagen die zijn wel pijnlijk.
2: Ja, klopt.
0: Maar ik denk dan ook.
2: Het is dan wel,
0: jij zegt net, ik ben ook gewoon getraind. Ja, dan ben je ook. Ja, je bent getraind in drinken en je bent getraind in sporten. Dat is het. In alles ben jij gewoon een topsporter.
2: Dat klinkt wel heel dramatisch. Dat valt ook al mee.
0: Nee. Bij deze.
2: Maar inderdaad, de maandag is niet de lekkerste dag. Ook ja, ik voel het ook in de benen en overal natuurlijk.
0: Het is deze week gewoon weer basketballen, een beetje trainen en dan komt het erin.
2: Ja.
0: Bij deze on the record, wij hebben Noord Driese geen alcoholist genoemd. Graag getraind in drinken. Dus ik kan gewoon een lekker feestje pakken. Als je goud hebt gewonnen, dan is dat natuurlijk gewoon lekker.
1: Ja, je moet ook kunnen vieren.
0: Vind ik ook. Dat vind ik ook.
2: Zeker.
0: Noord Driese basketbalster van het Nederlandse team. Die dus goud heeft gewonnen op het EK 3x3. Dankjewel dat we je even konden spreken.
2: Ja, dankjewel.
0: Zometeen. Dan hebben we het nog over de triathlon. Er is de belangrijkste triathlon.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Thuisbatterij.
1: Einde salderingsregeling.
2: Teruglevert kosten.
3: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
4: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
5: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
8: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
10: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
12: Dames en heren, de daluren beginnen.
13: Ah, vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
14: Verscholen

0: of doneer.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
9: GPR, Sportradio. Nieuws, headlines.
10: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Natuur- en milieuclubs vragen zich af wanneer het kabinet iets aan het klimaat gaat doen. Het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht namelijk dat de klimaatdoelen niet gehaald gaan worden met de plannen die nu op tafel liggen. In Delft is een jongen van 19 opgepakt die misschien te linken is aan een serie aanrandingen. Sinds de zomer zijn in de regio al meerdere vrouwen van hun fiets geslagen en mishandeld of aangerand. En Oekraïne en Rusland hebben aan de Amerikaanse president Donald Trump beloofd elkaars energiecentrales en raffinaderijen niet meer aan te vallen. Dat schrijft Trump op zijn eigen social media kanaal.
9: GPR Sportradio. Sportradio. Kees Dorrestein.
11: Zometeen krijg je het laatste nieuws van ons hier op GPR Sportradio. Ook de EK volleybalwedstrijd Nederland-Servië. En we gaan naar de oudste triathlonwedstrijd van Nederland. Gewonnen door een Nederlander.

0: John Mayer op GPR Sport Radio, Heartbreak Warfare. En we gaan snel naar Finland, waar Nederland tegen Servië strijdt om de eerste overwinning te pakken tijdens het EK volleybal. Robert volgt het, hoeveel staat het?
1: Ja, we zijn beland in de vijfde set, 2-2 in sets. Nederland kwam 2-0 voor en daarna maakte Servië 2-2 gelijk. En inmiddels staat het 13-12 in die vijfde set, een vijfde set die tot 15 gaat. En Nederland maakt hier 13-13, dus eigenlijk allebei de landen zijn nog 2 puntjes verwijderd van die eerste poolzege die ze allebei zo naastig zoeken.
0: Ja, want op het moment dat Nederland niet wint, wordt het nou wel flink moeilijk om nog naar de volgende ronde te komen natuurlijk.
1: Ja, ze spelen in een pool van 6, de beste 4 gaan door, dus die kans zou je zeggen is redelijk groot. Maar ja, als je 3 poolwedstrijden op rij verliest, dan wordt de kans meteen weer een stuk kleiner.
0: Dan het andere sportnieuws op GPR Sport Radio. Want Salah Eddin vervolgt zijn carrière in Griekenland. De voetballer, de 24-jarige linksback, wordt voor 1 seizoen gehuurd van AS Roma door Panathinaikos. De overstap hing al een tijdje in de lucht, want bij Roma was er geen toekomst meer voor Salah Eddin. Panathinaikos heeft bovendien een optie tot koop bedongen. De Griekse club kan hem na dit seizoen definitief overnemen voor 7 miljoen euro. En kan dan nog maximaal 1 miljoen euro aan bonussen uitkeren.
1: Ja, in de World Series of Darts Finals, zo is de hele mond vol, beginnen deze week in Amsterdam. Van donderdag tot en met zondag wordt er in de AFAS live gestreden om een hoofdprijs van maar liefst 100.000 pond. Het is net niet de US Open, zeg maar. Maar er staan wel 8 Nederlanders in de World Series of Darts Finals. Michael van Gerwen, Kian van Veen, Danny Noppert, Wessel Nijman, die komen allemaal in actie. En ook Dirk van Duivenbode, Kevin Doets, Jermaine Wattinema, Mike van, zo, het is echt een hele mond vol. Ja,
0: van Kuivenhoven.
1: Een hele rits Nederlanders. En vorig jaar ging de titel naar Michael van Gerwen. En hij versloeg toen natuurlijk in de finale Luke Litter.
0: En Ajax wil nog 1 keer toeslaan op de transfermarkt. Technisch directeur Jordi Cruijff hoopt Yves Bissouma naar Amsterdam te halen. De middenvelder is sinds zijn vertrek bij Tottenham Hotspur transfervrij en staat in de belangstelling van meerdere clubs uit grote Europese competities. Tottenham nam afgelopen zomer afscheid van Bissouma na meerdere incidenten rondom hem. Onder meer vanwege een recreatief gebruik van lachgas moest hij de club verlaten. Ajax is dus niet de enige kaper op de cup, maar op de kust, maar kan het uiteindelijk wel worden. We gaan het zo meteen hebben over het EK triathlon. En we blijven natuurlijk ook het volleybal volgen in Finland. Nederland 14-14. Ja, 2 punten verschil. Dus je hoort zo meteen of Nederland of Servië de wedstrijd heeft gewonnen. En wie dus nog kans maakt op de volgende ronde. Allemaal hier op GPR Sport Radio. Nou, Kim Wilds.

0: slecht nieuws voor de Nederlandse volleyballers.
1: Het is afgelopen, 17-15 in die vijfde set. Servië zet een 2-0 achterstand om in 3-2 winst.
0: 3-2 winst. Nederland heeft drie wedstrijden verloren nu op het EK volleybal.

0: Kim Wilde, Never Trust a Stranger hier op GPR Sport Radio. En Robert, kunnen we het een deceptie noemen voor de Nederlandse volleyballers?
1: Ja, dat mag je het zeker noemen. Ze hebben in de derde set hebben ze gewoon 4, 5, misschien wel 6 matchpoints gehad om het gewoon in 3-0 af te maken. En dan ga je anderhalf uur later met 3-2 het veld af. Nou ja, ik zie ze hier op het beeld nog het veld afdruipen.
0: Anderhalf uur later, 2,5 uur later.
1: Nee, maar ik bedoel, een uur geleden stonden ze gewoon op matchpoint.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: En dan bam, 3-2 verliezen tegen de Serven. Ja. En daarmee ook eigenlijk gewoon je EK weggooien.
0: Ja, ze moeten nog wel wat wedstrijden spelen, maar dan moet het al heel erg mee zitten. Wil je de volgende ronde halen? Ja,
1: ik denk dat als ze de komende twee wedstrijden allebei 3-0 gaan winnen, dan is de kans groot dat ze misschien nog net vierde worden in de pool. Maar goed, dit was ook het team wat zelf ook al 2 keer had verloren, Servië. Dus ja, als je dan deze kans niet afmaakt, matchpoints voor 3-0 laat liggen, dan roep je het al een klein beetje over jezelf.
0: Het EK volleybal hebben we het over hier op GPR Sportradio. En van het ene EK naar het andere EK. Want Almere is al decennia lang een begrip in de internationale triathlonwereld. En behoort ook tot de oudste triathlons ter wereld. En dit weekend werd daar ook het EK triathlon gehouden. Dat is sinds een paar jaar daar. Extra bijzonder. Een Nederlander heeft hem gewonnen dit weekend. Dat gebeurt weinig. Dus ja, we moeten natuurlijk even met een kersvers Europees kampioen bellen. Milan Brons, goedemiddag.
2: Een hele goede dag, mannen.
0: Ja, de meneer Brons heeft goud.
1: Ik wil het zeggen, eigenlijk slecht achternaam voor een winnaar.
2: Ja, die heb ik nog niet eerder gehoord, moet ik zeggen.
0: Nee, die heb je natuurlijk nog nooit gehoord. Ik denk dat we
1: dat hoorde je als eerst bij GPR Sportradio.
0: Ja. Hey, Milan, jij komt zelf uit Almere. Hoe voelt het dan om daar dan ook die Europese titel te pakken?
2: Ja, dat is heel... Het is nu 2 dagen geleden, maar het is nog steeds een soort van onwerkelijk. Het is heel bizar wat er voor mij persoonlijk natuurlijk afgelopen zaterdag allemaal gebeurd is.
0: En dit is dan de triathlon. En nu weet ik dat je hebt eigenlijk binnen de triathlon heb je verschillende afstanden. Over welke afstanden hebben we het dan bij deze triathlon?
2: Ja, dit gaat over de long distance, zoals we het noemen. Eigenlijk zoals heel veel mensen kennen, de Ironman, zeg maar. Was dit dezelfde afstand als dat ze doen bij de Ironman. Mm-hmm. En dat is 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen. En alsof het nog niet genoeg was, is dat vervolgens een hele marathon. Dus 42 kilometer hardlopen.
1: Waar zou jij je sneuvelen in dit traject, Kees?
0: Ik denk bij de eerste 100 meter zwemmen. Ja, maar hoe lang heb je erover gedaan, Milan?
2: 7 uur en 37 minuten precies.
1: Ja, dat is echt krankzinnig snel.
0: Een werkdagsport is dit.
1: Ja, maar dat is maar dat is echt krankzinnig snel. Er zijn echt mensen die trainen, die zetten hun hele leven in het teken van de triathlon en die hopen het ooit onder de 10 uur te doen.
0: Echt waar?
1: Ja, en hij doet het in 7,5.
0: Wat moet je ervoor doen om hem onder de 7,5 uur te kunnen doen?
2: In eerste instantie heel hard trainen. En niet in een klein poosje, maar om een voorbeeld te geven. Ik doe deze sport al 23 jaar. En dat is week in, week uit, jaar in, jaar uit, consistent trainen en gedisciplineerd te werk gaan om gemiddeld gezien zo'n tussen de 25 en 30 uur in de week te trainen. Om eigenlijk tot een bepaald niveau te komen waar dit soort dingen mogelijk worden.
1: Ja, voor de buitenwereld is inderdaad Ironman zo'n bekende merknaam. Maar in de triathlon hoef je eigenlijk alleen maar Almere te zeggen. Dan weet iedereen al waar je het over hebt, hè?
2: Niet alleen in Nederland, maar zeker in Nederland ook. En dat klopt met jullie al aan het begin aangaven dat Almere een van de oudste triathlons ter wereld is. Het is eigenlijk zelfs de oudste na de hele op Hawaii, zeg maar.
1: Ja.
2: En mede daardoor, en het is natuurlijk een beetje gek om te zeggen voor een stad die nog maar 50 jaar is. Maar dit jaar was de triathlon van Almere de 45ste editie.
1: Ja.
2: Almere is een jonge stad, maar de triathlon is in ieder geval een heel erg groot onderdeel van de historie van de stad. En Almere is wat dat betreft in de triathlonwereld wel een begrip.
1: Maar is de cirkel dan voor jou niet echt helemaal rond nu? Want waarschijnlijk ben jij geprikkeld geraakt voor deze sport, omdat jij als een heel klein jochie stond te kijken.
2: Ja. Ja, 100%. Het is toen ik een jaar of 6, 7, 8 was, nam mijn vader mij samen met mijn broer altijd mee naar dit evenement. En stond je daar als jong jochie te kijken naar al die helden die toen aan het sporten waren. En zo is het dromen ontstaan. En ik vind het zelf een onwijs mooie sport. Ik haalde heel veel voldoening uit om het beste uit jezelf naar boven te kunnen halen. En er zo veel en druk mee bezig te zijn. Dat we eigenlijk 23 jaar lang dromen over deze wedstrijd. Dit was de 6e keer op rij dat ik hem meedeed. Ik heb al een keer 3 jaar geleden op een podium gestaan. Was ik met de 3e. Maar dat dit dan uiteindelijk nu gebeurt. voor iemand die 200 meter van de start en de finish vandaan geboren is. Ja, dat is nogmaals wat ik eigenlijk al eerder aangaf. Echt onbeschrijfelijk. Dat is inderdaad een soort van cirkel die rond is. En ja, misschien wel de mooiste dag uit mijn leven. En ook nog maar de vraag of dat ooit getopt kan gaan.
0: Heb jij kinderen, Milan?
2: Nee, dus daar kan ik niet over meepraten.
0: Nee, en je bent ook niet getrouwd?
2: Nee, dus nogmaals, daar kan ik ook nog niet over meepraten.
0: Nee, precies, want dus ik denk anders is er een vrouw of een kind die denkt, wat zeg je nou?
1: Ja, maar ik denk wel dat als je een meelevende vrouw hebt en je ziet en je voelt en je merkt elke dag hoeveel hij in deze sport stopt, dan denk ik zelfs dat je vrouw kan begrijpen dat je deze dag boven je bruiloft zet.
0: Dat kan
1: en,
0: ook, ja.
1: Kijk, je bent 7,5 uur bezig, dat is dus razendsnel, maar het is nog steeds best wel een lange periode. Waar in die 7,5 uur kwam bij jou het besef, ik ga Almere gewoon winnen?
2: Nou, dat is grappig om te zeggen. Eigenlijk pas, ik denk 1,5 minuut voordat ik finishte. Want het klinkt heel lang, 7,5 uur sporten. Maar het was een onwijs spannende strijd. Zelfs na 7 uur 37 minuten sport, nummer 2 die zat uiteindelijk maar 1 minuut achter mij.
0: Jeetje.
2: En op kilometer 36 in de marathon, dus ja, in het laatste half uurtje zeg maar, is hij tot 24 seconden genaderd. Dus het was echt onwijs spannend. Niet
1: was
2: dan,
1: was de parcourskennis ook nog een voordeel voor jou?
2: Dat 100% zeker weten. Want ja, nogmaals, het is thuis. Ik train heel erg veel over het parcours. Op dat moment speelde dat niet zozeer meer mee. Maar misschien wel het thuisvoordeel, zoals ze soms wel eens noemen. Met alle mensen om mij heen die voor mij daar waren. Die mij supporten. Wellicht dat er toch het thuisvoordeel. Dat er een bepaalde magie ontstond. Waardoor ik toch nog een vaatje energie vond. Om het uiteindelijk aan het langste eind te trekken.
0: Fantastisch. En nu? Een biertje erbij, mag het? Of weer trainen voor de volgende?
2: Nou, ik kreeg nog geen paar minuten na de finish kreeg ik bijna een liter bier. Ik heb er een paar slokken van genomen. Maar verder is het de bedoeling dat je hem over je heen gooit. Dus, het is natuurlijk onwijs van genieten van wat er gebeurd is.
0: Ja, wat heerlijk. En, nogmaals,
1: moet je niet gewoon mee stoppen nu?
0: Nee joh.
2: Ja, dat is een goede vraag. Die heb ik natuurlijk wel regelmatig doorgekregen. Want inderdaad, voor mij persoonlijk is dit zoiets bijzonders. Maar er is uiteindelijk is er nog steeds iets wat soort van nog groter is. En dat is natuurlijk het wereldkampioenschap op Hawaii. Ik ben daar nog nooit geweest. Je moet je daarvoor plaatsen. Ik denk dat je met zo'n prestatie is wat ik afgelopen zaterdag heb geleverd. En ook die eindtijd dat je daar thuis hoort. Alleen ik moet me daar wel voor gaan plaatsen. En dat is naast het winnen van Almere is dat ook een levensdoel soort van. En we gaan er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen in de komende jaren.
0: Dat lijkt mij een fantastisch doel. Milan Brons, dankjewel dat we je even konden spreken. Europees kampioen triathlon. Gewoon uit Almere, gewonnen in Almere. Heerlijk,
1: ja.
0: Toch?
1: Ja, heerlijk, in je eigen achtertuin.
2: Klinkt heel mooi.
0: In je eigen achtertuin. Dank je dat ik je even kon spreken. GPR.

0: Ondertussen wordt er druk gesproken in de studio van GPR Sportradio. Hold the line van Toto, hoorde je. We moeten het even over het laatste nieuws hebben. Olympisch kampioen Jutta Leerdam slaat komend schaatsseizoen over, laat ze weten. Ze heeft besloten om dus niet in actie te komen. Dat laat ze weten op YouTube en op Instagram. Ze zegt wel, dit is geen definitief afscheid. Ja, Leerdam won nog in februari goud op de 1000 meter... en zilver op de 500 meter natuurlijk. En iedereen vroeg zich al wel af, want ze zit nu ook in Amerika met haar toekomstig man Jake Paul. Wat zou zij dit seizoen gaan doen? Nou, dat laat ze dus zojuist weten. Jij hebt al eventjes gekeken wat ze zegt, Robert. Wat zegt ze er precies?
1: Ja, ik ben even door haar video heen gescrollt. Ze heeft een minuutje of 12, 13 tegen de camera gepraat over hoe ze haar carrière ziet en hoe haar toekomst ziet. In fluent Amerikaans, zoals wij inmiddels kennen. Ze is natuurlijk heel dankbaar voor alle kansen en iedereen, alle support die ze de afgelopen jaren heeft gehad. Maar ze heeft nu wat brain space, zoals het zelf zegt, nodig om eens na te denken van, hey, wil ik dit nog? Wil ik nog zo vol in zo'n sport duiken? Of wil ik gewoon lekker het leven leiden dat ik hier kan leiden met de US Open bezoeken, met privéjets?
0: Was afgelopen weekend op de US Open.
1: Ja, ze is volgens mij zo'n keer of drie, vier heen geweest.
0: We zien veel nieuws over wanneer komt de bruiloft. Zouden ze kinderen willen? Dat soort zaken. Ik denk dat we het komende jaar gewoon eventjes moeten afwachten. Hopen dat ze wel terugkomt. Want het is
1: zij komt niet meer terug.
0: Zij komt, dat denk jij.
1: Ja.
0: Ja, jij zit in de schaatsport. Jij bent een oud schaatser. En je hebt een groot netwerk daar. Ja. Heb jij daar al wat over gehoord dan of niet?
1: Nee, ik weet net zoveel als dat er nu op YouTube staat. Maar ik heb Jutta de afgelopen 10, 12 jaar van heel dichtbij gevolgd in het schaatsen. En zij werd steeds meer ongeveer dat buitenbeentje. Dat eigenlijk een eigen platform had op haar eigen Instagram. Een eigen leven had met Jake in Puerto Rico en in Amerika. Dus ik zie niet gebeuren dat zij het komende jaar opeens inziet, ik moet weer terug in dat hele kleine schaatsbubbeltje.
0: Als hier meer over bekend wordt, dan horen we dat natuurlijk uiteraard vanavond in het programma van Leon en Rob. Leon is aangeschoven. Wat hebben jullie in de show?
2: We gaan natuurlijk nog eventjes door op het verhaal wat we net horen over Jutta. Dat is natuurlijk het laatste nieuws. En we gaan ook eens even terugblikken. Bij jullie alles over te volgen geweest. Die partij van de Nederlandse volleyballers tegen Servië.
0: Ja, dat is dan de deceptie was.
2: We spreken zo een van de hoofdrolspelers. Dus even kijken wat daar moet gebeuren om dat daar op de rit te krijgen.
1: Ja, volgens mij van de tand. Want dit was een gemiste kans voor open doel, zeg maar.
2: Ja, het is dubbelop, maar dat was ook precies hoe het voelde als je ernaar zat te kijken. Dus daar gaan we het over hebben. En natuurlijk twee wedstrijden in de keukenkampioendivisie.
0: Ja, leuk. Allemaal tot hoe laat?
2: Tot 10 uur.
0: GPR Sportradio, Leon en Rob, veel plezier. Fijne avond. Morgen is het van er weer.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. Natuur- en milieuclubs vragen zich af wanneer het kabinet eindelijk iets aan het klimaat gaat doen. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft onderzocht dat de klimaatdoelen niet gehaald gaan worden met de plannen die nu op tafel liggen. Tot 2030 zijn de kabinetsplannen onvoldoende en daarna is er helemaal niks, zegt Greenpeace. In Delft is een jongen van 19 opgepakt. Hij is misschien te linken aan een serie incidenten in de afgelopen maanden. Meerdere vrouwen werden van hun fiets geslagen en daarna mishandeld of aangerand. Afgelopen weekend was er nog een incident in Den Horen, waarbij een vrouw op de fiets werd belaagd. Oekraïne en Rusland hebben aan de Amerikaanse president Trump beloofd elkaars energiecentrales en raffinaderijen niet meer aan te vallen. Dat schrijft Trump op zijn eigen social media kanaal.

0: En hij zei er meteen bij dat daardoor de dieselprijs kan zakken. Volgens Trump is er een dieseltekort door aanvallen op raffinaderijen. En het Sinterklaasjournaal op NPO 3 krijgt concurrentie. Vanaf dit jaar komt RTL met een eigen dagelijks Sinterklaasprogramma. En dat gaat Pietertijd heten. Robert en Brink krijgt er een belangrijke rol in, net als K3. Pietertijd wordt vanaf 9 november uitgezonden en begint elke dag om 6:10. Vanavond in het oosten lokaal motregen, verder droog. Vannacht zacht met minima tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen meer wolken en koeler.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
6: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
7: Rand? Nee.
6: Fair enough.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
11: Smin.
4: Valt je iets op aan mij?
11: Nieuwe jas?
4: Nee.
11: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
11: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje. Voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
10: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
13: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
15: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
16: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
17: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
16: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Joujou.
19: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen.
18: Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.

0: Money for Nothing. Het lijkt wel of dat je het over het atletiek evenement hebt van het afgelopen weekend. Gaan we het ook over hebben vanavond bij GPR Sportradio. Maar we beginnen natuurlijk eventjes met het laatste sportnieuws. Goed dat je er sowieso bij bent bij GPR Sportradio. Een andere naam dus op deze maandagavond. Maar zoals je mag verwachten, een bomvol sportprogramma. We hebben straks de keukenkampioendivisie. Die wordt weer gespeeld. En excuus, er zit een klein pindanootje ergens in mijn keel nog. Dat krijg je van de keukenkampioendivisie. Maar dat is spannend. De twee jongploegen, vier jongploegen die staan daar tegenover elkaar. We blikken ook terug op die dure nederlaag van de lange mannen op het EK volleybal tegen Servië. Gingen ze net onderuit. Je hoorde er alles over bij Kees en Robert. Ik spreek zo een van de hoofdrolspelers. En we beginnen met groot sportnieuws. Jutta Leerdam komt dit seizoen niet in actie. Dat maakte ze net bekend op haar YouTube-kanaal.
1: Am I retiring? One thing is for sure. You will not see me skate this season. That's for sure. I won't be

0: competing this year, so you will not see me on the ice.
1: En dan moeten we dus eventjes kijken wat dat precies gaat betekenen natuurlijk voor het seizoen en voor daarna. Want ze zegt, het betekent geen definitief afscheid. Maar wat het dan wel precies betekent, dat weten we niet. Je volgt het hier bij GPR Sportradio.

0: GPR Sportradio. En Kane hoor je met Shot of a Gun.
1: GPR Sportradio.
2: Sportradio.
1: Voetbal update.
0: Gaan we eens eventjes buurt in het livecenter, want dat is ook gewoon vanavond actief. Want er wordt altijd wel ergens gespeeld in het land of op de wereld. Emma Odijk bemenst het livecenter vanavond.
3: Zeker, zeker.
0: Met onder andere Roma in actie. En we weten, daar spelen de nodige Nederlanders.
3: Ja, en dat is ook mooi, want Donny Malen weet net weer te scoren. Zijn zesde in de Serie A tot nu toe. En hij wist vanuit een rebound wist hij de bal net voor rust binnen te werken. Dus dat is mooi. Roma op 1-0 voorsprong tegen Torino.
0: Heb je verder nog wedstrijden openstaan op dit moment op de buitenlandse velden?
3: Er is op dit moment niet heel veel echt interessants te zien. Maar straks krijgen we natuurlijk de KKD en dat wordt wel weer genieten, denk ik.
0: Vier jong teams in actie. En we hebben het straks ook eventjes over de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Want daar is een speelronde geweest. Je hoeft er niets van te missen. We hebben straks ook nog de lange mannen. Die gingen net dus achteruit. Je hoort het bij Robert en Kees in de uitzending al. Helaas tegen Servië werd met 3-2 verloren. Je hoeft niets te missen. We gaan eens even nabeschouwen en ook vooral kijken wat er daar beter kan. En dan moeten we het natuurlijk eventjes gaan vragen aan een van de hoofdrolspelers. En dat is dus na Gypsy Woman en Crystal Waters.

0: GPR Sportradio.
1: Sportradio.
0: Voetbal update.
2: Desespereert nimmer, zegt men. Dat zit in het clublied van PEC Zwolle. Met andere woorden, wanhoop nooit. Maar voor Zwolle en omgeving is dat na de afgelopen weekend toch wel een opgave. De grootste nederlaag ooit was gisteren een feit. 0-7 tegen Feyenoord. En het seizoen liep al niet helemaal vlekkeloos. Wie kan je dan beter bellen dan Joost Karreman, de maker van Desespereert nimmer, de podcast. De podcast over PEC Zwolle. Ik zit eventjes te kijken net, Joost. Die podcast van jou, die verschijnt elke maandag. Ik zag nog geen nieuwe aflevering. Moeten we ons zorgen maken?
3: Nou, misschien een beetje. Nee, ik heb vandaag besloten om tot 10 te tellen. Dus we gaan hem vanavond nog opnemen. En dan staat hij er vanavond ook nog op. Maar ja, we hadden wel even een afkoelperiode na gisteren.
2: Ja, want je zegt, ik was even tot 10 aan het tellen. Maar dat gebeurde gistermiddag eigenlijk al bijna. Wat gebeurde daar in hemelsnaam?
3: Nou ja, wij mogen God op onze blote knietjes bedanken dat het niet 14-15-0 is geworden. Ik heb nu volgens mij 18 jaar seizoenskaart bij PEC Zwolle. Ben elke thuiswedstrijd op de tribune te vinden. En ik heb het nog nooit zo slecht gezien als gisteren. We liepen vanaf minuut 1 achteruit. Nou ja, Feyenoord kreeg alle mogelijkheden. De backs kwamen mee op. Niemand liep met zijn man mee. Ja, kans na kans. Na 5 minuten had alleen de rechtsback van Feyenoord al 2 keer kunnen scoren. Dat zegt denk ik wel genoeg.
2: Ja, en dan zit er in jullie podcasttitel onder andere Desespereert nimmer. Nooit wanhopen. Ik kan me voorstellen dat je daar redelijk dicht tegen aanschuurt op zo'n moment.
3: We zijn wel wat gewend, hè. Ik bedoel, vorig jaar hebben we 8-2 verloren van Heracles. Volgens mij ook thuis.
2: Die toen nog niet hadden gewonnen, als ik het me goed herinner ook, hè? Op dat moment.
3: Ja, toen kwam die assistenttrainer en toen was het opeens het lek even tijdelijk boven. Nou, we hebben vorig jaar ook van Feyenoord uit in de Kuip verloren met 6-1. Thuis tegen PSV met 0-4 verloren, uit volgens mij met 0-5. En we hebben ook tegen onze aartsrival Eagles vorig jaar met 0-5 verloren. Dus wat dat betreft zijn we wel gewend om grote verliezen te leiden. Maar we hadden juist ingekocht en onze TD koketteerde overal in elk interview ermee dat hij nu Eredivisie benen had gehaald. Dus het dal mocht niet meer zo diep zijn.
2: Ja.
3: Nou ja, dat hebben we gisteren gemerkt. Dus ja, ik denk dat er wel een paar vergaderingetjes overheen moet gaan wat nu het beste plan is.
2: Ja, en trainingetjes misschien om iets beter te worden. Want dat is misschien wel de vraag die natuurlijk beantwoord moet gaan worden daar in Zwolle. Was Feyenoord nou ook zo goed of was het toch ook vooral PEC dat echt heel matig was? Wat denk jij?
3: Feyenoord was heel goed, maar PEC was vooral heel erg matig. En we hadden totaal geen plan en dat ontbreekt vaker bij ons aan. Nou, onze trainer die zit nu een jaar en 7 maanden en ik heb me eigenlijk nog nooit echt op een goed strijdplan kunnen betrappen. Dus ik denk dat we maar eens goed moeten kijken naar hoe we dat kunnen gaan oplossen de komende tijd.
2: Ja, 1 keer winst, 1 keer gelijk, 17 goals tegen, 4 punten. Je staat geparkeerd tussen de promovendi. Hoe moet het verder? Wat is er nodig? Want er zijn dus Eredivisie benen in huis. Maar ja.
3: Ja, nou, er is een kleine kanttekening dat wij by far het allermoeilijkste speelschema hadden van iedereen. Dus we hebben thuis tegen Ajax gespeeld, NEC gehad, uit bij Twente, Heerenveen. Sparta hebben we dan een puntje gepakt en nu thuis tegen Feyenoord. Nou, volgende week mogen we dan ook nog naar Groningen. Dus die eerste wedstrijden zijn ongelooflijk taai. Over 2 weken Cambuur thuis. Dat is volgens mij ongeveer de eerste wedstrijd tegen een ploeg uit het rechte rijtje op Sparta na dan dit seizoen. Als je vergelijkt de scores dit seizoen met die van vorig jaar, dan hebben we evenveel punten gehaald tegen dezelfde tegenstanders. Dus wat dat betreft moeten we niet wanhopen, moeten we niet desespereren. Maar we kunnen niet altijd het lachertje van de Eredivisie blijven en elke keer verliezen met 5-6-0 tegen zulke tegenstanders.
2: Nee, want wat is daar het recept dat gevonden moet worden? Achterin dichtspijker, jullie bijvoorbeeld 4-gever gehaald natuurlijk, een ervaren verdediger in de Eredivisie. Mannetje erbij, wat is er nodig om de deur wat meer op slot te gooien?
3: Ja, we hebben nu alleen maar achteruit gelopen. Dus misschien dat we juist iets meer vooruit moeten gaan lopen. En proberen er iets korter op te zitten. Maar onze verdediging is vrij pover.
2: Ja. Jullie hebben natuurlijk Kostoms, die vorig jaar goed was voor ruim 10 doelpunten. Sidney van Hooijdonk gehaald. En Bayo, die toch ook heeft laten zien een Eredivisie-speler te kunnen zijn.
3: Ja, maar Kostoms die blinkt niet uit in ballen vasthouden. Sidney van Hooijdonk, nou ja, die is er nog maar net. Maar ja, heb jij druk naar voren gezien die wedstrijd? Er was totaal geen enkele aanval. De eerste keer dat Zwolle over de middenlijn kwam, was minuut 18. Dus zelfs met counteren lukte het niet. Nou ja, Thomas, onze aanvoerder, was er niet. Dat is wel echt, die mis je direct. Want die kan nog iets betekenen in omschakeling. En nu zakte er echt helemaal doorheen. Dus ja, we moeten hopen dat hij weer terug is. En dan volgende week voor een puntje gaan.
2: Joost Karreman, maker van de Desespereert Niet Meer podcast. Dankjewel, succes met opnemen. En succes volgende week bij FC Groningen.
3: Dankjewel.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis bij afhalen en bezorgen. Dus ga snel naar domino's.nl. Domino's.
2: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
4: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus?
7: Oh, wat een geld.
8: 50.000. Godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
11: nee.
10: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
12: Lekker bezig.
10: Milner.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
12: Lekker bezig.
14: Hey, dat is Tom die net parkeert.
15: Hey, oh, sorry.
14: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
16: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
17: Sportlife.
18: Sportlife. Sportlife.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo Viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en Groente Idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
20: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
21: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
22: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
23: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
24: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
25: Even 30 jaar op sabbatical?
0: Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
11: GPR Sportradio. Sportradio. Leon Mastic.
17: Maandagavond, sportavond. Er wordt gevoetbald in Italië. En we gaan het zo eens hebben over het atletiek gebeuren afgelopen weekend. Met onder andere een bijzondere artiest in de slotshow. Die hoort zo wie het was.

0: zijn de laatste tonen van Coldplay. En hun Paradise hoor je bij GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Even wat berichten uit het voetbal. Bijvoorbeeld uit Turkije, want daar is trainer Ismail Kartal van Fenerbahçe. Voor een opmerkelijke situatie heeft hij daar gezorgd. De coach, afgelopen donderdag diende hij zijn ontslag nog in bij de Turkse topclub. Onder andere Dirk Kuyt ook naast hem natuurlijk. Maar hij zat vanavond gewoon op de bank tijdens de uitwedstrijd in de Super League tegen Gaziantep. De clubleiding van Fenerbahçe weigerde het ontslag van Kartal te accepteren. De coach gaf zelf aan dat hij wellicht wat emotioneel had gereageerd na een eerdere wedstrijd. Daardoor stond hij maandag alsnog zijn ploeg te coachen. En ja, je denkt misschien is die transferwindow al lang gesloten, maar dat geldt nog niet in alle landen. En dus is er een Nederlander die nog getransfereerd is. Anas Salaheddin, die vervolgt zijn carrière in Griekenland. Hing al eventjes in de lucht, maar is nu definitief. De linksback wordt door AS Roma voor de rest van het seizoen verhuurd aan Panathinaikos. De Griekse club heeft tevens een optie tot koop bedongen op de verdediger, die bij Roma op een zijspoor was beland. Vorig jaar speelde Salaheddin nog voor PSV. Hij werd vlak voor het sluiten van de Griekse transfermarkt overgenomen. En bij die ploeg hoopt de voormalige jeugd international van Oranje zijn loopbaan weer op de rit te krijgen. En er wordt ook gevoetbald op dit moment. Bijvoorbeeld in Italië en in het livecenter vanavond Emma Oudijk.
2: Ja, de Italiaanse velden, die staan weer vol. De tweede helft is namelijk begonnen bij Como Parma. Daar staat het 1-0 voor Como. Doelpuntje van Jacobo Ramon in de 23e minuut. En bij Torino AS Roma weten we allemaal, daar heeft Donjan Malen zijn zesde doelpunt in de Serie A gemaakt. En daar staat het 0-1. Om 9:15 hebben we straks ook nog Inter Udinese. Maar ja, dan is ook de KKD bezig, dus dat wordt even schommelen.
0: Kijk, je hebt ontzettend veel schermen voor je. En we kijken niet alleen vooruit, maar ook terug bijvoorbeeld op het atletiek van afgelopen weekend. Doen we zo meteen met Ivo van Haar. Hij is commentator bij Eurosport.

0: Brian Adams. Hoor je bij GPR Sportradio. Goed dat je erbij bent op deze maandagavond. We gaan richting 7:15. Mooie moment om even terug te blikken op het World Athletic Ultimate Championship in Budapest afgelopen weekend. En er was een stem te horen van niemand minder dan polstokhoogspringer Armand Duplantis. Die deed niet alleen een poging om zijn eigen wereldrecord te breken, maar ook om de muzikale harten te veroveren. Ivo van Haren doet het commentaar voor Eurosport. Die was daarbij. Goedenavond, Ivo.
1: Goedenavond.
0: Ja, ik wil er toch eventjes mee beginnen. Is er een groot artiest aan hem, ik wil zeggen verloren gegaan, maar hij heeft echt ambities in die richting. Maar hij was het sluitstuk zo'n beetje, hè?
1: Ja, ik heb hem niet live gehoord, want ik zat vrijdag in het stadion, maar ik was zondag alweer thuis om te kijken. Nou, de meningen waren er een beetje verdeeld over. Je kon wel zien dat het live optreden nog niet iets is wat hij heel vaak eerder heeft gedaan. Maar ja, het is wel bijzonder dat een van de absolute sterren uit de atletiek de moeite heeft genomen om een themalied te maken. En elke keer als hij ook sprong, want dat heb ik dan wel weer gezien. Ja, als je er niet van houdt, dan was het heel veel. Maar ja, ik vond het wel catchy, dus ik heb me er niet aan gestoord.
0: Nee, het past misschien ook wel bij dit toernooi, hè? Zo iemand die dan een optreden verzorgt.
1: Zeker. Ja, het is natuurlijk een nieuw fenomeen. Nou, mensen zullen er ongetwijfeld over gehoord hebben. De World Athletics wilde een toernooi op het moment dat er geen echt toernooi is. En dan moet je eigenlijk vooral aan het wereldkampioenschap denken. Want de Diamond League finale die er altijd is, valt niet onder World Athletics. En natuurlijk de Olympische Spelen ook niet. Daar kwam de Ultimate uit. En het was wel mooi om te zien dat niet er alleen heel veel geld verdiend kon worden. Maar het ook wel echt heel serieus werd genomen. Met lichte ondertoon inderdaad. Dat er veel aandacht was voor sociale dingen, voor zones, weet je. Je zag natuurlijk de reacties van dat leden die op dat moment niet aan het presteren waren en gewoon in een speciaal vak zaten om aan te moedigen en dan die reacties weer te filmen. Dat doet het in deze tijd natuurlijk heel goed. En dat hij dan inderdaad het slotstuk mag verzorgen door zijn themalied te verkondigen. Ik denk dat je het juist zegt. Dat paste wel bij zeker hoe de sfeer op de zondag was.
0: Ja, want het is natuurlijk een nieuw toernooi in de atletiek waarin wereld- en olympisch kampioenen, winnaars van de Diamond League en de top van de wereldranglijst elkaar per discipline tegenkomt. Hè? Bijvoorbeeld met Femke Broeders-Bol. Een derde plek pakte ze gisteren. Wat valt daarover te zeggen wat jou betreft, over die prestatie? Je zou misschien van een teleurstelling, hè? Want zij is zo goed.
1: Nee, altijd. Joh. Ja, maar weet je, dat is natuurlijk, en dat is op zich niet heel gek dat we in Nederland zo over haar denken. Dat heeft ze misschien wel een beetje aan zichzelf te danken, hoe ontzettend snel zij haar nieuwe onderdeel heeft omarmd. Maar heel eerlijk, dit was voor nu gewoon nog een logisch resultaat. Het is jammer dat zij misschien naar de gevoel een van de mindere races liep in dit jaar. Dat ze gewoon niet meer de benen had om de laatste 100 mee te gaan. Maar ja, ze staat tegenover de twee, misschien wel de twee beste. Nou, aller tijden is misschien nog wat voorbarig, maar ja, ik kan nu wel heel stoer zeggen dat ik zei dat ze wel derde ging worden, maar ik had zo'n gevoel dat het misschien net een race te veel zou zijn. En ja, die Zwitserse Werro, die wint al als haar race niet goed is. Nou, de Britse Kelly Hodgkinson was weer terug naar een blessure. Dus eigenlijk was het een normaal resultaat. Alleen omdat het zo snel is gegaan, omdat ze een paar keer heel dichtbij was, ja, zal het misschien als een teleurstelling hebben aangevoeld. Maar dat was wat mij betreft absoluut niet het geval. Het is echt absurd wat zij dit jaar heeft gedaan. Dat kan niemand erna zeggen. Dat is ook mede de reden waarom ze van de hele wereld zo achterlijk veel respect krijgt.
0: Eigenlijk zegt het natuurlijk ontzettend veel dat ze voor deze afstand de uitnodiging krijgt voor zo'n toernooi met zoveel allure.
1: Ja, kijk, bij de 800 mogen er nog wel 16 meedoen. Dus in dat opzicht, ik denk niet dat zij zich daar heel erg zorgen mee heeft gemaakt. Ik denk dat zij vooral heel erg verbaasd is dat ze in eerste instantie een Nederlands record van 11 lang heeft verbroken en al in de 1:54 is gedoken. Dat was jarenlang ondenkbaar. Het wereldrecord staat al, ik weet niet hoe lang is, een jaren 80 wereldrecord, ja, dat er hopelijk komend jaar aangaat. Dus ik denk dat zij meer kijkt in, hoe goed ben ik al voor de dag gekomen tegen de allerbeste. Want dit is gewoon nu het onderdeel wat misschien wel met de 100 hoorde, het onderdeel van de Dean Visser, gewoon in de breedte, in de top het hoogste niveau heeft. Dus dat je dan al mee kan doen, is echt waanzinnig, hoor. Maar echt waanzinnig.
0: Echt iets om trots op te zijn. Als we kijken naar de prestaties van de Nederlanders, wat viel jou het meest op het afgelopen weekend? Waar moeten we het even over hebben?
1: Nou, ik ben een beetje beoordeeld. Ik heb mijn moeder dus meegenomen naar Budapest. Ik hoefde zelf geen commentaar te doen. Ergens jammer, maar dat geeft je dan wel weer de vrijheid om eens er een keer bij te zijn. En wij hadden wel heel bewust de vrijdag uitgekozen. Omdat Nadine Visser is en haar vriend Steven, die ook de coaches van de meerkampen zijn, goede vrienden van mij. En ja, zij heeft natuurlijk dit jaar de Europese titel gepakt. Al jarenlang lukte dat net niet. Dat was al een iets om af te vinken. En dat ze dan nu in een eigenlijk Olympische finale, waar iedereen er was, derde werd met een Achilles die het amper nog doet. En ja, zij is zo'n op en top. Zij is niet iemand die heel erg de media opzoekt. En gewoon wat meer low-key, weet je. Super professioneel en doet er dingen. Dat ze dan in de allerlaatste race van het jaar derde wordt achter de nieuwe wereldrecordhoudster Masai Russell. En daar ook gelukkig heel blij mee is. Want zij is zo kritisch op zichzelf dat je af en toe er wel eens door elkaar wil schudden. Ja, dat was voor mij ook op persoonlijk vlak. Maar ik denk ook wel qua absolute prestatie de beste Nederlandse prestatie. Als ik objectief, subjectief dat een beetje mag zeggen.
0: Nou, dat mag jij gewoon op de maandagavond hier bij GPR Sportradio.
1: Lekker.
0: Ivo, ja, ook nog eventjes, als ik zeg de 200 meter tijden, word je dan enthousiast? Oeh, op internationaal TV? Ja, ik hoor het al
1: word
0: gebeuren.
1: Ik dan enthousiast? Ja, dat was. En weet je wat nog het mooie eraan was? Is dat bij de vrouw Melissa Jefferson Wooden de derde tijd ooit liep. Ook in het stadion
0: 21-47,
1: waar 47, ja, derde tijd ooit. En het leuke was, 3 jaar geleden in dit stadion, het WK was, toen ging het wereldrecord er bijna aan. Dus het is duidelijk een snelle baan. Maar zij had natuurlijk al de 100 twee keer gelopen. En ook nog de halve finale 200. Dus dat was heel bijzonder. En bij de mannen eigenlijk hetzelfde. Dus dat waren de grote cashpakkers. Want die pakten en de 100 en de 200 meter.
0: Bednarek,
1: dus die zijn,
0: hè?
1: Met een goed gevoel. Ja, Bednarek. Ja, Bednarek.
0: Ook
1: hard. Ja.
0: Dat was de man
1: ook
0: ooit.
1: Indrukwekkend. Ja, dat, kijk, we misten natuurlijk Noah Lyles in die race. Die was de DJ op het slotfeest. Dus die heeft nog een beetje zijn bijdrage geleverd. Maar hij heeft het probleem dat hij altijd van Lyles verliest. En dat was voor hem wel lekker dat hij nu een keer op het hoogste podium kon winnen. Dus dat zijn zeker tijden, ja, zo laat in het seizoen, wat ik niet per se zien aankomen.
0: Nee, geen medailles, wel veel prijzen, geld en veel optredens ook van de atleten. Ben je eigenlijk al gebeld voor de volgende editie? Om ook even een plaatje te draaien?
1: Of ik ben gebeld om een optreden te geven. Nou, ik kan niet zo heel veel. Ik kan gelukkig lekker over sport lullen. Of dat hoor ik dan omheen. Dus dat geloof je dan maar. Maar daar houdt mijn talent ook wel op. Ik kan wel lekker dansen. Dus als er een goede DJ is op het eindfeest en ik word uitgenodigd, dan zal ik een poging wagen om de show te stelen op de dansvloer. Maar daar is dan ook alles mee gezegd.
0: Nou, dan bedank ik jou, Ivo van Haren, samen met je soepele heupen. Je doet het commentaar voor Eurosport. En je duidde dit mooie atletiek event. Je hoort het bij GPR Sportradio. Dank je wel.
1: Joe.

GPR Sportradio. In de tonen van Elton John samen met Britney Spears. Dit is Hold Me Closer. Gaan we nog even een tussenstandje halen. Bij Torino-Roma staat het 0-1. Malen is er daaruit. Net als Fit Jim bij tegenstander Torino. Maar het leuke voor ons is, de Rome is zojuist ingevallen. En bij Como tegen Parma staat het nog steeds 1-0.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
2: Met het nieuws van 8 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij ook dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wellicht gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hebben bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Den Haag zijn de voorbereidingen begonnen voor Prinsjesdag, morgen. Het korte voorhout is afgezet, daar kunnen geen trams meer rijden. Op het lange voorhout zijn hekken neergezet en worden tribunes opgebouwd. En bij de Schouwburg, waar de koning de troonrede uitspreekt, ligt de rode loper al uit. We gaan schaatser Jutta Leerdam dit seizoen niet op het ijs zien. Ik wil me bezighouden met andere dingen in het leven, zegt ze in een filmpje op YouTube. Maar pensioen is er niet bij, vertelt ze, want schaatsen is een groot deel van mijn leven en het zou niet goed voelen om die deur volledig dicht te doen. En de legendarische Britse band Oasis komt naar Nederland. Ze staan in juli volgend jaar 2 keer in de Johan Cruijff Arena, als onderdeel van een tour van in totaal 38 shows in Europa en Amerika. De Bruce Gallagher waren vorig jaar voor het eerst in 16 jaar weer op tour, maar toen deden ze ons land niet aan. Vanavond in het oosten lokaal motregen, verder droog. Vannacht zacht met minima tussen 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen meer wolken en koeler.
5: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
6: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
5: Ah, check.
7: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
9: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Van diner tot borrel. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
13: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
17: Ondertussen
3: Maasen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
11: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
18: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
19: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: GPR Sportradio. Leon Mastic.
4: Met 2 wedstrijden in de KKD. Alle jongteams komen daar in actie. En ik spreek zo de captain van de Nederlandse volleybalmannen. Ze verloren net hun derde duel op het EK. Je hoort het hier.

0: DPR Sportradio, goed dat je erbij bent. Ook op de maandagavond. We zijn ruim 8 uur gepasseerd. Maar er is nog alle reden om te blijven luisteren. Want we hebben het natuurlijk over alle sport die bezig is. Maar ook de sport die geweest is. En dan kijken we bijvoorbeeld eventjes terug naar Tampere. Want Nederland, dan heb ik het over de volleybalmannen, was in de derde wedstrijd op het EK volleybal goed op weg naar de eerste overwinning. Het kwam op 2-0 voor in sets, maar je voelt hem al aankomen. Servië kwam terug. En de laatste set eindigt dan in 17-15, waardoor ook dus derde set naar Servië gaat. Joris Berghout is een aanvoerder van de lange mannen. En die heb ik aan de lijn, daar ben ik blij om. Goedenavond, Joris.
1: Goedenavond.
0: Ja, dan gaan we toch beginnen met de clichévraag, denk ik. Even naar die wedstrijd. Hoe voel je je nu?
1: Ik zal op mijn woorden letten. Ik baal enorm. Maar het is wel anders balen dan de afgelopen 2 wedstrijden. Dat is zeker wel een verschil.
0: Ja, want het was vandaag... Het lag voorhanden, zou ik maar zeggen. Want het stond 2-0. In set 3 meerdere matchpoints. En dan toch even met handen. Maar er is in ieder geval iets om op voor te borduren, kan ik me voorstellen. Neem eens ons even mee terug naar die derde set. Wat gebeurt daar?
1: Ja, zij veranderen het team iets. En op zich, hun spel verandert niet drastisch. Dus we staan daar nog steeds goed tegen te spelen. En aan het einde weten we onszelf in een goede positie te spelen. En krijgen we de kans om het af te maken. En de ervaren rotten aan de overkant, die kregen dat wel voor elkaar. En wij hebben onszelf daar tekort gedaan.
0: Ja. En was dat helemaal aan jullie zelf te wijten? Of was er wel wat tumult ook, kan ik wel zeggen, op 29-29 daar?
1: Ja, er was nog een bijzonder momentje met de scheidsrechter. Nu heb ik na de wedstrijd al x aantal mensen over de scheidsrechter gehoord. Er zijn dingen gebeurd die in onze ogen anders hadden moeten gaan. Echter, kijk ik liever naar onszelf, want wij hebben zelf de kansen gecreëerd en niet afgemaakt. En ondanks dat de scheids een bijzondere call maakte, moeten we onszelf in de spiegel aankijken en denken van, verdomme, we hebben het laten liggen.
0: Ja, want als we kijken naar die call, om het toch heel even te benoemen, niet iedereen zal hebben

0: hebben meegekeken. Maar wat was die call precies?
1: Nou, je hebt een nieuwe regel in het volleyballen. En dat is als je met twee handen over het net wil spelen, dan moet die bal een set zijn. Dat zou betekenen dat je de bal omhoog speelt. De bal kwam nu scherp op het net. En die heb ik met twee handen naar beneden gespeeld. Uiteindelijk dat het punt naar Servië ging, is terecht. Maar de eerste scheids die maakt een beoordeling. En die geeft het punt aan ons. En het is zijn taak om die beoordeling te maken. Nu is hij daarna in overleg met de tweede scheidsrechter. Hey, hebben ze die call omgedraaid. En dat is niet hoe het zou moeten lopen. Dus dat is hoe het liep. En dat is helaas
0: een rare volgorde van beslissingen. En dat is kwalijk.
1: Zo. Ja. Ja,
0: ja. Ja, je zei al van het geeft ons wel een wat beter gevoel. Voor zover je daar al zo kort over naar die pot over kan spreken. Dan die eerste twee wedstrijden. Wat nemen jullie mee naar de rest van de wedstrijd in die poolfase?
1: Nou ja, we hebben na die eerste twee wedstrijden waar we niet thuis kwamen, hebben we met het team samen gezeten. Zijn er harde woorden gesproken. Hebben we elkaar in de ogen aangekeken. En zijn we glashelder naar elkaar geweest dat het moest veranderen.
0: En wat moet er dan veranderen? Wat zeg je dan tegen elkaar? Want dat lijkt me ook best moeilijk binnen zo'n team. Om elkaar aan te spreken.
1: Nee, ja, dat is. Het was ook zeker niet makkelijk. Maar het ging meer om hoe we daar stonden op het veld in de eerste wedstrijden. En dat was niet oké. En dan kan een resultaat zijn zoals hij was. En dat was natuurlijk niet wat we wilden. Maar je kan verliezen, zoals een wedstrijd als vandaag. Dat je wel kan zeggen van, we hebben daar met z'n allen gestaan. En we hebben er echt met z'n allen volle bak voor gestreden. En ja, soms moet je glashelder zijn en keihard naar elkaar. En dan worden dingen gezegd, die hou ik ook binnen dat gesprek.
0: Ja.
1: Die zijn soms hard, maar er moest wat veranderen. En dan vind ik het mooi dat mensen in ieder geval vandaag wel hebben gezien dat het ook een ander team was.
0: Ja, dan ga ik even naar de vijfde set van vandaag. Staat het 15-15 in de vijfde set dus. Dan kan het alle kanten op gaan. Dan heb je die teleurstelling van die voorsprong die is weggespeeld. Hoe speel je daar dan?
1: Nou, ik moet zeggen, we stonden nog best goed op het veld. We voelden ons, we hadden de flow te pakken, zeg maar. Dus wij voelden ons nog best onder controle. En dan nemen zij één keer de bal over. En dan denk je wederom van, zij met hun ervaring, die weten precies wat ze dan moeten doen. En dan krijg je hem om de oren. En dan heb je wederom nog een kans. En hebben zij één tactisch slimme bal gespeeld en einde wedstrijd.
0: Ja, dan is het klaar. Wat zijn jullie kansen nog? Want jullie moeten morgen weer tegen Finland. Dan moet je weer aan de bak, dan moet je weer staan. Moet de knop ook om. Wat zijn jullie kansen nog, denk je?
1: Wij geloven er nog 100% in. De Finnen die hebben wij ook in de European League eerder deze zomer ook al ontmoet. Helaas hebben zij die gewonnen. Maar in die wedstrijden hebben wij wel laten zien dat we van ze kunnen winnen. Waarvan eentje ook in Finland was. Dus we weten dat morgen de hele arena tegen ons gaat zijn. Maar dat is soms ook nog stiekem al een beetje lekker.
0: Ja.
1: En het wordt tijd voor revanche. Dus iedereen hier is gebrand om die Finnen aan te vliegen.
0: Morgen 7 uur wacht Finland. Ik begrijp het, je bent net echt uit die wedstrijd. Je moet zelfs nog douchen. Hoe ziet zo'n avond voor jou er dan uit? Hoe bereid je jezelf nu weer voor?
1: Nou, sinds die adrenaline uit het lichaam is, begin ik het hele lichaam te voelen. Dus ik laat me verzorgen door de staf die we hebben. We hebben een geweldige staf, dus goed eten. Ik laat me verzorgen. Heb je even tijd om te balen en dan goed slapen. En dan morgen gaat die knop weer om.
0: Je gaat ze pakken, Joris Berghout. Dankjewel, aanvoerder van de lange mannen daar op het EK in Finland. En morgen dus om 7 uur tegen Finland ook hier weer te volgen bij GPR Sportradio.

0: The Man Who Can't Be Moved. Je hoorde de script bij GPR Sportradio.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Voetbal update.
0: Dan kijk ik even in ons eigen scriptje hier. En dan zie ik staan dat het tijd is voor het livecenter. En dat wordt aangekondigd door doelpunten die vallen. Emma Oudijk.
2: Ja, zeker. Op de Nederlandse velden is er gescoord bij Jong FC Utrecht. En daar wordt nu, as we speak, de 2-0 gemaakt.
0: Door wie is dan de vraag natuurlijk?
2: Nou ja, de eerste is gemaakt door Kooi. Na een vrije trap belandde hij op zijn hoofd. En Heerkens leek hem te hebben, maar hij ging er toch in. En deze tweede, moet ik even zo snel kijken wie hem nou maakt. Maar ik kan in ieder geval ook vertellen dat het 2-0 staat bij Como tegen Parma. En dat Rens erin is gekomen bij AS Roma. Om even de Nederlanders nog even te benoemen.
0: En dat betekent dat Jong FC Utrecht dus de goede zaken lijkt voor te zitten. Want
2: zeker,
0: die wonnen van de week hun eerste wedstrijd eindelijk. En zijn dus nu op 2-0 gekomen tegen Jong Ajax.
2: Ja, we houden het voor die 2-0 is gescoord door Gadari.
0: Kijk, we houden je het voor je in de gaten hier bij GPR Sportradio. Maar er is ook ruimte om eventjes terug te blikken op het afgelopen voetbalweekend. En dan kijken we eens meer naar de regeltjes en naar de scheidsrechterlijke zaken, zeg ik dan in mooi Nederlands. Mario van der Ende is oud-scheidsrechter. Mario, goeie avond.
3: Goedenavond, Leon.
0: Laten we eens beginnen bij de Vriendenloterij Eredivisie. Zeg, het is, was het nou voor jou een hat-trick van Arjo Ferri van Feyenoord tegen PEC Zwolle of niet?
3: Ja, voor mij wel. Ja, ik snap eigenlijk nooit zo hoe. Ik geloof dat Opta, dat statistiekbureau, zal maar even zeggen, dat die bepalen of ze tegenwoordig een doelpunt ja of nee ingaat. Ja, dat is een weddenschapbureau, maar ook een bedrijf dat natuurlijk die sportstatistieken bijhaalt. Ja, en voor mij, hij raakt die bal. Ja, goed, die gaat richting doel. Ik weet niet of hij er precies in was gegaan, ja of nee.
0: Kunnen we concluderen in ieder geval, hè? Daar mikte hij in ieder geval.
3: Okay, de keeper was in ieder geval kansloos op het aanraken van Simon Graves van PEC Zwolle. Maar ja, kijk, het maakt mij niet zo gek veel uit. Want kijk, als je dus. Ik geloof dat de Eredivisie nu een jubileum viert dit jaar, 70 jaar. Nou, dan moeten er uit het verleden heel veel doelpuntjes worden teruggedraaid van de eeuwige topscorers. Want ja, toen werd het natuurlijk helemaal nog niet zo bekeken. Toen stond er gewoon op het wedstrijdformulier wie de doelpunt had gemaakt. En als scheidsrechter had ik in de periode dat ik vloot, dat ik gewoon Ferri als doelpunt te maken direct opgevoerd.
0: Want hoe is dat perspectief van een scheidsrechter? Waar kijk je naar? Heb je gelijk door wat de richting van zo'n bal is als je als scheidsrechter daar in het midden staat?
3: Ja, als het goed is wel. Als het goed is, hou je natuurlijk en de bal en, ja, en de situatie daar rondomheen in de gaten. Tegenwoordig hebben ze natuurlijk ook informatie vanaf de zijlijn. Dus waar wij vroeger ook nog op buitenspel moesten letten, is tegenwoordig die assistent scheidsrechter zo geëquipeerd met vlaggen en met oortjes die gelijk kunnen. Reageren op buitenspel, ja of nee. Dus, ja. Maar ik zeg, ik let altijd op de bal en of daar onderweg geen overtredingen plaats zouden vinden.
0: En hoe streng was jij altijd op knuffelen in het strafschopgebied? Want daar was Obispo nogal boos over gisteren. Na die wedstrijd van PSP tegen Sparta. Die zei, ja, we hebben allemaal uitleg gehad. En ik heb het er met Makkely over in het veld. En ik word vastgehouden. Ik weet niet meer waar ik aan toe ben. Hoe was dat in jouw tijd?
3: Eigenlijk. Ook hetzelfde. Alleen was het wel zo dat wij hebben het zeker internationaal een paar keer geprobeerd het voorbeeld te stellen om gewoon eens een keer een strafschop te geven. Een strafschop te geven als er dus, wat jij zegt, Obispo en Verschuren van Sparta, ja, die zag ik gisteren. Ja, dat was gewoon af en toe vrij worstelen in dat strafschopgebied.
0: Ja, er ging nog net geen bordje omhoog met Ippel.
3: Nou ja, net niet, maar in mijn optiek gewoon dusdanige overtredingen dat je daar gewoon eens een keer een strafschop voor moet durven geven als scheidsrechter. En de scheidsrechters zijn voor het seizoen, heb ik begrepen, weer bij de clubs langs geweest. En dan was dit een van de punten die, waar ze zouden extra attentie op zouden leggen. Ja, als je dan vorige week, dat was het Telstar Twente. Weet je, was het met Weghorst, die werd vastgehouden. En toen gaf Kooi wel een terechte strafschop. En dat is eigenlijk een beetje een eenling in deze competitie tot nu toe, die daar dan voor een terechte strafschop gaf. Ja, en voor de rest lijkt het gewoon heel erg op willekeur.
0: Consequent ook... worden is dus de boodschap, denk ik, hè? Dan.
3: Ja.
0: Nog even één korte vraag over de buitenlandse velden ook. Want dat was natuurlijk het moment dat je daar ook net weer nieuws over binnenkomt. Heb ik het natuurlijk over de Manchester Derby tussen Manchester United en Manchester City. De VAR-officials die daar dienst hadden, die zijn naar aanleiding van hun omstreden doelpunt van Spits Haaland aan de kant gezet voorlopig. Komt nu net binnen, je hoort het hier bij GPR Sportradio. Mario van der Ende, als oud scheidsrechter, ja, je hebt dat moment denk ik ook gezien. Het gaat natuurlijk allemaal over buitenspel of niet. In eerste instantie werd hij buitenspel gegeven door de scheids. Vervolgens werd hij gecorrigeerd door de VAR. Ja. En uiteindelijk heeft de bond nu gezegd, de scheidsrechtersbond, ja, het was toch buitenspel. Hoe kan zoiets nou?
3: Dat heeft alles te maken met kwaliteit. Kijk, daarvoor was er natuurlijk ook een situatie geweest dat Solen werd weggestuurd voor natrappen. En dat vond ik het terechte rode kaart die getoond werd. Alleen Fernandes, ja, die ontsprong de dans. En, want die gaf namelijk ook, die begon met de eerste schop uitdelen. Dus daar was en de scheidsrechter en de VAR waren daar ook al niet 100% in orde. En dan praat je toch over een scheidsrechter die internationaal ook goed staat aangeschreven. Maar je ziet dan toch weer dat ze in dit soort situaties, ja, in mijn optiek toch een beetje de absolute kwaliteit missen. En bij die buitenspelgoal, ja, ik begreep heel goed dat die grensrechter zijn vlag omhoog stak. Omdat de verdediger van... de aanvaller van... Het was ook Fernandes, die eigenlijk al in de kleedkamer had moeten zitten. Die greep toch in het spel van de tegenstander. Ja. Omdat hij de verdediger in ieder geval niet de kans gaf om de bal goed weg te werken. En toen kreeg Haaland die vrije kans. Dus dat kan ik begrijpen. En ik vind het ook wel goed dat mensen op dit niveau, en je praat echt over het hoogste voetbal wat er is, Premier League en Primera Division, dat zijn natuurlijk de twee grootste competities ter wereld. En dan denk ik, ja, als daar fouten gemaakt worden, dan mag het best zo zijn dat scheidsrechters en VAR's van dienst die gewoon in de fout vliegen, dat je daar gewoon eens een keer zegt van, joh, voorlopig even het spelregelboek weer bekijken.
0: Dankjewel, Mario van den Ende. We hebben alle scheidsrechtelijke zaken weer besproken. Goed je te horen hier bij GPR Sportradio. En de scheidsrechterswereld weet weer waar hij aan toe is.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
3: Thuisbatterij,
4: einde salderingsregeling,
5: terugleverkosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals

0: Oud24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: De merkenstorm steekt weer op bij Holland & Barrett. Met stormachtige kortingen op alle A-merken. Alleen deze week 30% korting op alle Glow 25 collageen bij Holland & Barrett.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja?
9: Echt serieus?
10: 7, 7, 7, 7, 7.
9: Oh, wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
15: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
17: Fans van voordeel,
16: Aldi.
19: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
20: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
21: GPR Sportradio.
22: Sportradio.
21: Leon Mastic.
23: Jong PSV, Jong AZ is inmiddels 1-0 geworden. Jong Utrecht staat op 2-0 tegen Jong Ajax. En Italië, ja, het is weer Donjan Malen die AS Roma de voorsprong en overwinning bezorgt. Ze blijven bovenaan staan.

0: Struggle hoor je bij GPR Sportradio. Dit is Fight for His Love. Je bent erbij. Op het moment dat het gebeurt, en op sportgebied is dat altijd, bijvoorbeeld met weer veel beelden in het livecenter bij ons. Want er wordt gevoetbald bijvoorbeeld in de keukenkampioendivisie. De jongteams komen in actie en in het livecenter zit Emma Odijk. Emma, er gebeurt veel op dit moment.
1: Nou ja, je zegt het. We zijn erbij als het gebeurt. De 3-0 valt bij Jong Utrecht. Owen weet te scoren voor Utrecht tegen Jong Ajax.
0: Nou, dan kun je zeggen dat Utrecht de weg naar boven lijkt gevonden te hebben. 5 nederlagen op rij. Toen een gelijkspel bij FC Eindhoven. En vrijdag werd gewonnen bij NAC Breda. Nu dus hard op weg tegen Jong Ajax naar een nieuw resultaat. 41 minuten pas op de klok. Is er ook nog een ander duel. Jong PSV komt tegen Jong AZ. Hoeveel staat het daar?
1: Daar staat het inmiddels 1-0. In de 34ste minuut wist Jones daar te scoren. Dus die gaan ook best wel prima eigenlijk. En dus verder nog niet zo heel veel aan de hand daar.
0: Hadden we ook nog wedstrijden die aftrapten in Italië. Die zijn inmiddels afgelopen. En daar waren ook nog de nodige ontwikkelingen.
1: Ja, in de 92ste minuut wist Parma nog te scoren tegen Como. Romero wist daar het net te vinden. En de 2-0 viel nog voor AS Roma. Pisili scoorde, hij kreeg gelijk kramp. Maar goed, met de 93ste minuut was de wedstrijd toen ook wel klaar. Dus dat was niet zo erg.
0: Interessant natuurlijk dat AS Roma na 4 speelrondes nog steeds op de bovenste plek staat. Helemaal foutloos. 12 punten uit de 4 wedstrijden. En Como, interessant, die treffen Feyenoord later in de Champions League. Die doen het ook goed, nog niet verloren. Je hoort het, je bent erbij als het gebeurt op de velden of op de banen. En ook als er updates zijn of achtergronden, ben je hier bij GPR Sportradio aan het goede adres.

0: DPR Sportradio. Formule 1 update.
1: Mercedes-baans. Toto Wolff die heeft zijn coureur George Russell nog niet afgeschreven voor de wereldtitel. Dat zegt hij op de Formule 1-website. Hoewel de Brit momenteel tweede staat in het kampioenschap, is zijn achterstand op teamgenoot en leider in het klassement Kimi Antonelli opgelopen tot 81 punten. Wolff benadrukt echter dat grote coureurs zich altijd weten te herpakken na een mindere periode. Filosofische woorden. Hij houdt er dan ook rekening mee dat Russell in het resterende deel van het seizoen de strijd met zijn teamgenoot weer volledig aan kan gaan. Gaan we eventjes door naar de volgende sport, want er is ook voetbalnieuws. Bijvoorbeeld over Philippe Coutinho. Ja, ken je hem nog? Hij heeft zijn loopbaan een nieuwe impuls gegeven met een transfer naar het Braziliaanse Santos. Inmiddels is hij 34. Aanvallende middenvelder zette vandaag zijn handtekening onder een contract voor 1 seizoen. Bij de club wordt hij herenigd met sterspeler Neymar. Coutinho gaf aan dat hij zijn passie voor het spel de laatste tijd was verloren en hoopt bij Santos het plezier in het voetbal weer volledig terug te vinden. Hij sluit per direct aan bij de selectie en is dus daar binnenkort te zien. En Jarrad Branthwaite die is volledig inzetbaar voor zijn club Everton. De 24-jarige verdediger die eerder bij PSV speelde, kampte langdurig met een hamstringprobleem om definitief af te rekenen met het blessuretijd. Dat is een hele lange blessuretijd, want het blessureleed moet ik natuurlijk zeggen, bracht hij een groot deel van de zomer door in München voor een specialistische behandeling. En die aanpak lijkt succesvol, want de mandekker heeft zijn rentree inmiddels gemaakt. De club hoopt dat zijn fysieke problemen nu tot het verleden behoren en hij een vaste waarde kan worden. Nou, ook het Engels voetbal is hier natuurlijk te volgen bij GPR Sportradio, maar wij focussen ons vanavond op de 2 duels in de KKD. Er spelen de Jong Teams. Ik heb de ruststanden voor je. Jong PSV tegen Jong AZ staat 1-0 bij rust en Jong FC Utrecht lijkt goed op weg tegen Jong Ajax. Het staat daar 3-0. I can't.

Nou, Right Said Fred, ik zou het toch ook de suggestie doen om niet alleen maar te kussen en te praten, maar ook gewoon te luisteren naar GPR Sportradio. Goed dat je het doet. En ik heb nog even een voetbalberichtje voor je, want treurig nieuws uit Breda. Want NAC-icoon Ad Bakker is op 79-jarige leeftijd overleden. Bakker was een zeer gewaardeerde kracht in de historie van de club. Hij speelde meer dan 250 officiële wedstrijden voor de Parel van het Zuiden. Hij mokte onder meer deel uit van het elftal dat in 1973 alweer de KNVB-beker wist te winnen. En van de grootste successen uit de clubgeschiedenis. Het overlijden van het boegbeeld is vanzelfsprekend hard aangekomen in Breda. Je volgt de updates hier uit de sportwereld natuurlijk bij GPR Sportradio. En het goede nieuws is dat de avondshow van GPR op deze maandagavond gewoon nog eventjes doorgaat. Zometeen gaan we eens eventjes de blik werpen op de Eredivisie Vrouwen. De Eurojackpot Eredivisie is dat. En blikken we terug op de speelrondes. Eens eventjes kijken hoe het er daar nu voor staat. En we gaan nog eens een keer naar die 3x3 basketbalsters die Europees kampioen werden. En daar is gefeest, weten we, het betrouwbare bron. Je hoort er zo meer over. Dus blijf vooral lekker hier bij GPR Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. In de Drentse plaats Valthermond heeft de politie aan het eind van de middag een zwaar gewonde in een watertje gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen. De man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. Vakbond FNV noemt de eerste dag van de acties onder schoonmakers een succes. Op Schiphol werd door het grootste deel van de schoonmakers gestaakt. En ook op de grote treinstations was de animo groot, zegt de bond. De stakingen duren de hele week. Donderdag is er een landelijke manifestatie, maar de plek is nog niet bekend. Het kabinet hakt pas over een half jaar knopen door over nieuwe klimaatmaatregelen. Landbouwminister Van Essen wil eerst weten wat de Europese klimaatplannen zijn en die komen in het najaar. Vanmiddag kreeg het kabinet nog een tik op de vingers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Dat vindt dat de aanpak van broeikasgassen niet opschiet. En flinke problemen voor het treinverkeer in Brabant. Door een kapotte bovenleiding kunnen er geen treinen rijden tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Spoorbeheerder ProRail heeft nog geen idee wanneer de problemen voorbij zullen zijn. Voorlopig wordt nog gezocht naar de oorzaak van de storing. In het oosten lokaal motregen, verder droog en het blijft vannacht zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de banden 10-daagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Zijn we klaar?
7: QuickFit en weer verder.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs, 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: GPR Sportradio.
16: Sportradio. In de
6: Leon Mastic.
8: In de keukenkampioen divisie. Twee wedstrijden. Jong Utrecht op weg naar een grote overwinning. En Jong PSV speelt tegen Jong AZ. En ik praat zo eens verder over het sportnieuws van vanavond. Jutta Leerdam doet niet meer mee

0: startje van je maandagavond. Goed dat je erbij bent hier bij GPR Sport Radio. Leuk dat je luistert. En er is van alles aan de hand op de velden.
1: GPR Sport Radio. Sport Radio. Voetbal update.
0: Want er wordt gevoetbald in bijvoorbeeld de keukenkampioen divisie. Maar er vallen ook Nederlandse doelpunten op de buitenlandse velden. Ik wil nog net niet zeggen als rijpe appelen. Maar Emma Oudijk, er is weer een Nederlandse goal gevallen in Italië.
2: Zeker, er in Milaan brandt er namelijk nog licht in het San Siro. En bij Inter Udinese weet Ekkelenkamp net te scoren. Het is de 0-2. Ze zijn lekker op gang, want in de 9e minuut werd er 1-0 al gescoord. Dus ja, ik weet niet wat Inter aan het doen is, maar gaat nog niet goed voor hen.
0: Nee, wat dat betreft mag er nog wel een fittingje bijgedraaid worden voor Inter-supporters. Want die doen geen goede zaken voor ons nog in eigen huis. Heb ik nog meer Nederlands succes over de voetbalgrenzen. Want Jorginho Wijnaldum, precies 3 dagen jonger dan ik, heb ik wel eens opgezocht. Nou, dan weet je dat ook weer. Hij heeft zijn eerste doelpunten gemaakt voor zijn nieuwe club Al-Ittihad. In de Aziatische Champions League redde hij maandagavond een punt tegen Al-Shamal uit Qatar. De treffer van Wijnaldum diep in blessuretijd kwam tot stand op aangeven van niemand minder dan landgenoot Steven Bergwijn. Dankzij de Nederlandse inbreng wist de club uit Saudi-Arabië een nederlaag bij de start van het toernooi te voorkomen en werd de eindstand daar 2-2.

Make Love. Je hoorde net al dat we mochten kussen en niet praten. En nu Make Love. Je hoort het allemaal bij GPR Sportradio. Je hoort het genoeg over de muziek. Tijd om te gaan praten over de sport. En dat gaan we doen over de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Werd gisteren weer een speelronde afgewerkt. Een doelpuntrijke kunnen we wel zeggen.

0: zeggen. De reden genoeg om even te bellen met Sanne van Dongen, presentatrice van ESPN. Goedenavond, Sanne.
1: Goedenavond.
0: Ja, waar zullen we beginnen? Toch met die stunt van, ik wil zeggen stunt van AZ, maar dat was toch wel verrassend, hè? Winnen van PSV met 3-1.
1: Zeker, nou ja, dat kun je best een stunt noemen. Als AZ wel, die zitten er wel heel goed in dit jaar.
0: Ja.
1: Dus een stuntje misschien, maar dat je PSV verslaat, dat is sowieso knap. De regerend kampioen. En AZ, ja, vorig jaar echt een middenmotor, die echt nog wel een beetje, ja, die zaten er ook niet lekker in. Dus op een gegeven moment zelfs heel even gedacht aan degradatie, maar dit jaar lijkt alles op zijn plek te vallen en verslaan ze dus ook nog PSV, dus dat is echt heel knap.
0: Na 4 wedstrijden op 12 punten, het ziet er solide uit daar, want het is echt knap als je van PSV wint. Die rolde vorige week in Feyenoord nog uit met 6-0 op. Nou, van die ploeg hebben we toch ook vorig seizoen gezien, die kunnen ook heus wel voetballen, dus het is heel knap. Ja. Wat is de ommezwaai geweest daar in Alkmaar?
1: Nou, vorig jaar was Wouter de Vogel de trainer. Die is eigenlijk de wegen zijn gescheiden, zoals ze dan altijd mooi zeggen. Stephanie van der Gracht was technisch directeur, maar die is nu aan de technische staf toegevoegd bij AZ. En die wil eigenlijk, heeft ook wel de ambitie om eigenlijk echt trainer te worden in plaats van technisch directeur. Zij bemoeit zich nu met de selectie en staat ook al is ze niet de hoofdtrainer, wel constant eigenlijk langs de kant te coachen. Alsof ze de hoofdtrainer is. Het lijkt dat gewoon echt een hele goede match is. En ik zie wel in Stephanie van der Gracht de reden dat AZ het nu zo goed doet. Het is wel echt heel erg leuk om te zien. Natuurlijk echt een legendarische Oranje Leeuwin.
0: Ja.
1: Een hele mooie,
0: rots achterin daar natuurlijk altijd geweest.
1: Ja, precies. De rots achterin als centrale verdediger. Maar ze was ook, wat ik ook heel leuk vond aan Stephanie van der Gracht, was dat ze echt de stormram voorin werd als ze erachter stonden en er moest een doelpunt geforceerd werden. Heeft nog een prachtige goal gemaakt tegen Spanje in de kwartfinale van het WK in Australië. Dus ja, dat Stephanie van der Gracht zo'n grootheid nu terug is als trainer en dat je haar nu weer echt, ja, gewoon ziet, ja, gewoon echt heel opvallend weer in het vrouwenvoetbal ziet, dat is wel echt heel mooi om te zien. Ja. En dan doen ze het ook nog eens zo goed met AZ. Dus het is wel echt iets om van te gaan genieten dit jaar.
0: In ieder geval een droomstart voor die ploeg. De winst van de afgelopen weekend betekende natuurlijk ook het verhaal van PSV vervolgens weer. Die ploeg die heeft pas 7 puntjes uit 4 wedstrijden. En dat is voor de regerend landskampioen toch een beetje teleurstellend, zou ik zeggen. Wat is daar dan aan de hand? Wat is het verhaal daar?
1: Nou, kijk, het verhaal bij elke goede ploeg in de Eredivisie, dat geldt ook natuurlijk een klein beetje voor de mannen, is dat goede speelsters. Nederland is echt een heel interessant land voor het buitenland om als kweekvijver te gebruiken. Dus PSV werd echt heel knap kampioen vorig jaar met echt een leuk team, goede speelsters. Alleen ja, de consequentie is dat ze echt een karrevracht aan goede speelsters hebben zien vertrekken. En die moet je natuurlijk gaan vervangen. En dat is gewoon in het vrouwenvoetbal niet heel makkelijk voor een land als Nederland, waar, ja, het is niet de meest interessante competitie als je in het buitenland voetbalt om naar Nederland te komen. Want iedereen wil natuurlijk naar Duitsland, Spanje, Engeland natuurlijk. Dus dat is gewoon heel lastig gebleken. Riola Tchermaili, die vorig jaar ongelooflijk veel doelpunten maakte. Renate Jansen is weggegaan. Zo kan ik nog wel even doorgaan. En dat hebben ze gewoon heel lastig weten op te vangen. Dus dat is wel een probleem van PSV. Bovendien hebben ze zich niet geplaatst voor de Champions League. En dat is ook echt een grote aderlating. Want de Champions League, dat levert gewoon 400.000 tot 500.000 euro op tegenwoordig. Dus dan kan je weer wat meer doen. Ze hebben Nina Nijstad voor 600.000 euro verkocht. Dus je had gedacht van bij PSV, geld is er. Maar om dan toch de selectie, ja, het blijft een vak hoor, dat technisch directeurschap. De selectie dan weer mooi op tijd rond te krijgen, dat is eigenlijk niet gelukt.
0: Nee, kijken we eventjes naar de debutants in deze competitie. De Graafschap, die wist op voorsprong te komen tegen ADO Den Haag. Maar verloor uiteindelijk toch met 2-3. Veel goals. En hebben we ook nog FC Utrecht tegen PEC Zwolle. Dat eindigde in 3-4. Heel veel doelpunten viel mij op.
1: Niet normaal, ja. Ik, uit mijn hoofd volgens mij heb ik, want ik moest het gisteren natuurlijk ook even optellen. Volgens mij waren het er 24 met alle wedstrijden.
0: Ja, bijna 5 per wedstrijd.
1: Ja, dat is echt heel, heel, heel erg hoog. Wel leuk, want wij hebben natuurlijk het schakelkanaal. Dus je blijft eigenlijk op het puntje van je stoel zitten omdat doelpunt na doelpunt valt. En het werd gelukkig ook inderdaad nog spannend bij Utrecht. Best wel heel veel doelpunten, ja.
0: Ja.
1: Het is niet atypisch voor de vrouwen-eredivisie overigens. Want er wordt altijd wel redelijk veel en vaak gescoord. Dus dat is alleen maar goed.
0: We gaan geen matchpointje invoeren.
1: Nee. Nee, dat lijkt me niet.
0: Nee,
1: ik hou er wel van. Ik hou er wel van. Ja, het zegt ook af en toe iets over dat er ook echt bij vlagen niet goed genoeg verdedigd wordt.
0: Nee. Want
1: maar ja, ik heb liever dat dan dat iedereen veel te goed is in verdedigen, dat we naar 1-0 en 0-0 zitten te kijken.
0: Misschien ook nog goed om even te kijken naar die andere koploper. Tot nu toe ook nog foutloos. De Twente vrouwen staan ook uit vier duels op 12 punten. Die wonnen ruim en makkelijk van Feyenoord. Hè? En dan kom je misschien ook wel weer. Dan is dat, daar misschien wel het verhaal juist van Feyenoord. Die hebben natuurlijk voor het eerst Europees voetbal gehaald. Hebben daar Anderlecht verslagen. En die krijgen vorige week met 6-0 op de broek. Nu met 4-0. Ja, af en toe zag ik daar ook verdedigd worden. Dat zag er niet heel solide uit om het maar zacht uit te drukken.
1: Zeker niet, zeker niet. Feyenoord heeft ook precies wat ik eigenlijk net vertelde over PSV. Omdat Feyenoord vorig jaar het beste seizoen in de historie van de club haalde door derde te worden. Ook heel veel goede speelsters zien vertrekken en de trainer is vertrokken. Maar die zitten wel in de hoek waar de klappen vangen op dit moment. Want Feyenoord, ze hebben 13 doelpunten tegen in 4 wedstrijden. Maar 3 keer gescoord. Ze gaan er echt dik af. Het ziet er echt bij Vlaag inderdaad uit alsof ze helemaal niet meer weten hoe ze op het veld moeten staan. In welke formatie en al dat soort dingen. Feyenoord gaat geen fijn seizoen tegemoet, is mijn voorspelling. Dat is wel heel naam.
0: En je noemde daar natuurlijk, we toch na 4 wedstrijden een klein beetje de balans opmaken. Je noemde daar al het feit dat de trainer daar is vertrokken. Dat gebeurt natuurlijk midden in de zomer. De assistent heeft het daar overgenomen. Denk je dat dat ook een groot aandeel heeft in wat we nu zien?
1: 100%. We hadden Jessica Thorny als trainer. Die is ook assistent geweest van Nederlands Elftal. Nou, die had echt de zaakjes wel op rij. Het is nog steeds de grote vraag waarom Feyenoord en Thorny uit elkaar zijn gegaan. Dat blijft een heel
0: mysterieus
1: raar verhaal.
0: Hè?
1: Ja, het is een heel mysterieus verhaal. Maar dat zij weg is en dan ook nog Obispo en Brandao en Itamura. En dat zijn wel speelsters die zijn zo goed geweest. En als je die kwijtraakt, ben een heel ander team. Maar je moet natuurlijk wel, het mag ook weer niet zo slecht zijn bij Feyenoord dat ze over degradatie moeten gaan nadenken. Dus ze moeten wel een weg omhoog gaan vinden.
0: Nou, het goede nieuws is dat er nog 1 ploeg onder ze staat. Dat is FC Utrecht. Die hebben uit 4 wedstrijden pas 1 puntje gehaald. Waar moeten we de komende speelronde wat jou betreft weer op gaan letten?
1: Nou, de komende speelronde is misschien meteen wel een van de meest interessante speelrondes van de hele competitie. Want het is zaterdag om 2:00 PSV Twente. Dus als PSV die wedstrijd verliest van FC Twente, is het gat na 5 wedstrijden al 8 punten. Nou, dat is eigenlijk in de vrouwen-eredivisie bijna onoverkomelijk.
0: Kampioenskoorts.
1: Precies, eigenlijk. En dat is speelronde 5. Het is wel heel speciaal, maar dat wordt echt wel een heel mooi duel. En later die middag, zaterdag om 4:30, is Ajax tegen AZ. En Ajax kon eigenlijk ook geen punten meer verliezen. AZ is nog ongeslagen, want Ajax verloor nog van Heerenveen. Dus dat zijn eigenlijk 2 ongelofelijke toppers. Dus het is een hele mooie speelronde die eraan komt.
0: Sanne van Dongen, presentatrice van ESPN over de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie. Dankjewel en tot snel.
1: Dankjewel.
2: GPR Sportradio. Sportradio.
0: Gaan we ook nog eventjes kijken in het livecenter. Emma Odijk, want ik zie in mijn linkeroog dat er weer ontwikkelingen zijn. Bijvoorbeeld bij Jong Utrecht tegen Jong Ajax.
3: Ja, het is inmiddels 4-0 voor Jong Utrecht. Dus zoals het bij de vrouwen van Ajax gaat, gaat het bij Jong ook nog niet heel goed, zeg maar.
0: En ik heb niet hele jonge ogen, maar op een iets kleiner schermpje zag ik ook Italiaans voetbal. Daar waren volgens mij ook ontwikkelingen. Want je zei net, in Milaan mogen de lampjes wel gaan branden. Udinese op 2-0 voorsprong. Ook daar gebeurt van alles.
3: Ja, de lampjes zijn gaan branden. Het staat 2-2 inmiddels.
0: Kijk aan, je volgt het hier allemaal. De achtergrond, de duiding en natuurlijk de livespot bij GPR Sportradio. Mm.

0: BNR Sport Radio en U2 Stay. En de laatste tonen. En daar hoor je de eerste tonen van iets dat aankondigt dat er weer nieuws aankomt. Sportnieuws natuurlijk hier bij GPR Sportradio. Ik had het net al eventjes over Fenerbahçe in Turkije, Istanbul. Die ploeg heeft opnieuw puntenverlies geleden. Missen natuurlijk onder andere Amrabat. Die stapte over naar Ajax. Op bezoek bij Gaziantep kwam de ploeg niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Opmerkelijk was dat coach Ismail Kartal gewoon op de bank zat. Afgelopen donderdag diende hij nog zijn ontslag in. Maar dit werd door de clubleiding niet geaccepteerd. Door het gelijkspel blijft de club steken in de middenboot van de Super League. Het was de tweede competitiewedstrijd op rij waarin Fenerbahçe niet wist te scoren. Of niet wist te winnen, moet ik zeggen. En ook niet wist te scoren dus vandaag. Kijk ik nog heel eventjes naar het Live Center. Jong Utrecht tegen Jong Ajax. Daar staat het nog steeds 4-0 voor Jong Utrecht. En Emma, jij hebt ook nog die andere wedstrijd van twee jong ploegen voor je. Hoeveel staat het daar?
1: Ja, bij Jong PSV, Jong AZ is er eigenlijk nog helemaal niks veranderd. Daar staat het namelijk gewoon nog 1-0 voor PSV.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
3: Smint.
4: Valt je iets op aan mij?
3: Nieuwe jas?
4: Nee.
3: Nieuwe schoenen?
4: Nee.
3: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
3: Smint. Boost yourself.
2: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Met een instap vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
7: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
8: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
11: Ik heb hier de biefstuk Bali.
12: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
11: Geniet ervan.
10: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
15: Het is de laatste week fabrieksale bij Keukenkampioen. Profiteer nu nog van gratis montage en 10% extra korting. Wacht niet te lang en kom snel naar de showroom. Keukenkampioen, kampioen in keukens.
14: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
16: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
18: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt.
1: Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
22: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
23: GPR Sportradio. Sportradio. Leon Mastic.
24: Jong FC Utrecht droogt Jong Ajax af in de KKD. Er is een oranje feest in Antwerpen te vieren. En ik meng me zo in het feestgedruis. En alles over het nieuws van Jutta Leerdam vanavond. Je hoort het hier

0: GPR Sport Radio. En Daft Punk samen met Pharrell Williams. Get Lucky, hoor je hier.
1: GPR Sport Radio. Sport Radio. Voetbal update.
0: En dan gaan we eens eventjes van Get Lucky naar Unlucky Ajax. Emma Odek in het Live Center.
2: Ja, zo kan je het wel zeggen, ja.
0: Het is een afdroogpartij aan het worden daar.
2: Ja, het gaat niet de goede kant op voor de Amsterdammers. Er is net een 5-0 gescoord door Owen op aangeven van Den Bochende. En het gaat eigenlijk niet de goede kant op.
0: Ik zag ook nog een Ajax zit met een badmuts op.
2: Ja, er was een kleine aanvaring tussen een verdediger en de keeper van Utrecht. En Marvin Muzungu van Ajax. En die is er net wel met zijn badmuts vanaf gegaan.
0: Hebben we ook nog Jong PSV tegen Jong AZ? Hoeveel staat het daar?
2: Het staat voor Jong PSV nog steeds 1-0 voor.
0: Kijk, dat is goed. Je volgt hier bij GPR Sport Radio. En we hebben niet alleen de actuele wedstrijden. We hebben ook het feestgedruis, bijvoorbeeld in Antwerpen. Janice Boonstra is een van de speelsters van het 3-3 team dat wederom Europees kampioen is. Goedenavond, Janice.
3: Goedenavond.
0: Ja, ik heb het net eventjes bij je gecheckt of dat je nog een stem hebt. En ik neem aan dat het was geen overbodige luxe dat ik het eventjes heb gecheckt. Want dat moet feest geweest zijn, denk ik.
3: Ik heb niet heel lang gefeest. Ik ben weer in de avond teruggereden in Amsterdam. Maar mijn teamgenoten hebben zeker feest gevierd tot laat in de ochtend.
0: Want hoe zit dat? Waarom mocht jij niet meedoen?
3: Mijn vriend die had een afspraak weer in Amsterdam. Dus wij gingen gewoon weer terug.
0: Ja. Nou ja, een dag later nemen we ons toch even mee naar dat feestgedruis. In ieder geval direct na die wedstrijd. Wat hebben jullie gisteren allemaal gedaan nadat het zover was?
3: Gelijk shots genomen. daarna gewoon heel veel foto's genomen, met elkaar gelachen. En toen was eigenlijk ook al de prijsceremonie. Daarna nog heel veel foto's en interviews gedaan.
0: Ja, volgens mij in ieder geval in de middag een nat Antwerpen hebben jullie gespeeld. Een aantal wedstrijden natuurlijk, de kwartfinales, de halffinales, uiteindelijk gewonnen van Spanje in die finale. Dat is natuurlijk de wedstrijd waar het uiteindelijk om gaat. Hè. 12 minuten gaat razendsnel voorbij als je ernaar zit te kijken of ernaar zit te luisteren hier op GPR Sport Radio. Hoe is dat als Janice Boonstra daar te staan en te spelen? Hoe beleef je zo'n finale?
3: Het is 10 minuten.
0: Om 12 seconden moet je scoren, sorry.
3: Ja, klopt. Maar het is spannend. We beginnen de wedstrijd heel goed. En dan denk je eigenlijk van oké, we hebben hem. Dus dan word je een beetje comfortabel. En dan komen ze toch nog best wel dichtbij. Dus dan zie je dat er gewoon wat spanning bij ons zit.
0: Voel je dat zelf ook echt? Dan, waar gaat het in zitten? In je worpen of in je lichaam, in je hoofd? Hoe gaat dat?
3: Ik denk in het spel dat we in het begin heel vrij spelen. En dan zien we dat ze terugkomen. Dus dan worden we toch wat banger om onze eigen acties ook weer te maken. Of om de bal te verliezen. En dan ga je dus fouten maken als je bang bent om fouten te maken. Dus ik denk dat je dat daarin ziet.
0: Ja, is dat dan ook de ontlading die je vervolgens ziet op het moment dat de overwinning dan zeker is en je weet we zijn kampioen?
3: Ja, zeker. Zeker, ik denk dat die laatste seconden niet snel genoeg kunnen gaan.
0: Ja, ik ben zo benieuwd, hoe voelt dat? Hoe sta je daar als die laatste seconden wegtellen?
3: Ja, ik denk van alles. Gewoon blij dat het over is. Maar ook gewoon super trots dat we dit weer hebben mogen doen.
0: Ja. Dus, roep je dan nog dingen naar elkaar? Van joh, nog 6 seconden of houd de bal in de ploeg? Of, hoe gaat dat?
3: Nee, ik denk dat het wel vanzelfsprekend is dat we de bal gewoon in de ploeg moeten houden. En gewoon uit moeten dribbelen. En daarna zeg je tegen elkaar hoe trots je op elkaar bent. En dat we toch weer hebben geflikt.
0: Ja, een trots gevoel kan ik me voorstellen. Hoe ziet zo'n appgroep van jullie er een dag later dan uit?
3: Ja, alle meiden die bij ons in het programma zitten, die feliciteren ons en zijn ook super blij. Dus wat ik al vaker zeg, iedereen ziet nu dat wij 4 dit hebben gewonnen. Maar we trainen iedere dag met 12 meiden. En zij zijn net zo goed winnaars als dat wij dat zijn.
0: Ja, en voelt dat ook echt zo? Kun je dat gevoel goed overbrengen ook aan hen?
3: Ja, natuurlijk. Als je er staat is het anders. Ik bedoel, dat kunnen zij nooit zo voelen. Ja. Maar we proberen ze echt wel erbij te betrekken. En ook laten weten dat wij het niet alleen kunnen.
0: Ja. Heb je helemaal voluit kunnen genieten van jullie titel? Want bijna tegelijkertijd speelden natuurlijk jullie mannelijke collega's ook. Er zijn innige banden tussen de teams. Hoe kijk je dan naar die wedstrijd?
3: Met spanning. Tuurlijk, het is jammer. Maar nog steeds super trots dat zij ook de finale hebben gehaald. En ik denk dat laat zien hoe basketbal, 3x3 basketbal aan het groeien is. Dus ook gewoon met heel veel trots kijken.
0: Ja, want het zijn telkens 10 minuten, maar het is razendspannend om te kijken en ook hier bijvoorbeeld te volgen op GPR Sportradio. We hebben het allemaal een verslag van gedaan. Ja, en dan zie je het gebeuren. Het kantelt allemaal zo snel. Maar met een heel mooi resultaat voor de vrouwen. Dus Europees kampioen wederom. Van harte gefeliciteerd nogmaals. En ik zou zeggen, nu eventjes lekker uitrusten en er komt genoeg weer aan om voor te spelen.
3: Zeker weten.
0: En misschien heb ik het al vaker gezegd, maar je bent hier bij GPR Sportradio aan het juiste adres om het allemaal te volgen. Dankjewel, Janice.
3: Geen probleem.

0: GPR Sportradio. En dat betekent heel veel fijne muziek. The Wall of the Moon van de Waterboys. Maar het betekent natuurlijk ook dat we veel praten en verslaan van sport. Bijvoorbeeld in de keukenkampioendivisie. Twee wedstrijden bezig tussen jongteams. Even spieken bij je. Emma Odijk die zit al de hele avond de ogen vierkant te staren in het Live Center. Veel schermen open en weer veel doelpunten, Emma.
1: Terwijl de laatste secondes wegtikken in deze competitie, is er wel nog gewoon 3 keer gescoord. 2 keer bij de wedstrijd tussen Jong Utrecht en Jong Ajax. Aan beide kanten 1. En bij Jong AZ wist Jong AZ namelijk nog de 1-1 te maken. Daar scoorde Berggraaf nog eventjes. Dus dat wordt, Jong Utrecht, Jong Ajax wordt echt niet meer spannend. Maar Jong PSV, Jong AZ zou nog wel eens wat kunnen gebeuren in deze laatste 2 minuten.
0: Kijk, we houden je op de hoogte hier bij GPR Sportradio. En het is ook tijd om eventjes te praten over deze woorden.
2: Am I retiring? One thing is for sure. You will not see me skate this season. That's for sure. I won't be competing this year, so you will not see me on the ice.
0: Ja, en het is de stem van Jutta Leerdam natuurlijk die we hier hoorden. Om iets voor 7 verscheen er een video op YouTube, zoals ze wel vaker doet. En daarin sprak ze deze woorden. Aan de lijn nu Marianne Timmer. Goedenavond, Marianne.
3: Ja, goedenavond.
0: Ja, wat dacht jij toen je deze woorden hoorde in die YouTube-video?
3: Nou ja, we zitten er natuurlijk al een poosje op te wachten. Eerlijk gezegd zag ik dit wel een beetje aankomen. En ik denk eigenlijk de rest ook wel. Hè. We zien natuurlijk allemaal dat ze leuke dingen bezoekt. Dat ze bij andere sportevenementen gaat kijken. Ja, en Femke Kok bijvoorbeeld is gewoon hard aan het trainen. Dus ja, dat kan je niet een beetje van allebei de werelden doen. Dus helemaal onverwacht is het niet. Maar wat wel opvallend is, is dat ze zegt nog niet helemaal, de hele deur is nog niet helemaal dicht. Dus
0: nee, dat is, want dat is misschien wel het meest verrassende aan die video, aan de woorden die ze ook spreekt. Dat ze eigenlijk zei, ja, een definitieve afscheid, dat is het nog niet. Maar het voelt wel of dat het daar een beetje heen beweegt, toch?
3: Nou ja, ze houdt toch bewust de deur nog open. Dus ja, kijk, het is natuurlijk wel een na-Olympisch seizoen. Dat is toch altijd wel die verwachtingen. En dat kampioenschap was natuurlijk zo hoog. Ja, dat is zo hoog qua focus en qua lading wat erop zit. Maar over 4 jaar hebben we natuurlijk wel een Olympische Spelen in Tialf. Dus het zou natuurlijk wel fantastisch zijn als zij daar aan mee gaat doen.
0: Precies, want in Frankrijk wordt de Spelen dan gehouden, maar in Nederland wordt er geschaatst, hè?
3: Dat wordt lange baan. Maar er zijn natuurlijk vaker schaatsers geweest die een sabbatical year hebben gedaan. Jeremy Wordespoon is een keer een jaartje ertussenuit geweest. Er zijn ook sporters geweest die een kindje hebben gekregen tussendoor en daarna weer terugkwamen. Dus ja, het zou zomaar kunnen.
0: Ja, toch even een vraag aan de oud-topsporter. Hoe snel kom je terug als je er eventjes niet mee bezig bent geweest?
3: Nou, het is wel belangrijk om te blijven trainen. Ik bedoel, als je 1 of 2... jaar echt niet meer gaat trainen, dan dat is heel lastig om dat weer op te trainen op dat absolute topniveau. Het is natuurlijk topsport, dus je kan er eigenlijk niet een beetje halfgebakken erbij doen. Dus ja, het is wel van belang dat ze haar basis blijft behouden.
0: Is het eigenlijk jammer dat ze er niet bij is dit seizoen?
3: Nou, voor als sportvrouw, en ik kijk natuurlijk, ik ben schaatsliefhebber, vind ik het wel heel jammer. Het is natuurlijk wel fantastisch om te zien hoe de strijd geleverd wordt op het ijs en rondom het ijs. Het is natuurlijk wel een grote show eromheen. Ja, en dat maakt het ook wel bijzonder.
0: Ja, en hoe lang denk je dat als ze een pauze houdt, hoe lang zou dat kunnen gaan duren? Want we hebben dus over 4 jaar die Spelen, dat zou een richtpunt kunnen zijn natuurlijk. Maar zeg je van, joh, ja, dat kan een jaartje zijn, dat kan 2 jaar zijn. Wat zou je dan adviseren?
3: Nou, minimaal 2 jaar, maar dat is wel, dan zou ze toch wel haar trainingsarbeid moeten blijven doen. Ja, dan zou het wel kunnen, inderdaad. Er zijn ook mensen die natuurlijk een kindje krijgen, maar ja, dan ben je 1 jaar zwanger. En dan moet je 1 jaar ontzwangeren. Dus ja, dan ben je er wel zeker 1,5 jaar mee bezig. Dus ja.
0: Ik noem een Lollo Brigida, hè? Die won er gewoon nog medailles mee.
3: Ja, daarom. En er zijn natuurlijk veel meerdere. Svetlana Surova is teruggekomen. Nou, er zijn nog wel een paar andere sporters die dat ook hebben gedaan. Dus het kan wel. Alleen het vereist wel enorme discipline. En je moet weer terug. Ja, het is ook, topsport ziet er heel mooi uit. Maar het is ook een saai leven. Het is sporten, het is rusten, het is gezond leven, het is op trainingskamp. Dus je kan niet allerlei sidekicks ernaast gaan doen. Niet te veel, want waar jij dat doet, is een concurrent aan het trainen. Dus
0: ja. En als je meedoet met topsport wil je winnen, heb ik wel eens gehoord, hè?
3: Ja, ja, nou ja, en zeker Utah, want die komt alleen voor goud.
0: Die is fanatiek. We gaan het volgen. Marianne Timmer, dankjewel dat we je eventjes konden bellen over die woorden van Utah Leerdam die ze vandaag publiceerde op haar YouTube-kanaal. Fijn dat we er even bij waren. Gaan wij nog heel even schakelen naar het Live Center, want Emma Odek, die gebeurt er van alles op het veld. Ik zie blessuretijd bij Jong Utrecht tegen Jong Ajax. En een rode kaart de lucht in.
1: Ja, dat klopt. Jurie Heerkens krijgt rood. Hij pakt de bal gewoon buiten de 16.
0: De keeper van Jong Ajax. En ze staan al met 6-1 achter. Nog even te spelen daar. Betekent een vrije trap. Je volgt de slotfase hier bij GPR Sportradio.

0: Morgan Wallen gaat even plaatsmaken voor de slotfase van Jong Utrecht, Jong Ajax. Het staat daar 6-1 in de blessuretijd, diep in de blessuretijd. Ajax met Montserrat inmiddels in een keepershirt, want Heerkens kreeg rood. En bij Jong AZ tegen Jong PSV is het 1-1 gebleven. En dat betekent dat de avond, de maandagavond voor GPR Sportradio, voor wat betreft de wedstrijden erop zit. Maar je kunt hier natuurlijk lekker blijven luisteren naar alles wat over sport en fijne muziek gaat. Ik wens je een hele fijne avond.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
2: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Jeroen Hazewinkel. De man die dit weekend in Rotterdam overleed tijdens een aanhouding had niets met het stelen van een fatbike te maken, zegt zijn familie in het AD. Hij werd aangehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Waardoor hij overleed, wordt nog uitgezocht. Vanavond was er een stille tocht voor hem. De politie in Drenthe is aan het uitzoeken wat er aan het eind van de middag is gebeurd in het plaatsje Valthermond. Daar werd in een huis een gewonde gevonden en achter het huis in een sloot een zwaar gewonde. Die is later aan zijn verwondingen overleden. Volgens de politie hebben de twee zaken met elkaar te maken. Het treinverkeer in een deel van Brabant heeft vanavond platgelegen. Door een kapotte bovenleiding bij Bokstel reed er niks tussen Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Breda. Inmiddels is het probleem gevonden en ligt alleen het treinverkeer tussen Bokstel en Eindhoven nog stil. Dat blijft de rest van de avond zo. En kinderen onder de 15 zouden maar beperkt toegang moeten hebben tot sociale media. De Europese Commissie komt deze week met wetsvoorstellen en daarin staat onder meer dat 15-minners niet zomaar meer een eigen account op bijvoorbeeld Instagram of TikTok mogen openen. Donderdag komt EU-baas van der Leyen met meer informatie. Vannacht is het meest droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wisselvalliger.

0: Bonino.nl. Mis niks en sla je slag. Bonino.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij Equens.nl.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
9: Wow.
10: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindchef.
12: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
13: Sokken, la, boeken. Billy, dat moet sneller.
14: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1.500 winkeltegoed. IKEA.
12: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
15: GVR Sportradio. Sportradio. Danny Elbersen.
16: Goedenavond, 10 uur geweest. GPR Sportradio met straks meer over Spaans voetbal. We gaan het ook hebben over het Europese kampioenschap volleybal voor mannen. En we hebben een aantal historische feiten. Heel bijzonder, hoor je zo direct meer over.

GPR Sportradio, Danny bij je tot 12 uur op deze maandag 14 september. En je weet het hè, op maandag brengen wij natuurlijk altijd de nieuwe podcast uit. Tweemaal in de week hoor je Formule 1 aan tafel op maandag en vrijdag. Ja, en die vandaag opgenomen is, die staat sinds 4:30 voor je online in de podcastkanalen in onze eigen app. Je vindt hem natuurlijk ook op gprsportradio.nl. En als je hem wilt bekijken, dan staat hij in de app van Kijk. Dus dat is ook wel even leuk om te zien. Want er wordt natuurlijk nagepraat over de grote prijs van Spanje voor het eerst op het stratencircuit van Madrid, Madring. Wat vond jij ervan en wat vonden onze heren ervan? Onder andere Olaf Mol aangeschoven, Rob van Zomeren zit erbij. En als je benieuwd bent naar hun meningen, check de podcast dus in onze app of op gprsportradio.nl.

En het Finse Tampere, daar wordt momenteel volle bak gespeeld. De Nederlandse volleyballers maken zich op voor hun vierde wedstrijd in de pool. Die wordt morgenavond gespeeld en ze spelen dan tegen het gastland Finland. Voor de mannen natuurlijk opnieuw nodig om een goed resultaat neer te zetten om verder te komen in het toernooi. Wedstrijd tussen de Nederlanders en de Finnen begint morgenavond om 7:00 in strijd dus voor de volgende ronde. Zo direct ga ik het hebben over kogelslingeren. Ik weet het, je bent heel nieuwsgierig, maar ik ga het je zo direct echt vertellen hier op GPR Sport Radio.

Ja, GPR Sportradio. Je zit waarschijnlijk aan de radio gekluisterd, want ik ga het hebben over kogelslingeren. En je bent natuurlijk heel nieuwsgierig, want wat heb je dan te vertellen? Nou, even terug in de geschiedenis. 14 september 1968. Giulia Svizotsky, die scherpt in Boedapest zijn eigen wereldrecord kogelslinger aan. Het stond op 73,74 meter. Hij bracht het 2 centimeter verder naar 73,76 meter. Schrik niet, het huidige record staat op 86,74 meter. Dat is gewoon 13 meter verder. En dat in een aantal jaar tijd. Want het record wat we nu hebben staat al sinds 1986. Is nooit meer verbroken. Het werd gegooid door Yuri Sedic, de Oekraïner, in 1986. Ja, probeer het maar eens. Pak een kogel van 7,26 kilo. Dat is 16 pond. En gooi hem weg. En als je meer dan 86,74 meter kan, dan kan je verder gooien dan Yuri, die dat in 1986 dus deed in Stuttgart. Ja, het is het proberen waard, hè. Straks gaan we het hebben over voetbal. Goedenavond, dit is GPR Sportradio.

0: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
1: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
2: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu tot 25% korting op alle Bridgestone en Michelin tijdens de bandentiendaagse. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3.000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
12: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily single packs 5 voor €10 en kans op een avondje uit ter waarde van €50.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
16: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
17: Zeg het!
16: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack
19: plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
19: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
21: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
20: Oh, en nu niet?
21: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
20: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
22: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
4: GVR Sportradio. Danny Elbersen.
17: Goedenavond, langzaamaan richting de dinsdag. En op die dinsdag wordt er weer gespeeld in La Liga. Welke wedstrijden er op het programma staan, ga ik je zo direct vertellen. Verder nog een historisch tennisfeit voor je. Maar eerst Rod Stewart en Tina Turner onderweg.

de maandagavond. Ja, morgen is het dinsdag en morgen worden er dus weer een aantal wedstrijden gespeeld in de Spaanse competitie in La Liga. 3 om precies te zijn. De eerste ontmoeting die is om 7:00 tussen Rayo Vallecano tegen Espanyol. Om 8:00 wordt dan de wedstrijd gespeeld tussen Alaves en Valencia. En als je een leuke wedstrijd wil zien, dan moet je heel snel een ticket boeken richting Alicante. Want dat ligt in de buurt van Elche. En als je dan daar uitstapt, dan kun je morgenavond om 9:30 de wedstrijd zien. Want Elche ontvangt Real Madrid. Dat is natuurlijk wel een mooi affiche in de Spaanse competitie. Dus 3 wedstrijden morgen. Straks gaan we het nog hebben over een historisch tennisfeit. Maar eerst heb ik Sydney Youngblood voor je op GPS Sport Radio.

GPR Sportradio en ik zit me af te vragen, als je in Almere woont, luister even buiten of dat je een hoop herrie hoort. Zou eigenlijk wel moeten, want Almere City FC bestaat vandaag precies 25 jaar. 25 jaar geleden werd de ploeg opgericht, langzaam werkte zich omhoog en uiteindelijk kwamen ze in de eerste divisie terecht in het seizoen van 2006. Daar hebben ze gespeeld tot 2023. Toen zijn ze gepromoveerd, hebben ze 2 jaar mogen proeven van de Eredivisie. Helaas in 2025 gedegradeerd.

GPR Sportradio richting 11 uur. Richting nog een heerlijk uur met goede muziek. En natuurlijk ook nog sport. Want we gaan het onder andere nog hebben over de Coppa Italia. Er wordt gevoetbald in Italië. Zo direct meer.

0: DPR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
0: DPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. Honderden mensen hebben vanavond meegedaan aan een stille tocht voor Alfredo Gulu. Die man die afgelopen weekend overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Alfredo werd door de politie aan de kant gezet omdat hij op een fatbike reed en er net een gestolen zou zijn. Het bleef niet rustig na de stille tocht. Het politiebureau werd bekogeld met stenen en vuurwerk. Het Belgische Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse strafrechtenadvocaat Cem Polat. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorverteld aan een Belgische drugsbaron. Die kreeg zelf de hoogst mogelijke strafeis, 20 jaar. Polat zegt dat hij niks verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Een groot deel van de schoonmakers op Schiphol en op treinstations heeft vandaag gestaakt. Vakbond FNV heeft het over een geslaagde eerste actiedag. De schoonmakers leggen nog de hele week het werk neer. Volgens de NS valt de rotzooi in de treinen en op treinstations nog mee, maar ze roepen reizigers op hun afval zelf mee te nemen uit de trein. Jutta Leerdam komt dit schaatsseizoen niet in actie. Ze gaat er even tussenuit. In een filmpje op YouTube legt ze uit dat er andere dingen belangrijk zijn, zoals social media. Maar stoppen met schaatsen doet ze niet. Die deur wil ze niet dicht doen. Leerdam won bij de Spelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500. Vannacht is het meestal droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wordt het wisselvalliger.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja. Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7.
4: Oh, wat een geld.
6: 50.000, potverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
15: Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Omdat kips vega broodbeleg veel lekkerder is dan gewoon vega broodbeleg. En er zijn meer dan 10 verschillende soorten. Kips vega broodbeleg, lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga erop uit. Nu bij Bever 20% korting op alle schoenen van Salomon. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Bever laat je niet zitten.
16: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
5: Een nieuw seizoen om je gasten smaakvol te verrassen. Dat is waar je het voor doet. De specialisten van Sligro denken graag met je mee. Sligro. Groot in genieten.
18: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
19: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
20: Van het bos tot in de tuin.
19: Zagen.
20: Snoeien.
19: Blazen.
20: Maaien.
19: Meer maaien.
20: En nog meer maaien.
19: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
20: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
19: Stiel. Sterk werk.
21: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
22: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
0: GPR Sportradio. Danny Elbersen.
24: Goedenavond, we gaan richting middernacht met in dit uur onder andere nog nieuws over de Coppa Italië. Want er zijn natuurlijk een aantal wedstrijden die daar gespeeld worden. En dat tennisfeitje, ja, dat heb je nog van me te goed. Hoor je zo direct ook meer over, hier bij ons.

Goedenavond, het is 11 uur geweest. Het is vandaag 14 september en dat is toch ook wel een historische dag. Niet alleen omdat op deze dag het record kogelslingeren in 1968 verbeterd werd. Niet alleen omdat Almere City FC 25 jaar bestaat op deze dag. Maar nee, onder andere ook omdat in 2010 Rafael Nadal het mannen-enkelspel bij de US Open heeft gewonnen. Dat was niet zomaar een wedstrijd, want daarmee heeft hij alle vier de Grand Slam toernooien tenminste één keer gewonnen. Nou, dan heb je het toch wel goed gedaan, hè? Straks meer sport, je hoort het hier. We gaan het hebben over de Coppa Italia op GPR Sport Radio.

0: GPR Sportradio, goedenavond.
1: Ja.
0: Zit je te wachten op een lekker avondje Italiaans voetbal? Heb ik goed nieuws voor je. Morgen worden er 2 wedstrijden gespeeld in de Coppa Italia. Morgenavond om 6:00 Genua tegen Südtirol. En om 9:00 is de wedstrijd tussen Fiorentina en Pisa. Dus dan heb je in ieder geval een avondje gevuld met voetbal. Het goede nieuws is, de dag daarna is er natuurlijk ook voetbal. Want dan wordt er gespeeld in de Europa League. Onder andere om 9:00 moet Bayer Leverkusen spelen. Anderlecht speelt om 9:00 tegen Lyon. Maar voor ons eigenlijk wel het belangrijkste om 9:00 natuurlijk.

EBR Sportradio met natuurlijk ook meer over het Europees kampioenschap volleybal voor mannen. Ik heb je al verteld, er wordt gespeeld in Finland. En het gastland Finland is morgen dus de tegenstander voor de Nederlandse mannen. Die wedstrijd wordt morgenmiddag om 14:00 gespeeld. Schrijf ook vast in je agenda de volgende wedstrijd voor Nederland. Die wordt 16 september gespeeld, dus woensdag. Die wedstrijd wordt om 16:00 gespeeld en dan speelt Nederland tegen Estland. Daar heb je die ook maar vast in je agenda staan. Goedenavond, dit is GPR Sportradio.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Het zijn raamweken bij Leenbakker. Met 30% korting op alle raamdecoratie. Dus ga naar de winkel of leenbakker.nl. Liever eerst gratis advies bij jou thuis? Maak een afspraak met Leenbakker aan huis op leenbakker.nl/aanhuis.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
7: Boek nu een citytrip vanaf €1 per dag. Check sportcity.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, bent u ook welkom.
15: PaulVanBergen.nl, daar vind je hem wel.
16: GPR Sportradio. Sportradio. Danny Elbersen.
17: Goedenavond, GPR Sportradio op je maandagavond. Over een paar nachtjes slapen gaat het gebeuren. Dan wordt er gedart in Nederland in de AFAS Live. We blikken zo direct alvast vooruit. En ik heb een hele goede luistertip voor je.

Sportradio. Ja, je moet nog heel even geduld hebben. Het is pas maandag, maar donderdag dan gaat het beginnen. Dan de World Series of Darts Finals. Ja, en er zijn toch wel wat veranderingen. We weten inmiddels dat er een aantal spelers zich afgemeld hebben. Onder andere Gary Anderson heeft zich teruggetrokken. Ook Manlock Lung heeft zich wegens ziekte moeten afmelden. Maar vorige week werd bekend dat twee Aziatische darters uit de Filipijnen zich hebben moeten terugtrekken vanwege een probleem met hun visum. En dat heeft gevolgen voor het spelprogramma en dus ook voor Michael van Gerwen. Want een van de Aziatische deelnemers zou de tegenstander zijn van Michael van Gerwen. Nu zijn er vervangers aangewezen, Daryl Gurney en Mike Kuivenhoven. De eerstgenoemde Daryl Gurney wordt dus de nieuwe tegenstander van Gerwen. En dat is eigenlijk wel een flinke domper voor de man uit Brabant. Want Gurney is de nummer 29 van de PDC-ranking. Dus hij heeft gelijk een sterkere tegenstander dan hij eigenlijk verwacht zou hebben. Mighty Mike. Ja, en voor Van Kuivenhoven, die met name uitkomt op de Player Championships toernooien en op de Eurotour, die heeft ook een flinke klus voor de boeg, want de 37-jarige Nederlander moet het namelijk opnemen tegen Johnny Clayton. En dat is de nummer 5 van de wereld. En wedstrijden worden natuurlijk weer uitgezonden op Viaplay. De wedstrijden worden gespeeld in de AFAS Live in Amsterdam. Goedenavond, dit is GPR Sport Radio.

GPR Sportradio, goedenavond. En je weet het, we hebben natuurlijk ook fantastische podcasts voor je. Die moet je zeker even horen. Er staat onder andere bij ons een leuke special over Spijker. Die is vorige week online gekomen. Met onder andere Jeroen Blekemolen en de CEO van Spijker, Victor Muller. Die moet je zeker even terugluisteren. Twan van Peperstraat doet de presentatie trouwens. En ook Frans Verschuur is aangeschoven. Dat is één van de podcasts. Verder hebben we natuurlijk twee keer in de week Formule 1 aan tafel. Op maandag en op vrijdag. Die van afgelopen maandag wordt natuurlijk teruggekeken op de grote prijs van Spanje op het nieuwe circuit in Madrid. Aanstaande vrijdag komt er alweer een nieuwe. En we hebben nog meer voor je. Ja, je kan het bijna niet aan, ik weet het. Autosport aan tafel, dat is de podcast die Rick Winkelman maakt. En die wordt aanstaande woensdagmiddag weer gelanceerd. De nieuwe aflevering vanaf 4:30 te beluisteren in onze app, in alle podcastkanalen. Je kan hem ook in de Kijk-app bekijken als videocast. En hij staat dan natuurlijk ook op gprsportradio.nl.

is GPR Sportradio. En ik heb een goede tip voor je. Als je nou nog een cadeautje zoekt voor iemand, check het even. We hebben namelijk een leuke webshop. Daar staan hartstikke leuke sweaters in. Hoodies, t-shirts, ook mokken. Daar kun je koffie in doen, thee, chocomel, weet ik veel. Die kun je allemaal vinden in onze webshop. Daar staat onder andere ook eentje met de legendarische tekst Yo, hey, yo, ho, van Olaf Mol. Je weet wel, de legendarische tekst. Ga daarvoor naar onze GPR Sportradio app. Klik rechts onderin de webshop aan en dan vind je daar die leuke cadeautjes. Dus als je nog iets zoekt voor iemand, ga maar eens even kijken. Staat vast wat leuks tussen. We gaan richting de nacht en richting de ochtend. Morgenochtend om 6 uur hoor je hier Ronald van...

0: WPR Sportradio.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. De stille tocht voor Alfredo Gulu, de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij zijn aanhouding, is onrustig geëindigd. De familie van Alfredo vroeg van tevoren om de tocht vreedzaam te laten verlopen, maar achteraf liep het toch uit de hand. Mensen gooiden stenen en vuurwerk naar het politiebureau en de ME werd belaagd. De drie mensen die zijn omgekomen bij het vliegtuigongeluk bij Roermond, net over de Duitse grens, komen alle drie uit Nederland. Het gaat om twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Het vliegtuig was een toestel van de Vliegschool Hilversum. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. Daar wordt onderzoek naar gedaan. De politie heeft ruim 120 tips gekregen over de Odido-hack begin dit jaar. Vorige week lieten ze in het programma Opsporing Verzocht een geluidsfragment horen van een van de verdachten. Daar is veel op gereageerd. Al die informatie wordt nu onderzocht. Bij de hack zijn de persoonlijke gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Degene die de gouden tip kan geven in de zaak rond de dood van een 81-jarige man afgelopen februari krijgt 15.000 euro. De man werd doodgevonden in zijn huis in Amsterdam-Oost en was met zwaar geweld om het leven gebracht. Wie de dader is en hoe diegene binnen is gekomen is voor de politie nog steeds een raadsel. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het 21 tot 24 graden.
3: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot 700 euro inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
4: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
5: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
6: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
7: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot 5000 euro inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: De busvulweken van Bouwmaat zijn er weer. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijke acties en kortingen tot wel 40%. Dus gooi vol die bus en ga extra voordelig naar je volgende klus. Bouwmaat, werkt voor je. Al 40 jaar.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Vul je bus met voordeel tot wel 40% tijdens de busvulweken bij Bouwmaat.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
17: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
19: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
20: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
0: GPR.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. GPR.

0: Sportradio.
1: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
0: GPR Sportradio. Sportradio. Met het nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. De oudste dochter van Alfredo Gulu, de man die dit weekend overleed bij zijn aanhouding in Rotterdam, gaat aangifte doen tegen de agenten die hem gearresteerd hebben. Dat zei haar advocaat in het programma Pauw en de Wit. Hij denkt dat er mogelijk sprake is van doodslag of dood door schuld. De Verenigde Staten hebben wapens in de ruimte. Dat heeft de Amerikaanse ruimtemacht Space Force bekendgemaakt. Om wat voor wapens het gaat willen ze niet zeggen, alleen dat ze gebruikt kunnen worden voor verdedigen en aanvallen. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van wapens in de ruimte is bevestigd. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wel echt gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hadden bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Museum Beeld en Geluid in Hilversum is een Wall of Fame geopend, speciaal voor songwriters. 10 muzikanten hebben een plekje op de muur gekregen. Onder andere Herman van Veen, Boudewijn de Groot en Ramses Shaffy. Vanaf volgend jaar mogen de mensen die op de muur staan nieuwe namen aandragen. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden.
0: GPR Sport.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: NTR Sportradio. Sportradio.
1: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
2: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
0: GPR Sportradio.
3: Sportradio.
0: Met het nieuws van 2 uur.
4: Goedenacht. Dit is het ANP-nieuws op GPR Sportradio. Ik ben Thijs Bennema. In het zuiden van Litouwen is door een NAVO-vliegtuig een drone naar beneden gehaald. Die kwam waarschijnlijk vanuit Belarus, maar dat is nog niet officieel vastgesteld. Het is niet de eerste keer dat NAVO-vliegtuigen een drone naar beneden haalden. Dat gebeurde eerder dit jaar ook al in Estland en Letland. De stille tocht voor de man die dit weekend in Rotterdam-Zuid overleed bij zijn arrestatie heeft een onrustig einde gekregen. Deelnemers trokken naar het politiebureau en bekogelden het met vuurwerk en fakkels. De ME moest eraan te pas komen, maar ook zij werden belaagd. Er is 1 persoon opgepakt. In de Drentse plaats Valthermond heeft de politie gistermiddag een zwaar gewonde in een watertje gevonden. Hulpverleners konden weinig meer doen. De man of vrouw is overleden. Even verderop werd iemand gevonden die gewond in een huis lag. Die is naar het ziekenhuis gebracht. Het is een raadsel wat er is gebeurd. De Amerikaanse overheid gaat de limieten voor CO2-uitstoot van kolen- en gascentrales schrappen. Die waren ingesteld toen Joe Biden nog president was. De energiesector is een van de grootste uitstoters van broeikasgassen in de Verenigde Staten. Het is niet de eerste keer dat president Trump klimaatregels terugdraait. Vannacht is het droog en zacht, met temperaturen tussen 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het een graad of 22.
0: GPR.